Spreuken. Hoofdstuk 19, versen 1 tot en met 29. Beter een arme die zich onberispelijk gedraagt dan een man met slinkse woorden die een dwaas is. Ijver zonder inzicht deugt niet. En wie te vlug is met zijn voeten, stapt mis. De dwaasheid van de mens brengt hem op de verkeerde weg. En dan is hij kwaad op de Heer. Rijkdom bezorgt de man veel vrienden, maar de arme raakt zijn buurman kwijt. Een valse getuige blijft niet ongestraft, een leugenaar kan niet ontsnappen. Velen proberen de hoge plaats te gunstig te stemmen, en zij zijn allemaal vrienden van een vrijgevig man. Wanneer de arme wordt verfoeid door al zijn broers, dan zullen zijn vrienden hem zeker in de steek laten. Hij roept hun nog enkele woorden na, maar ze zijn al weg. Wie wijsheid verwerft, heeft zichzelf lief. En wie zich door inzicht laat leiden, vindt het geluk. Een valse getuige blijft niet ongestraft. Een leugenaar gaat te gronde. Weelderigheid is niet gepast voor een dwaas. Evenmin als een knecht die over vorsten heerst. Verstand maakt een man toegevend. En een fout door de vingers zien is zijn glorie. De woede van een koning is als het brullen van een leeuw, maar zijn gunst is als dauw op het gras. Een dwaze zoon is een ramp voor zijn vader, en het geruzie van een vrouw is een druppend lek. Huis en haven zijn een erfenis van de vaderen, maar een verstandige vrouw komt van de Heer. Luiheid veroorzaakt diepe slaap, en een leegloper moet honger lijden. Wie het gebod onderhoudt, onderhoudt zijn leven. Maar wie zijn plichten verwaarloost, zal sterven. Wie zich ontfermt over een arme, leent aan de Heer. Hij zal zijn weldaad belonen. Straf je zoon, zolang er nog hoop is. En bekommer je niet om zijn gejammer. Wie zich in zijn woede laat gaan, moet ervoor boeten. Want als je wilt helpen, maak je het erger. Luister naar raad en aanvaard terechtwijzingen. Dan zul je uiteindelijk wijzer worden. In het hart van een man zijn veel plannen, maar wat de Heer besluit, dat komt tot stand. Wat van een man verlangd wordt, is betrouwbaarheid, en een arme is beter dan een leugenaar. De vrees voor de Heer leidt tot het leven. Dan slaap je verzadigd en word je niet door onheil bezocht. De luiaard doopt zijn hand in de schotel, zonder haar terug te brengen naar zijn mond. Straf de spotter en de onnozele wordt verstandig. Berisp iemand met inzicht en hij krijgt er kennis door. Wie zijn vader mishandelt en zijn moeder op de vlucht drijft, is een schandelijk slechte zoon. Mijn zoon, als je ermee ophoudt naar het onderricht te luisteren, dan raak je ver weg van wat het verstand zegt. Een boosaardige getuige spot met het recht en de mond van de zondaars verzwelgt onrecht. Voor de spotters liggen straffen klaar en slagen voor de rug van de dwazen.

Spreuken. Hoofdstuk 20, versen 1 tot en met 30. De wijn is een spotter. Sterke drank is luidruchtig. En iemand die zich daaraan te buiten gaat, is niet wijs. Het dreigen van een koning is als het brullen van een leeuw. Wie zijn woede opwekt, verspeelt zijn leven. Het strekt een man tot eer zich van ruzie te onthouden, maar een dwaas maakt altijd ruzie. Als de herfst begint, ploegt de luiaard niet, zodat er in de oogsttijd niets valt te halen. Het voornemen in het hart van de mens is als diep water, maar een man van inzicht haalt het naar boven. Veel mensen verkondigen luid hun eigen trouw, maar wie kan iemand vinden op wie men werkelijk kan bouwen? De rechtvaardige gedraagt zich onberispelijk. Gelukkig zijn de zonen die na hem komen. De koning die op de troon van het recht zit, verjaagt met zijn blik alle kwaad. Wie kan zeggen, ik heb mijn hart gelouterd, ik ben gezuiverd van mijn zonde? Twee soorten gewichten, twee soorten maten, zowel het een als het ander is een gruwel voor de Heer. Een jonge man laat zich kennen door zijn daden. Je ziet eraan of zijn gedrag zuiver en rechtschapen is. Het oor dat hoort en het oog dat ziet, zijn allebei door de Heer gemaakt. Heb de slaap niet lief, want dan verval je in armoede. Hou je ogen open, dan heb je brood in overvloed. Waardeloos, waardeloos, roept de koper. En als hij vertrekt, wenst hij zichzelf geluk. Al heeft men goud en een massa koralen, verstandige lippen zijn het kostbaarste kleinood. Pak zijn kleed maar, want hij heeft voor een vreemde borg gestaan. En neem hem maar als pand voor een ander. Het brood van de leugen kan iemand aangenaam smaken, maar later zit zijn mond vol grind. Plannen komen tot stand door beraad. Voer oorlog met beleid. Wie praatziek rondgaat, verraadt geheimen. Ga niet om met een loslippige man. De lamp van iemand die zijn vader en zijn moeder verwenst, gaat uit op het ogenblik van de duisternis. Een bezit dat met gierigheid begonnen is, zal zonder zegen eindigen.

heengaan. De geest van de mens is een lamp van de Heer. Hij doorzoekt al de diepte van zijn ingewanden. Liefde en trouw behoeden een koning, en zijn troon wordt gestut door barmhartigheid. Het sieraad van de jongeren is hun kracht. De pracht van de bejaarden zijn hun grijze haren. Bloedige striemen polijsten de wil, en slagen zuiveren de diepte van de ingewanden.

Spreuken. Hoofdstuk 21, versen 1 tot en met 31. Het hart van de koning is als een waterstroom in de hand van de Heer. Hij leidt het waarin het hem behaagt. Het gedrag van een mens mag in zijn eigen ogen rechtschapen zijn, maar de Heer toetst de harten. Dat men gerechtigheid en recht doet, is de Heer aangenamer dan een offer. Trotse ogen, een hoogmoedig hart en de lamp van de slechte mensen, dat is de zonde. De plannen van de ijverige mens leveren iets op, maar ieder die zich overhaast, krijgt gebrek. Schatten verwerven door leugentaal, dat is de vluchtige leegheid van hen die de dood zoeken. De zondaars worden meegesleurd door hun gewelddadigheid, omdat zij weigeren recht te doen. De weg van de zondige mens is kronkelig, maar de daden van de reine mens zijn rechtschapen. Men kan beter op de hoek van het dak zitten dan samenhuizen met een twistzieke vrouw. Het verlangen van de zondaar is gericht op het kwade. Zijn naaste vindt in zijn ogen geen genade. De onnozele wordt wijs als een spotter gestraft wordt. Maar als men de wijze onderricht, doet hij kennis op. De rechtvaardige houdt het huis van de boze in het oog en hij stort de zondaars in het verderf. Wie zijn oor gesloten houdt voor de kreet van de armen, zal ooit zelf roepen en geen antwoord krijgen. Een stille gift doet de woede bedaren en een geschenk in de plooi van het kleed stilt een hevige razernij. Recht doen is een vreugde voor de rechtvaardige, maar een verschrikking voor de boosdoeners. De mens die afdwaalt van de weg van het verstand, komt in de bijeenkomst

van de schimmen terecht. Wie van feestvieren houdt, wordt een behoeftig man. En wie van wijn en olie houdt, wordt niet rijk. De zondaar is de losprijs voor de rechtvaardige. De trouweloze komt in de plaats van de rechtschapene. Het is beter in een woestenij te wonen dan met een twistzieke, humeurige vrouw. De wijze heeft kostbare schatten en olie in huis, maar de dwaas jaagt zijn bezit erdoor. Wie gerechtigheid en goedheid nastreeft, vindt leven, heil en glorie. De wijze klautert tegen een stad van helden op en haalt het bolwerk neer waarop zij vertrouwde. Wie voorzichtig is met zijn mond en zijn tong, behoedt zichzelf voor onheil. Hoogmoedig en trots, Spotter is zijn naam. Hij handelt in mateloze trots. De begeerte van de luiaard wordt zijn dood, omdat zijn handen weigeren te werken. Hij blijft maar begeren de hele dag door, terwijl de rechtvaardige geeft en niet gierig is. Het offer van de zondaars is een gruwel, vooral wanneer het met slechte bedoelingen gebracht wordt. Een leugenachtige getuige komt ten val, maar de man die weet te luisteren zal altijd kunnen spreken. De zondige mens trekt een stalen gezicht, maar de oprechte houdt vast aan zijn weg. Geen wijsheid, geen inzicht en geen beleid houden stand tegenover de Heer. Een paard wordt opgetuigd voor de dag van de strijd, maar de overwinning komt van de Heer.

Spreuken. Hoofdstuk 22, versen 1 tot en met 29. Een goede naam is te verkiezen boven grote rijkdom. Een aanzien is beter dan zilver en goud. Rijken en armen ontmoeten elkaar. De Heer heeft hen allemaal gemaakt. De verstandige ziet het onheil en verbergt zich. Maar de onverstandigen gaan hun gang en worden gestraft. Het loon van bescheidenheid en vrees voor de Heer is rijkdom en glorie en leven. Doorns en valstrikken liggen op de weg van de verdorvene. Maar wie bezorgd is voor zijn leven, houdt zich ver daarvan. Onderricht de jonge man erover hoe zijn weg dient te zijn. En zelfs in zijn ouderdom wijkt hij er niet van af. De rijke heerst over de armen. En wie leent, wordt de slaaf van wie uitleent. Wie onrecht zaait, zal onheil oogsten. En de roede van zijn trots gaat verloren. Iemand met een vriendelijk oog wordt gezegend, want hij geeft van zijn brood aan de armen. Verjaagde spotter en de strijd is afgelopen. En het is gedaan met ruzie en schelden. Degene die de zuiverheid van hart bemint en aangenaam kan spreken, heeft de koning tot vriend. De ogen van de Heer behoeden de kennis, maar hij verwerpt de woorden van de bedrieger. De luiaard zegt, er loopt een leeuw op straat. Als ik buiten kom, ga ik eraan. De mond van vreemde vrouwen is een diepe kuil. Degene op wie de afkeuring van de Heer rust, valt erin. Als de dwaasheid vastzit in het hart van een jonge man, wordt zij er door de tuchtroede uit verwijderd. Men verdrukt de armen om zelf voordeel te krijgen. Geeft men aan de rijken, dan komt er alleen maar gebrek van. Buig je oor en luister naar de woorden van de wijzen. Richt je hart op wat ik weet. Het is immers goed dat je ze bewaart in je innerlijk en dat zij alle tezamen op je lippen liggen. Om je op de Heer te laten vertrouwen, geef ik vandaag mijn onderricht aan jou. Een dertigtal heb ik er voor je opgetekend. Raadgevingen vol inzicht. Om je waarheid te leren, betrouwbare woorden, zodat je een betrouwbaar antwoord kunt geven aan hem die je zendt. Beroof de armen niet, omdat hij arm is, en vertrap de behoeftigen niet in de poort. Want de Heer neemt hun zaak waar en hij berooft hun berovers van het leven. Ga niet om met een driftkop en ga niet met een heet hoofd om. Je zou aan zijn paden gaan wennen en een valstrik spannen voor jezelf. Behoor niet tot degenen die zich aan handslag wagen, die borg blijven staan voor schulden. Waarom zou je, als je niet betalen kunt, je bed onder je laten weghalen? Verleg de aloude grenssteen niet, die je vaderen hebben neergezet. Zie je een man die vaardig is in zijn werk? Hij mag in dienst staan van koningen en zal geen onaanzienlijke lieden dienen.

Spreuken. Hoofdstuk 23, versen 1 tot en met 35. Als je met een heerser zit te eten, wees dan voorzichtig met wat er voor je staat. Zet een mes op je keel als je een gulzig eter bent. Wees niet begeerig naar zijn lekkernijen, want het is een maaltijd vol bedrog. Maak je niet moe om rijk te worden. Gebruik daarvoor je inzicht niet. Richt je ogen op de rijkdom en is verdwenen. Hij maakt vleugels voor zichzelf en als een adelaar vliegt hij hemelwaarts. Eet niet van het maal dat een gierigaard je voorzet en wees niet begeerig naar zijn lekkernijen. Want hij is iemand die in zichzelf zit te rekenen. Eet en drink, zegt hij tegen je, maar zijn hart is niet met jou. Het maal dat jij gegeten hebt, zul je uitspuwen, en je vriendelijke woorden heb je verspild. Spreek niet als een dwaas luistert, want hij minacht je verstandige woorden. Verleg de aloude grenssteen niet, en zet je voet niet op het veld van de wezen, want hun verlosser is sterk, en zal hun zaak tegen jou opnemen. Laat je hart naar onderricht luisteren en je oor naar verstandige woorden. Tuchtig de jonge man. Als je hem met de roede slaat, dan gaat hij niet dood. Als je hem slaat met de roede, red je hem van het dodenrijk. Mijn zoon, als je hart wijs is, dan is ook mijn hart blij en mijn nieren jubelen, als je lippen de juiste dingen spreken. Laat je hart de zondaars niet benijden, maar in de vrees voor de Heer volharden, voortdurend. Want dan is er een toekomst voor jou en word je in je verwachting niet teleurgesteld. Luister, mijn zoon, en word wijs en leid je hart op de rechte weg. Behoor niet tot degenen die zich aan wijn bedrinken en die zich te buiten gaan aan vlees. Want die drinkers en die eters verliezen alles en de slaap hult hen in lompen. Luister naar je vader, hij heeft je verwekt. En minacht je moeder niet als zij oud is geworden. Koop de waarheid en verkoop de wijsheid niet, evenmin als de vermaning en het inzicht. De vader van een rechtvaardige zal luid juichen. En wie een wijze zoon heeft verwekt, verheugt zich over hem. Dat je vader en je moeder zich mogen verheugen en dat zij die jou baarden mogen juichen. Geef mij dat hart, mijn zoon, en laat je ogen mijn wegen aanschouwen. Want een ontuchtige vrouw is een diepe kuil. Een vreemde vrouw is een nauwe put. Zij ligt op de loer voor haar prooi en maakt vele mensen trouweloos. Bij wie heerst er verdriet? Wie heeft er zorgen? Bij wie is er ruzie? Bij wie gejammer? Wie heeft er onnodige wonden? Wie heeft er fletse ogen? Zij die blijven zitten bij de wijn en die diep in het mengvat gaan turen. Kijk niet hoe rood de wijn is, hoe hij je toelacht in de beker, hoe hij vlot naar binnen glijdt. Later bijt hij als een slang en spuit hij gif als een adder. Dan zien je ogen vreemde dingen en spreekt je hart verdorven taal. Dan ben je als een man die midden in zee ligt, als een man die boven op de ra ligt, die zegt: ze hebben mij geslagen, ik voelde geen pijn. Ze hebben mij afgeranseld, ik merkte er niets van. Als ik wakker word, ga ik er weer op uit.

spreuken. Hoofdstuk 24, versen 1 tot en met 34. Benijd de kwaadaardigen niet en verlang niet naar hun gezelschap. Want hun hart overweegt geweld en hun lippen spreken onheil. Door wijsheid wordt een huis gebouwd en door inzicht wordt het stevig gemaakt. Door kennis worden de kamers gevuld met allerlei kostbaar en heerlijk bezit. Een wijs man is een sterke man en een man van kennis toont veel kracht. Want met beleid moet je oorlog voeren. En de overwinning valt daar waar veel raadgevers zijn. Voor een dwaas is de wijsheid te verheven en hij doet in de poort zijn mond niet open. Hij die op het kwade uit is, zal een boosaardig man genoemd worden. Wat de dwaasheid beraamt is zonde en de spotter is voor de mensen een gruwel. Als jij je zwak toont op de dag van het onheil, is je kracht maar gering. Red degenen die weggeleid worden om te sterven en behoed hen die wankelend naar de slachting gaan. En zeg jij, wij wisten het niet. Hij die de harten doorgrondt, weet er alles van. En hij die op je let, neemt het waar en vergeldt de mens naar zijn daden. Eet honing, mijn zoon, want die is goed. En honingzeem streelt je verhemelte. Zo zijn kennis en wijsheid voor je ziel. Als je ze vindt, is er toekomst voor je en wordt je hoop niet afgesneden. Jij, zondaar, belaag de woning van de rechtvaardige niet en verwoest zijn verblijfplaats niet. Want al valt de rechtvaardige 7 maal, hij staat weer op. Maar de zondaar struikelen in het kwaad. Verheug je niet als je vijand valt en laat je hart niet juichen als hij struikelt. De Heer zou dat zien en het misprijzen en zijn woede van hem afwenden. Wees niet jaloers op de kwaadaardige en benijd de zondaars niet. Want voor de slechte mens is er geen toekomst. En de lamp van de zondaars gaat uit. Mijn zoon, vrees de Heer en de Koning. En laat je niet in met andersgezinden. Want plotseling komen die twee met hun onheil. Wie kent de rampspoed die zij teweeg brengen? Nog andere woorden van de wijze volgen hier. Partijdigheid bij de rechtspraak deugt niet. Wie tegen de schuldige zegt, je bent onschuldig, wordt door de volken vervloekt en door de volkstammen verwenst. Maar zij die weten te straffen, worden gelukkig en rijke zegen komt over hen. Wie een oprecht antwoord geeft, drukt een kus op de lippen. Doe eerst je werkzaamheden buiten en maak de arbeid op de akker af. Dan kun je daarna je huis gaan bouwen. Wees niet zonder reden een lichtvaardige getuige tegen je naaste. Bedrieg niet met je lippen. Zeg niet, wat hij met mij heeft gedaan, doe ik hem aan. Ik zal die man naar zijn daden vergelden. Ik kwam langs de akker van een luiaard en langs de wijngaard van iemand zonder verstand. En jawel, hij groeide alleen maar distels en onkruid bedekte de grond. Zijn stenen muur was ingestort. Ik bekeek het, ik dacht erover na. Ik zag het en ik trok er lering uit. Nog even slapen, nog even rusten, nog even de armen over elkaar en liggen. Zo komen de armoede en het gebrek naar je toe, als een welbewapend man.

spreuken. Hoofdstuk 25, versen 1 tot en met 28. Ook dit zijn nog spreuken van Salomo, bijeengebracht door de mannen van Hiskia, de koning van Juda. Het is de glorie van God om dingen verborgen te houden. De glorie van de koningen is het om dingen te doorgronden. De hoogte van de hemel, de diepte van de aarde en het hart van de koningen, ze zijn ondoorgrondelijk. Haal de onzuiverheden uit het zilver en de edelsmid maakt het tot een stralend schoon stuk. Haal de zon haar weg bij de koning en zijn troon houdt stand door gerechtigheid. Doe niet aanmatigend in het bijzijn van de koning en ga niet op de plaats van de aanzienlijke staan. Want men kan beter tegen je zeggen, kom hierheen, hogerop, dan dat men in het bijzijn van een aanzienlijke je een lagere plaats toewijst. Wat je ogen hebben gezien, brengt dat niet overhaast ter sprake bij een ruzie. Wat moet je uiteindelijk doen als je naaste je te schande maakt? Vecht je zaak uit met je naaste, maar verraad het geheim van een ander niet. Als iemand dat hoort, zou hij je te schande maken en je slechte naam zou niet meer verdwijnen. Gouden appels op een zilveren schaal, dat is een woord op de juiste tijd gesproken. Een gouden ring en een kostbaar sieraad, dat zijn een wijze vermaner en een luisterend oor. Als koele sneeuw op een dag in de oogsttijd is een betrouwbare bode voor degene die hem uitzenden, want hij verfrist het gemoed van zijn meester. Wolken en wind en toch geen regen. Dat is een man die ophef maakt van een geschenk dat hij niet krijgt. Door geduld laat een heerser zich overtuigen en een zachte tong kan botten verbrijzelen. Als je honing vindt, eet dan alleen wat je nodig hebt, anders krijg je er te veel van en spuug je het uit. Zet zelden je voet in het huis van je naaste, anders wordt je hem te veel en gaat hij je haten. Een knots, een zwaard, een scherpe pijl, dat is iemand die met een valse getuigenis tegen zijn naaste optreedt. Een brokkelige tand, een zwikkende voet, dat is de steun die een trouwloze biedt op een dag van nood. Zijn kleed uittrekken op een koude dag of azijn gieten op soda, dat doet degene die liedjes zingt in het bijzijn van iemand die bedroefd is van hart. Als je vijand honger heeft, geef hem dan brood te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan water te drinken. Want zo stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd en de Heer zal het je belonen. De noordenwind brengt regen en achterbaksgepraat geeft een ontevreden gezicht. Men kan beter op de hoek van het dak zitten dan samenhuizen met een twistzieke vrouw. Koelwater voor een dorstige keel, dat is een goede tijding uit een ver land. Een troebele fontein, een vervuilde bron, dat is een rechtvaardige die wankelt als hij tegenover een zondaar staat. Veel honing eten is niet goed, maar het onderzoeken van moeilijke dingen is eervol. Een open stad die geen muren meer heeft, dat is een man die zichzelf niet beheerst.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Voor onze zonden en voor die van de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Door het smartelijk lijden van uw Zoon.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Heilige God, almachtige God, eeuwige God.
1: Heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
0: Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

We beginnen vandaag terug met de geestelijke aantekeningen van paus Johannes de 23e. We zijn aan de vierde dag toe, vrijdag 29 november, vers 13. Geef mij de vreugde van uw heil terug en versterk mij met een vorstelijke geest. Geef mij de blijde zekerheid terug dat gij mij zult redden, de blijde zekerheid van uw verlosser. De heilige Hieronymus vertaalt op gelukkige wijze van uw heil door van uw Jezus. Dit is de vreugde van een ziel die vergiffenis heeft ontvangen, de voornaamste gave van de Heilige Geest die in ons woont. Te weten dat wij zijn opgenomen in de scharen van zijn uitverkorenen. En dit alles door de verdiensten van Jezus, die zijn bloed vergoot om ons te verlossen en te doordringen van zijn deugd en zijn leven. Deze zekerheid moet samengaan met een heilige vrees, want wij dragen de schat van de genade in broze vaten. Een klein stootje kan een val betekenen. En als het broze vat dan nog eens breekt, ach, wat zijn we toch arme mensen. Maar wanneer wij eenmaal op de goede weg zijn, aan hem die doet wat in zijn vermogen ligt, zal de Heer zijn genade niet weigeren. Deze heilige genade, ons voor altijd de zijne te weten, deze voorsmaak van het eeuwige geluk dat voor ons is weggelegd tot de dag die geen einde heeft. En dan te bedenken dat onze redder Jezus is. David zong in zijn droefheid zowel voor het Oude als voor het Nieuwe Testament. O, welke grote vreugde vervult mijn geest van 's morgens tot 's avonds. De eerste christenen beelden deze leer uit in de vis. Jezus Christus, Zoon van God, Verlosser. En zij plaatsen dit teken als symbool op de graven, als aankondiging van de verrijzenis en tegelijkertijd als zinnebeeld van het geheim van de Eucharistie, dat alleen aan ingewijden bekend was. Wat is er aangenamer voor mij, priester en bisschop, dat het dagelijks contact met het heilige sacrament onderpand van de toekomstige heerlijkheid. En de vorstelijke geest, de conditio sine qua non om voortdurend in ons de blijde zekerheid te hebben van het paradijs, zij is een blijvende bijstand en een voortdurende hulp die de ziel zonder ophouden op het goede gericht houdt, zoals dat met de heiligen in de hemel het geval is, zonder bekoringen, een bevestiging in de genade, een uitzonderlijke gave die de Heer ons schenkt, zonder de uitverkorenen ervan op de hoogte te stellen. Tegelijk beschikt hij het immers zo dat onze onzekerheid over het bezit ervan ons helpt bij het beoefenen van de deugden die uit deze onzekerheid voortvloeien, zoals heilige vrees, waakzaamheid, nederigheid, blijvend vertrouwen op God en nog andere deugden. David smeekte om deze gave en noemde haar een vorstelijke geest. Dat is geen laagstaande geest, maar een geest die een prins waardig is, verheven, onbaatzuchtig, niet met eigenliefde besmet en slechts bezorgd om God en om Gods eer. Ook de heilige Paulus vroeg erom, maar om het ogenblik dat hij zijn lichaam sidderend onderwierp aan boetvaardigheid en geeseling, omdat ik, na gepredikt te hebben voor anderen, zelf niet verworpen zou worden. Ook ik vraag erom, o Heer, met David en Paulus. Maar hoe arm ben ik in vergelijking met hen?
Ook, ik vraag als grootste genade deze geest die mij mogen bevestigen in de lage dunk over mijzelf en over mijn nietigheid, in een zuiver verlangen naar u, voor wie alleen ik moet leven, omdat gij voor mij gestorven zijt.

Vers 14 luidt: zondaars zal ik onderrichten aangaande uw wegen, en goddelozen zullen zich bekeren tot u. Een priesterschap is niet alleen een offer voor de zonde van de wereld en van mijzelf, maar ook een apostolaat in dienst van de waarheid en de naastenliefde. Daar leidt mijn roeping mij heen. De gedachte aan het weinige dat ik tot nu toe gedaan heb en aan de vergeving van mijn zondig verleden moet mij brengen tot groter ijver. Barmhartigheid en trouw, dat zijn alle wegen van de Heer. Nu moet ik voor mezelf onderscheid maken. Ik hoef geen les te geven in de politiek, in de krijgskunde of in een profane wetenschap. Er zijn er al genoeg die dat doen. Ik moet barmhartigheid en waarheid onderwijzen, en op die manier zal ik mij verdienstelijk maken voor de maatschappij. Ook dit staat immers in het boek van de Psalmen. Barmhartigheid en waarheid ontmoeten elkaar. Gerechtigheid en vrede geven elkander een kus. Mijn onderwijs moet uitgaan van de stelling door woord en voorbeeld. Dus moet ik spreken over de beginselen en moet ik vermaningen geven en moet ik een aansporing zijn door mijn houding voor alle katholieken, orthodoxen, Turken en Israëlieten. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Goddelozen zullen zich bekeren tot u. Het probleem van de bekering van de goddeloze en afvallige wereld, dat is een van de mysteries die mijn geest het meest in beslag nemen. De oplossing is echter niet aan mij, maar in het geheim van de Heer. Op mij, op alle priesters, op alle katholieken rust de zware plicht om samen te werken voor de bekering van de afvallige wereld, voor de terugkeer van ketters en scheurmakers tot de eenheid van de kerk en ook voor de verkondiging van Christus aan de Joden die hem gedood hebben. Voor het resultaat zijn we niet aansprakelijk. De enige troost, en deze is voor ons innerlijke rust voldoende, is te weten dat Jezus, onze Verlosser, heel wat meer bezorgd is voor het heil van de zielen dan wij. En dat hij hen wil redden door onze medewerking. Maar wat hen werkelijk redt, is zijn genade. En zijn genade zal te gelegener tijd niet ontbreken. Die tijd zal een van de meest aangename belevenissen zijn voor de ziel in de hemelse glorie.

Ik ken de uitleg van de exegeten niet. Ik zou het in deze beschouwing graag op mijzelf willen betrekken. 1. De innerlijke roerselen van de vleeselijke begeerte, erfdeel van de zwakte van nature, van het bezoedelde bloed dat door het mensengeslacht stroomt vanaf de eerste bron, vanaf Eva, die haar plicht verzaakte. Het voortschrijden van de jaren, wanneer men zoals ik naar de 60 loopt, doet de slechte sappen enigszins opdrogen. En het is werkelijk aangenaam de rust en de kalmte van het vlees te ervaren dat nu tenslotte oud en ongevoelig is geworden door de prikkels die het kwelden in de jaren van de jeugd en van de mannelijke kracht. Maar toch is het goed waakzaam te blijven. De Bijbel spreekt ook van de grijsaard zonder verstand. Een van de 3 dingen die ik haat in mijn ziel. 2. De overdreven betrekkingen met de familieleden die, wanneer zij de grenzen van de naaste liefde overschrijden, tot last en hinder worden. De wet van apostolaat en priesterschap is boven de wet van vlees en bloed verheven. Ik moet dus mijn familieleden en verwanten lief hebben, hen te hulp komen in hun eventuele armoede, want dat is toch wel plicht voor degene die barmhartigheid bewijst aan vreemde mensen. Maar alles met mate, met de juiste priesterlijke instelling, met overleg en zonder partijdigheid. Mijn naaste verwanten, broers, zusters en neven, zijn behalve 1 enkele uitzondering voorbeeldige christenen. En zij zijn mijn vertroosting. Maar wee mij, als ik mij door hun zaken en aangelegenheden in de war laat brengen, zodat ik afgeleid zou worden van mijn plichten als dienaar van de Heilige Stoel en als bisschop. 3. Het gevoel van vaderlandsliefde dat gewettigd is en heilig kan zijn, maar dat in nationalisme kan ontaarden, wat zeer schadelijk is voor mijn bisschoppelijke waardigheid. Deze waardigheid moet boven de nationalistische geschillen staan. De wereld is vergiftigd door ongezond nationalisme op basis van ras en bloed, in tegenspraak met het evangelie. Speciaal op dit punt, dat van een brandende actualiteit is, bevrijd mij van bloedschuld, o God. En hier past de aanroeping, God van mijn heil. Jezus, de Verlosser, is voor alle naties zonder onderscheid van ras of bloed gestorven en is de eerste geworden onder de broeders van een nieuwe menselijke familie die gegrondvest is op hem en op zijn evangelie. Met welk een elan, met welk een grotere vrijheid zal de tong van de priester en de bisschop, bevrijd van iedere aardse band, aan alle de voorschriften van de Heer kunnen verkondigen, in vreugde zijn gerechtigheid prijzen, zijn barmhartigheid, zijn vrede, in naam van de Vader, die de God der heerscharen is, van de Zoon, die de God van het heil is, en van de Heilige Geest, die de God van de vrede is. O, hoe vreugdevol wordt het heilige ambt over de zielen in het genot van deze heilige vrijheid. Uw voorschriften zijn voor mij als lofzangen in mijn pelgrimsoord. Kom, laat ons juichen voor de Heer, laat ons jubelen voor de God van ons heil.

Vers 16 luidt: Heer, open mijn lippen en laat mijn mond uw lof verkondigen. Dit is voor mij een van de meest geliefde versregels van de psalm. De metten, het lofoffer van de priester, vangen met deze woorden aan. Wat wekken deze woorden veel gevoelens van poëzie en tederheid in de ziel. De priester is bovendien leraar en zijn mond moet de wijsheid verkondigen. Hoe goed zou het zijn de preken en de toespraken en alle vormen van lering zo te beginnen. Heer, open mijn lippen. Deze smeekbede staat aan het begin van het gehele officie, dat verder verdeeld is over verschillende uren van de dag en de nacht. Zo begint de heilige dienst van het woord. Zo moet hij ook worden voortgezet. De verkondiging van de blijde boodschap, de verheerlijking van de christelijke waarheid en het loflied voor God. Pater Segneri maakt, wanneer hij bij dit vers gekomen is, een reuzensprong. Hij slaat geen acht op de oorspronkelijke opvatting van de gewijde commentatoren, maar hij wil de ziel, die verdiept is in haar contemplatie, ertoe brengen om in dit aankondigen van uw lof de verheerlijking te zien van het grootste werk dat de Heer volbracht heeft en waartoe hij al zijn goddelijke krachten heeft ingezet, namelijk de stichting van de Heilige Kerk, die weliswaar 10 eeuwen na David heeft plaatsgevonden, maar die door hem werd voorzien als het voornaamste werk van God door zijn Christus. Ergens anders wordt gezegd: de Heer is groot en bovenmate prijzenswaardig. Waar echter? Op het land, in het water, in de lucht, in het vuur, aan het firmament, op de sterren, op de zon? Nee, maar wel in de stad van onze God, op zijn heilige berg. Ook de heilige Robertus Bellarminus is van deze mening, waar hij schrijft: van alles wat ons geopenbaard is, is er niets zo groot om Gods majesteit beter te kennen en meer te verheerlijken dan de stichting van de kerk. En hieruit besluit Segneri dat David deze lof tot eerste onderwerp koos voor zijn harp, die reeds klaar stond voor zijn lied, daar hij God de grootst mogelijke lof wilde brengen in ruil voor het vele goede dat hij herkregen had in de geschonken vergeving. Dit zou het grootste werk aller eeuwen zijn. En hij, die dit werk met profetische geest bewonderde, eiste voor zichzelf de eer op deze te verkondigen. Laat mijn mond uw lof verkondigen. Als men bedenkt dat deze woorden iedere morgen in naam van de Heilige Kerk worden herhaald, als zij bidt voor zichzelf en voor de gehele wereld door duizenden en honderdduizenden monden die zich openen door de werking van de afgesmeekte genade, dan wordt het visioen breder, dan breidt het zich uit en wordt het volledig. En nu kondigt de kerk zich aan, niet als een historisch monument uit het verleden, maar als een levende instelling. De kerk is geen gebouw dat men in een jaar tijds kan oprichten. Het is een uitgebreide stad die het gehele universum moet kunnen bestrijken. Tot vreugde van geheel de aarde is Sion's berg gegrondvest. Zijn noordzijde is de stad van de grote koning. De stichting is 20 eeuwen geleden begonnen, maar gaat door en verbreidt zich over de gehele wereld, totdat de naam van Christus overal aanbeden wordt. Naarmate zij vordert, roepen de nieuwe volkeren bij het horen van de blijde boodschap in verrukking uit: de heidenen die het vernamen waren verheugd. Mooi is ook de slotgedachte van de vrome en vermetele commentator, stichtelijk voor iedere priester die het brevier bidt. Ieder moet erop bedacht zijn deze heilige kerk te stichten.
Wie zich al predikend bezighoudt met zulk mooi werk, zeg het op de Heer als verkondiger van zijn evangelie. Heer, open mijn lippen en laat mijn mond uw lof verkondigen. Wie geen missionaris is, moet eveneens verlangen mee te werken aan het grote werk van het apostolaat. En wanneer hij alleen in zijn kamer de psalmen bidt, laat hij dan ook zeggen: Heer, open mijn lippen, want ook daar kan hij door de band van de naastenliefde elke tong de zijne noemen. Ook die van hen die op dat ogenblik het evangelie verkondigen, hetgeen de allergrootste goddelijke lof is en tegelijk het onderwerp is van dit vers, dat rijker is aan verborgen mysteries dan aan woorden.

Vijfde dag, zaterdag 30 november, feest van de heilige apostel Andreas. Vers 17 luidt: want als gij een offer zoudt hebben gewild, had ik het zeker gebracht. In brandoffers hebt gij geen welbehagen. Deze woorden onthullen de bereidheid van David tot het offer, tot ieder offer. Het is steeds de last van de bedreven zonde die zijn hart bezwaart. Sedert hij de aanvang van zijn dubbel vergrijp heeft ingezien, de schending van de vrouw van een ander en de dood van een onschuldige, hij had een jaar nodig om dit te begrijpen, is hij tot het inzicht gekomen dat alleen de dood hiervoor de passende boete zou zijn. Dit zou ook in overeenstemming geweest zijn met de wet van Mozes. Maar omdat de profeet Nathan hem de verzekering heeft gegeven: de Heer heeft uw zonde vergeven, gij hoeft niet te sterven, begrijpt hij dat hij aan de Heer alles moet aanbieden wat deze dood tot uitdrukking kan brengen en dat hij alles wat hij bezit moet offeren ten overstaan van de beledigde goddelijke majesteit. Vandaar het offer volgens de voorschriften van de wet. Een offer dat, omdat hij onmetelijk rijk was, uit een overvloed van brandoffers en offers van veldvruchten zou moeten bestaan. Maar de Heer wilde dergelijke offers niet, die voorgeschreven werden aan de Joden toen ze uit Egypte waren vertrokken, waar ze gewend waren om met stro, aarde en kalk om te gaan. Voor een stamvader van Christus, voor een man geschapen naar het hart van God, waren deze vormen van aanbidding en boete te gewoon. Daarom wilde de Heer deze offers niet van hem. In brandoffers hebt gij geen welbehagen. Niet gering echter was zijn verdienste deze offers aan te bieden. In ieder geval zijn bereidheid hiertoe volgens de goddelijke wil. Bereidheid tot het offer zoals de Heer dat van ieder afzonderlijk eist en in de mate waarin hij het eist, houdt voor mij een grote leer en vermaning in. Dat is de oprechte en juiste vroomheid. Het is niet alleen het storten van tranen bij het gebed, maar het bezitten van een wilsbereidheid tot iedere goddelijke dienst. Mijn hart is bereid, o God, mijn hart is bereid. In het grote en in het kleine, tot wat God wil en tot wat hij niet wil en dat dus niet gedaan moet worden. Wat een illusies op dit punt. Wij scheppen ons gemakkelijk vormen van godsdienst die in tegendeel een vorm van onze eigen behoefte, onze eigen ambitie en onze eigen glorie zijn. De hoogmoed van uw hart heeft u misleid, gij die in rotskloven huist. En nauwelijks vermag je met Gods hulp een stap te doen buiten de kloof waarin je als een spin leeft om beschutting te zoeken tegen het barre weer, of je wilt jezelf overtuigen dat je in staat zou zijn te vliegen als een adelaar als men je van daarginds over de bergen en de zeeën zou roepen. In je vroomheid verleid je jezelf zonder het te bemerken. Zorg ervoor dat de bereidheid van je wil te zien is in werken die gericht zijn op de uitvoering van Gods wil die je dag in dag uit bekend is en dat die bereidheid zich niet alleen toont in onophoudelijk zuchten.

Vers 18 luidt: een terneergeslagen geest is voor God een offer. Een vermorzeld en vernederd hart zult gij niet verachten, o God. Er is een offer dat God ten zeerste behaagt, en dat is de door berouw gekwelde geest, die daarbij nog gebroken is door het lijden van het lichaam, dat samen met de ziel zo'n groot aandeel heeft in het bedrijven van het kwaad. Wanneer men deze leer losmaakt van de bijzondere situatie van David, de berouwvolle zondaar, dan worden wij daardoor geplaatst voor het grote mysterie van het kruis en van het lijden, dat onze zekerste weg wijst naar de priesterlijke en bisschoppelijke volmaaktheid. Bij mijn retraite de Roestchouk in mei 1930 was ik geheel en al in beslag genomen door deze leer, die mij overigens verrassend duidelijk werd toen ik mij voor het altaar van de Caroluskerk te Rome tijdens de plechtigheid van mijn bisschopswijding ter aarde wierp en ik mij na deze ceremonie verhief met een althans innerlijk aanwezig duidelijk stempel van de gelijkenis met de gekruisigde Christus. Laat mij dronken worden van het kruis. Deze smeekbede moet ik dikwijls herhalen. Tot nu toe heb ik te weinig geleden. Een bepaalde gelukkige aanleg die een groot geschenk van de Heer is, heeft mij gespaard voor die verdrietelijkheden welke de onversaarde en grootmoedige geesten vergezellen, die zich als levende vlammen werpen op het werk waarbij het op zielenijver aankomt. Maar het is overduidelijk dat de Heer mij voor het beëindigen van mijn arm leven zal bezoeken met kwellingen die mij bijzonder zullen treffen. Ik ben bereid, mits de Heer die ze mij zendt, mij ook de kracht verleent, deze met kalmte, waardigheid en blij geduld te doorstaan. Ik lees in de levensgeschiedenis van moeder Marie Alphonse, de laatste novicemeesteres van de Zusters van Sion, bij wie ik tot mijn groot genoegen te gast ben, dat de geest van dit instituut bestaat in een abnegation souriante, een glimlachende zelfverloochening. Dit is het woord dat ik nodig heb. Ik wil steeds denken aan het innerlijk offer waarin ik met nederigheid, met een berouwvol en verbrijzeld hart volharden moet. Een hart vermorzeld als as. Zoals gezegd wordt van alle grote figuren van het Oude Testament. En zoals men dit ook leest van de meest bekende heiligen van het Nieuwe Testament. Het is voldoende te denken aan de heilige Franciscus van Assisi, wiens gebed steeds hetzelfde was. O Jezus, heb medelijden met mij, zondaar. Om mij in de geest van berouw te vormen, zal een nauwgezette en innige viering van de heilige mis, die mij in Gethsemane zal voeren, in het meest verborgen heiligdom van de smarten van Jezus, op bijzondere wijze bijdragen en ook de opeenvolging van zoveel dagelijkse prikken, waarbij ik mij moet dwingen de volledige overeenstemming te vinden tussen minzaamheid, geduld, berusting, rechtvaardigheid, waardigheid en vrede.

Vers 19 luidt: Heer, wees Sion in uw welwillendheid genadig, opdat de muren van Jeruzalem herbouwd mogen worden. Hier heeft de Bijbel-exegese gelegenheid zich prachtig te oefenen bij het zoeken naar de drie betekenissen: de letterlijke, de allegorische of mystieke en de hemelse betekenis. De koninklijke profeet, van zijn schuld bevrijd en tot offer bereid, kijkt naar de nieuwe toekomst en hij hoopt dat dit een glorierijke toekomst zal zijn door bemiddeling van de barmhartige God. De zegen die hij inroept voor zijn huis, gelegen op de Sion, en die hem zal toestaan de muren van de koninklijke stad weer op te bouwen, stelt onze komst van Christus, de Verlosser, voor ogen. De welwillendheid en de menslievendheid van God, onze redder, zijn verschenen, zoals de heilige Paulus zegt. Sion zal de opeenvolgende rij van de koningen van Juda verzamelen, die voortgezet wordt door Constantijn en beter nog door de vaste en onwankelbare geestelijke heerschappij van de paus. Jeruzalem, dat is de heilige kerk, die haar gebouwen over alle delen van de wereld uitstrekt. Zij heeft solide, zeer sterke muren, soms hier en daar met een bres, maar herbouwd en meer dan ooit versterkt. Van het mystieke Jeruzalem of de strijdende kerk richt de blik zich naar het hemelse Jeruzalem of de triomferende kerk die ons wacht bij de volleinding der dagen. De laatste tonen van het Miserere van David geven de melodie aan voor de apocalyps van de heilige Johannes, die na de beschrijving van het gelukzalig visioen van vrede eindigt met de woorden: Kom, Heer Jezus. Ook mijn arme ziel toeft, bekoord en vertederd, te midden van deze schittering en ontleent hieraan de bemoediging om naar beste krachten mee te werken aan de bevestiging van het Sion van de geest van Jezus en aan de uitbreiding en wederopbouw van de muren van Jeruzalem in dienst van de heilige kerk, zoals de voorzienigheid het heeft beschikt voor mij, die het geringste van de bisschoppen en vertegenwoordigers van de heilige stoel ben. En toch verlang mijn roeping geen oneer aan te doen. Deze jaren van mijn leven die mij nog overblijven zouden de beste jaren moeten zijn van ernstige, werkzame en waardige samenwerking tot het grote werk dat de katholieke kerk voortzet vanaf de heilige heuvels van Sion tot aan de dalen van Jeruzalem. Mogen Jezus tenminste het goede voornemen aanvaarden en het welwillend zegenen in zijn welwillendheid.

Vers 20, het laatste, luidt: dan zult gij bereid zijn een offer van gerechtigheid, offergaven en brandoffers te aanvaarden. Dan zal men de offerdieren op uw altaar leggen. Het gaat hier om het grote en ware offer dat Jezus in zichzelf gaf, toen hij zichzelf voor ons heeft overgeleverd als een offergave en slachtoffer tot een aangename geur voor God. David zag dit van verre en was er verrukt over, dat dit een waar offer was van gerechtigheid en algehele voldoening. Vanaf de hoge top van de heilige heuvel, die ligt tussen Sion en de Moria, moest dit offer als offers van de gehele wereld in zich verenigen en tegelijkertijd goddelijke kracht verlenen aan de offers die later gebracht zouden worden door duizenden door de eeuwen heen. Door hen die overweldigd door de liefde tot het kruis zouden boeten en lijden en daardoor deel hebben aan het mystiek lichaam van Christus. Bij het offer van het kruis is het goed om te mediteren over de offergaven en brandoffers. Daar zijn de apostelen, de belijders, de martelaren, de heiligen van alle eeuwen, de maagden wier leven de roem van de heilige kerk was en nog steeds is, een en al gloed, een en al offer, een en al bloed. Als een brandofferhande heeft hij hen aanvaard. Ontelbare gaven en offers, dikwijls onbekend en verborgen, opstijgend tot de Allerhoogste, met een bede tot vergeving voor de gehele wereld. En wat is de betekenis van het dier of de dieren die op het altaar gelegd zijn? De commentatoren zijn het over eens dat men hierin het beeld van de heilige Eucharistie moet zien, waardoor het offer van het kruis zich op mystieke en eveneens reële wijze vereeuwigt en vernieuwt. Welk een eer voor een priester en voor een bisschop om iedere dag in de dienst die hem toevertrouwd is, het goddelijk offer op het altaar te leggen. Welk een verantwoordelijkheid tegenover hemel en aarde. Ach, Heer Jezus, ik verzink in de afgrond van mijn onbeduidendheid. Ik roep om medelijden en vergiffenis voor mijn zwakheden. Ik hernieuw de wijding van mijn leven aan uw dienst, aan uw liefde, aan uw altaar. Ontferm u over mij, o God, ontferm u over mij.

0: Van harte welkom, beste luisteraars, in deze nieuwe uitzending van De Kerk Leeft. Vandaag heb ik bij mij in de studio pater Mark Rotsaert, jezuïet. Ja, u bent in het verleden al te horen geweest op Radio Maria om te vertellen over het boek dat u schreef, Ignatius, over de stichter van de jezuïeten. Maar we hebben u vandaag eens uitgenodigd, pater Rotsaert, om een beetje te spreken over uzelf en over het boeiende leven samen met Ignatius dat u leidt. Misschien aan het begin u eerst voorstellen aan onze luisteraars. U komt op dit moment niet van heel ver. U bent de overste in Heverlee.
1: Ja. Ja, dat klopt. Dat is het eindpunt van een lange reis van meer dan 60 jaar. Ik ben in 1960 ingetreden. Dus tot nu toe, dat zijn bijna 65 jaar. Dus ik ben nu terug in Heverlee, waar ik ook mijn eerste drie jaar filosofie heb gedaan. En dat huis aan de Waverse Baan in Heverlee staat er nog altijd, want het is zo stevig gebouwd. Dat was bedoeld voor de vorming van jonge jezuïeten. Aan de ene kant had je de vleugelen voor de filosofie, dus met professoren, allemaal jezuïeten, professoren die filosofie gaven. En aan de andere kant van het gebouw, de andere vleugel, was dan voor theologie. Die waren al wat ouder, hè. Je moest eerst filosofie gedaan hebben en dan theologie. En dus daarvoor is dat gebouwd. Met natuurlijk tekort aan roepingen ging dat huis stilaan meer en meer leeg geraken. En dus we hebben er dan voor geopteerd om dat huis is gebouwd voor de vorming van jonge mensen. Dus laten we dat nog een beetje in dat perspectief verder zetten. Namelijk, we hebben 160 studenten. Dus ongeveer 80 in elke vleugel zo. En dat zijn nogal veel studenten in ingenieurs... bio-ingenieurs, wetenschappen. Omdat natuurlijk daar de campus van Aremberg, van Heverlee, ligt bij wijze op 2 minuten van hun kot, van hun huis. Zo, dat is... Daar woon ik nu en daar zijn nog, er is een deel dat voor de paters is nog altijd voorbehouden. En daar zijn we met 28 paters. En dat is het huis van de Vlaamse jezuïeten voor de bejaarde en zieke paters. Daar is ook een infirmerie met verpleging. Dus daar ben ik nu overste van. En dus, dat is een beetje... Het eindpunt, denk ik, van mijn... Ik weet niet of er nog veel andere nieuwigheden gaan komen. Maar ik zou overste zijn, betekent normaal 6 jaar. En ik begin nu binnenkort mijn 4e jaar. Dus ik ben halfweg ongeveer, zeg maar. Ja.
0: Ik kan me wel inbeelden dat het een heel... Ja, jullie zijn met 28. Maar ik kan me inbeelden dat jullie vanuit... allemaal verschillende hoeken komen. Dat is dan ook wel een boeiende groep, of misschien ook wel een uitdagende groep.
1: Ja, het is vooral een boeiende groep. Een deel, ik denk, voor het moment is dat een derde van die 28 zijn oud-missionarissen. En allemaal in Congo. Of in Congo of Rwanda, Burundi. Dus daar waar de Vlaamse en de Belgische jezuïeten veel geweest zijn. Dus daar hebben we, en dat is natuurlijk wel heel interessant. Want je hebt mensen die 40 jaar niets anders gedaan hebben dan daar gewerkt. En dus die brengen heel wat andere informatie en inzichten mee. Degene die alleen maar hier gebleven zijn, die hebben dan andere verhalen, uiteraard. En dus dat, maar dus dat maakt de groep wel boeiend. En ik moet zeggen, een van de dingen die mij getroffen heeft als ik terug in Heverlee kwam, dat was dat daar een aantal van mijn oud-professoren, toen ik daar filosofie studeerde, die daar nog altijd waren, maar die toen ook al heel oud waren. Dus hoe dat die... met elkaar omgaan. Terwijl ik dat bij veel jezuïeten van vroeger nooit gezien heb. misschien was ik een beetje blind, hè? Heb ik het niet gezien. Maar hoe vriendschappelijk ze met elkaar omgaan. Hoe bijvoorbeeld, er zijn er een aantal bij ons die in een rolwagen zitten, een rollator hebben en zo. Dus die komen dan naar de mis elke dag en zo. En, maar dat is vanzelfsprekend, er zijn altijd een aantal paters die zich haasten om iemand terug naar zijn kamer of naar de refter te mogen brengen. Zo. En ja, dat als iets heel normaal. En dan denk ik, goh, dat is toch fijn dat mensen die, daar zijn dan heel geleerde paters bij, maar we zijn niet allemaal heel geleerd, we hebben allemaal heel wat gestudeerd. Maar dus dat, en de ervaringen die de mensen meebrengen, dat is ook heel, dat is goed voor de missionarissen zo, maar ook voor de paters die hier in het land gebleven zijn. Hè? Dus dat, dus het is een rijke, gemeenschap, ja. En er is een stuk gemeenschap. Dus waar men vroeger van zei, de Jezuïten, ja, dat zijn allemaal harde studerende paters, en die zijn alleen op hun kamer en verder, tenzij de lessen die ze aan gaven, hè, maar wel, zo zijn ze, tenminste op een oude leeftijd, zeker niet. Hè. Dat is wel heel duidelijk, ja.
0: Ja. Het is echt een gemeenschap, een sociëteit, een broederschap.
1: Ja, ja. Ja.
0: Mooi. Pater Rotzaert, u zegt, ja, een derde van de Jezuïeten bij ons zijn missionaris geweest. U zelf bent geen missionaris geweest, maar u bent ook verschillende jaren in het buitenland geweest, hè?
1: Ja, dat kan ik wel zeggen. Dus eerst en vooral, ik heb 2 keer ben ik naar Afrika gereisd om onze medebroeders van hier te gaan bezoeken op de plekken waar ze waren. En ik weet dat de eerste keer mij heel erg getroffen heeft. Niet, ik was ook naar Rwanda en Burundi geweest, maar daar, die zijn een beetje meer terughoudend. Terwijl in Congo, die Congolezen, die hebben het hart op de tong. En die zijn meer joviaal zo van. En ik weet, als ik van die eerste reis ben teruggekomen, toen heb ik gevraagd hier aan de Vlaamse provinciaal overste of ik niet naar daar mocht gezonden worden. En hij kreeg zo eens, denk dat we u hier wel nodig hebben. Ja, dus dat was. Maar ik was zo getroffen, ook door de eenvoud van leven. Ja, veel comfort heb je daar sowieso niet. Hè. En dan nog in de huizen van de Jezuïeten, ook in Afrika, is dan toch nog meer dan wat de gewone mensen daar hebben in hun hutten. Dus dat is. Maar mij had dat getroffen, zo die eenvoud, maar ook zo die oprechtheid van die Congolezen. Hè, van die, ja, ik vond dat wel boeiend. Dus dat heb ik 2 keer gedaan in Afrika. En dan, ja, ik ben 2 keer provinciaal overste geweest hier. En ik was het nog niet lang de 2e keer... toen pater-generaal mij gevraagd heeft. Ik ga dat vertellen, hoe dat gebeurd is. Dus we hebben ook een groep van Europese provinciale oversten. Dat was in mijn tijd, was dat nog, toen waren we bijna 30 provinciaals van heel Europa. Dus uit verschillende landen, van Moskou tot het zuiden van, en tot Libanon was daar ook bij. Ja. En daar was iemand benoemd als voorzitter, maar die was zelf nooit provinciaal geweest, zelfs nooit overste geweest. En ik weet niet goed hoe dat hij benoemd is, ik was daar niet bij, maar dus hij heeft na 2 jaar gezegd, ja, Ik wil er vanaf, het gaat echt niet. En de generaal dat aanvaardt, ja, als het niet gaat, gaat het niet. Er moest dus een nieuwe komen. En er moesten toen, waren er nog 4, wij noemen dat assistenties in Europa. Een assistentie is een groep van verschillende provincies samen. Dan hebben we West-Europa, Zuid-Europa, Centraal-Europa, Oost-Europa. Nou, zo moeilijker is het niet. En het was toen de regel, toen, dat elke assistentie 2 kandidaten moest naar voren brengen, dus om daar voorzitter van die grote groep te worden. Dus we moesten 8 kandidaten hebben. Die hadden we niet. We hadden er maar 5. Ja. En van die 5 wist iedereen in de groep... die en die en die, vergeet het maar, dat zal dus nooit lukken. Die gaat je nooit krijgen voor die job. Bleven er 2 over. En zoals de provinciaal van Noord-Polen. En ikzelf. Die net weer in mijn 2e term van provinciaal was.
0: En u was dan provinciaal van...
1: Of Vlaanderen.
0: Het was enkel Vlaanderen nog toen. Nu zijn Vlaanderen en Nederland samen, hè, bij de Jezuïet.
1: Ja. Toen ik de eerste keer provinciaal werd... waren we nog ongeveer met 200 Jezuïeten in Vlaanderen. Dat was sinds het jaar 2000 al iets minder natuurlijk. Maar goed, dus... Patrie-generaal was daarbij. We waren in Loyola voor een andere vergadering geweest. En wij moesten, als Europeanen, wij moesten blijven, want we moesten overeenkomen en een nieuwe voorzitter zoeken. En dan vroegen ze eerst aan die Pool: ga even buiten, hè, dat we in alle vrijheid kunnen spreken. Niet waar je allemaal zo goed in zijn, maar misschien waar je minder goed in zijn, of ik weet niet wat. Ja, goed. Dus die man, na 12 minuten mocht hij terug binnen. En dan moest ik buiten. 12 minuten, 15 minuten, 20 minuten, 25 minuten. En toen kwam er een jonge pater uit Nambask. Want we waren in Loyola, in het Baskenland. Het land waar Ignatius geboren is. Hè. En dus... En die komt, die moest zorgen voor de simultaanvertaling. En dus die maakte dat allemaal mee. En die komt naar mij, ik zat er in de gang te wandelen. En hij komt naar mij met een glaasje chaparan. Dat is een typische likeur van Baskenland. Hij zegt: hier, pater, u zult het nodig hebben. Ik had het wel verstaan. Ja. En toen is het, want toen moesten we toch wel binnen. En ja, dus dat was dan. Standaardaars was er dan een kiezing. En was niet veel twijfel over. En dus dan ben ik dat gedaan. Nu, ik heb vanaf mijn 16e of 17e... zat ik al in een Europa-club. Ik ben altijd zeer Europees-minded geweest. Ik vond dat een project van, dat sprak me wel aan. En dus, het was natuurlijk niet zo eenvoudig om al die provinciaals... met al die verschillende culturen... de neuzen in dezelfde richting te zetten. Maar goed, ik vond dat wel interessant. En wat in het begin een beetje moeilijk was... was dat in Spanje waren er toen nog 4 provincies... dus met 4 provinciaals... en

0: En na een paar jaren vroeg pater-generaal mij om op een internationale, zo'n alle provinciaals van de hele wereld, daar waren er toen in de 90, eens te vertellen wat uw ervaring is om voorzitter te zijn van zo'n groep provinciaals. Ik zeg, ja, dat zal ik wel doen. En dus ik maakte zoiets. Maar ik kende dus mijn mensen. Hè. En dus ik zeg, ja, ik ga, voordat ik dat daar ga voorlezen voor die grote groep, ga ik dat eerst sturen naar de Europese provinciaals. En dan, als ze willen, zeggen, ja, maar dat mocht u niet zeggen, of vergeet iets belangrijks. Zeg, geen probleem, hè, dan zal ik dat wel aanpassen. En mijn tekst begon zo. Ik ben een president zonder soldaten, zonder geld en zonder macht. Dat was dus ook zo. En toen zei... ik had het dus op voorhand gestuurd naar die Europeanen. Hè. Zeg dus, je mag daar kritiek op hebben. Ik heb daar geen last mee, maar zeg het dan maar. Ja, nee, dat was het niet. En dan zei één van die vier, die nog nooit een stem had verheffend, die zegt, ja, Mark, zegt hij, in het begin waren we blij dat je geen macht had. Maar nu, na 3 of 4 jaar, zien we hoe dat gewerkt. En nu staan we achter u. Ja, dat was natuurlijk toch wel prettig om dat te horen. En ook omdat, ja, ik ben daar nog tamelijk lang moeten blijven. Dat is normaal voor 6 jaar. Maar uiteindelijk heb ik dat 10 jaar gedaan. En dat kwam omdat pater-generaal had al in zijn hoofd dat hij zou aftreden. En hij zei, ja, ik heb liever dat mijn opvolger, uw opvolger van mij, dus voor Europa kiest. Want hij zal er moeten bij samenwerken. Dus kunt u nog 1 jaar blijven? Misschien 2 jaar, ja, 2 jaar. Dan wordt een nieuwe generaal gekozen. En hij komt bij mij en zegt, ja, zegt hij, ik weet niets van Europa. Het was een Europeaan, maar hij had 47 jaar in Japan gewerkt. Zegt hij, ik weet er niet, wilt u nog een tijdje blijven? Ja. Maar na 10 jaar heb ik toch gezegd, nu is het genoeg. Ik weet niet meer, alles wat ik in mijn hoofd heb mogen hebben als projecten of als mogelijkheid, die heb ik allemaal uitgeprobeerd. Sommigen zijn gelukt, anderen zijn niet gelukt. Maar dus het wordt toch tijd dat er iemand anders komt. Ondertussen was ook de sfeer in die groep heel erg veranderd. En dat heeft met veel dingen te maken. Onder andere het feit dat een provinciaal altijd na 6 jaar verandert. Dus na 6 jaar dat ik daar was, had ik al heel veel nieuwe provinciaals, die toen ik begon al 3 of 4 jaar bezig waren. Dus dan komt er een nieuwe. Dus, en dat bracht ook nogal verandering mee in de groep. Zo, dus dat heb ik, ja, dus 10 jaar lang mogen doen. Ja,
1: ja. En die sterkt mij heel veel verschillende contacten en ook wel een grote inkijk in de kerk over heel Europa eigenlijk. Hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: En, dus als ik het goed begrijp, u was voorzitter van de provinciaals in Europa. En u was dan een beetje de contactpersoon voor de generaal overste om voeling te hebben met de Jezuïeten of het Europees continent.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja, dus zo. Ja, dat was natuurlijk wel interessant. Hè. En ik moet zeggen, ik reis natuurlijk graag, maar van, omdat je wat je dan gaat zien en horen ook weer zo nieuw is. Het is als je naar Litouwen gaat, hè, krijg je een heel ander beeld van de kerk en van de sociëteit daar. Dat is zo anders. Dat was net na de val van het communisme. Dus dat is. Of je gaat naar Portugal, dan krijg je weer iets anders aan het horen. Of naar Duitsland, of, noem maar op. Hè, al die Europese landen met allemaal hun cultuur en hun manier van zijn en van opvattingen. Dus dat. Maar dus geleidelijk aan kwam daar meer cohesie in die groep. En het was zo, hoe moeilijk het ook was om, toen ik dan ben aangetreden of daarvoor, om iemand te vinden. En wat ik zei, ze hadden 8 kandidaten moeten hebben, er waren er maar 5. En van die 5 zijn er in die 3, die gaat je nooit krijgen. Dus met 2 over. Maar dus tijdens die 10 jaar heb ik daar ook een beetje naartoe gewerkt, zodat er waren er zeker 3... waarvan ik kon zeggen, of je die op de eerste plaats zet, want het is al interna 1, 2, 3, of op de tweede of op de derde plaats, maakt niet uit. Die zijn alle drie uitwisselbaar, bij wijze zijn natuurlijk verschillend. Maar die zijn alle drie heel goed.

0: Dat is geen probleem. En dus dat was ook. Dus dat liet ook zien dat er ook bij de Jezuïeten een zekere evolutie was. Omdat de getallen werden overal, we spreken over Europa, de getallen werden overal lager en lager, minder en minder. En dus waren ze toch wel geïnteresseerd om, en hoe doen jullie dat, en hoe doen we dat, en kunnen we niet samenwerken op dit vlak? En zo, daar is veel samenwerking ontstaan in die tijd. En dat is verder nog doorgegaan daarna. Dat is, Maar dat was wel, ik vond dat hele. En natuurlijk, je wordt overal goed ontvangen. Dat neemt je dan maar bij. Hè. Maar er zijn zo kleine details. Ik was dus nooit daarvoor in Oost-Europa geweest. En dus nu had ik de kans, want ik moest wel hè, naar die hoofdstad in 3D. Ja. En die mensen in Oost-Europa, die wisten dus wel goed dat het niveau van leven bij hen veel lager was dan in West-Europa. En dat het eten daar ook van minder kwaliteit was. En wat deden ze dan? Daar gaven ze mij een bord vol aardappelen. En ik ben geen aardappeleter. Dus dat vond ik wel een beetje. Maar zij deden dat juist omdat ze ergens wisten. Ja, we gaan het niet halen met de kwaliteit. Hè, maar we gaan hem dan maar tonen dat hij welkom is. En we,
1: De hoeveelheid vooral.
0: Ja. En toen heb ik toch aan mijn moeder gedacht. En dat heeft mij toen gered. Dus dat is de tweede keer dat mijn moeder mij als jezuïet redt. Het andere vertel ik direct. Dus dat was mijn moeder, wij waren zo opgevoed. Als je zelf bedient aan tafel, dan moet je bord leeg eten. Als een ander u bedient, dan moet je dat niet. Want je weet niet of je honger hebt, je weet niet of je het lekker vindt enzovoort. En ik dacht, dat kan ik hier nu wel eens bovenhalen. Dus ik moest een excuus hebben waarom ik dat niet allemaal op had. Wat ze mij daar voorschotelden. Ja, dat was. Maar goed, dat zijn. Het bleef toch wel interessant. Je ziet veel mensen. Er zijn zoveel nieuwe dingen die. Ja, ik zat 3 keer per maand in een vliegtuig. Bij wijze van spreken, van de ene hoofdstad naar de andere. Ja, dat was wel. Heel verrijkend. Hè. Ja, dat is zeker. Dus,
1: Verrijkend, maar ook wel veel eisend. Hè? Ik denk dat het ook wel een vermoeiende tijd moet geweest zijn.
0: Het is gemoed. Een van de dingen zo die bij ons een beetje in onze structuren zit. Dus een overste heeft altijd een raad. Wij noemen dat een consult, maar hetzelfde. Een raad zijn consultoren, zijn raadgevers. Dus een overste heeft er 4. Pater-generaal heeft 4 algemene assistenten. Dan heeft hij nog lokale assistenten. Ik heb 4 consultoren hier in Everde. 4 raadgevers zijn. Die moeten maandelijks samenkomen om dingen van de communiteit te bespreken. Dus er moesten overal 4 zijn. De consultoren, de raadgevers, zijn raadgevers. Die beslissen niet. Het is niet de raad die beslist heeft. Het is de overste die beslist heeft. Zo, dat zit in onze structuur. Natuurlijk de vraag is, hoe neemt je dat aan? Hoe neemt je dat op vandaag? Maar het zit toch wel een beetje in onze. En ik heb dat heel sterk aangevoeld de eerste keer dat ik provinciaal was. Hè, dus je komt met je consult samen, je hebt allerlei dossiers voorbereid. En dan geven ze allemaal interessante commentaren daarop en voorstellen. En om 5 uur, bij wijze van spreken, zijn ze weg. En dan staat je daar alleen.
1: En moet u de knoppen doorhakken.
0: Dan moet u de knoppen doorhakken. En wat komt er bij een provinciaal? De meeste dingen die op een ander niveau niet opgelost geraakt zijn. Hè? Ja, dat hoort bij de job. Hè? Dat is zo. Dus het is niet altijd zo eenvoudig. Maar je wordt ook zo goed omringd. Niet alleen door die raadgevers. Maar je hebt ook een aantal met specifieke raadgevers zo, voor de financiën, voor de scholen, voor het sociaal apostolaat, noem maar. En dus, ja, omdat ik had niets anders gedaan na mijn studies dan 8 jaar novicemeester te zijn geweest. Dat was mijn eerste job. En ik moet wel zeggen, dat is de job die ik het liefst heb gehad. Dat was, ik ben 3 jaar assistent geweest. Een jaar van nog monsieur de Hover, die was novicemeester. Dan is hij bisschop moeten worden. En dan is de oud novicemeester uit Nederland gekomen, Piet van Bremen, waarvan een aantal van zijn boeken nog altijd gelezen worden. Dus die. En ik was zijn assistent. 3 jaar. Dan heb ik mijn laatste vormingsjaar gedaan in Canada, in Quebec. Heerlijke tijd. In de winter, 1 meter sneeuw als je naar buiten ging. Maar dus. En dan ben ik, als ik terugkwam van Quebec, ben ik novicemeester geworden. En ik ben dat 8 jaar geweest. En dat vond ik. Ik heb dat altijd een heerlijke tijd gevonden. Zoveel novice hadden we niet, maar enfin, we hadden toch een aantal. En vermits het noviciaat voor 2 jaar is, hè, soms. De grootste groep die ik gehad heb, denk ik, is 8 geweest. En dat is altijd beter, want ze vormen zichzelf ook aan, enfin, van elkaar. Dus dat. Maar. Dus dat heb ik heel graag gedaan. En de mensen vroegen, oh, dat moet toch moeilijk zijn vandaag en zo. Ik zeg, ja, dat weet ik niet, ik heb niet een indruk. Ik zeg, ten eerste, zij hebben gevraagd om in te treden. Wij zijn ze niet gaan vissen of zo. Zij willen jezuïet worden. Oh, dat is al fijn, dat is een goed vertrekpunt. Hè. Ten tweede, over spiritualiteit weten ze niets. Hè. Dus ze zijn heel aandachtig, dus ze willen leren. Hè. Ze willen, dus dat was. En ten derde, met jonge mensen, want het waren dan mensen van in de 20. Hè. Dat is altijd boeiend. Hè. Dat is, kun je ook soms wel problemen mee hebben, maar boeiend is het in elk geval. En dus ik heb dat altijd graag gedaan. Ik heb dat altijd graag gedaan, ja.
1: En
0: ja.
1: Was dat dan ook in het toenmalige vormingshuis in Heverlee?
0: Nee, toen waren we in Oudergem, okay. Bij Brussel.
1: Ja.
0: En dan hadden ze daar een oude villa opgekocht. En En dat, ik deed dat graag. En waarom deed ik dat graag? Ik heb daar dikwijls over nagedacht, omdat ze mij die vraag altijd opnieuw stellen. Dus dat is, ja, omdat je daar moogt doorgeven datgene waarvan je zelf leeft. En dat zijn jonge mensen en die willen jezuïet worden. Daarom zijn ze daar. En dus, en die zijn dus ja, geïnteresseerd. En jij moogt, allee, van wat jij denkt belangrijk te zijn voor je jezuïetenleven, dat proberen door te geven. En dat is wel interessant. Ja. Dus dat heb ik zeker graag gedaan. Maar als je dan provinciaal wordt, ja, ik had niks anders gedaan dan studeren en dat. En dus dan zeiden. Het is daarom dat ik die allusie maakte op. Ja, maar dan heb je iemand die voor de financiën in staat, hè, voor de hele provincie. En daar ben ik niet zo goed in. Een andere is een specialist in onze colleges. Een ander in sociaal apostolaat. Dus je wordt direct omringd. Dat zijn niet uw consultoren, dat zijn officiële, maar dat zijn mensen die competent zijn in bepaalde domeinen en die u ondersteunen, omdat je inderdaad de moeilijke problemen die tot bij u komen, die als je niet voldoende ja, geïnformeerd bent, en daarom heb je dus die andere mensen. Dus dat is wel. Als ik dan zei, ja, als provinciaal staat je dan daar, moet je het alleen doen. Ja, alleen en niet alleen. Je hebt toch een aantal mensen rondom u die u ja, toch wel erg bijstaan. Hè? Want anders zou het wel heel moeilijk zijn. Ja.
1: Het is tijd voor een eerste stuk muziek. En dan daarna zullen we het ook een beetje hebben over. U zegt ja, ik vond het heel boeiend om door te geven aan de novice waarvan ik leefde, of leef als jezuïet. En daar willen we dadelijk ook nog wat meer over te weten komen.
0: Ja.

0: Welkom terug, beste luisteraars. In de kerk leeft vandaag, mogen we in gesprek gaan met pater Mark Rotsaert, jezuïet, overste momenteel in het huis van de jezuïet in Heverlee. En u heeft ons daarnet al verteld, pater Rotsaert, over de verschillende uitdagingen die u al heeft gehad. Ik denk dat nog niet dat we alles hebben overlopen, maar we gaan het er later nog over hebben. Maar misschien eerst nog wat verder terug in de tijd. U zegt, ik ben bijna 65 jaar jezuïet, dus u bent jong binnengegaan. Wilt u eerst iets vertellen over uw achtergrond en hoe dan de keuze om toe te treden tot de Sociëteit van Jezus vorm heeft gekregen? Komt u uit een gelovig gezin?
1: Ja, dus dat is, daar begint het mee natuurlijk. Dus ik kom uit een zeer gelovig gezin. Mijn ouders waren zeer gelovig. Ook zeer naar de anderen. Het helpen van mensen, dat zat in, ook bij mijn moeder. Mijn moeder was verpleegster, maar die is daarmee opgehouden als de eerste geboren is. En we zijn met 3 geboren tijdens de oorlog. Dus de mogelijkheden waren toen ook niet wat ze nu zijn, natuurlijk. Maar dus, ik kom uit een gelovig gezin. En ja, wij hebben daar in die tijd ook nooit veel thuis, ook niet als we puber waren, veel herrie ongemaakt. Of moeten we nu weer naar de mis of zo? Ik kan me dat toch niet herinneren. Dus nu, mijn ouders gingen daar ook, denk ik, op een evenwichtige manier mee om. Maar een gelovig gezin. En ja, dat blijft, denk ik, zelf ook voor mij in elk geval het fundament. Dus dat je daarop kunt verder opbouwen. Er zijn een aantal dingen die je zijn bij de scouts. Natuurlijk zijn er katholieke scouts. Je gaat elke zondag naar de mis. Maar er zijn zo'n aantal dingen die je samen doet. Ik heb nog altijd van toen ik heel klein was, het grote sportfeest. Op een groot sportterrein in Hasselt. En ik was dan toen een klein en mager jongetje, maar zeer lenig. En dus ik moest altijd op die piramides kruipen, helemaal van boven. Mijn ouders zeiden oei oei. Dus ja, dat was mijn lenigheid die mij daartoe. Dus wij vormden ook een, om te zeggen, niet alleen een gelovig gezin, ook een mooi gezin. Dus daar was een, en wij voelden dat. Ik denk dat we dat toen zelf niet zo geformuleerd zouden hebben. Maar wij voelden dat zij waren er voor ons. Ook mijn vader al had hij veel werk als dokter en zo, dat zo. Maar zij waren er voor ons. En de vakanties, dat waren heerlijke tijden. Ik ging met het hele gezin een maand op vakantie. Mijn vader kon niet altijd de hele maand daarbij zijn, maar als we aan zee waren, was dat niet al te ver. Maar goed, dus we hebben veel, veel dingen samen gedaan. Ja, we waren met 5 en dan de ouders erbij 7. Mijn grootouders heb ik nooit gekend. Omdat hij al gestorven was, of net gestorven toen ik heel klein was. Ik weet wel, en ik voel nu wel ook bij de studenten bij ons in Heverlee, dat is vandaag wel anders. En ik hoor zo in de gesprekken die ik soms mag hebben, ook evaluatiegesprekken met hen, dat van hun ouders hoor ik niet veel. Daar zeggen ze heel weinig over. Maar over opa of oma, daar komt meer te sprake. Dus daar is een ander soort band. Dat is ook een beetje normaal. Hè? Ik vind dat, en de ouders die zullen ook waarschijnlijk een beetje streng moeten zijn af en toe. Hè? Wat opa en oma zo niet moeten zijn. Hè? Dus dat is wel te begrijpen. Hè? Maar dat treft me toch ook en bij die studenten. Hè? Dat ze sommigen die... Ja, met oma, daar kan hij mee praten. Nu... Mijn grootouders heb ik dus niet gekend. Dus en we hadden een kleine familie. Dus mijn vader was enig kind, want zijn moeder is gestorven na de geboorte. Mijn moeder had 1 zus. Die woonde ook in Hasselt. Die was getrouwd. En die had 1 zoon. Is dat toe? Dus als familie zo. Hè. Ik hoor dat van anderen die...
0: veel neven en nichten.
1: Dat heb ik dus niet. Hè. Dus dat, maar goed, daar hebben ons daar ook nog veel vragen over gesteld. Dat was de realiteit. Hè. Dat was zo. Ja, dat, maar het was een mooi gezin. Ja. Wij hielden. Ja, wij vormden wel één. Ja, één gezin of één, hoe moet je dat zeggen? Één groep. Één, gewoon, ja. En dat, door ik zeg zo, dat. Zij waren er voor ons. Dat was dus heel duidelijk. Hè. En dat, ja, dat is mij toch altijd bijgebleven. Hè. Dus dat, dat ja. Oh, dat was zo. In het begin, wat heb ik dus. Ik ben dus in Hasselt geboren. Wij zijn met 5 kinderen, alle 5 in Hasselt geboren. Wij noemen ons Hasselaren. Mijn vader was wel een West-Vlaming en mijn moeder was van Gent. Maar wij vinden dat we Hasselaren zijn, want we zijn daar geboren en getogen. Goed. Dus ik heb daar in Hasselt. Er zijn zo'n paar dingen die ik mij herinner. Dat is, ja, in Hasselt zijn we het. Hebben het heilig paardje, zoals we dat zeggen, hè, Pater Valentinus. Die was toen nog maar dienaar gods. Ondertussen is die door paus Johannes Paulus II is die zalig verklaard. Hè. Dus nu is er nog één stap. Dus, ja, dus, maar ik had daar veel devotie voor. Ik liep daar soms wel langs als ik naar het college moest. Dus om daar eens te gaan bidden. In die kapel was er altijd volk. Dus dat, ja. Dus ik heb. Ja, voor de rest heb ik met. Misschien is een. Als we terug gaan naar de eerste jaren. Zo'n klein feit waar ik verder niet veel kan over. Of. Niet verstaan van waar komt dat nu. Maar dus toen ik 7 jaar was, heb ik aan Sinterklaas gevraagd om mij het nodige te geven om de mis te kunnen lezen. De kazuifel en zo. En de goede Sint is dan de maten komen nemen, natuurlijk. En dus ik kreeg dan Sinterklaas, dat lag dan daar, een groene kazuifel en een witte kazuifel. Het nodige om de mis te doen. En mijn broers en zussen kwamen graag naar de mis bij mij, want die was heel kort. En de communie was zo een pepermintje. Dus dat was mooi meegenomen. Hoe komt dat dat nu een jongetje van 7 jaar zoiets vraagt? Ik heb dat nooit gehoord van iemand anders toen. Dat gebeurde nog wel elders, maar dat wist ik toen niet. Hè. Dus, maar dat, is dat het begin van een roeping? Of was er al iets bezig en gaat dat in die richting of dat concretiseert zich zo, ik weet het niet. Maar goed, ik heb daar, dat staat me nog heel goed voor ogen. De tijdig paardelijke, mijn vader moest af en toe naar de Argelse kluis bij de trappisten. Daar mochten wij met 2 wel mee. Ik geef daar van een paard ook allerlei uitleg over. Het was een astronoom, dus die keek door. Ja. Maar daar heb ik me nooit heel erg toe aangetrokken gevoeld. Zo. Maar om te zeggen dat we een. Ja, het was wel een religieuze sfeer, een christelijke sfeer in huis. Dat was. Ja.
0: Voor u was geloof. Het hoorde erbij en het is ook iets dat u. Als iets goeds altijd hebt ervaren in uw jeugd.
1: Ja. Ja. Ja, ik heb. Ja, we waren dus ook bij de scouts. Of het is. Ja, het maakt het. Ja, het geloof is de bindtekst tussen al die verschillende niveaus waar je dan aan deelneemt. En wat het was. Dus dat. Ja. Dus dat heeft dus zeker heel veel. Ja, meegespeeld, zeker bij mij en in mijn roeping. Dus dat, en dus dat geloof. Ik heb dat dan zien groeien op het college in Brussel. Als ik mijn secundaire school daar gedaan heb. 6 jaar lang in Sint-Jan Bergmans in Brussel. Dat geloof ook gegroeid is. Ja, omdat ik zelf ook groeide. En omdat ik natuurlijk ook wist, ja, ik zal een beslissing moeten nemen. Want dat was toen zo op 18 jaar. Wat gaat je doen na het college? Nou, dus dat. En dus oké, okay, dus dat. Dat heb ik. En ik weet nog goed, dat. Misschien had ik het een beetje hoog in mijn kop. Maar dat ik aan iemand gezegd heb toen, en als ze mij niet aannemen, want ja, je kunt u wel u gaan aanbieden, maar zij moet u ook nog willen hebben. Hè. Als u niet aanbieden, als ze mij niet aanbieden, ik denk dan ga ik zoiets doen zoals dat hamerskult. Ja, dus die was toen zo, ja, dat was de eerste of de tweede secretaris-generaal. En dat was ook een spirituele man, hè, dus dat was zo. Dus dat vond ik iemand die. Dat is nog de moeite om je leven voor te geven, vond ik. Maar zover is het nooit gekomen. En dan in Brussel natuurlijk, omdat dat een jezuïtenschool is, ziet je die jezuïten. Alle klastitularissen toen waren jezuïet. Alleen de turnleraar was geen jezuïet. Aardrijkskunde ook niet. En nog zo'n vak. Wiskunde. Maar al de rest waren allemaal jezuïten die les gaven. Dus dat. Ja, dus dat. Dat maakte deel uit van het kader. Hè, en van, goed, maar ik denk dat ik daar veel heb meegekregen. Ook op menselijk vlak. En dus niet direct onmiddellijk of gericht op roeping. Maar het is iets waar ik zo graag aan terugdenk. Dus wat wij op dat college aan cultuur hebben meegekregen. Ja, waardoor je plots veel ruimer gaat denken en zien en zoveel andere dingen zijn dan wat je in Hasselt kunt krijgen toen, hè, in de jaren 50 was dat. En dus, ja, dus dat heeft dan het koor op het college, het Cynthia Bergmans koor, wij waren het jongenskoor uit die tijd, hè, eerste prijs voor de nationale radiokoor. Dus dat heeft. En dan het groepsgebeuren ook. En daar zaten in de klas altijd wel één of twee die ook aan roeping dachten. Dus niet dat dat zo zei. Oei, oei, oei, ik ben toch een beetje abnormaal zeker, hè, dat ik aan zoiets denk. Nee, dat was niet zo. Dus dat waren twee, drie in mijn jaar. Het jaar voor mij was dat ook zo. Het jaar na mij ook. En je wist dat wel van elkaar. Zo toch een beetje. Dat er, dus dat. Dus het. Ja, de bodem werd steeds maar, of daar is de vijver maar uitgekund, werd steeds maar breder. Dus je zat niet zo alleen maar thuis, hè, in een veilig gezin, in een goed gezin. Zo. En, maar ja, je zag ook wat meer van de wereld, meer van andere cultuur, van, ja, ik moet zeggen. En het koor werd gedirigeerd door een paar jezuïten. Dus ja. En op den duur, als ik dan mijn laatste jaar toch een beslissing moest nemen, was het voor mij duidelijk geworden. En eigenlijk een van de redenen waarom die roeping, die er dus al langer bezig was aan het groeien, waarom ik zeg, ja, maar dit is nu, want ja, ik had heilig paardje gezien, om nu heel mijn leven met blote voeten te lopen, dat zag ik misschien ook niet zo zitten. Die trappisten in Achel, daar had ik bewondering voor, maar ook niet meer. En dan kwam, zeg ja, die jezuïet had ik nu 6 jaar lang, en als je op intern bent, dan heb je, ja, 6 jaar lang ziet je mensen. En we waren dus met 3 broers. En omdat we met 3 waren, kregen we een grote kamer met 3 bedden. En die kamer was in de gang van de paters. Ja. Dus ja, je zit daar toch meer in de sfeer een beetje opgenomen. Nu, bij mij is dat dan zo uitgelopen. Bij mijn broer is dat anders uitgelopen, natuurlijk. Maar goed, dus ik heb daar. En de humaniora toch veel gedaan. En toen ik dan aan mijn ouders gezegd heb dat ik zou intreden, of dat ik wilde intreden, dan wist ik dat ze daar heel gelukkig mee zouden zijn. En dat was ook zo. En dat heb ik later, toen ik zelf novice meester was, toen was dat dikwijls omgekeerd. Dat je zegt, maar van, wat gaat je nu doen? Dat kan toch niet zijn. Je gaat je leven verspillen met al die problemen in de kerk. Dus ja, dat was, toen ik daaraan begon, was dat zo niet. En de ouders waren dan, zeker zo van een katholiek gezin, die waren er heel gelukkig mee.
0: Vieren waarschijnlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. En ze zeiden erbij, en mocht er in de loop van de jaren zien dat er iets is wat niet gaat, je bent altijd welkom terug. Dat vond ik zo mooi, hè. Van de ene kant waren ze heel blij dat ik die beslissing nam. Hè? En tezelfde tijd zeiden ze maar, je bent altijd welkom. Ook als het uw weg niet is, ik moet altijd terugkomen. Ja, dat zijn dingen die je niet vergeet. Hè? Dus dat is zo'n beetje. En dan is dat natuurlijk die roeping is dan blijven groeien. En natuurlijk is dan het noviciaat. Als je dan, ik ben in 60 ingetreden. Het noviciaat in Drongen was dat. Ook weer zo'n groot huis. Dat was een oude abdij geweest van Norbertijnen. Dus daar heb je dan 2 jaar opleiding. De 2 eerste jaren, zal ik maar zeggen. Ik heb dat in Drongen gedaan. En als ik nog vicemeester was, dat in een gewone villa in Oudergem. Dus dat was een heel andere omgeving. Hè, dan als je in zo'n oud klooster is het riskanter om ook een aantal gewoonten van die oude kloosters over te nemen, waarvan je dan later merkt, dat is niet jezuïtisch. Dat moeten wij niet doen. En dat is,
0: bijvoorbeeld?
1: Bijvoorbeeld, ja. Dus een van de dingen die al heel vroeg, denk ik, in het religieuze leven, of het algemene, is boetedoening. Nu, dat had ook weer te maken met de tijd van toen. Dat is ook vandaar totaal anders. Maar de boetedoening, en dat was dan, ja, bijvoorbeeld, wij op het noviciaat moesten wij, ik heb dat nog gedaan, kregen wij kettingen om rond onze benen te doen. Dat moest pijn doen, hè, moest je dan. En dan zweepjes. Dan moest je daar 's morgens, ja, soms vroeg je af, ja, is iemand daar nu? Wij sliepen in een slaapzaal in Chambrette. En soms had je zo in hun ene die zo hard sloeg. Ik zei, dat zal wel niet op zijn benen zijn. Dat zal wel tegen de kast zijn of tegen zijn bed of zoiets. Hè. Ja, die dingen komen dan daarbij. En dat je zegt, ja, is dat nog aangepast? En heeft dat met jezuïeten een zekere vorm van boetedoening wel, denk ik. Hè. Dat blijft zijn waarde behouden. Maar de vormgeving waarin dat werd gegoten toen, dat was helemaal niet meer aangepast. Zo'n ander voorbeeld is, moest je 1 keer in de week, dat was dan nog wel de zondag, kwam in de zaal samen met de assistent van de novicemeester. En dat heette, het Latijn was dat toen, maar dat heette de jacht op de gebreken. En dan moest er ene beneden, of vooraan, op zijn knieën gaan staan. En dan mocht de hele groep, bij wijze van spreken, daarop schieten. En zeg, ja, wat hij niet goed doet, of, ja. Maar dat werd op den duur, dat ik denk dat wij ook een van de laatste jaren geweest zijn die dat hebben meegemaakt. Hè. Want bijvoorbeeld, in mijn jaar zat er zo, ik heb daar geen herinnering van, dat ik daar ook ooit heb op mijn knieën moeten staan. Zou kunnen, hè. Maar sommigen zijn daar wel door getraumatiseerd, hè. Dus, en, ja. Daarmee gaat je geen jezuïet vormen of dus, ja. Tegendeel.
0: Want u zei ja, aan het begin van deze vraag eigenlijk, dat die gebruiken niet jezuïtisch waren. In welke zin stemmen zij niet echt overeen met de jezuïtische geest?
1: Ja, ik ga een voorbeeld geven over iets positiefs. Ignatius zegt dikwijls, in zijn brieven, vooral, maar niet alleen maar in zijn brieven, kom ik dat nogal eens tegen. Je moet opletten, want je kunt ook overdrijven in goed zijn. Of in hard werken. Hè? En een apostolaat doen en nog meer. En tussen de mensen gaan staan en zo. En hij heeft daar een hele eigen formulering voor gevonden. Hij zegt, dat is geen, hij noemt dat dan discreta caritas. En discreta wil dan niet zeggen van discreta is in een hoekje, maar dat komt dan, we zijn er weer, van onderscheiding. Discernere, dus het Latijnse woord, of het Franse discerné. En die liefde is niet, uw liefde moet onderscheidend zijn naar het goede toe. En niet zomaar en nog meer doen en nog om zo gezegd om goed te doen. Dat was dan ook wel zo. Maar dat zegt ja. En dat is zo'n heel mooie brief, dus haakjes, van Ignatius aan een jezuïet, een Nederlander. Die is in Zuid-Indië. En die was samen met Franciscus Xaverius, was hij daar. Xaverius is dan vertrokken naar Japan. En dan is die pater. Berce is dan vice-provinciaal geworden daar in Goa. En dat was een hele nevige zo. En die werkte toen met de christenen daar, met de joden, met de moslims, met de hindoes. Enfin, dat was een die al gezien had dat je wel samen iets kon doen met die mensen en zo. Maar Ignatius kreeg een brief in Rome van iemand die schreef... ja, je zou hem nog eens moeten zeggen... dat hij niet zo hard van stapel mag lopen, want hij is nu ziek. Hè? En dan, als hij ziek wordt, kan hij toch niet werken. Ja. Ignatius schreef een mooie brief en hij zegt dat. Hij zegt, ja, zegt hij, als je zo doorgaat, hè, ofwel sterft je, ofwel word je zo ziek... en wat is er dan van uw werk, uw mooie werk, wat je daar doet hè, in Goa? Ja, dus... En ten tweede zegt hij, als je zo streng bent voor jezelf, is het gevaar ook niet denkbeeldig dat je zo streng gaat worden voor je medebroeders. Ja, dat vind ik wel heel, en heel juist. Hè. Dat is, ja, maar goed. Maar dat, die dingen zijn allemaal ook een beetje in de tijd, hè, moet je dat kunnen situeren, maar ja... Zo, het element van onderscheidend. Hè? Dus een discreet karakter. Voor Ignatius is de liefde niet blind. Ja. Echte liefde is helderziend. Die weet wat het goede is, wat moet gebeuren. Dat is echte liefde, ja. Dat is Ignatius. Hoor, ja. Dus dat, en als je zegt, ja, waarom is dat dan Ignatiaans? Ja, voor een deel daarom, denk ik, ja.
0: En zo zijn we aan het einde gekomen van het eerste deel van een gesprek met jezuïet pater Mark Rotsaert, momenteel overste in het jezuïetenhuis in Heverlee, maar jarenlang ook provinciaal van de jezuïeten in Vlaanderen en daarna ook voorzitter van de provinciale van Europa. Hij kent de orde dus zeer goed en van binnenuit. Daarnaast is hij ook specialist in de Ignatiaanse spiritualiteit, maar daarover zullen we het met hem hebben in een tweede deel. Tot binnenkort.
2: Welkom bij Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Het is 6:30 en we bidden de lezingendienst op deze donderdag 9 juli, waarop wij de heilige martelaren van Gorkum gedenken. Op 9 juli 1572 werden bij Brielle, Nederland, 19 priesters en kloosterlingen, voor het merendeel inwoners van Gorkum, om hun geloofsgetuigenis gedood. Naast enkele diocesane priesters waren het 11 Franciscanen, een Augustijn, een Dominicaan en 2 Norbertijnen. Ten prooi aan bespotting en mishandeling hielden zij moedig stand. In 1867 werden zij door paus Pius IX heilig verklaard. Hun relieken rusten gedeeltelijk in Brielle en te Gorkum. De psalm bij de uitnodiging kan u vinden op pagina 662, de hymne op pagina 711 en de psalmen vanaf pagina 946. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Treed met jubel voor zijn aanschijn, waarlijk de Heer is God. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten, juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer, koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand, aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt, zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbiddend ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem, wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals in Massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond dit volk mij tegen, ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Treed met jubel voor zijn aanschijn, waarlijk de Heer is God. Nu dekt de zware, diepe nacht de aarde toe en al haar pracht. O rechter die de harten kent, wij bidden, wees ons toegewend. Wij smeken dat gij van ons neemt het kwaad dat ons van u vervreemdt. O Christus, dat gij ons regeert en al het kwade van ons weert. Ons hart is als verstijfd in waan en schuld en wroeging vreet het aan. Het wortelt machteloos en blind totdat het zijn verlosser vindt. Verdrijf de diepe duisternis die in ons hart aanwezig is, opdat bevrijd van zonde en schuld, wij worden met uw licht vervuld. U koning Christus onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Gij hebt ons gered, Heer, en altijd weer hebben wij uw naam verheerlijkt. Wij hebben het vernomen, God, het is ons door de vaderen verhaald. Wat gij gedaan hebt in hun dagen, in oude tijden door uw sterke hand. Om hen te planten hebt gij volken uitgeroeid, naties geveld om voor hen plaats te maken. Want niet met wapens werd hun land veroverd, de zege kwam niet door hun eigen hand, Het was uw hand, uw arm, die dit volbracht. Het licht van uw gelaat, omdat gij hen beminde. Gij zijt het, God mijn koning, die Jacob steeds de overwinning schonk. Gij hebt voor ons de vijanden verjaagd. Uw naam heeft elke aanval afgeslagen. Want nooit heb ik gerekend op mijn boog. Het was mijn zwaard niet dat mij heeft verdedigd. Maar gij hebt ons gered van onze tegenstanders. Zij die ons haten zijn door u beschaamd. Wij hebben ons altijd op God beroemd en altijd weer uw naam verheerlijkt. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Gij hebt ons gered, Heer, en altijd weer hebben wij uw naam verheerlijkt. Spaar ons, Heer, en laat niet met uw erfdeel spotten. Maar nu hebt gij ons afgestoten en beschaamd. Nu trekt gij niet meer uit met onze legers. Gij hebt ons laten vluchten voor de vijand. Zij die ons haten, plunderen ons uit. Gij hebt ons weggedaan als schapen voor de slacht en ons uiteengejaagd onder de volken. Gij hebt uw volk goedkoop verkocht. Door deze ruil hebt gij niet veel gewonnen. Nu worden wij gehoond door onze buren. De mensen om ons heen bespotten ons. Wij worden bij de heidenen besproken. De volken schudden over ons het hoofd. Voortdurend staat de schande mij voor ogen. Bedekt het schaamrood mijn gelaat. Door het geschimp en het gejouw dat ik moet horen, de haat en wraaklust om mij heen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Spaar ons, Heer, en laat niet met uw erfdeel spotten. Rijs op, Heer, en red ons in uw barmhartigheid. Dit alles trof ons, ook al waren wij u niet vergeten. Al bleven wij steeds trouw aan uw verbond. Nooit heeft ons hart zich van u afgekeerd. Nooit zijn wij afgeweken van uw paden. Toch hebt gij ons naar het oord der jakhalzen gedreven. Toch hebt gij ons het duister ingejaagd. Als wij de naam van onze God vergeten hadden, de handen naar een afgod hadden uitgestrekt, zou dan de Heer dit niet geweten hebben, Hij die de schuilhoeken der harten kent? Om uwentwil worden wij steeds gemarteld. Beschouwt men ons als schapen voor de slacht? Sta op, Heer, blijf niet langer slapen. Ontwaak, verstoot ons niet voorgoed. Waarom verbergt gij uw gelaat voor ons? Ziet gij ons leed en onze kwelling niet? Wij zijn tot in het stof vernederd. Wij liggen aan de aarde vastgekleefd. Rijs op en kom ons helpen. Red ons in uw barmhartigheid. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Rijs op, Heer, en red ons in uw barmhartigheid. Heer, naar wie zouden wij gaan? Uw woorden zijn woorden van eeuwig leven. Uit het boek Spreuken. Zegen rust op het hoofd van de rechtvaardige, maar de mond van de zondaars zit vol onrecht. Het aandenken van de rechtvaardige is een zegen, maar de naam van de zondaars zal verrotten. Wie wijs van hart is, aanvaardt geboden. Maar wie dwaasheid uitkraamt, komt ten val. Wie onberispelijk wandelt, hij wandelt veilig. Maar wie kronkelwegen gaat, wordt ontmaskerd. Wie knipoogt, brengt het verdriet teweeg. En wie dwaasheid uitkraamt, komt ten val. Een bron van leven is de rechtvaardige. Maar de mond van de zondaars zit vol onrecht. De haat brengt twist teweeg. Maar de liefde bedekt alle zonden. Op de lippen van wie schrander is, wordt wijsheid gevonden. Op de rug van wie geen verstand heeft, komt de stok neer. De wijzen bewaren hun kennis zorgvuldig. Maar de mond van de dwaas is een naderend onheil. Het bezit van de rijken is voor hem een machtige stad. Het onheil van de noodlijdenden is hun armoede. Wat de rechtvaardige verwerft, leidt tot leven. Maar wie een vermaning versmaadt, dwaalt af. Hij die zijn haat verbergt, heeft leugenachtige lippen. Hij die laster verbreidt, is een dwaas. Bij een overvloed van woorden blijft de zonde niet uit. Maar wie zijn lippen in toom houdt, handelt verstandig. Uitgelezen zilver is de tong van de rechtvaardige. Maar het hart van de zondaars heeft maar weinig waarde. De lippen van de rechtvaardige voeden velen. De dwazen sterven door onverstand. De zegen van de Heer is het die rijk maakt. Daarmee vergeleken richt ons eigen zoeken niets uit. In het plegen van een schanddaad vindt een dwaas genoegen. Maar in wijsheid de man van inzicht. Wat de zondaar vreest, dat overkomt hem. Maar het verlangen van de rechtvaardige wordt vervuld. Nauwelijks is de storm voorbij of de zondaar is verdwenen. Maar de rechtvaardige houdt altijd stand. Als azijn voor de tanden, als rook voor de ogen, zo is de luiaard voor wie hem een opdracht geven. De vrees voor de Heer vermeerdert de dagen, maar de jaren der zondaars wordt verkort. Voor de rechtvaardige is vreugde weggelegd, maar de hoop der goddelozen gaat ten onder. De Heer is een bolwerk voor wie in onschuld wandelt, maar hij brengt verderf over de boosdoeners. De rechtvaardige zal nooit of te nimmer wankelen, maar de zondaars blijven het land niet bewonen. De mond van de rechtvaardige brengt wijsheid voort, maar de slinkse tong wordt afgesneden. De lippen van de rechtvaardige weten wat welgevallig is. De mond van de zondaars weet alleen slinkse streken.

De mond van de vrome verkondigt wijsheid. Zijn tong spreekt oprechte taal. De wet van God is in zijn hart. In eeuwigheid staat het rechtvaardige sterk. Voor slechte tijding is hij niet bang. De wet van God is in zijn hart. Uit de geschiedenis van de martelaren van Gorinchem door Willem van Est, overleden in het jaar 1613. De soldaten bonden hun gevangenen twee aan twee met een arm aan elkaar en voerden ze zo rond 1 uur 's nachts buiten de stad. Soldaten te voet en te paard gingen ze voor en mensen uit het volk kwamen toegelopen om te kijken. Toen de gevangenen buiten de stad Brielle gevoerd waren, zocht men een geschikte plaats voor de terechtstelling. Ten slotte kwamen bij het Sint-Elisabeth-klooster te Ruggen, vroeger bewoond door de reguliere kanunniken van de heilige Augustinus. Het was kort voordien door de woede van de geuzen ontwijd en vernield. Van het klooster was nog een gedeelte staande gebleven, een soort schuur, bestemd om turf te bergen, een brandstof die in die streek veel gebruikt werd. Er waren twee balken in, één grotere in de lengte, één kortere. Die leken de soldaten geschikt om er al hun gevangenen aan op te knopen. Die werden het gebouw binnengebracht en omdat zij het vooruitzicht hadden te zullen sterven voor het katholieke geloof, bevalen zij in hun gebed hun eigen dood en die van hun gezellen bij God aan. En naar gelang zij, dankzij Gods gave, met kennis en welsprekendheid wisten te spreken, spoorden zij elkaar aan tot sterkte in de beproeving en het lijden van de dood. Zij hielden elkaar de hoop op het Rijk der Hemelen voor en het vooruitzicht op de eeuwige beloning die hen wachtte. Terstond werden zij van hun kleren beroofd. De pater guardiaan, Klaas Piek, werd als eerste genomen om terechtgesteld te worden. Hij omhelste en kuste al zijn broeders één voor één. Hij maande en smeekte hen met deze laatste woorden: strijd kloekmoedig en standvastig tot het einde toe voor het katholieke geloof. Volhard tot de dood, één van geloof en van geest, in broederlijke liefde die gij in uw leven hebt betracht. Laat het laatste uur geen scheiding brengen onder u, die door wederzijdse liefde tot nog toe in een heilig gezelschap zijt verenigd. Gij zijt reeds op het punt uit de hand des Heren de vurig gewenste en lang verwachte prijs voor uw strijd, de kroon van het eeuwig geluk, te ontvangen. Deze kroon ligt al gereed. Zij hangt al boven uw hoofd. Verlies haar niet door lafhartigheid, maar grijp er moedig naar door de dood te verachten. Gij ziet dat ik u blijmoedig voorga. Volgt mij op dezelfde wijze. Terwijl hij zo sprak, klom hij blij en vlug de ladder op en hield niet op zijn metgezellen te vermanen, totdat hem door de strop de keel was dichtgesnoerd en het spraakgebruik ontnomen was. Terwijl hij daar hing, deden Jeroen, zijn vicaris, en Nicasius van Heze en eveneens de parochiepriester Lennaert en Klaas Poppel moedig hun best om hun metgezellen te vermanen en te versterken en hen voor te bereiden op hun levenseinde. Op 4 na werden allen aan de langwerpige balk opgehangen. Aan de balk hing Godfried van Duinen tussen de gardiaan en de lekenbroeder Cornelis. De premonstratenser Jacob was aan een ladder opgehangen. Overigens waren de beulen bij de terechtstelling zeer onachtzaam te werk gegaan. Weinig bezorgd de stroppen zo aan te snoeren dat de gehangenen spoedig zouden sterven. Ongeveer 2 uur waren zij met het voltrekken van de doodstraf bezig, want zij begonnen omtrent 2 uur na middernacht en eindigden om 4 uur. Op deze wijze hebben de heilige mannen zich dapper gekweten van hun plicht om tot de marteldood toe hun geloof te belijden. In de nacht van de 8e op de 9e juli hebben zij dit tijdelijke leven door een roemvolle dood
met het eeuwige verwisseld en zijn zij in de Heer ontslapen.

Deze heiligen hebben hun bloed vergoten voor de Heer. Zij hebben in hun leven Christus lief gehad. Zij zijn hem gevolgd tot in de dood. Daarom hebben zij de zegekrans verdiend. In hen was één geest en één geloof. Daarom hebben zij de zegekrans verdiend. Laat ons bidden. God, gij hebt aan de heilige martelaren van Gorkum, na hun goede strijd voor het geloof, de eeuwige zegekrans geschonken. Omwille van hun verdiensten vragen wij u, geef ook ons de kracht om naar hun voorbeeld u trouw te blijven tot de dood, zodat ook wij de kroon des levens van u ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu in de studio om samen met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. Na de Sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, kwamen Maria Magdalena en de andere Maria naar het graf kijken.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op ten hemel. Na deze woorden blies hij over hen en zei, ontvang de Heilige Geest, aan wie je de zonden vergeeft, zijn ze vergeven, en aan wie je ze niet vergeeft, zijn ze niet vergeven. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel opgenomen. Alle geslachten prijzen mij zalig, omdat de Heer, die machtig is, zo grote dingen aan mij deed. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.

0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde glorierijke mysterie, Maria wordt in de hemel gekroond. Er verscheen een groot teken aan de hemel, een vrouw bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van 12 sterren.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest. Amen.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekad, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. En fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. De arts die Darius had laten komen, bleek meer dan competent. De slungelige Egyptenaar met gladgeschoren gezicht verraadde weinig emotie. Hij verspilde geen seconde en begon Sarah meteen met een onmiskenbare en grondige expertise te onderzoeken. Terwijl hij zijn handen waste in een kom met warm water, zei hij: "U bent niet ziek, dame. Ik denk dat u in blijde verwachting bent, al is het nog vroeg. 2 maanden wellicht. U had dat misschien al gedacht." Sarah kreeg een kleur. "Ik had een vermoeden." "Afgaande op wat uw man zei, is hij zich niet bewust van uw toestand. Hij vreest dat u ziek bent." "Ik heb hem nog niets verteld. Ik wilde het zeker weten." "U kunt er zeker van zijn. Er groeit een kind in uw buik." Sarah was zo blij dat ze een moment lang niets wist uit te brengen. Dat korte moment waarop de arts dat zei, die ene zin, maakte de baby opeens echt, echt genoeg om van te houden, te beschermen. Ze sloot haar ogen. Ze droeg Darius' kind. Haar ogen werden vochtig bij de golf aan ingewikkelde gevoelens die nu een aanval deed op haar hart. Ze werd moeder. Maar na enige tijd was haar geest in staat verder te kijken dan de emoties van dat moment. "Mag ik reizen? Is dat schadelijk voor de baby?" "Niet als u goed oppast. Let wel, geen gegaloppeerd te paard. Maar in een langzaam tempo, met veel rust, moet dat voor u beiden geen probleem zijn." Vervolgens gaf hij haar een lijst van voedsel dat goed voor haar was en eten dat ze moest mijden. Sarah bekeek de lijst zorgvuldig en leerde hem meteen uit haar hoofd. "Ik wil u een gunst vragen, meester arts. Wilt u mijn man alsjeblieft nog niet over mijn zwangerschap informeren?" Het gladde masker van de Egyptenaar bleef uiterlijk onbewogen. "Ik wil u niet tegenspreken, dame, maar het zou verkeerd zijn dergelijke informatie te onthouden aan de man die me ingehuurd heeft. Ik wil zijn vertrouwen niet beschamen, noch zijn terechte toorn wekken." "Ik had het recht niet te vragen, vergeef me." "Waarom wilt u dergelijk goed nieuws niet aan uw man vertellen? Het is overduidelijk dat u erg blij bent met uw kind. Uw echtgenoot zal net zo blij zijn, dat verzeker ik u." Sarah plukte aan de zachte kussens. "Hij vertrekt binnenkort voor een langdurige opdracht. Hij wil me nu al nauwelijks meenemen, vanwege de mogelijke gevaren onderweg. Als hij weet dat ik in verwachting ben, zal hij me nog eerder aan een houten paal vastbinden dan me met hem mee te nemen." "Ik begrijp het. Als ik hem informeer over uw toestand, zal ik hem gerust proberen te stellen dat reizen geen bedreiging vormt voor de gezondheid van het kind." "Dank u wel," zei Sarah. "Niet dat het enig verschil zal maken." Darius begon nu te begrijpen waarom Artaxerxes hem tijdens hun laatste gesprek zo meelijnwekkend aan had gekeken. De koning had zijn eigen vrouw ooit toegestaan hem op een militaire campagne te begeleiden. Darius begon te vermoeden dat het meebrengen van Damaspia destijds niet de konings eigen idee was geweest. Damaspia moest hem gedwongen hebben. Hij kon haar zo voor zich zien, met haar overweldigende azuurblauwe ogen, die zich langzaam met de dikke tranen vulden, haar man smekend niet zonder haar weg te gaan. Hij besefte dat hij net zo min immuun was voor Sarah's smeekbedes als Artaxerxes voor die van Damaspia was geweest. "Bij jou ben ik het veiligst." Die woorden hadden zich een weg naar zijn hart weten te wurmen en de impact die ze op hem hadden was moeilijk te ontkennen.
Die vrouw wist hoe ze hem moest bewerken. Hij was de hele middag van huis geweest en had alle details van zijn reis naar het gebied achter de rivier bestudeerd. Hij was onder de indruk van wat de wijnschenker in zo korte tijd allemaal al had geregeld. En Darius moest toegeven dat de neef van zijn vrouw een handje had van organiseren. En toch mocht hij hem niet. Al sinds hun trouwdag voelde hij een afkeer voor Nehemia. De reden voor zijn oorspronkelijke ergernis bestond niet meer. Hij was gelukkig met Sara. Zijn vermoeden dat Nehemia hun huwelijk had gearrangeerd om zichzelf hoger op te stuwen aan het hof, was onterecht gebleken. En toch raakte Darius zijn antipathie voor die man maar niet kwijt. Het sloeg nergens op. Dat zag hij zelf ook wel in. Nehemia was een goede vriend geweest van zijn ouders. Sterker nog, hij was familie van zijn vrouw. Ze hield van hem en voelde zoveel respect voor hem dat het hem irriteerde. Heel even overwoog hij of hij misschien jaloers op hem was, maar hij verwierp die gedachte ook meteen weer. Hij, jaloers op de warme gevoelens van zijn vrouw voor een andere man? Bespottelijk. Hij legde het naast zich neer. Hij wilde zo min mogelijk aan de wijnschenker denken als hij maar kon en stuurde een bediende om Vidarna te laten halen. Heeft de arts mijn vrouw al onderzocht? Ja, heer. Hij heeft meer dan een uur gewacht om u op de hoogte te brengen van zijn bevindingen. Uiteindelijk kon hij niet langer wachten, omdat een andere patiënt hem nodig had. Och, wat jammer dat ik hem gemist heb. Ik had graag willen horen wat hij van Sara's toestand denkt. Hij zei dat hij later deze week nog terugkomt om dat met u te bespreken, heer. Hij leek niet erg bezorgd. Ik geloof niet dat het iets ernstigs is. Darius zou de arts nooit meer spreken. Tot zijn verbijstering slaagde Nehemia erin de talloze middelen die nodig waren voor de reis naar Israël binnen een week bijeen te krijgen. Darius had nog nooit een dergelijke complexe onderneming zo goed georganiseerd zien worden. Nehemia's voorbereidingen verliepen tot in het kleinste detail vlekkeloos. Darius kon er niets op aanmerken. Om op tijd met de wijnschenker te kunnen vertrekken, had Darius het van zonsopkomst tot zonsondergang razend druk en dus liep hij de hofarts meermaals mis. Sara verzekerde hem dat de arts tevreden leek en dat zij niet aan een of andere ziekte leed. Ze oogde ook beter, vond hij. Haar huid was niet meer zo bleek en ze leek minder vaak misselijk te zijn. Al vermoedde hij dat de aanvallen van misselijkheid nog niet helemaal over waren, wat ze ook beweerde. Tot zijn verrassing bracht het onderwerp Jeruzalem niet meer ter sprake. Hij had min of meer verwacht dat ze hem er voortdurend mee zou lastigvallen. Haar zwijgen maakte het hem moeilijker dan wanneer ze voortdurend gezeurd had. Het zeuren van een lastige echtgenote kon je makkelijk naast je neerleggen. Maar dat was veel moeilijker met het lieve zwijgen van een verdrietige echtgenote. Het idee haar een heel jaar achter te moeten laten zat hem helemaal niet lekker. Als hij eerlijk was, miste hij haar al na 3 dagen. Haar conversatie, haar humor en haar tederheid hadden zijn leven zo verrijkt dat hij zich, zodra hij het zonder haar moest doen, bijna beroofd voelde. Niemand durfde hem zo tegen te spreken als deze kleine vrouw. Ze had nog nooit enige angst voor hem getoond. Ze leek totaal niet onder de indruk van zijn rijkdom of zijn uiterlijk. Kon hij het werkelijk verdragen 12 lange maanden zonder haar te moeten doen? Hoe gevaarlijk was deze reis? Aangezien ze over koninklijke wegen zouden reizen, in een grote karavaan en begeleid door een militaire escorte, leken hem die maanden onderweg eigenlijk relatief veilig. Zelfs een stoere bende struikrovers zou zich wel 2 keer bedenken voor ze
een dergelijke stoet aanviel. En eenmaal in Jeruzalem zou ze zich in de zorg bevinden van hemzelf en van Nehemia. Hij zou een van zijn mannen de opdracht kunnen geven haar dag en nacht te bewaken. Hoe meer hij erover nadacht, hoe meer hij ervan overtuigd raakte dat het onverantwoord zou zijn haar niet mee te nemen. Hij wist hoe vreselijk ze ernaar verlangde om de stad van haar voorouders te zien en in de tempel te kunnen bidden. Ze zou stralen als een van Persepolis' beroemde lampen als hij haar vertelde dat hij haar wilde meenemen. Bovendien zou zij hem de komende maanden in alles zijn zin geven. Hij moest lachen. Oké, misschien alleen de komende dagen. Nehemia was van plan over 3 dagen te vertrekken. Als hij Sara mee wilde nemen, dan moest Darius haar dat meteen vertellen. Ze had nog maar weinig tijd om zich voor te bereiden op een zo lange periode van huis. Ik heb over je verzoek nagedacht en ik heb besloten je mee te nemen naar Jeruzalem. Sara's mond viel open en het stuk stof dat ze in haar hand hield, net buiten het bereik van haar hond, bleef opeens in de lucht zweven. De pup blafte. Met een afwezig gebaar gaf ze hem zijn speeltje en sprong op van de bank. Mag ik mee? Ja. Het was een van de weinige keren dat Darius haar sprakeloos zag. Hij voelde een tevreden siddering door zich heen gaan. Maar er trok een vreemde emotie over haar gezicht. Het was niet geluk. Eerder een innerlijke worsteling, als je het hem vroeg. Maar voor hij door kon vragen naar die onverklaarbare reactie, veranderde haar uitdrukking alweer. Haar opgetogen ogen straalden en ze sloeg haar armen om hem heen. Dank je, dank je. Er zal voortdurend iemand te wachten over je houden. En ik wil niet dat je zonder hem op pad gaat. Beloof je dat? Ik neem desnoods 2 bewakers mee als je dat wilt. Ik neem zelfs Mardonius nog mee, hoewel die nooit een badhuis van dichtbij ziet en stinkt als de billen van een dode beer. Darius lachte. Toen hij nog klein was, overleed zijn vader na een bad aan een stevige kou. Zijn kinderbrein moet die 2 met elkaar verbonden hebben en sindsdien mijt hij het badhuis zoveel hij kan. Sara pakte Darius' hand en trok hem naast zich op de bank. Wanneer vertrekken we? Over 3 dagen. Ze gilde. Doe niet zo mal. Zelfs Nehemia zou dat niet voor elkaar krijgen. Het lijkt er wel op. Twijfels? Tot zijn verrassing kreeg ze een rode kleur en keek weg. Darius, ik... Wat is er? Weer zag hij die vreemde uitdrukking op haar gezicht. Alsof ze last had van haar geweten. Sara? Ze wapperde even met haar hand en zei toen... Let maar niet op mij. Ik zal op tijd klaar zijn. Mag Pari mee? Ik zie haar en mij wel in een van die wagens rijden. Ik zou op een dergelijke lange reis de rug van een paard eigenlijk liever willen mijden, als je dat niet erg vindt. Dat lijkt me een wijs besluit. Een uur later liet Darius zijn vrouw achter. Iets zat hem dwars. Hij had het gevoel dat er iets niet klopte, dat ze iets voor hem achterhield. Hij berispte zichzelf voor zijn belachelijke achterdocht, maar het zeurende stemmetje wilde maar niet zwijgen. Pari klapte in haar handen toen ze hoorde van hun aanstaande reis. Sara glimlachte flauw. Weet je zeker dat je mee wilt komen? We reizen niet naar paleizen en landhuizen, maar naar een verwoeste stad. Het eten zal eenvoudig zijn en de omstandigheden primitief. Ik zou er alle begrip voor hebben als je liever hier wil blijven. En een heel jaar van u gescheiden zijn, zeker nu u mij het hardst nodig hebt. Ik dacht het niet. Bovendien, u leest me al maanden de poëzie van koning David voor.
dan wil ik die stad wel eens met eigen ogen zien. Misschien is er niet veel meer te zien. Jeruzalem heeft te lijden gehad onder oorlogen en verwaarlozing. Geef niets, ik kom mee. Paris vastberadenheid haar te begeleiden was een opluchting voor Sarah. De korte termijn van hun vertrek had haar vreselijk ongerust gemaakt. Was ze helemaal gek geworden? In tegenstelling tot wat de arts haar had verzekerd, was ze wel degelijk bang dat de reis schadelijk zou zijn voor de gezondheid van haar kind. Ze wist helemaal niets van zwangerschappen. Ze was niet met vrouwen opgegroeid en miste daardoor de wijsheid die andere vrouwen van haar leeftijd veelal wel bezaten. Het zou een enorme steun zijn een vriendin als Pari naast zich te weten. Ze had het nieuws er bijna uitgeflapt toen Darius haar had gevraagd mee te gaan. En nu werd ze overweldigd door schuldgevoel. Hij had het recht te weten dat hij vader ging worden. Hij had het recht een stem te hebben in de beslissing of ze wel of niet kon reizen. Haar zwijgen beroofde hem van een cruciale keuze. Ze wist dat ze fout zat en hield zichzelf voor dat ze nog 3 dagen had om hem haar geheim te vertellen. Misschien zou ze het doen net voor ze vertrokken, zodat hij geen tijd meer had om haar achter te laten. Ze vroeg zich af of er verloskundigen waren in Jeruzalem. De vrouwen daar bevielen toch zeker niet zonder hulp. Maar hier in Susa zou ze toegang hebben tot de beste. Damaspia zou haar ongetwijfeld haar eigen verloskundige sturen om voor haar te zorgen, maar niet in Juda. Ze wist niets van de planning van Darius' opdracht. Voor hetzelfde geld moesten zij en Darius kort na aankomst alweer vertrekken. Tegen die tijd zou haar buik al dik zijn. Zou ze dat verdragen? 4 maanden over koninklijke wegen hobbelen met een buik die over haar voeten uitstak. Dat zou Darius nooit goed vinden. Die zou een plek zoeken waar ze veilig kon blijven tot het zover was. Maar als de koning hem dan nodig had, zou hij gaan. Wat een ironie zou dat zijn, om in zijn kielzog het halve koninkrijk te doorkruisen en dan alsnog de baby alleen ter wereld te moeten brengen. Ze ging het hem vertellen, besloot ze. Ze zou het hem vertellen zodra hij weer thuis was. Maar tegen de tijd dat Darius die avond terugkwam, had ze de moed niet meer. De dag van hun vertrek begon heilig met een droge hitte. Het was halverwege de lente, maar het voelde eerder als hoogzomer. Ze verzamelden zich voor de westelijke poort van de stad. Sarah telde 103 mensen, inclusief Darius' militaire escorte, grotendeels mannen. Ze herkende een aantal van Nehemia's familieleden en wat Joodse ambtenaren uit Susa. De meeste anderen waren ingehuurde bedienden, paarden, ezels en muildieren, beladen met mensen of spullen, maakten de processie luidruchtig compleet. Een groot aantal zware karren was volgepakt met voedsel, tenten en andere benodigdheden. Ze stonden naast de weg te wachten op het vertrek. De meeste waren goed afgedekt en werden door ezels getrokken. Een aantal kleinere wagens, gemaakt van oude houten planken, had hoge zijkanten en was overspannen met canvas en touwen. Sarah speurde naar Darius en vond hem uiteindelijk aan het begin van de stoet, druk in gesprek met een man die ze niet kende. Er was geen tijd meer voor beleefdheden. Ze had er al veel te lang mee gewacht. Ze moest het hem nu zeggen. Heer, kan ik u kort spreken? Hij draaide zich naar haar toe, zijn gedachten duidelijk elders. Niet nu, Sarah. Ga naar je wagen met Pari. Maar heer, Sarah, dit is niet het juiste moment. Ik spreek je later nog wel. Half opgelucht en half paniekerig liep Sarah langs de grote stoet reizigers
tot ze de ruime wagen vond die Darius voor haar en Pari had laten klaarmaken. Een groot deel van de bodem was bedekt met dikke matrassen om het hen wat makkelijker te maken op de hobbelige weg. En een stuk canvas dat over de bovenkant was gespannen beschermde hen tegen de elementen. Hij had zelfs dikke gordijnen laten aanbrengen, zodat ze meer privacy hadden. Ze klom met Pari's hulp in de wagen en ging met opgetrokken knieën op een van de matrassen zitten. Als ze het hem vertelde als ze eenmaal vertrokken waren, zou hij woest zijn. Hij zou zich gemanipuleerd voelen, en terecht. Maar dankzij al dat getreuzel van haar had ze nu geen andere keuze meer. Het was onredelijk te verwachten dat hij de tijd zou hebben voor een intiem gesprek, terwijl ze elk moment konden vertrekken. Nehemia maande om stilte en ging hen voor in gebed. Hij vroeg God hen te behoeden en voor hen te zorgen. En toen begon hun konvooi, plechtig als een koninklijke boot op weg naar een ver doel, te rollen en waren ze op pad. Sara liet haar hoofd tussen haar knieën zakken en kreunde. Dit beloofde weinig goeds. Ze was wederom vast van plan het hem te vertellen zodra hij haar die dag opzocht. Ze zou beginnen met hem haar excuses aan te bieden en zou zelfs aanbieden terug te gaan als hij dat wilde. De hitte en het monotone gehobbel van de wagen uur na uur maakte haar immer aanwezige zwangerschapsmisselijkheid alleen maar erger. Aangezien de zon in de lente laat was gaan zakken, hadden ze besloten hun eerste koninklijke herberg links te laten liggen en door te rijden. Ongetwijfeld zouden ze de nacht nu ergens langs de weg doorbrengen, want de volgende herberg konden ze niet meer voor het donker bereiken. Sara strekte zich op een van de matrassen uit. Ze was doodop. Aan het begin van de avond was ze al in een zware slaap weggezakt. Ergens ver weg hoorde ze Darius naar haar welzijn informeren. Ik moet wakker worden, hield ze zichzelf voor. Er is iets heel belangrijks dat hij moet weten. Maar de greep van de slaap op haar lichaam was te groot. Als in een droom voelde ze een zachte streling over haar wang. Het onduidelijk fluisteren van Darius' stem in haar oor. Ze viel weer in slaap en miste de kans alles alsnog goed te maken. De volgende ochtend werd ze vroeg en fris wakker. De wagens waren gestopt nadat ze in slaap was gevallen en het stilvallen van de beweging had haar geholpen bij te komen van de reisvermoeienissen van de vorige dag. Met hulp van Pari kleedde ze zich aan, bedekte haar haren met een kaneelkleurige sjaal en klom uit de wagen om op zoek te gaan naar haar man. Ze kon haar biecht nu echt niet langer uitstellen. Het was beter nu zijn woede over zich heen te laten komen dan het nieuws nog langer voor hem verborgen te houden. Terwijl ze de stoet afspeurde, zag ze een koninklijke boodschapper zo snel op hen afkomen dat het stof van de weg hem bijna aan het oog ontrok. Hij galoppeerde langs Sara naar het begin van de karavaan. Sara schermde haar ogen af voor het opwaaiende zand. De koerier gebaarde naar Darius en beide mannen stapten van hun paard. Sara liep snel naar hen toe. Tegen de tijd dat ze haar man bereikt had, had hij de boodschap gelezen. Tot haar verbazing zag ze dat hij tranen in zijn ogen had.

Angstig pakte Sarah Darius' arm vast. Wat is er? Hij boog zijn hoofd naar haar toe, maar de uitdrukking op zijn gezicht bleef afwezig, alsof hij haar niet helemaal gehoord had. Wat is er gebeurd? Vroeg ze nogmaals. Het is... Zijn stem brak. De stilte hield aan terwijl Sarah door zorgen werd overmand. Darius schraapte zijn keel. Het is mijn vader. Zijn bedienden hebben hem met een vreselijke koorts naar huis gebracht. De koning vraagt me onmiddellijk naar Susa te komen. Er is geen tijd te verliezen. O, Darius, wat naar. Ze gaf zijn hand een kneepje. Hij voelde koud en klam. Wat nu? Onmiddellijk vertrekken. Lysander kan de leiding over de militaire escorte van me overnemen. De stoet gaat zo langzaam dat ik jullie zelfs, als ik meer dan een week wegblijf, weer in zou moeten kunnen halen. Zal ik meegaan? Vroeg ze, vergetend dat ze niet paard mocht rijden. Je zou me niet kunnen bijhouden, Sarah. Ik moet er zo snel mogelijk zien te komen. Misschien heb ik niet veel tijd meer. Ze knikte. Zonder zich iets aan te trekken van hun nieuwsgierige publiek, sloeg ze haar armen om hem heen. Moge de Heer je begeleiden, liefste? Darius sloot haar stevig in zijn armen en begroef zijn gezicht in haar hals. Pas goed op jezelf. Hij klom op zijn paard, wisselde een paar woorden met Lysander en stormde vervolgens de weg op die hem naar Susa moest brengen. De ruime mouwen van zijn tuniek wapperden achter hem aan, waardoor het eruit zag alsof hij vloog. Terug in haar wagen deelde Sarah het nieuws met Pari en bad een uur lang voor heer Vivant. Misschien zou God zijn leven omwille van Darius sparen. Die had zijn moeder verloren toen hij nog maar 17 was en had een zeer nauwe band met zijn vader. Ze had Darius nog altijd niet van hun kind verteld. Het nieuws over zijn zieke vader had haar eigen nieuws naar de achtergrond geschoven. Dat speet haar. Darius was op weg naar zijn zieke vader, uitgerekend zonder het nieuws dat heer Vivants hart wellicht kon versterken. 10 dagen na hun vertrek bracht Nehemia haar een bezoek toen de stoet was gestopt om te overnachten. Nog nieuws van Darius? Vroeg hij, terwijl hij bij de grote wielen bleef staan. Sarah kroop over de matrassen naar hem toe, zodat haar voeten nu over de rand van de wagen bungelden. Nee, niets, heer. Nehemia keek weg. In het schijnsel van de ondergaande zon oogde zijn gezicht vermoeid. U en heer Vivant waren goede vrienden, niet? Vroeg Sarah zacht. Dat zijn we nog, hoewel we door zijn talloze reizen niet langer de luxe hebben veel tijd met elkaar door te brengen. Hij heeft u dus vergeven voor het debakkelen dat ik van onze huwelijksdag had gemaakt. En dat u mij aangeraden had als geschikte bruid voor zijn zoon. Nehemia lachte zuinig bij de herinnering. Toen hij de omstandigheden eenmaal begreep, wist hij zijn twijfels achter zich te laten. Hij ziet dat Darius gelukkig is. En dat is waar het hem om gaat. Maar onze vriendschap was inderdaad een tijd gespannen, omdat hij dacht dat ik hem misleid had. Mijn excuses daarvoor, neef. Excuses aanvaard. Vergeten en vergeven. Hij ademde diep in. Ik bid tot God dat hij heer Vivant geneest. Hij is een goed man. Sarah liet haar elleboog op haar knieën rusten. Kende u Darius' moeder ook? Ja. Al sinds onze kindertijd. Het verbaasde niemand dat heer Vivant verliefd op haar werd. Ze was heel bijzonder. Maar we waren wel verrast dat ze hem accepteerde. Ze hield echt van hem. Door met hem te trouwen moest ze veel opgeven. Maar ze gaf nooit haar geloof op. Nee, ze vereerde God zo goed en zo kwaad als het ging in een Perzisch huishouden. Maar ze kon haar enige zoon natuurlijk niet joods opvoeden. Daar heeft ze menig traan om gelaten. Er is denk ik voor geen één kind ooit zo hard gebeden.
Weet Heer Darius iets van onze God? Meer dan je misschien zou denken. Kort voor haar dood, hij zal 16 of 17 zijn geweest, spraken ze vaak over het geloof. Ze wist dat ze stervende was en wilde dat hij haar beter begreep. Maar ze brak nooit haar belofte aan Heer Vivant door te suggereren dat Darius haar God zou moeten volgen. Nog gaf ze Darius een schuldgevoel, omdat die ervoor koos te leven zoals zijn vader dat van hem verwachtte. Ze vertelde hem enkel over haar geloof en wat dat voor haar betekende. Ik heb hem nog nooit over God horen spreken. Als het even kan, mijt hij elke verwijzing naar mijn geloof. Het kan niet makkelijk voor hem zijn. Hij is een Perzische prins die door liefde en traditie gebonden is aan een bepaalde leefwijze, terwijl tegelijkertijd een heel andere wereld ook een beroep doet op zijn hart. Als hij zich al op een of andere manier aangetrokken voelt tot onze God, dan zal hij zich tegelijkertijd gedwongen voelen zich daar met al zijn kracht tegen te verzetten. Sarah wreef over haar voorhoofd. Ik kan me de strijd van Rachel, zijn moeder, beter dan wie ook voorstellen. Mijn leven lijkt wel een herhaling van het hare. Het is niet makkelijk om mijn gedachten en gevoelens in de buurt van mijn echtgenoot in te moeten slikken. Zijn vijandelijke niet-geloven staat als een muur tussen ons. En dan is er nog de manier waarop hij altijd zijn ware gevoelens voor mij verborgen houdt, achter een soort dam waar ik niet bij kan. Wat zijn we toch een stel? Ik houd alles wat met mijn geloof te maken heeft bij hem vandaan. En hij houdt zijn hart bij mij vandaan. Het is soms een eenzaam bestaan. Nehemia keek haar aan. Je klinkt daadwerkelijk als Rachel. Lisander had de gewoonte ontwikkeld elke dag een paar uur achter Sarah's wagen te rijden. Hij had ook twee van Darius persoonlijke lijfwachten, Arta en Meres, de opdracht gegeven haar in zijn afwezigheid te bewaken. Beide mannen kenden haar en waren makkelijk in de omgang. Lisander daarentegen. Sarah had gezien hoe hij op de eerste dag dat hij bij haar in de buurt reed een houten beeldje zat te snijden, ongeveer zo groot als zijn hand. Net als Darius voelde hij zich zo thuis op een paard dat hij het dier enkel met zijn kuiten en bovenbenen stuurde en beide handen dus vrij had. Nieuwsgierig had Sarah gevraagd of ze het beeldje mocht zien. Hij had een lichte houtsoort gebruikt die inmiddels verbleekt was tot een ivoorkleur. Ze viel bijna achterover toen ze het in haar hand had. Het was een miniatuurbuste die onmiskenbaar Darius voorstelde. Lisander was erin geslaagd de symmetrie die Darius' gezicht zo knap maakte perfect te vervangen. Maar wat het opmerkelijkst was aan dat kleine beeldje was de subtiliteit van de uitdrukking op het gezicht. Kracht, vriendelijkheid en een beetje cynische humor maakten dat het tot leven kwam. Ze bestudeerde het gefascineerd. Met een heel nieuwe intensiteit zorgde het beeld ervoor dat ze haar man miste. Ze gaf het beeldje aan Pari, die over haar schouder mee had zitten kijken. Dat is een fijn stuk werk, zei ze tegen Lisander. Een van de beste die ik ooit heb gezien. Je zou professioneel beeldhouwer kunnen zijn. Het is voor u, om u te helpen met zijn afwezigheid. Enige dagen later had Sarah door dat de abrupte manier van communiceren, gecombineerd met zijn grote attentheid, typisch waar voor deze Spartaan. Hij deelde zelden zijn gedachten met haar, maar als hij haar iets liet zien van zijn gevoelens of ideeën, dan voelde het alsof ze de ontvanger was van een grote gunst. Hij lachte zelden, maar als hij het deed, werd zijn ingetogenheid opeens gekleurd door een intelligent licht dat zijn knappe gezicht veel warmer maakte. Sarah en Pari deden hun uiterste best om hem aan het lachen te krijgen, en het lukte nooit.
Maar zijn incidentele glimlachjes waren, zo besloten de dames, compensatie genoeg. Sarah vroeg zich af waarom een man die zoveel met zijn handen kon, zijn leven als soldaat sleet. Ze moest Darius echt eens naar Lysanders geschiedenis vragen. Op de volgende dag van hun reis viel een van Nehemia's bedienden op zijn ezel in slaap en rolde van het dier zo de weg op. Hij sloeg met zijn hoofd op een steen en had een vervelende hoofdwond. Sarah kon de commotie vanuit haar wagen volgen. Iemand ging Lysander halen en tot haar verrassing behandelde hij de man met zelfverzekerde ervaren handen. Hij had zelfs een kistje bij zich met medicinale kruiden en compressen die hij gebruikte voor zijn patiënt. Sarah wist dat Persische officieren een rudimentaire medische scholing kregen voor het geval iemand in de strijd gewond raakte. Misschien had Lysander iets dergelijks ook in Sparta meegekregen. Maar Darius liep niet zoals Lysander rond met een kist vol medische benodigdheden. Het ding zag eruit alsof het aan een arts toebehoorde. Lysanders interesse in geneeskunde ging duidelijk verder dan die van een gemiddelde officier. Die avond bezocht Nehemia haar weer. Sarah bleef in haar wagen zitten, terwijl haar neef, zoals het een man en een vrouw betaamde, netjes buiten bleef staan. Hoe is het met uw bediende heer? Hij maakte een behoorlijke val vandaag. Och, dat komt wel weer goed. Lysander heeft meer ervaring dan menig arts. Hoe is dat zo gekomen? Ik dacht dat hij tot soldaat was opgeleid. Nehemia wuifde met zijn hand. Geamuseerd stelde Sarah vast dat zijn nagels brandschoon en net zo gemanicuurd waren als altijd en dat op zijn kleding niets te zien was van al het stof op de weg. Haar neef slaagde er zelfs na uren reizen over gortdroge wegen nog in er onberispelijk en elegant uit te zien. Die man is een mysterie. Hij heeft vele talenten, waaronder het talent te zwijgen. Darius is de enige die meer over hem weet. Over Darius gesproken, is er al nieuws? Nog niet. Ik zou graag zelf zijn gegaan. Ik koester groot respect om nog maar te zwijgen van genegenheid voor jouw schoonvader. Maar mijn plaats is hier. Natuurlijk. En het is denk ik goed dat Darius deze tijd alleen met zijn vader door kan brengen. Nehemia knikte. Zijn rode haar glansde in de avondgloed. Laat me roepen als je iets nodig hebt. Ik heb jouw hulp pas nodig als we bij de koninklijke bossen in Libanon aankomen. Daarna zullen er nog vele gelegenheden zijn waarbij je mij kunt assisteren. Een moment lang overwoog Sarah om Nehemia haar nieuws te vertellen en hem te vragen met haar te bidden en haar te helpen om Darius het nieuws te vertellen. Maar ze besefte dat ze haar geheim niet kon delen met haar neef voor haar eigen man het wist. Darius zou diep gekwetst zijn als hij erachter kwam. Nadat ze 12 dagen hadden gereisd, keerde Darius tegen zonsondergang naar het konvooi terug. Hij ging meteen naar Sarah, nog voordat hij zich bij Nehemia en zijn manschappen meldde. En nog voor ze hem ook maar één vraag kon stellen, had hij zijn armen al stevig om haar heen geslagen. Toen ze een stap achteruit deed, zag ze de donkere ringen onder zijn ogen en zijn bleke huid. Maar hij was niet in rouwkleding gehuld en zijn uitdrukking was weliswaar vermoeid, maar niet bedroefd. Gaat het goed met hem? Haar stem klonk als het piepen van een opgewonden kind. Darius glimlachte. Hij is buiten levensgevaar en men verwacht dat hij volledig zal herstellen. Toen ik aankwam, was hij al 3 dagen en 3 nachten in diepe slaap. De arts die hem verzorgde, zei dat hij nog maar een paar uur te leven had. Darius wreef zijn voorhoofd bij die pijnlijke herinnering. Maar hij weigerde dood te gaan. Hij heeft het nooit zo gehad op doktoren. Ik weet zeker dat hij gewoon geen zin had om te doen wat die man zei.
Sarah glimlachte. Dus hij sliep toen je aankwam? Ja, ik heb eerst een tijd naast hem gezeten. Een moment lang zei Darius niets. Sarah bedacht hoe zwaar het voor hem geweest moest zijn te luisteren naar het moeizame ademen van zijn vader, denkend dat elke ademtocht misschien wel de laatste was en zich afvragend of hij ooit weer het stemgeluid van zijn vader zou horen. Darius sloot zijn ogen, alsof de herinnering te pijnlijk was. In mijn wanhoop begon ik tegen hem te praten, hoewel ik niet dacht dat hij mij kon horen. Ik wilde hem zoveel vertellen. Sarah wilde hem graag vragen waarover hij het had gehad. Maar ze wist wel beter dan hem dat te vragen en hield hem in plaats daarvan stevig vast. Die fysieke aanraking was de enige manier om hun intimiteit te vergroten. Hij zou haar vertellen wat hij wilde vertellen en daar moest ze het mee doen. Na ons beiden een paar uur te hebben vermoeid met mijn gekeuvel, zei ik hem dat ik niet wilde dat hij doodging. Sarah trok haar armen strakker om hem heen. Hij bleef staan alsof haar omhelzing het rustpunt was waarnaar hij al die dagen had verlangd en wat hij zo had gemist. En toen? Spoorde ze hem aan. En toen viel ik van het bed. Niet waar. Echt, ik viel van het bed. En met een luide en krachtige stem antwoordde mijn vader: ik ben helemaal niet van plan dood te gaan, jongen. Sarah barstte in lachen uit. Dat is geweldig. Ik zou ook van het bed zijn gevallen. Darius grinnikte. We hebben geweten dat hij weer bij was. Hij eiste eten, frisse kleren, wilde bijgepraat worden over hoe de zaken ervoor stonden. Het was niet makkelijk hem zover te krijgen uit te rusten. Sarah slaakte een zucht van verlichting. Ik heb me zo'n zorgen gemaakt. De artsen menen dat zijn herstel niet minder dan een wonder is. Ik ben bij hem gebleven tot ik zeker wist dat het gevaar was geweken. Heb je kunnen slapen? Niet echt. En ik ben de hele nacht doorgereden om jullie weer in te halen. Je moet sneller dan een orkaan zijn gereden sinds je vertrek uit Susa. Hij rekte zich uit. Ik ben doodop. Maar ik wil eerst verslag krijgen van mijn mannen en jouw neef. Ik moet iets met je bespreken, Darius. Kan dat wachten tot morgen? Ik denk niet dat ik vanavond nog veel kan hebben. Ik kan bijna niet meer op mijn benen staan. Zodra ik mijn ronde heb gedaan, ga ik slapen. Sarah knikte en omarmde hem. Ze vertelde hem haar nieuws liever wanneer hij weer fris en goed gehumeurd was. Sarah werd uit haar goede nachtrust gewekt door een zeurende pijn in haar onderrug. Het konvooi was er wederom in geslaagd verder te trekken dan de geplande herberg en was uiteindelijk ergens langs de weg neergestreken, wat betekende dat ze de nacht in haar wagen had doorgebracht en niet in een comfortabel bed in een comfortabele kamer.

keek of ze droge brood kon vinden dat Pari elke avond voor haar klaarlegde. Ze was niet meer zo vreselijk misselijk als aan het begin van haar zwangerschap, maar haar maag was nog altijd behoorlijk opstandig. De pijn hield aan en na uren te hebben liggen woelen, besloot Sarah haar benen te strekken en een stukje te gaan lopen, in de hoop dat dat hielp. Tegen de tijd dat ze uit de wagen was geklauterd, wierp een grauwe zonsopkomst zachte schaduwen over het landschap. Ze leunde tegen de zijkant van de wagen om haar lichaam te laten wennen aan het feit dat ze nu stond en zette toen langzaam de ene voet voor de andere. Zonder enige waarschuwing schoot opeens een kramp door haar heen, die zo scherp en venijnig was dat Sarah dubbel klapte. De felle pijn deed haar ademhaling haperen. Angst vermengde zich met een enorme kramp. Dit voelde niet goed. Ze legde een beschermende hand over haar buik en probeerde de alarmbellen in haar hoofd tot zwijgen te brengen. Na een tijdje werd de kramp iets minder en kon Sarah weer overeind komen. Ze liep terug naar de wagen en fluisterde Pari's naam. Ze was een lichte slaper en was dan ook vrijwel onmiddellijk bij haar. Wat is er? Sarah greep Pari's hand. Het is nu over, dus misschien is het helemaal niks. Maar ik had net een vreselijke kramp en ik heb al de hele nacht last van mijn rug. Pari sprong uit de wagen naast haar op de grond. Laten we weer naar binnen gaan, zodat u kunt gaan liggen. Nee, de muren komen daar op me af. Laat me maar hier even staan. Pari hield haar hand stevig vast. De zon kwam in het oosten op, rustig en bedaard. In het bleke licht zag Sarah dat Pari's gezicht zorgelijk stond. Ze glimlachte geruststellend naar haar. Haar glimlach werd nog groter toen ze Darius zag, die op hen afkwam. Pari, die het ook zag, zei dat ze wat water ging halen. Sarah wist dat ze hen wat privacy wilde geven. Ik dacht dat ik je zou moeten wekken, zei hij. Je bent er vroeg bij? Wel wat vroeg voor een inspectie, niet? Hij woelde met zijn vingers door haar haren en trok haar naar zich toe. Ik miste je. En ik? De woorden die ze had willen uitspreken werden vergeten doordat een messcherpe kramp haar buik doorsneed. Ze sloot haar mond om de kreun tegen te houden, die vanuit haar lijf omhoog schoot. Puffend hapte ze naar adem. Ze greep Darius' arm en sloeg dubbel. O Heer, heb mededogen met mij. Heb mededogen met mijn kind. Sarah, Sarah, wat is er aan de hand? Ergens ver weg hoorde ze Darius' kalme stem. Ze wist niets te zeggen. Ze had hem nog niet verteld dat ze zwanger was. Moest ze hem dan nu vertellen dat ze vreesde dat ze de baby waarvan hij niet eens wist dat hij bestond, aan het verliezen was? Ze schudde haar hoofd, klampte hem steviger vast, terwijl de pijn haar alles om hen heen deed vergeten. Darius tilde haar op, droeg haar naar de wagen en legde haar op haar matras. Het interieur was nog in duister gehuld, en hij draaide zich om een lamp te ontsteken. De pijn stopte net zo abrupt als hij was begonnen. En Sarah dwong zichzelf rechtop te gaan zitten. Het gaat wel weer. Zelfs in haar eigen oren klonk het zwak en bibberig. Darius draaide zich naar haar om, de lamp in zijn hand. Een ijzige uitdrukking op zijn gezicht. Ik ga Lysander halen, zei hij. Ik denk niet dat dat nodig is. De pijn is weg. Het is nodig. Hij stak zijn hand uit, helemaal rood. Je bloedt. Sarah hapte naar adem. Nu pas merkte ze dat haar bovenbenen plakkerig waren. Ze keek omlaag en zag dat haar schoenen vol bloedvlekken zaten. Ontkennen was geen optie meer. En ze begon zich te realiseren dat haar kindje stervende was. Ze kneep haar ogen dicht en begroef haar gezicht in een kussen in de hoop het gejammer dat opsteeg uit het diepst van haar lichaam te smoren. Darius sloot haar in zijn armen, wiegde haar zachtjes. Ik moet Lysander gaan halen, liefste.
Ik kom zo snel.

mogelijk terug. Even later zat Pari naast haar. Mijn baby, snikte Sarah, mijn baby. Para's ogen vulden zich met tranen. Het spijt me zo. Met een spons waste ze haar en trok haar frisse kleren aan. Met kalmerende bewegingen begon ze Sarah's rug te masseren. Die werd opnieuw overvallen door een golf van krampen, niet zo sterk als voorheen, maar pijnlijk genoeg om haar te doen kokhalzen. Lysander en Darius verschenen bij de wagen. Dame, mag ik binnenkomen? Vroeg Lysander. Ze knikte woordeloos. Darius wilde hem volgen, maar Lysander stak een hand op. Geef me een paar momenten alleen met je vrouw, Darius. Haar kamermeisje kan blijven. Ik wil bij haar zijn. Dat snap ik. En dat kan straks ook. Maar ik moet haar eerst even rustig kunnen onderzoeken. Darius knikte brusk, niet te lang. Lysanders onderzoek was grondig. Sarah's ellende won het van haar zijne. U hebt een miskraam, zei Lysander, die geen moeite deed het nieuws te verzachten. Kun je het kind nog redden? Lysander schudde het hoofd. Dit kind was nooit levensvatbaar. Niets had het kunnen redden. We moeten er nu voor zorgen dat u niet doodbloedt en dat uw vlees niet ontsteekt. Als u goed oppast, is er geen enkele reden waarom u niet weer zwanger kunt worden en het leven kunt schenken aan een gezond kind. Veel vrouwen hebben miskramen en herstellen daarvan en baren vervolgens een hele schare kinderen. Tranen drupten over Sarah's gezicht. Maar ik wil dit kind. Ik hou zoveel van hem. Klopt mijn vermoeden dat uw man van niets weet? Ja. Ik had het hem moeten vertellen, voor we op pad gingen. Ik heb het sindsdien meermaals geprobeerd, maar we werden elke keer onderbroken. Ik wilde het hem vanochtend gaan vertellen. En nu is het te laat. Het zal moeilijk voor hem zijn. Ik zal hem binnenroepen. Moet ik hem het nieuws vertellen? Of wilt u het liever zelf doen? Aangezien ik hem nooit verteld heb dat we een kind verwekt hadden, lijkt het me gepast dat ik hem tenminste informeer dat zijn kind dood is. Darius sprong de wagen in, zodra Lysander de zware gordijnen had geopend. Hij haastte zich naar Sarah toe en ging voorzichtig naast haar zitten, zodat hij haar geen pijn deed. Wat mankeert haar? Vroeg hij Lysander zonder zijn ogen van haar af te wenden. Met hartverscheurende tederheid veegde hij het vochtige haar uit haar gezicht. Het komt allemaal goed. Darius. Sarah beet op haar onderlip en wist niet goed hoe ze het aan moest pakken. Heer, vergeef me. Ik heb ons kind verloren. Een onbeweeglijk masker zakte over zijn knappe gezicht. Ze kende die truc. Zodra zijn emoties opborrelden, wist hij ze weg te toveren als een magier met een toverstaf. Je was zwanger. Ja, heer. Komt het goed met haar? Vroeg hij Lysander. Er was zoveel bloed. Sarah meende angst te horen in zijn verder vlakke stem. Ze strekte haar hand uit, verlangend naar troost, verlangend hem te troosten. Lysander zei, met de juiste zorg moet ze snel kunnen herstellen. Ik weet zeker dat ze weer zwanger kan worden, Darius. Was het de reis? Ik betwijfel het. Ik ken vrouwen die veel zwaardere inspanningen leverden tijdens hun zwangerschap en hun baby's zonder moeite konden voldragen. En vrouwen die alle inspanning meden en toch een miskraam kregen. Maar je weet het niet zeker. Lysander ging met een hand door zijn vlasblonde lokken. Nee, niet zeker. Niemand weet zeker waarom dit soort dingen gebeurt. Ik denk dat het lichaam doorheeft dat er een probleem is en daarom de baby uitdrijft. Darius zei niets. Zijn ogen zwaar en rood
verraadde een verdriet dat hij niet helemaal kon verbergen. Hij bleef aan Sara's zij, zijn hand in de hare, en waakte zwijgend over haar tot ze in slaap viel. Ze doezelde niet lang en Darius was er nog steeds toen ze weer wakker werd. Hoe voel je je? Ze was nog wat slaperig en probeerde zijn stemming te peilen, wat niet lukte. Beter. Hij leunde achterover. Ik moet je iets vragen, Sara. Beloof je de waarheid te spreken? Ja. Ze wist wat hij ging vragen. Ze wist dat de waarheid hem van haar weg zou drijven. Maar ze wist ook dat ze niet kon liegen. Het was erg genoeg dat ze de waarheid voor hem verborgen had gehouden. Ze wilde de situatie niet nog erger maken door haar fout nu met leugens te bedekken. Zijn stem klonk hees en kwetsbaar. Wist je dat je zwanger was toen we aan deze reis begonnen? Sara's mond werd droog. Ja, heer, dat wist ik. Darius kwam met een onhandige beweging overeind. Alsof hij niet de fysieke beheersing kon vinden die hem anders zo karakteriseerde. Hij vertrok zonder een woord te zeggen.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We zijn verbonden telefonisch met eerwaarde heer Dirk van der Linden om samen met u de lauden te bidden, het ochtendgebed van de kerk. Op deze dag waar wij de heilige martelaren van Gorkum gedenken. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 1596. Gevolgd door de psalmen bladzijde 780. En de korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1597.
2: God, kom mij te helpen.
1: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: O Koning, zetelend op uw troon, gij die uw bloedgetuigen kroont en hen uit deze wereld leidt naar het rijk waar gij hun vrede zijt.
1: Uw geest gaf martelaren kracht, hun offer hebben zij gebracht. Als ranken aan uw wingerd groot, getuigen zij tot in de dood.
2: Wees gij de herder van uw volk, ga gij ons voor in vuur en wolk. Spreek ons in deze wereldtijd uw woord dat reinigt en bevrijdt.
1: Laat ons ook eenmaal binnengaan, waar gij ons wacht aan bruiloftsmaal, en waar uw Zoon in heerlijkheid voor ons een woning heeft bereid. Werp uw macht in de strijd, Heer, kom om ons bij te staan.
2: God, mijn God, zijt gij. Ik zoek u reeds bij het ochtendgloren.
1: Naar uw dorst mijn ziel en hunkert mijn hart, als dorre akkers naar regen.
2: Zo zie ik omhoog naar de plaats waar gij woont. Beschouw ik uw macht en uw glorie.
1: Meer waard dan het leven is mij uw genade. Mijn mond verkondigt uw lof.
2: Ik zal u prijzen zolang ik leef. Mijn handen uitstrekken naar u.
1: Mijn ziel wordt verzadigd met voedzame spijs. Mijn mond zal u jubelend danken.
2: Wanneer ik op mijn bed aan u denk, dan blijf ik wakend over u peinzen.
1: Want gij zijt altijd mijn beschermer geweest. Ik koester mij onder uw vleugels.
2: Met heel mijn hart houd ik vast aan u. Het is uw hand die mij steunt.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Jubelend loven en danken zij u, Heer. Want gij hebt hen opgenomen. Geprezen zijt gij, Heer, die ons doet leven door de dood van uw Zoon en ons voedt met zijn vlees en bloed.
2: Looft de Heer alle schepselen Gods. Prijst en verheft hem eeuwig.
1: Looft de Heer hemelse sferen. Boden des Heeren prijst hem.
2: Looft hem wateren boven de hemel. Hemelse machten prijst hem.
1: Looft de Heer zon en maan. Sterren des hemels prijst hem.
2: Looft de Heer regen en dauw. Alle stormwinden prijst hem.
1: Looft de Heer vuur en hitte. Koude en warmte prijst hem.
2: Looft hem nevels en buien. Hagel en vorst, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, ijs en sneeuw. Nachten en dagen prijst hem.
2: Loof de Heer, licht en donker. Bliksem en wolken, prijst hem.
1: Loof de Heer, heel de aarde. Prijs en verhef hem eeuwig.
2: Loof de Heer, bergen en heuvels. Al wat daar groeit, prijs de Heer.
1: Loof de Heer, zeeën en stromen. Bronnen van water, prijst hem.
2: Loof de Heer, zeegedrochten, alles wat leeft in het wateren. Vogels des hemels, prijst hem.
1: Looft hem, wilde en tamme dieren. Mensenkinderen, prijst de Heer.
2: Israël, loof de Heer. Prijs en verhef hem eeuwig.
1: Loof de Heer, priesters des Heren. Al zijn dienaren, prijst hem.
2: Looft hem, geesten van de rechtvaardigen. Vromen, ootmoedigen, prijst de Heer.
1: Looft hem, Anania, Azaria, Misael. Prijst en verheft hem eeuwig.
2: Loven wij, Vader en Zoon en Geest? Laat ons hem prijzen, verheffen voor eeuwig.
1: Geprezen gij, Heer, in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij, Heer, die ons doet leven door de dood van uw Zoon en ons voedt met zijn vlees en bloed. Voor de troon van God en van het Lam zingen de heiligen een nieuw gezang.
2: Zingt voor de Heer een nieuw gezang. Zijn lof weer klinken te midden der zijn.
1: Israël juichen zijn schepper toe. Laat Sions volk zijn koning begroeten.
2: Looft zijn naam in een heilige dans. Bespeelt voor hem tamboerijn en citer.
1: Want onze Heer die zijn volk bemint, omkranst de verdrukte met zegekransen.
2: Jubelt dus, heiligen, om uw triomf. Viert feest in uw legerplaatsen.
1: Gaat met het lied van God in uw mond, het vlijmscherpe zwaard in uw handen.
2: Trekt met uw wraak door het heidense land. Bestraft de vijandige volken.
1: Neemt hun vorsten geboeid met u mee, hun leiders in ijzeren kluisters.
2: Voltrekt aan hen het vonnis van God. Glorievol is dit voor al zijn getrouwen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Voor de troon van God en van het Lam zingen de heiligen een nieuw gezang. Uit de tweede brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinthe. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader vol ontferming en de God van alle vertroosting. Hij troost ons in al onze tegenspoed, zodat wij in staat zijn anderen te troosten in al hun noden, dankzij de troost die wij van God ontvangen. Want wij delen volop in het lijden van Christus, maar door Christus gewordt ons ook overvloedige vertroosting.
2: De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig.
1: De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig.
2: Zij vinden hun loon bij de Heer.
1: Voor altijd en eeuwig.
2: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: De rechtvaardigen zullen leven voor altijd en eeuwig. Zalig zij die vervolging lijden ter wille van de gerechtigheid. Ja, hun behoort het rijk der hemelen.
2: Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: Een redder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwe.
2: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
2: Zo zal hij onze vaderen barmhartig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
1: De eed aan onze vader Abraham gezworen, ons eenmaal te verlenen.
2: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hen zonder vrees te dienen.
1: In vroomheid en gerechtigheid, al onze dagen voor zijn aanschijn.
2: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
1: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen, door de vergeving van hun zonden.
2: Dank zij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
1: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Zalig zij die vervolging lijden ter wille van de gerechtigheid. Ja, hun behoort het rijk der hemelen.
2: Laten wij onze Verlosser, de trouwe getuige, prijzen met een beroep op de martelaren die omwille van het woord Gods zijn gedood. Belijden wij: gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, schenk ons de ware geestelijke vrijheid omwille van uw martelaren die uit vrije wil de dood hebben aanvaard om te getuigen van hun geloof.
2: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, schenk ons zuiverheid en standvastigheid in het geloof omwille van uw martelaren die hun geloof hebben beleden ten koste van hun bloed.
2: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, schenk ons de moed om de lasten van het leven te dragen omwille van uw martelaren die hun kruis hebben opgenomen om u te volgen.
2: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht.
1: Heer, geef dat wij alle bekoringen van het vlees en van de wereld overwinnen omwille van uw martelaren die hun gewaden hebben gewassen in het bloed van het lam.
2: Gij hebt ons met uw bloed voor God gekocht. En dankzij het onderricht van Jezus kunnen wij tot zijn Vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
2: Almachtige eeuwige God, gij hebt aan de martelaren van Gorkum de genade verleend voor Christus te mogen lijden. Kom onze zwakheid te hulp en schenk ook ons de kracht om moedig van u te getuigen in navolging van allen die niet geaarzeld hebben voor u de dood te ondergaan. Dat vragen wij door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God, door de eeuwen ter eeuwen.
1: Amen.
2: voorspraak van alle heilige martelaren, mogen de drie-ene God ons en zijn kerk overvloedig zegenen. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
2: Loven wij de Heer.
1: Wij danken God.

0: Radio Maria.
1: Gedenken wij dankbaar de martelaren uit ons eigen volk, die de goede strijd hebben gestreden. Ze hebben Christus beleden voor de mensen. Door Christus zijn zij met ere voor de Vader geleid in de hemel. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. We vieren vandaag de heilige martelaren van Gorkum. In de eerste dagen van juli 1572 werden 19 katholieke geestelijken, onder wie Franciscanen, Norbertijnen, een Dominicaan en een Augustijn, van wie de meeste afkomstig waren uit Gorkum, door de watergeuzen gevangen genomen uit haat tegen het katholieke geloof. Tijdens hun gevangenschap werden zij herhaaldelijk mishandeld, bespot en zwaar gefolterd. Men probeerde hen ertoe te bewegen hun katholieke geloof af te zweren. In het bijzonder werd van hen geëist dat zij de gehoorzaamheid aan de paus zouden verwerpen en het geloof in de werkelijke en blijvende tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus in het allerheiligste sacrament van de Eucharistie zouden ontkennen. De martelaren bleven echter standvastig, ook al wisten zij dat dit hun leven zou kosten. Op 9 juli 1572 werden ze in een turfschuur te Briele op gruwelijke wijze opgehangen. Mogen de heilige martelaren van Gorkum voor ons ten beste spreken, dat ook wij standvastig blijven in het katholieke geloof, dat ook wij trouw blijven aan de kerk en aan de paus en aan de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de heilige Eucharistie. Broeders en zusters, beleiden wij eerst onze zonden. Bekeren wij ons tot God om deze heilige Eucharistie goed te kunnen vieren. Ik beleid voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. Mogen de Almachtige God zich over elk van ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven. Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Laat ons bidden. God, gij hebt aan de heilige martelaren van Gorkum, na hun goede strijd voor het geloof, de eeuwige zegenkrans geschonken. Omwille van hun verdiensten vragen wij u, geef ook ons de kracht om naar hun voorbeeld u trouw te blijven tot de dood, zodat ook wij de kroon des levens van u ontvangen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Dan gaan we nu luisteren naar de lezingen uit de Heilige Schrift.
2: Uit de profeet Hosea. Zo spreekt de Heer. Toen Israël nog jong was, kreeg ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ik ben het die Efraïm heb leren lopen, die hem in zijn armen heb gevat. Zij echter wilden maar niet weten dat ik het was die hen behoedde. Met zachte leidsels heb ik hen gemend, met teugels van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk optillen wanneer het tegen de kaken drukt. Ik reikte hem zijn voedsel toe. Mijn hart slaat om. Heel mijn binnenste wordt week. Nee, ik zal mijn vlammende toren toch niet koelen. Efraïm niet opnieuw te gronden richten. Want ik ben God. Ik ben geen mens. Ik ben de Heilige in uw midden. Ik laat mij niet gaan in mijn toren. Woord van de Heer. God van de Heerscharen, richt ons weer op. Lach ons weer toe en wij zullen gered zijn. God van de Heerscharen, richt ons weer op. Lach ons weer toe en we zullen gered zijn. Herder van Israël, hoor ons aan. Die troont op de kerubs. Verschijn met luister en werp uw macht in de strijd. God van de Heerscharen, richt ons weer op. Lach ons weer toe en we zullen gered zijn. God van de Heerscharen, keer toch terug. Zie neer uit de hemel en let op uw wijngaard. Bescherm wat uw eigen hand heeft geplant. Het stekje dat gij hebt gekweekt. God van de Heerscharen, richt ons weer op. Lach ons weer toe en we zullen gered zijn. Halleluja. Maak ons hart ontvankelijk, Heer, en dat wij ons richten naar het woord van uw Zoon. Halleluja.
1: De Heer zij met u. Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Matteüs. In die tijd zei Jezus tot de 12: verkondig op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij. Genees zieken, wek doden op, reinig melaatsen en drijf duivels uit. Voor niets hebt gij ontvangen, voor niets moet gij geven. Tracht dus geen goud, zilver of koper te verwerven om er uw gordels mee te vullen. Verschaf u ook geen reiszak voor onderweg, geen tweede onderkleed, geen schoeisel of stok, want de arbeider is zijn loon waard. Als gij in een stad of in een dorp komt, onderzoek dan wie waard is u te ontvangen en verblijf daar tot ge weer vertrekt. Wanneer ge dat huis binnentreedt, brengt het u vrede groet. En wanneer het die waard is, mogen uw vrede over dat huis komen. En wanneer het die niet waard is, dan keren uw vrede tot u terug. Als men u ergens niet ontvangt en niet naar uw woorden luistert, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van uw voeten. Voorwaar, ik zeg u, op de oordeelsdag zal het voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Tot zover de woorden van het Heilig Evangelie. Broers en zusters, vandaag viert de kerk die heilige martelaren van Gorkum. 19 priesters, religieuzen, gelovigen die in 1572 hun leven hebben gegeven omdat zij Christus en de kerk trouw wilden blijven. Ze werden zwaar onder druk gezet om hun geloof af te zweren. Vooral hun trouw aan de paus en hun geloof in de werkelijke tegenwoordigheid van Jezus Christus in de Eucharistie. Maar zij bleven geloven in die werkelijke tegenwoordigheid van de Eucharistie. Zij bleven verbonden met de paus. Ze kozen niet voor hun eigen veiligheid, maar voor Christus. En dat maakt dit feest heel actueel. Want ook vandaag staat dat geloof in Jezus en de Eucharistie onder druk. Ook vandaag staat die verbondenheid met de paus onder druk. Mensen die hun eigen kerkje willen stichten. Ook wij, ook katholieken en de trouwste katholieken, worden elke dag uitgenodigd om te tonen dat wij werkelijk leerlingen van Jezus zijn. Misschien niet door ons bloed te vergieten, maar wel door onze manier van leven. Dierbaren, een van de belangrijkste taken van een priester is, naast de toediening van de sacramenten en de verkondiging van Gods woord, het luisteren naar mensen. Mensen hebben nood aan iemand die hun verhaal wil horen. Vorige week werd ik nog opgebeld door iemand die mij zei: goh, ik heb al verschillende keren geprobeerd om met mijn pastoor te spreken, maar alle keren zegt hij dat hij geen tijd heeft. Ja, dat deed mij nadenken. Natuurlijk kan een priester niet altijd onmiddellijk voor iedereen beschikbaar zijn, zeker met die grote gebieden die we allemaal moeten bedienen. Maar binnen een redelijke termijn moeten mensen toch wel ergens met hun verhaal terecht kunnen. Alleen al het feit dat iemand zijn hart eens kan luchten, kan veel betekenen. Regelmatig vertellen mensen mij over moeilijke situaties, waarin ze niet meer weten wat ze moeten doen. Eerlijk gezegd, ook een priester heeft niet op alles een pasklaar antwoord. Wij zijn ook geen bureau die op alles antwoorden heeft. Maar dikwijls stel ik in persoonlijke gesprekken aan mensen toch één eenvoudige vraag. Wat zou Jezus nu in jouw plaats doen? En opvallend genoeg vinden mensen dan vaak zelf het antwoord. En misschien is dat wel de mooie vraag om van deze preek eens bijzonder mee naar huis te nemen. Wanneer u straks voor een moeilijke keuze staat, wanneer iemand u kwetst, wanneer u zich ergert, wanneer u moet beslissen of u iemand zult vergeven, wanneer u twijfelt hoe u moet reageren, vraag dan ik er eenvoudig: wat zou Jezus nu in mijn plaats doen? En dat is eigenlijk precies waar het evangelie van vandaag over gaat. Jezus zendt zijn apostelen uit. En hij zegt: verkondigt op uw tocht, het koninkrijk der hemelen is nabij. Genees zieken, wijk doden op, reinig melaatsen en drijf duivels uit. Met andere woorden, doe wat ik gedaan heb. De leerlingen moesten niet hun eigen boodschap brengen. Ze moesten de boodschap van Christus brengen. Ze moesten niet volgens hun eigen ideeën gaan leven. Ze moesten leven zoals Jezus. En dat geldt nog altijd. Een christen is iemand die probeert steeds meer op Christus te lijken. Het is juist daarom dat christenen soms heel zwaar en heel streng beoordeeld worden. Wanneer iemand zegt christen te zijn, maar voortdurend roddelt, haat zaait, oneerlijk is en alleen aan zichzelf denkt, dan zeggen mensen al vlug: is dat nu een christen? Misschien is dat soms hard, maar ergens begrijpen wij het wel. Want mensen verwachten dat een christen iets van Christus laat zien. Mensen verwachten niet dat je volmaakt bent, maar wel dat hij probeert te leven zoals zijn meester. En hoe doen we dat? Hoe stemmen wij het kompas van ons leven af op Jezus? En wel door hem te leren kennen. Je kunt immers niemand navolgen die je niet kent. En daarom is het zo belangrijk dat wij elke dag een stukje uit het evangelie lezen. Al is het maar het evangelie van de dag. Daarom is het zo belangrijk dat wij de catechismus van de katholieke kerk leren kennen. Heb er een

tot Jezus, we leren ook luisteren naar hem. En hoe meer we met hem omgaan, hoe meer we vanzelf gaan denken zoals hij, spreken zoals hij en handelen zoals hij. En dat zien we vandaag zo ook in die martelaren van Gorinchem. Hun moed kwam niet zomaar uit henzelf. Die was gegroeid door jarenlang met Christus te leven. En toen de beproeving kwam, wisten ze waarvoor zij leefden. En daarom konden zij ook stand houden. Misschien vraagt de Heer van ons geen martelaarschap met ons bloed, maar hij vraagt wel het martelaarschap van elke dag. Geduldig blijven wanneer iemand lastig is. Vergeven wanneer het moeilijk is. Eerlijk blijven wanneer liegen gemakkelijker lijkt. Tijd maken voor iemand die eenzaam is. Trouw blijven aan de zondagse Eucharistie, ook al zijn er zoveel andere activiteiten. Niet beschaamd zijn om voor uw geloof uit te komen. Dat zijn de kleine offers waardoor wij laten zien dat Christus werkelijk belangrijk is in ons leven. Jezus zegt vandaag, zonder zo overlezen, verkondig op uw tocht. Zo begint dat evangelie. Verkondig op uw tocht. Prachtige uitdrukking, hè? Verkondig op uw tocht, niet alleen hier in de kerk. Niet alleen daar van achter uw radio. Niet alleen tijdens het gebed, maar op uw tocht. Dus overal waar de dag u vandaag naartoe brengt. Misschien is dat vandaag uw gezin, uw werk, de supermarkt, het rusthuis, een ziekenhuis. Misschien zeg je, maar ik kom niet uit mijn kamer. He, enkele stappen in mijn kamer of in mijn huis. Misschien maakt u een lange wandeling vandaag. Waar uw tocht u ook brengt, laat de mensen daar iets van Jezus ontmoeten. En ik vraag van u geen grote woorden, maar misschien door een glimlach, door een goeiedag tegen iemand die met een lang gezicht u voorbij loopt, door uw geduld, door belangstelling, door eerlijkheid, door een vriendelijk woord, door iemand niet af te schrijven, door hoop uit te stralen. Zo wordt vandaag het Koninkrijk van God zichtbaar. Dierbaren, laten wij op dit feest van de martelaren van Gorinchem eens bidden om hun moed en om hun trouw. En laten wij ons vandaag enkele keren bewust de vraag stellen: wat zou Jezus nu in mijn plaats doen? En als we die vraag eerlijk blijven stellen en ernaar handelen, zullen mensen misschien niet eerst ons zien, maar iets van Christus herkennen. En dat is eigenlijk de mooiste verkondiging die een christen kan geven. Amen. Wij dragen deze heilige mis aan God op. Voor Mirjam de Braakleer, deze week overleden. Vooral de intenties waarmee we vandaag naar deze kapel zijn gekomen. Voor de intenties van de luisteraars van Radio Maria. Vertrouwen alles toe aan de zorgen van moeder Maria en bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u.

Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Dan gaan we nu brood en wijn op het altaar plaatsen en bidden dat de Heer zo in ons midden mag komen.

Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben we dit brood ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de aarde. Het werk van onze handen maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.

Water en wijn worden één. Je deelt ons mens en neemt ons op in uw goddelijk leven. Gezegend zijt gij, God, Heer van al wat leeft. Uit uw wilde hand hebben we deze beker ontvangen. En u dragen wij op de vrucht van de wijngaard het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offerande voor u aanvaardbaar wordt. U daardoor genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons af, Heer. Maak ons vrij van alle ongerechtigheid. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader. Heer, bij de herdenking van het martelaarschap van uw heiligen bieden wij u deze gaven aan en vragen: houd door dit offer het vuur brandend van onze liefde tot u en laat ons eens het geluk bereiken dat beloofd is aan hen die ten einde toe volharden door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Want om te getuigen van uw naam zijn ook de heilige martelaren van Gorkum als martelaren de weg van Christus opgegaan. Ze hebben hun bloed vergoten en uw wonderwerken openbaar gemaakt. Zo sterkt gij hen die niets vermogen uit zichzelf. Zo geeft gij hun de kracht om te belijden tot in de marteldood dat zij in u geloven. Daarom dan, met allen die u dienen in de hemel, willen ook wij u op aarde loven en zingen u toe zonder einde. Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het aan zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen zijn dachte God, bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en het bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt, één heilig volk, met Leo, onze paus, en Luc, onze bisschop, en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze overleden familieleden, vrienden en medeparochianen. Mirjam de Brakeleer, de overleden luisteraars van Radio Maria, onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met de heilige martelaren van Gorkum en met alle heiligen die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Aangespoord door het gebod van de Heer en door zijn goddelijk woord onderricht, durven wij zeggen: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam. Maak ons één, gij die leeft in eeuwigheid. Met de vrede van de Heer, zij altijd met u. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam God, dat wegneemt de zonden der wereld. Lichaam en bloed van onze verrezen Heer Jezus Christus, die wij ontvangen tot eeuwig leven. Heer Jezus Christus, laat het delen in uw lichaam en in uw bloed voor mij, uw priester, geen vonnis zijn en geen gericht, maar een kracht die mij sterkt naar lichaam en ziel, mij geneest van alle zwakheid. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer. Zie, dit is de Heer zelf, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Het lichaam van Christus bewaar mij tot eeuwig leven.

Dit zegt de Heer. Gij zijt het die trouw zijt gebleven in mijn beproevingen. Daarom verleen ik u een plaats in mijn koninkrijk om te eten en te drinken aan mijn tafel.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie. Amen.

laat ons dan bidden naar de communie. God, in dit sacrament hebben wij in waarheid het lichaam van uw enige geboren Zoon ontvangen. Wij bidden u, mogen wij hem met de martelaren van Gorkum gelovig erkennen als onze Heer en onze God en met de daad van hem getuigen, hij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Wat zou Jezus doen in mijn plaats, nu, concreet, vraag je dat af en leef zo steeds meer zoals Christus het van jou verwacht en laat zo Jezus Christus aan de wereld zien. De Heer zij met u en zegen en beschermen u de almachtige en de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Gaat nu allen heen in vrede.

beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.

0: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Catechismus. Vandaag luisteren wij opnieuw naar eerwaarde heer Pierre-François in deze catechese-reeks over de 10 geboden.
1: Het derde gebod. Het boek Exodus zegt het volgende: denk aan de Shabbat, die moet heilig zijn voor u. 6 dagen zult gij werken en alle arbeid verrichten, maar de 7e dag is de Sabbat of de Shabbat voor de Heer uw God. Dan moogt gij geen enkele arbeid verrichten. En wat zegt Jezus daarover? In het tweede hoofdstuk van het Evangelie volgens Marcus: de Sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de Sabbat. De mensenzoon is dus Heer ook van de Sabbat. Laat ons spreken over het derde gebod, namelijk dat we de dag des Heren moeten heiligen. Het derde gebod van de Decaloog herinnert aan de heiligheid van de Sabbat. De 7e dag is een Sabbat, een volstrekte rustdag gewijd aan Yahweh. Sabbat betekent rust. En dat was de 7e dag van de schepping. Nu gaan we zien dat we bij de christenen de 7e dag hebben vervangen door een 8e dag. Maar later meer hierover. De schrift herinnert in dit verband aan de schepping. Nu citeer ik uit het boek Exodus: in 6 dagen immers heeft Yahweh de hemel, de aarde, de zee met al wat erin is gemaakt. Maar de 7e dag heeft hij gerust en zo de Sabbat gezegend tot een heilige dag gemaakt. Dat is een eerste betekenis van de 7e dag. Het is een verwijzing naar de schepping. Maar dan is er in de Heilige Schrift ook een herdenking aan de bevrijding van Israël uit de Egyptische slavernij. Bedenk, zegt het boek Deuteronomium, dat gij slaaf zijt geweest in Egypte en dat Yahweh uw God met sterke hand en uitgestrekte arm uit dat land heeft geleid. Daarom heeft hij u geboden de Sabbat te onderhouden. Dus God heeft de Sabbat aan Israël gegeven om die als een teken van het onverbreekbare verbond te onderhouden. Misschien begrijpen wij niet heel goed deze logica, maar die staat in de Heilige Schrift. Er is een band tussen het onderhouden van de Sabbat en het krijgen van een verbond. De Sabbat hoort toe aan de Heer. Hij blijft als een heilige dag, voorbehouden voor de lofprijzing van God, van zijn scheppingswerk en van zijn heilzaam optreden ten gunste van Israël. God mag zeggen: de 7e dag behoort mij toe. Wij mensen met onze vrijheid menen soms te zeggen: de dagen zijn van mij. En toch zegt de Heer hier dat die dag van hem is. Het handelen van God staat eigenlijk model voor het handelen van de mens. En God wenst dat we dat zo opvatten. Als God op de 7e dag rustte om op adem te komen, wat niet nodig is bij God, hè? God heeft geen adem, hij is een geest. Maar als dat zo wordt uitgelegd, betekent dat de mens ook zijn werk moet laten liggen en anderen, vooral de armen, de kans geven om op adem te komen. De Sabbat doet ons de dagelijkse arbeid onderbreken en stelt een rustpauze in. Het is een dag van protest tegen de slavernij van de arbeid en de cultus van het geld. Dit citaat komt uit het Oude Testament. In het boek Nehemia's, een profeet, en het tweede boek van de Chronieken. Nu hebben we een probleem, want in het evangelie vermijdt men talrijke incidenten waarin Jezus wordt beschuldigd de wet van de Sabbat te overtreden. Nochtans heeft Jezus nooit afbreuk aan de heiligheid van die dag gemaakt. Maar met gezag heeft hij aan wat er, hij geeft aan wat de juiste interpretatie van de Sabbat is. En daarom zegt hij: de Sabbat is gemaakt om de mens, maar niet de mens om de Sabbat. En Jezus onderschreef dat het belangrijk is ook op Sabbat het goede te doen. Om iemand te redden liever dan hem te doden. De Sabbat is de dag van de Heer, van alle barmhartigheid en van de eer van God. En daarom zegt het evangelie van Marcus, de mensenzoon, Jezus dus, is Heer van de Sabbat. En de enige Heer van de Sabbat is God, maar Jezus is God. En Jezus kan ons de juiste interpretatie geven over wat wij moeten doen met de Sabbat. Nu is het zo dat wij bij de christenen een andere dag eren, dat is de dag des Heren. Is de Sabbat en de dag des Heren hetzelfde? In een zekere zin wel en in een andere zin niet. Het is namelijk zo dat God gewild heeft dat Jezus zou verrijzen op een zondag. En als Psalm 118 als profetie zegt, dit is de dag die de Heer heeft gemaakt, laat ons hem vieren in blijdschap, ging het over de dag van de verrijzenis. En de verrijzenis is gebeurd niet op Sabbat, maar op de eerste dag van de week. De tweede week als het ware. De dag van de verrijzenis is de dag van de nieuwe schepping. God heeft de oude schepping gemaakt in het begin van de tijd. En dan heeft Christus die schepping hersteld met zijn verrijzenis. En die dag was het de dag van de nieuwe schepping. Het is de eerste dag bij de christenen. Of de achtste dag die volgt op de Sabbat. Voor de christenen is de zondag de eerste dag van de alle dagen geworden, het eerste feest van alle feesten, de dag des Heren. En daarom zien we dat de eerste christenen, de heilige Justinus getuigt daarvan in zijn apologie, hij zegt van de eerste christenen, wij komen samen op de dag van de zon, de zondag, hè? Omdat het de eerste dag is, na de Joodse Sabbat, maar ook de eerste dag, waarop God de materie uit de chaos tevoorschijn gehaald heeft en de wereld heeft geschapen en omdat op diezelfde dag Christus uit de doden is opgestaan. Dus de eerste christenen hadden een duidelijk gevoel dat het Sabbat voorbij was en nu gingen ze de eerste dag van de week vieren omdat dat ten eerste dag van de schepping was en ten tweede de dag van de verrijzenis, de nieuwe schepping. En wat is eigenlijk de zondag? Het is niets anders dan de vervulling van de Sabbat. De Sabbat was een voorafbeelding van de zondag, van de dag des Heren. Dus de dag des Heren nu bij de christen is niet meer de Sabbat van de Joden, maar de zondag, de dag van de verrijzenis. En die zondag brengt in zijn volle licht wat al in een soort voorafbeelding werd gegeven aan de Joden met de Sabbat. En de echte rust is de rust in de nieuwe schepping. Wat moeten we doen op de zondag? Wel, het derde gebod van God zegt door wat we moeten doen. God een eredienst bewijzen die zichtbaar is, die in het openbaar geschiet en regelmatig gehouden wordt als een teken van de wereldwijde weldaad aan de mensen bewezen. Dit komt uit de Summa Theologiae van Thomas van Aquino. De viering van de dag des Heren vervult het morele voorschrift van het oude verbond. En dus het nieuwe verbond neemt het ritme over van het oude verbond. Nu concreet voor de christenen, de mensen die gedoopt zijn, de katholieken. Hoe gaan ze de dag des Heren heiligen? Wel, hier komt een gebod van de kerk. De dag des Heren vieren we met de zondagsviering van de dag des Heren en meer bepaald van de Eucharistie. En de Eucharistie staat inderdaad in het centrum van het leven van de kerk. Wel, sinds altijd bij de christenen wordt op zondag de mis verplicht bijgewoond. Als ik zeg verplicht, dan is het altijd natuurlijk voor mensen die het ook kunnen doen. Iemand die ziek ligt in bed, dat is een beetje anders, daar gaan we straks op terugkomen. De christen zijn gehouden om de dag des Heeren te vieren op elke zondag, plus een aantal hoogfeesten. Dat is niet hetzelfde in de hele kerk. We hebben maar 4 hoogfeesten in ons land, die vallen buiten een zondag, dat zijn Kerstmis, Allerheilige, de hemelvaart van de Heer en Maria ten hemel opgenomen. Maar bij andere christenen op andere plaatsen van de wereld zijn er meer hoogdagen die vallen of kunnen vallen buiten de zondag en die onderhouden moeten worden met het bijwonen van de mis. Dat zijn de openbaring van de Heer op bepaalde plaatsen op 6 januari. Het feest van het Allerheiligste Lichaam en Bloed van Christus. Bij ons valt dat op een zondag of soms altijd op donderdag, maar we zijn niet gehouden om in de week naar de mis te gaan. Het hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis van Maria. Niet alleen maar haar te nemen op neming, maar ook 8 december is in veel landen een verplichte dag dat ze naar de kerk gaan. Het hoogfeest van de heilige Jozef, jawel, 19 maart. In ons land is dat niet verplicht, maar ergens anders in de wereld wel. En dan het hoogfeest van de heilige apostelen Petrus en Paulus op 29 juni. En Allerheilige, dat hebben we al gezegd, dat is voor de hele kerk, maar ook bij ons in België, maar bijvoorbeeld niet in Nederland, waar ze geen verlof hebben op die dag. Deze gewoonte van de christen om samen te komen op zondag en hoogfeesten dateert van het begin van de apostolische tijd. En er zijn daar sporen van te vinden in het Nieuwe Testament.

De plaats waar we samen moeten komen is, normaal gezien, de parochie. Het is de plaats waar alle gelovigen door de viering van de zondagse eucharistie verzameld kunnen worden. En daarom is een goede instelling. De parochie maakt de christen vertrouwd met de gewone vorm waarin het eucharistisch of liturgisch leven wordt uitgedrukt. Ze brengt de mensen samen. Natuurlijk zijn er motieven voor mensen om ergens anders naar de mis te gaan. En die motieven kunnen goed zijn. Er bestaat dus iets dat heet de zondagsplicht. Het is niet het gebod van God dat ons zegt, heilig deze dag des Heren. Maar het is een gebod van de kerk dat ons zegt, op zondag en op andere verplichte feestdagen zijn de gelovigen verplicht aan de mis deel te nemen. Het eerste gebod, heilig deze dag des Heren, kent geen uitzondering. Wat er ook gebeurt, moeten we die dag heiligen. Het gebod van de kerk, dat niet altijd haalbaar is, bijvoorbeeld als iemand ziek is, kent bepaalde gevallen waar we niet hoeven te gaan, maar het is een zware verplichting de zondag te beleven door verplicht naar de mis te gaan. Het is een zwaarwegende verplichting. Hè? Men mag niet zomaar zeggen, och, als ik een probleempje heb om te gaan, dan zal ik maar niet gaan. Want we weten uit ervaring dat mensen die zeggen, ik voel me niet verplicht elke zondag naar de mis te gaan, dat niet hier en daar een zondag in een gedrang komt, maar de continuïteit van de zondagpraktijk en dat alle zondagen op losse schroeven komen te staan. We kunnen naïef zijn en zeggen, in mijn geval zal dat niet zo zijn, maar wij weten uit ervaring dat dat wel zo is. En daarom zegt de kerk, niet alleen maar probeer in de mate van het mogelijke in principe op zondag naar de mis te gaan. Ze zegt, je gaat elke zondag. En dat is een plicht. Ik weet dat het niet populair is dit te herinneren. En er zijn mensen die dat zonder eigen schuld misschien niet weten. Maar wij hebben toch de plicht om die realiteit te herinneren aan de mensen. Het is een serieuze verplichting om op zondag naar de mis te gaan. En niet een weekmis ter vervanging van de zondagmis, maar wel bepaald de zondagmis, weten dat die zondagmis ook geanticipeerd kan worden aan de vooravond. De catechisme van de katholieke kerk zegt, de deelname aan de gemeenschappelijke viering van de eucharistie op zondag is een getuigenis van het feit dat men toebehoort aan Christus en zijn kerk en er trouw aan wil zijn. De gelovigen tonen op die wijze hun gemeenschap in het geloof en in de liefde. Zij getuigen namelijk van Gods heiligheid en van hun hoop op het heil. En onder de leiding van de Heilige Geest bemoedigen ze elkaar. Het is goed te weten ook wat de kerk zegt. Ik lees hier een canon uit de Codex Iuris Canonici, een artikel van het kerkelijk wetboek. Indien bij het ontbreken van gewijde dienaar of om een andere ernstige reden de deelneming aan de eucharistische viering onmogelijk is, wordt ten zeerste aanbevolen dat de gelovigen deelnemen aan de liturgie van het woord. Als er één in de parochiekerk of één in de andere gewijde plaatsen volgens de voorschriften van de diocesane bisschop gevierd wordt. Of dat ze zich gedurende nodige tijd aan het gebed wijden, persoonlijk of in het gezin, of bij gelegenheid in groepen van gezinnen. Wat moeten we dus denken van die diensten die worden gehouden in plaats van de eucharistie? Ik wil dat die alleen maar gewettigd zijn in het geval dat er een gewijde bedienaar ontbreekt. Het zou niet logisch zijn bijvoorbeeld dat in een parochie, waar er vroeger 3 missen waren, dat die 3 missen vervangen worden door 1 mis en 2 gebedsdiensten. Want daar ontbreekt er geen gewijde dienaar. En iedereen die een beetje goede wil,
heeft en de Eucharistie naar waarde schat, moet niet zeggen, ik eis dat de mis is op het uur dat mij uitkomt, want vroeger was dat zo, en nu als het niet meer zo is, dan kom ik niet meer. Dat is niet aanvaardbaar. De Eucharistie is een schat, het is een parel, en het is logisch dat we er een beetje moeite voor doen. Ik begrijp heel goed dat oudere mensen zich niet ver kunnen verplaatsen, en niet altijd over vrienden familie kunnen rekenen om gebracht te worden naar een kerk die wat verder is. Maar jonge gezinnen, jonge mensen die zo grote afstanden doen omwille van sport, omwille van vrijtijdsbesteding of zelfs om te gaan eten in een restaurant, kilometers afleggen met de auto, het is niet logisch dat die mensen het onmogelijk vinden om een mis te gaan bijwonen 3 kilometer verder in een ander dorp, in een andere parochie. We moeten dat naar waarde kunnen schatten en niet te gemakkelijk denken dat iets onmogelijks is en dat we ons dus terugplooien op gebedsdiensten zonder de aanwezigheid van een priester. Wat moeten we denken van de rust die we in acht moeten nemen op de zondag? Welk soort werk mag men wel en welk soort werk niet verrichten op een zondag? Wel, daar is men misschien een beetje te ver gegaan in formalistische benaderingen. Dit mag wel en dit mag niet. Want men is tot bepaalde absurde situaties gekomen, dezelfde situaties die Jezus heeft afgekeurd. Toen hij zag hoe de wetgeleerden van het Jodendom soms tot absurde conclusies kwamen in de vervulling van de godsdienstige verplichtingen. Laat ons eens kijken wat de kerk ons exact zegt over dit punt, om niet katholieker te zijn dan de paus als mijn plicht te zeggen. Zoals God rustte op de 7e dag van al het werk dat hij verricht had, zo wordt het leven van de mens bepaald door het ritme van werken en rusten. Aldus de catechisme van de katholieke kerk. De instelling van de dag des Heer draagt ertoe bij dat alle kunnen genieten van voldoende rust en vrije tijd voor de verzorging van hun gezinsleven en van hun cultureel, sociaal en godsdienstig leven. Als iemand uiteraard enkel gelooft in geld verdienen, dan is voor hem de zondag een verloren dag. Maar wie weet dat het leven meer is dan dat? Bijvoorbeeld mensen die weten dat het doel van hun leven is onder meer een gelukkig gezin te hebben, die zullen tot de conclusie komen dat er een moment moet zijn dat het gezin samen moet komen en dat het gezin kan genieten van al het werk dat ze gedaan hebben, juist omwille van dat gezin, omwille van die liefde. Daarom zegt de kerk, op zondag en op de andere verplichte feestdagen dienden de gelovigen zich te onthouden van werken en bezigheden die een beletsel zijn voor de eredienst die aan God gebracht moet worden, voor de vreugde die past bij de dag des Heren, voor het beoefenen van goede werken of voor de nodige ontspanning van geest en lichaam. Niet alleen maar rusten en uitslapen, staat eredienst, vreugde, beoefenen van goede werken en de nodige ontspanning van geest en lichaam. Meer bepaalde behoeften van het gezin of een groot sociaal belang vormen aanvaardbare excuses ten aanzien van het voorschrift van de zondagrust. Mag men koken op zondag, maar natuurlijk wel. De gelovigen dienen erop toe te zien dat deze excuses geen gewoonte gaan worden die nadelig is voor de godsdienst, voor het gezinsleven en de gezondheid. Zoals altijd is een kwestie van gezond verstand. De liefde voor de waarheid, zegt Augustinus in de Civitate Dei, zoekt de zalige ontspanning, de dwang van die liefde aanvaardt de verantwoorde arbeid. Dat we nu rusten of werken, we kunnen dat doen uit liefde, maar elk ding moet op zijn plaats blijven. En het is niet erg als er ooit is rust in de week en werken op zondag, maar we moeten ervoor zorgen dat die algemene beginselen die ik eerst heb gegeven, blijven staan, dat de zondag een dag is voor eredienst,
De voordelen van God dus. Vreugde. Beoefenen van goede werken. En nodige ontspanning van geest en lichaam. Het is wel zo dat de christenen niet mogen vergeten dat hun broeders en zusters in het geloof ook moeten rusten. Maar door hun armoede en ellende het niet kunnen doen. Daarom is de zondag een dag die naar goede gewoonte door de christelijke vroomheid gewijd wordt aan goede werken en nederig dienstbetoon aan zieken, hulpbehoevenden of bejaarden. We kunnen ons de vraag stellen of wij op zondag denken aan familie, vrienden, hun zorg schenken, die ze op de andere dagen van de week moeilijk kunnen krijgen. De zondag is dus een tijd voor bezinning, voor stilte, voor cultuur, meditatie. Wie mediteert er op zondag? Belangrijk om dat ook op zondag te doen. En dat bevordert de groei van het innerlijk leven en het christelijk leven. Het vraagt een bepaalde inspanning, hoor. Want er zijn bepaalde activiteiten, sport, restaurants enzovoort, sociale verplichtingen, openbare diensten, die bepaalde mensen tot zondag verplichten.

genieten om op zondag te rusten. Vergeniet dat mensen van andere godsdiensten op een andere dag wensen te rusten. Wij moeten dat op een of andere manier ook kunnen eerbiedigen. Anders hebben we geen grond om erop te staan om onze eisen dan, onze rechten op te eisen. In ieder geval moeten we niet vervallen in de casuïstiek. Met eerbiediging van de religieuze vrijheid en van het algemene welzijn van allen moeten de christenen dus de zondagen en feestdagen van de kerk als wettelijke feestdagen laten erkennen. En ze moeten aan iedereen een openlijk voorbeeld geven van gebed, van eerbied en vreugde, en ze moeten hun tradities verdedigen als een kostbare bijdrage tot het geestelijk leven van de menselijke samenleving. Dus laat ons de zondag verdedigen en daar niet over beschaamd blijven.

En zo zijn we aan het einde gekomen van deze catechese over de 10 geboden. Een volgende keer kunnen wij samen stilstaan bij een nieuw catechetisch thema. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.

Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.

0: Radio Maria gaat deze zomer op reis en neemt jullie allemaal mee. Afspraak op onze rots in de branding. Beste vrienden, zijn jullie terug klaar voor een volgende excursie op onze vakantiereis met Radio Maria, waar iedereen wel gekomen is?
1: We hielden eraan degenen die niet op verlof kunnen gaan toch een vakantiestemming te bezorgen thuis met aangename liedjes en muziek en met, dat hopen we toch, wat interessante informatie over de landen die we samen bezoeken tijdens deze zomer.
0: Dus, beste vrienden luisteraars, wees hartelijk welgekomen op het afspraakpunt op onze rots in de branding.
1: Vorige week waren we gestart met de geschiedenis van de Filipijnen, uiteraard in vogelvlucht, en waren we begonnen met de christelijke geschiedenis. We gaan het eventjes heel kort samenvatten.
0: We vernamen hoe ontdekkingsreiziger Ferdinand Magellaan in opdracht van Spanje op 16 maart 1521 landde op de Filipijnen, met aan boord waarschijnlijk slechts één priester, Pedro de Valderrama, die er een eerste heilige mis op droeg.
1: Maar Ferdinand werd gedood tijdens een veldslag tussen twee concurrerende hoofdmannen. En volgens bepaalde bronnen, enkele dagen later ook de priester en vele Spaanse soldaten.
0: Het gevolg was dat het 44 jaar duurde alvorens de echte kerstening echt kon aanvatten.
1: En dit vond dan ook plaats in het jaar 1565 met de landing onder ontdekkingsreiziger Miguel López de Legazpi, waarmee deze keer 5 paters Augustijnen meereisden. De paters Andrés de Urdaneta, Andrés de Aquire, Martín de Rada, Diego Herrera en Pedro Gamboa.
0: En alzo ontstond er een eerste missiepost, San Miguel, op het eiland Cebu, ongeveer gelegen in het midden van de duizenden eilanden waaruit de Filipijnen bestaan.
1: We overliepen het leven van pater Andrés de Urdaneta, een gewezen soldaat en ontdekkingsreiziger, maar die op 45-jarige leeftijd intrad in de orde van de Augustijnen. Hij bezat enerzijds een grote wetenschappelijke kennis over astronomie en navigatie, maar ook een diepe vroomheid. Zijn medebroeders beschreven hem als zachtaardig, intelligent en toegewijd aan het geloof. Hij bleef kort in de Filipijnen en keerde terug naar Mexico samen met pater Andrés de Aguirre. En samen met pater Diego de Herrera legde hij er de basis van de missieposten.
0: En heel bijzonder te vermelden is de oprichting op het eiland Cebu van een eerste kerkje ter ere van het kind Jezus, of Santo Niño.
1: In die 44 jaar was er toch een kleine christelijke gemeenschap, maar zonder kerkelijke structuur blijven bestaan. Als ook een beeldje van het kindje Jezus, welke Magellaan ooit had geschonken aan een van de hoofdmannen. We komen er later op terug.
0: Maar vooraleer we verder trekken, Jos, stel ik voor naar een andere mooie hymne te luisteren. Tot de Santo Niño of Kindje Jezus.
1: Een goed idee, Lut. En daarna gidsen we onze luisteraars verder door de Filipijnen.

0: Beste vrienden, we gaan verder op zoek naar de eerste vijf paters Augustijnen die in 1565 aanmeerden in de Filipijnen. We maakten reeds een bezoek bij pater Andres de Urdaneta, maar die heel snel terugvertrok naar Mexico met confrater Andres de Aquire. Maar het was voldoende om met zijn praktische ervaring en diepe geloof een stevige basis te geven aan het oprichten van de eerste missieposten. En over de drie andere paters, Martin de Rada, Diego Herrera en Pedro Gamboa, die een tijdje alleen waren en in Cebu verbleven, kunnen we lezen uit de verslagen van de Augustijnen.
1: Onze religieuzen hebben al hun inspanningen en zorg besteed aan het feit dat de inboorlingen hun kinderen naar de kerk zouden brengen. Het is in die tere spruiten dat zij de grootste resultaten van hun onderwijs verwachten. Hen van kinds af aan opvoeden in goede gewoonten en de mysteries van ons heilig geloof leren kennen.
0: En dan? Zeer belangrijk te vermelden is een verandering in de wijze van evangeliseren. Uit diezelfde verslagen kan men halen hoe in tegenstelling met de massale dopen van priester Pedro de Valderrama tijdens de expeditie van Magellaan, de Augustijnen het dopen van de inboorlingen uitstelden, totdat ze er zeker van waren dat de inboorlingen het geloof goed hadden begrepen. Ten tijde van de eerste expeditie onder Magellaan is geweten dat het dopen er nogal heftig onder druk gebeurde.
1: Zo vernemen we ook hoe zowel pater Pedro Gamboa na een jaar en pater Diego Herrera na vier jaar even terugreisde naar Mexico om verslag uit te brengen aan de overheid en aan hun orde. En vooral om nieuwe confraters en medewerkers te vragen. Zo verbleef pater Martin de Rada zelfs een tijdje alleen.
0: Maar inderdaad, snel vervoegden zich nieuwe confraters en na 10 jaar bestond er reeds een goed gestructureerde provincie van de Augustijnen met kloosters op verscheidene eilanden, waaronder Manila als centrum, en onder een generale prior. De Franciscanen, de Jezuïten en de Dominicanen volgden snel daarna.
1: Maar ik denk dat we best een belangrijk thema naar boven halen. De soms moeilijke relatie tussen de missionarissen en de Spaanse soldaten en overheden op de eilanden.
0: Inderdaad, dit was een zeer zwaar probleem in zoveel gekoloniseerde gebieden in de wereld. Problemen van wreedheden en onrechtvaardigheden. Waar mensen zijn, is er een drang naar macht en rijkdom. En dit was ook zo in de Filipijnen. Maar we zullen zien hoe de Augustijnen zich niet laten doen en samen met andere missionarissen nogal snel optraden tegen dergelijke misbruiken. Maar ik stel voor eerst een volgend lied.
1: Ja, we gaan luisteren naar een Filipijns Kyrie.

0: Beste vrienden, we overlopen dus enkele paters Augustijnen die aan de basis liggen van de kerstening van de Filipijnen in de eerste decennia. Dus vanaf de tweede expeditie onder Miguel López de Legazpi. Uiteraard viel deze evangelisatie, zoals bij alle ontdekkingstochten in de wereld, in die eeuwen altijd samen met veroveringen, onrechtvaardigheden tegenover de inheemse bevolking.
1: Maar gelukkig vinden we ook talrijke getuigenissen van missionarissen die het zeer goed meenden en durfden in te gaan tegen deze wreedheden. Die gebeurde door de lokale koloniale overheden. En daarom keren we even terug bij pater Martin de Rada, die dus ook zelf een tijdje alleen vertoefde in de missieposten.
0: Pater Martin de Rada werd geboren in het Spaanse Pamplona in 1533. Hij studeerde aan de Universiteit van Salamanca, na eerst gestart te zijn aan de Universiteit van Parijs, maar Frankrijk moest verlaten omwille van vijandigheden tussen beide landen. Hij trad toe tot de Augustijnen en legde er in 1554 zijn religieuze geloften af. 6 jaar later vinden we hem terug in Nieuw-Spanje, het huidige Mexico. Hij was er gekend, zoals vermeld staat, als een man met ongewoon talent, een goede theoloog en een eminentie in de wiskunde. En verder bezat hij bestuurlijke vaardigheden en de gave voor het aanleren van talen.
1: En zo weten we dat hij met deze tweede expeditie, 44 jaar na Magellaan, met 4 confraters in 1565 toekwam in de Filipijnen op het eiland Cebu. Hij verbleef er 7 jaar, wat hem een plaats in de geschiedenis opleverde als de apostel van het christelijk geloof in Cebu.
0: Zo maakte hij zelfs 10 jaar later een reis naar China, leerde hij het Chinees en schreef daarna gedetailleerd zijn observaties neer. Zo reisde hij ook naar het eiland Borneo om te bemiddelen voor een vrede binnen een sultanfamilie. Maar het werd een vruchteloze poging. En tijdens de terugreis werden velen ziek op het schip en overleden, plots, zoals ook pater Martin de Rada op 45-jarige leeftijd.
1: Maar vooral wordt hij herinnerd als een van de eerste die serieus werk maakte van het bestuderen van de inheemse Filipijnse talen. Zo stelde hij zelf een woordenboek en grammatica samen.
0: Want hij vond dat echte bekering alleen kon slagen als je de mensen in hun eigen taal en cultuur aansprak. Hij geloofde zeer sterk in redelijke overtuiging in het onderwijs en, heel belangrijk, door een voorbeeldig leven. Zo verzette hij zich tegen het gebruik van geweld of dwang bij bekeringen. Maar het is ook geweten hoe hij zeer teleurgesteld was over de behandeling van de inheemse bevolking.
1: Alzo pleitte hij voor gerechtigheid en bescherming van de Filipino's en stelde hij het machtsmisbruik van de koloniale overheid en de soldaten aan de kaak. Uiteraard werd hij dan ook in hun ogen ervaren als een zeer lastig persoon.
0: Zo bestaan van hem brieven, zoals een brief geschreven op 30 juni 1574 aan de onderkoning van Nieuw-Spanje, vandaag Mexico, waarin hij de hebzucht en het machtsmisbruik van Spaanse functionarissen streng veroordeelde. Hij beschrijft daarin hoe expedities tegen de Filipino's met buitensporig geweld gepaard gingen. Pater Martin de Rada wordt dan ook door historici gezien als een voorbeeld van een missionaris met een moreel kompas, intellectuele diepgang en een oprechte inzet voor de mensen onder zijn hoede.
1: Zo schreef later pater Gaspar de San Agustin, een grote kroniekschrijver van de orde, over de rustige aanpak van pater Martin de Rada. Door zijn zachtheid en waardigheid won hij de harten die zwaarden niet konden onderwerpen.
0: Een andere belangrijke figuur was pater Augustijn Juan de Alva, afkomstig uit het Spaanse Segovia en eerst werkzaam in Mexico, gedurende 33 jaar, om daarna op 72-jarige leeftijd nog te gaan reizen naar de Filipijnen. Hij kwam aan op het eiland Cebu in 1569, dus 4 jaar na de tweede expeditie met de 5 Augustijnen. Zo was pater Juan de Alva werkzaam op het eiland Panay. Later werd hij de eerste prior van de orde in Manila en daarna provinciaal overste. Hij overleed er in 1576, 80 jaar oud.
1: Maar samen met hem was pater Juan López de Aguirre, afkomstig uit het Spaanse Castilië, aangemeerd in de Filipijnen. Over deze pater bestaan wel geen persoonlijke getuigenissen, maar wel worden zijn opvattingen vermeld in bredere studies over de kerkelijke geschiedenis van de Filipijnen.
0: En daarin is vooral te onthouden zijn openlijk verzet tegen het soms wrede beleid van de Spaanse autoriteiten. Hij merkte dat veel koloniale bestuurders corrupt waren en de inheemse bevolking misbruikten, zowel economisch als fysiek met zware belastingen en zware arbeid. En zelfs had hij soms kritiek op sommige geestelijken in de kerk die wegkeken van deze problematiek.
1: Beste vrienden luisteraars, we gaan terug even verpozen met een mooi lied.
0: Een goed idee, en wat heb je gevonden?
1: Wel, een Filipijns loflied waarin gezongen wordt: Kom, laten we de Heer prijzen, laten wij zingen.

0: Beste vrienden luisteraars, we gaan nu een 16 jaar verder in de tijd na de aankomst van deze eerste vijf Augustijnen. Op 17 september 1581 strandde een zoveelste boot aan in Manila. De missiepost al daar bestond al een goede 10 jaar. Aan boord bevonden zich Pater, deze keer Dominicaan, Cristobal de Salvatierra, samen met een bisschop, een confrater, Dominicaan, Domingo de Salazar. 2 jaar daarvoor werd het bisdom Manila opgericht door een pauselijke bul van 6 februari 1479. Maar de bisschop zelf, Domingo de Salazar, kwam er dus pas aan na 2,5 jaar. Zo vlot ging het allemaal in die tijd. Maar eerst een woordje over Dominicaan Cristobal de Salvatierra.
1: Hij werd geboren in 1548 in Spanje en trad op 23-jarige leeftijd toe tot de orde van de Dominicanen in Salamanca. Samen met zijn bisschop stond hij dus in voor de organisatie van het bisdom vanuit de missiepost van Manila. Zijn taak was als rechter van het bisdom met het toezicht op de lokale kerken en de kerkelijke discipline.
0: Maar tevens bezat hij een soort van erkenning als gezagsdrager, hem toegediend door een koninklijk decreet van koning Philips II, waarin hij wel werd aangespoord om steeds respect te tonen voor de gouverneur-generaal en de Spaanse autoriteiten.
1: Maar pater Cristobal de Salvatierra stond inderdaad bekend om zijn vastberadenheid, maar tevens om zijn rechtvaardigheid. En dit weerhield hem niet, als het moest, toch in conflict te komen met de Spaanse gouverneur, die een lokale leider onterecht had gestraft.
0: En met volle overtuiging excommuniceerde hij deze gouverneur en herstelde hij de rechten van de lokale inheemse leider. Hij stelde dus vast dat er vele problemen waren waarmee dit jonge bisdom te kampen had. En zo streefde hij naar een goede coördinatie en eenheid in de evangelisatiemethoden onder alle missionarissen. Maar ook zeer belangrijk om een gemeenschappelijk moreel standpunt in te nemen ten opzichte van de Spaanse overheden.
1: De paters werden geconfronteerd met het vaak schandalig en immorele gedrag van vele conquistadores, waardoor de evangelisatie sterk werd belemmerd. Uiteindelijk speelde pater Dominicaan Cristobal de Salvatierra een cruciale rol in de verspreiding van het christendom in de Filipijnen.
0: Om een voorbeeld te geven. Hij was een van de eersten die de Cagayan-vallei binnenkwam, gelegen helemaal in het noorden van het grote noordelijk eiland Luzon. Het was een gebied gekend om de weerstand tegen de Spaanse overheersing. Uiteindelijk droeg zijn missie bij aan de vestiging van de stad Nueva Segovia, vandaag Lal Lo. Manila en Nueva Segovia zijn trouwens de twee eerste en oudste bisdommen van de Filipijnen. Zo was pater Cristobal de Salvatierra ook betrokken bij de oprichting van de Universiteit van Santo Tomas in 1611, de oudste universiteit in Azië, en het Collegio di San Juan de Letran in 1620, die beide nog steeds bestaan in Manila. Tot zover dit woordje over Dominicaan Pater Cristobal de Salvatierra.
1: Maar zoals reeds vermeld, was hij in de Filipijnen toegekomen samen met zijn bisschop, confrater, Dominicaan Domingo de Salazar. Ook voor deze bisschop was de belangrijkste zorg de kwestie van rechtvaardigheid voor de Filipino's.
0: Maar beste Lut, alvorens we een bezoekje brengen aan deze eerste bisschop van de Filipijnen, stel ik voor eerst te luisteren naar een Filipijns offerandelied en met als titel
1: Gezegend zij God.

0: afspraak op onze rots in de branding.
1: We gaan nu even op bezoek bij de eerste bisschop van Manila, van de Filipijnen, Dominicaan Monseigneur Domingo de Salazar. Hij werd geboren in 1512 in het noorden van Spanje en studeerde aan de Universiteit van Salamanca, een van de beroemdste op het hele Europese continent. Interessant om op te merken is dat hij zeer beïnvloed werd door een tijdgenoot, filosoof en theoloog Francesco de Vitoria. En die zijn we ook even gaan opzoeken.
0: Deze man pleitte voor een vrije markteconomie met individuele rechten, de verdediging van individuele eigendomsrechten, vrijheid van handel, verzet tegen monopolisering van de handel.
1: Maar dit is niet alles. Hij kwam ook op voor de verdediging van de inheemse volkeren. Ook zij zijn wel degelijk volwaardige mensen met verstand en rechten. Het waren zeer actuele humanitaire en christelijke ideeën met betrekking tot deze periode van de ontdekkingsreizen. En dit kwam zeer van toepassing voor bisschop de Salazar om later rechtvaardige oplossingen te vinden voor juridische en sociale problemen in de Filipijnen. Hij behaalde trouwens ook een bachelor in het burgerlijk recht.
0: Zo was pater Domingo de Salazar reeds betrokken geweest bij de Spaanse expeditie naar de huidige Amerikaanse staat Florida van 1558 tot 1561. Zo bestaat van hem een brief gericht aan koning Philips II.
1: En daarin kunnen we lezen dat alle wetten die waren uitgevaardigd voor de nieuwe ontdekkingen moesten worden nageleefd door de deelnemers aan de expedities, zodat misbruik tegen de inboorlingen zou worden vermeden. Maar tevens pleitte hij ook dat er voldoende voorzieningen moesten zijn voor de expeditieleden zelf, zodat ze geen overvallen pleegden tegen de lokale bevolking.
0: En alzo werd pater Domingo de Salazar op 6 februari 1579 door paus Gregorius XIII bevestigd en gewijd als de eerste bisschop van Manila, en waarbij dus met een bul dit bisdom werd opgericht.
1: En we weten dat hij pas een 2 jaar later in 1581 toekwam en er werd geïnstalleerd. Hij diende als bisschop van Manila tot aan zijn dood in 1594, 82 jaar oud. Een bisschop voor wie de belangrijkste zorg de rechtvaardige behandeling was voor de Filipino's die hij beschouwde als menselijke wezens met rechten en verstand, wat in die tijd niet zomaar werd geloofd.
0: En daarin werd hij stevig gesteund door zijn meegereisde confrater pater Cristobal de Salvatierra.
1: We kunnen hem vergelijken met zijn confrater Dominicaan Bartolomé de las Casas, die de wantoestanden in de Amerikaanse kolonies, zoals ook de slavenhandel met de Afrikanen, zeer sterk veroordeelde en er stevig tegenin ging.
0: Misschien is het goed enkele concrete voorbeelden op te zoeken uit het leven van deze belangrijke bisschop voor de Filipijnen.
1: Inderdaad, zo stelde bisschop de Salazar vast hoe veel Spaanse kolonisten in de Filipijnen zomaar het land van inheemse gemeenschappen in beslag namen. En daartegenover stelde de bisschop dat deze Filipino's recht hadden op hun land, volgens zowel natuurrecht als goddelijk recht.
0: Een ander voorbeeld was het zogenaamde encomienda-systeem.
1: Ja, en daardoor bekwamen de Spaanse kolonisten het recht om belasting of arbeid te eisen van de inheemse Filipino's in de dorpen. Maar deze bisschop bekritiseerde dit als onrechtvaardig en uitbuitend, vooral als het leidde tot armoede of misbruik. En daarvoor pleitte de bisschop ook hier rechtstreeks bij koning Philips II van Spanje. En deze brieven en rapporten aan de Spaanse koning zijn waardevolle historische bronnen. En deze zijn verzameld in zijn, vrij vertaald, memorandum over de grieven van de inheemsen van de Filipijnen. Het is een memorandum uit het jaar 1583.
0: Daarin ontdekken we zijn morele verontwaardiging over koloniale misstanden en zijn juridische en theologische argumenten. Zo kan je passages lezen die hij schreef aan de koning.
1: De inheemsen zijn rationele mensen, zoals de Spanjaarden, en mogen niet behandeld worden alsof ze beesten of slaven zijn.
0: Zo lees je ook:
1: er worden buitensporige belastingen van hen geëist, en ze worden met zweepslagen en gevangenis gestraft als ze niet kunnen betalen, terwijl ze nauwelijks te eten hebben.
0: En de bisschop vervolgt en vraagt de koning:
1: de gouverneur hier keert zich doof voor onze smeekbeden en beschermt de encomenderos meer dan deze arme inheemden. Ik smeek uw majesteit om in te grijpen, want wat hier gebeurt beledigt niet alleen God, maar bezoedelt ook de naam van Spanje. Het is niet christelijk om landen te veroveren en daarbij zielen te verliezen.
0: Maar de bisschop ging nog verder. Er volgde zelfs op 16 oktober 1581 een bijeenkomst met de bisschop en met een tiental priesters in het klooster van Tondo in Manila over deze problematiek.
1: En zo vond er ook een synode plaats in Manila het jaar daarop, waar 90 geestelijken en enkele leken verschillende thema's bespraken, zoals de catechese in de lokale talen, de rechten van zowel christelijke als niet-christelijke inheemse bevolkingsgroepen, de sociale en morele problemen, waaronder dan ook de misbruiken door Spaanse grondbezitters en ambtenaren, en het benadrukken van het belang van gerechtigheid en restitutie van onrechtmatig verkregen rijkdom.
0: Beste luisteraars, we laten het hierbij. In alle kolonies over de wereld was dit een zeer delicate problematiek, die ook veel schade veroorzaakte aan het missioneringswerk, namelijk die veelal zeer moeilijke verhouding tussen de missionarissen en de lokale overheden, waarvan velen uit waren op geld en macht.
1: Maar er moet bij gezegd worden dat historici toch verklaren dat de kolonisatie in de Filipijnen toch meer godsdienstig was dan commercieel.
0: Beste Jos, ik denk dat het tijd is om terug even te verpozen en te luisteren naar een rustig Filipijns communielied. Een oproep tot bekering. Wat we allemaal nodig hebben.
1: Zeker, en daarom zingt men: O God de Vader, help mij alsjeblieft, help me om mezelf te veranderen.

0: Beste luisteraars, we laten het hierbij over de eerste decennia van de kerstening van de Filipijnen. De Augustijnen waren dus de eerste missionarissen, maar al heel snel volgden ook de Franciscanen, de Dominicanen en de Jezuïten. En zo drong het katholicisme met haar katholieke feestdagen en rituelen diep binnen in de Filipijnse cultuur.
1: Vandaag heb je 16 aartsbisdommen en 59 bisdommen in de Filipijnen, waarvan zelfs 2 reeds opgericht eind 16e eeuw, namelijk in Manila en Nueva Segovia in het noorden van het noordelijke eiland Luzon.
0: De kerk telt vandaag een 80 miljoen katholieken, dus een 80% van de inwoners. In januari 2015 bracht Paus Franciscus een 5-daags bezoek aan de Filipijnen, waarbij een 6 miljoen gelovigen de heilige mis bijwoonden in Manila. En op 14 maart 2021 droeg hij in de Sint-Pietersbasiliek een pontificale hoogmis op, naar aanleiding van de 500ste verjaardag van het christendom in de Filipijnen met de landing van Ferdinand Magellaan op 16 maart 1521, waar dus al een klein zaadje van het christendom werd geplant.
1: En zeer opmerkelijk bestaat er vandaag een omgekeerde richting in het missioneren. De Filipijnse kerk stuurt vele priesters en religieuzen naar andere landen, vooral waar er een tekort is aan geestelijken.
0: Beste medereizigers, hartelijk dank voor het luisteren tijdens onze bezoeken in de Filipijnen.
1: Ik hoop dat jullie het aangenaam, maar tevens interessant vonden en dat we in uw huiskamer een beetje de vakantiesfeer konden laten aanvoelen en van genieten.
0: En we spreken af voor een derde en laatste deel.
1: We gaan op bezoek in kerken en heiligdommen op de verschillende eilanden en komen al zo hun geschiedenis te weten.
0: Dus, beste vrienden, rust goed uit na deze 2.

0: de uitstap. En we verwachten jullie fit en vol moed voor de derde etappe van ons bezoek in de Filipijnen.
1: Afspraakplaats?
0: Uiteraard, op de rots in de branding.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het Woord Spreekt. Vandaag bespreken we in het Evangelie, volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 6, versen 20 tot en met 26. Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: "Gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen, omwille van de mensenzoon. Dans die dag van blijdschap, want vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie, die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten."

De lezing die we vandaag deden in het evangelie volgens de heilige Lucas zijn de zaligsprekingen. Maar misschien wel in een versie die we iets minder goed kennen. We kennen namelijk zeer goed de versie van de zaligsprekingen volgens de evangelist Matthäus. Wanneer hij zegt, zalig de armen van geest, aan hen behoort het rijk der hemelen enzovoort. De lijst van Lucas is veel korter. En aan die lijst worden er ook niet zaligsprekingen, maar ongelukssprekingen uitgesproken, zeg maar. Waar Jezus eigenlijk aantoont waar het ongeluk zich bevindt. Terwijl hij in het begin natuurlijk aantoont waar het ware geluk zich bevindt. En wat opvalt in de tekst is dat Jezus gaat van het hier en nu naar het daar en later. Het hier en nu is in deze tijd op deze wereld. Is het menselijke. En het daar en later is de hemel op de tijd dat God heeft beslist. En Jezus speelt tussen die twee plaatsen en die twee tijden. Zo zegt hij, gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. En met het koninkrijk van God bedoelt hij natuurlijk de hemel. Velen zien het fout als ze zeggen dat het koninkrijk van God hier op aarde volledig aanwezig zal zijn. Nee, God is wel degelijk aanwezig, midden onder ons. Daar waar er twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, ben ik in hun midden. Jezus is aanwezig. Maar dit is niet het koninkrijk van God. Daar moeten we naar uitkijken. En dat is voor later. En hier en nu, wel, dat is die armoede waar Jezus het over heeft. En dat noemt hij gelukkig. Gelukkig de armen hier en nu, want voor jullie is het koninkrijk van God daar en later. Jezus zegt erbij, gelukkig die nu honger hebben. Jullie zullen volop te eten hebben. Het hier en nu is de armzaligheid en het daar en later is de eeuwigheid, waar we volop te eten zullen hebben. En wanneer we dan kijken naar het omgekeerde van de zaligsprekingen, dan lezen we het volgende. Wee jullie rijken, je hebt je troost al binnen. Jezus spreekt hier over het hier en nu. Op dit moment als je rijk zijt, hebt gij uw troost al. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Als je nu voldaan bent in dit leven, dan kijk je dus niet uit naar het eeuwige en dan zul je honger hebben in het daar en het later. Zo zien we dus die twee verschillende categorieën. De een legt de nadruk op het hier en nu en de ander op het daar en later. En laten we gewoon direct stellen dat dat ook de bedoeling is van Jezus Christus. Waar gaat onze aandacht naartoe? Waar leggen we onze focus op? Op het gelukkig zijn in deze wereld? Of op het gelukkig zijn in de wereld die komt? En laten we eerlijk zijn, vandaag, zelfs in onze kerk, wordt er misschien veel te weinig gepredikt over de hemel. Veel te weinig over het eeuwige leven. Veel te weinig over hetgeen waar we naartoe moeten gaan. Er wordt zeker gepredikt over het goed hebben hier en nu. Maar Jezus zegt eigenlijk het omgekeerde. Het hier en nu zal ooit vergaan. Is niet de plaats waar men volledig gelukkig kan worden. Zeker, we moeten zorgen voor een goede plaats hier en nu. Maar dat kan nooit het doel zijn op zich. Het doel moet liggen in het hiernamaals, in de hemel, in het eeuwige leven. En de zaligsprekingen bij de heilige Lucas komen werkelijk zo over. Jezus maakt eigenlijk een keuze. Hij kiest voor de hemel en waar leggen wij onze keuze?
Durven wij de armoede omhelzen? Durven wij honger lijden? Nee, we moeten niet zoeken naar miserie. Dat zegt Jezus niet. Maar waar gaat ons hart naartoe? Jezus noemt iemand rijk niet alleen iemand die heel veel geld heeft op een bankrekening. Nee, Jezus noemt iemand rijk volgens de wereld als die persoon de aandacht legt alleen maar op het hier en nu, op deze wereld. En die zal honger lijden omdat die persoon de aandacht nooit heeft besteed aan de hemel en aan het eeuwige leven. Heeft de aandacht dus nooit besteed aan God. En dat is de verandering die Jezus van ons vraagt. Dat vraagt een verandering van het hart. Dat vraagt een verandering van ons denken. Niet te veel bezig zijn met het hier en nu, maar onze aandacht leggen op wat komt. En daar ligt het ware geluk. Daar ligt het eeuwige geluk. Daar wordt men gelukkig omdat God alles in allen zal zijn. De tekst van de heilige Lucas is natuurlijk niet zo eenvoudig om te ontvangen. Zeker niet wanneer Jezus zegt: gelukkig zijn jullie als mensen je haten. Als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Nee, daar kan men menselijkerwijze niet gelukkig van worden. Waar men wel gelukkig van kan worden, is dat Jezus ons belooft: ondanks die moeilijkheden in het leven, zullen we werkelijk gelukkig kunnen zijn als je u op God concentreert. En dat kan ons nu reeds gelukkig maken. Daarom zegt Jezus: gelukkig zij die dit of dat doen of verkrijgen, ook al lijkt het miserie, Jezus belooft ons schoonheid. Jezus belooft ons goedheid, rechtvaardigheid. Jezus belooft ons het eeuwige leven, zoals hij het zelf heeft beleefd op de dag van zijn verrijzenis en zoals hij het aan een ieder wil schenken, aan een ieder die gelooft in zijn woord. En degene die niet gelooft, die voelt zich nu wel rijk, die heeft nu wel geen honger en die denkt nu heel veel lovende woorden te ontvangen van medemensen, maar degene die zonder God leeft, wel, die zal honger opmerken in zijn leven. Die zal geen troost meer ontvangen. Omdat op een dag God alles in allen zal zijn. Hij zal onze troost zijn. Hij zal onze voldoening zijn. Hij zal alles zijn. Laten we vandaag met het evangelie in de hand gelukkig zijn. Gelukkig omwille van de belofte die Jezus ons heeft gedaan. En daarom lezen we nogmaals hoofdstuk 6 van het evangelie volgens de heilige Lucas, versen 20 tot en met 26. Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de mensenzoon. Dans die dag van blijdschap, want vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu 12:00 en we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt en ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmacht des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de beloften van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer. Amen.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn donderdag in de 14e week door het jaar. En u kan met ons het middaggebed uit het getijdenboek meebidden. En dan vindt u de bladzijde van de hymne op bladzijde 758. Hymne op bladzijde 758, gevolgd door de psalmen op bladzijde 954. De psalmen op bladzijde 954, gevolgd door de korte schriftlezing op bladzijde 957. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat, neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Gij hebt uw dienaar goedgunstig behandeld. Volgens uw woord, o Heer, verleen mij dan inzicht en wijsheid, want op uw geboden stel ik mijn hoop. Voordat ik vernederd werd, was ik in dwaling, maar nu houd ik aan uw uitspraken vast. Goedgunstig zijt gij en goed zijn uw daden. Laat mij slechts weten wat gij beschikt. Hoogmoedigen hebben mij vals beschuldigd. Ik volg uw bevelen van harte op. Hun hart is gevoelloos en onverschillig. Ik vind mijn lust in uw wet. De kwelling was mij een weldaad. Zo leerde ik wat gij beschikt. De wet uit uw mond is mij meer waard dan schatten van zilver en goud. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De wet uit uw mond is mij meer waard, Heer, dan schatten van zilver en goud. Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Wees genadig, God, nu mensen mij vertrappen. Steeds bestoken en benadelen zij mij. Mijn bestrijders kwellen mij voortdurend. Vallen op mij aan met man en macht. Allerhoogste, als de angst mij aangrijpt, stel ik al mijn hoop op u. Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Al doorzoeken zij mij te bekladden. Heel hun denken is op mijn verderf gericht. Ze beloeren mij en staan mij naar het leven. Rotten samen om mijn gangen na te gaan. Heel mijn zwerversleven kent gij. Al mijn tranen hebt gij opgevangen in uw kruik. Maar mijn vijand wijkt als ik u aanroep. Ja, ik weet het, God verlaat mij niet. Op de Heer en zijn belofte, op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Wat ik u beloofd heb, God, zal ik volbrengen. U breng ik het offer van mijn lof. Want door u ben ik de dood ontkomen. Gij behoedt mijn voeten voor de val. Daardoor kan ik voortgaan voor Gods aanschijn. In het licht dat alle levenden verlicht. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Op de Heer vertrouw ik zonder vrees. Hoe zou dan een mens mij deren? Hemelwijd is uw erbarmen, Heer. Wees mij genadig, God, wees mij genadig. Bij u zoek ik mijn heil. Ik houd me schuil onder uw vleugels. Totdat het onheil wijkt. Ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die voor mij zorgt, dat Hij mij redding zendt vanuit de hemel en mijn vervolgers smadelijk verjaagt. Ik lig te midden van de leeuwen, die dorstig zijn naar mensenbloed. Hun tanden zijn zo scherp als speren, hun tong een snijdend zwaard. Vertoon u in den hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde. Ze hebben op mijn pad een net gespannen en brachten mij ten val. Ze hebben op mijn weg een kuil gegraven, maar vielen er zelf in. Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u. Ontwaak, mijn geest wordt wakker, harp en citer. Ik wek de dageraad. U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer. Want hemelwijd is uw erbarmen. Tot in de wolken reikt uw trouw. Vertoon u in den hoge, God in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hemelwijd is uw erbarmen, Heer. We lezen uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen aan de Galaten. Leef naar de geest, dan zult ge de begeerte van de zelfzucht niet volvoeren. Want de zelfzucht begeert tegen de geest. En de geest tegen de zelfzucht, want ze zijn elkaars tegenstanders, zodat je niet doet wat je zou willen doen. Goedgunstig zijt gij, Heer, en goed zijn uw daden. Laat mij slechts weten wat gij beschikt. Laat ons bidden. Almachtige eeuwige God, bij u is geen duisternis of nacht. Vul ons met de glans van uw licht, zodat wij de zin van uw geboden erkennen en met een blij hart uw wegen gaan. Door Christus onze Heer. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we gaan u de rozenkrans bieden. We bieden en overwegen de blijde mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Ik groet u, bruid van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het eerste blijde mysterie. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Overwegen het tweede tintje van de blijde mysteries. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth. Zodra Elisabeth de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade.

0: De Heer is met u, gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. We overwegen het derde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. De engel sprak tot de herders. Zie, ik verkondig u een grote boodschap, een grote vreugde die bestemd is voor het hele volk. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer, in de stad van David. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen het vierde tintje van de blijde mysteries. Jezus wordt opgedragen in de tempel aan de Vader. Mijn ogen hebben u heil aanschouwd, dat gij bereid hebt voor alle volken, een licht dat straalt voor alle heidenen.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Overwegen het vijfde tientje van de blijde mysteries. Jezus wordt teruggevonden in de tempel te midden van de leraren. Jezus antwoordde, waarom heb je mij gezocht? Wist je dan niet dat ik in het huis van mijn vader moest zijn? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
0: Amen.
1: Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Mogen Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

wacht, wacht op de Heer, de zwartste nacht.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Klassiekuur. Bij het begin en einde van dit Klassiekuur omkadert prachtig Gregoriaans deze uitzending ter ere van de heilige Benedictus en Maria Sterre der Zee. Daartussen klinkt de prachtige Gran Partita in Simmel Groot van Wolfgang Amadeus Mozart in 7 delen, een klassiek hoogtepunt in Mozarts oeuvre. De Choral Schola der Benedictiner Abtei Münster-Schwarzach bijt de spits af met het prachtige Vir Dei Benedictus voor het feest van Sint Benedictus van Nursia, welk op 11 juli wordt gevierd. Heilige Benedictus leefde van 480 tot ongeveer 543 en wordt beschouwd als de vader van het kloosterleven in de Latijnse kerk. Hij schreef ook een regel van Benedictus ten bate van monniken. Deze moesten 3 geloften afleggen. Van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan de abt. Ora et labora. Bid en werk. Dat was hun parool. Handenarbeid, gebed en lezen van heilige geschriften vulden hun leven. Je hebt zeker al gehoord van de Benedictus-medaille, die ontstond rond de devotie van de heilige Benedictus. Op deze medaille zijn de attributen van Benedictus afgebeeld. Op de achterkant staat het Benedictuskruis met de afkortingen van het kleine exorcistische gebed Vade retro Satana. Op de voorkant staat de heilige Benedictus met in zijn handen het kruis en de kloosterregel. Naast hem wordt aan zijn rechterzijde een beker afgebeeld en aan zijn linkerzijde een raaf. En de beker die verwijst naar een mirakel waarbij een groep monniken hem probeerden te vermoorden met een gifbeker. En deze brak toen hij het zegende. En de raaf verwijst naar een mirakel waarbij een jaloerse priester hem trachtte te vermoorden met vergiftigd brood, dat door een raaf werd weggenomen toen Benedictus het zegende. In 1964 werd de heilige Benedictus tot patroon van Europa uitgeroepen door paus Paulus VI. Beluisteren we nu het Gregoriaanse Vir Dei Benedictus, een sobere, eenstemmige mannenzang met een feestelijk karakter voor de mis en officie van het feest van Benedictus van Nursia. Mooi versierd slingert de melodie zich voort in solo en groepzang, met een heel brede uitgestrektheid van de stemmen. Een pareltje uit het Gregoriaans, dit Benedictus, man van God.

De Partia in B-dur, Kochenverzeichnis 361, voor 12 blazers en contrabas, is bekend als Mozarts Gran Partita, zijn grootste kamermuziekwerk uit 1782. Geschreven voor 2 hobo's, 2 klarinetten, 2 bassethoorns, dat zijn lage klarinetsoorten in fa, 2 fagotten, 4 hoorns en een contrabas. Het is een Weense compositie voor zijn vriend klarinetist Anton Stadler. Het is een zevendelig stuk en een hoogtepunt uit de Weense klassieke periode. De combinatie van houtblazers, hoorns en de contrabas zorgt voor een rijke orkestrale klank. Merken we hier al niet de kiem van wat later zal uitgroeien tot een harmonieorkest? Mozart hoorde graag hoorn en klarinet, vandaar dat hij hiervoor belangrijke concerti schreef. Deel 1 van deze Gran Partita in Bes deelde Mozart op in een largo en een allegro molto. Geniet ervan in deze uitvoering van Alexander Schneider en het Kamerorkest voor Europa.

alle adellijke muziek waarvoor Mozart schreef, past natuurlijk de dans, een menuet, een hoofdse dans in 3/4 maat en vast onderdeel van elke suite of partita of dansopvolging. U hoort dit mooie menuet gedanst op ritme van het Kamerorkest van Europa onder leiding van Alexander Schneider in dit tweede deel uit de Grand Partita voor blazersensemble en contrabas van Wolfgang Amadeus Mozart. Blazersmuziek was nooit weg uit de adellijke hoven, bij onder meer banketten, dansavonden en concerten in de 18e eeuwse klassieke stijl. En zo kan u zich een Weense avond voorstellen.

Uit deze mooie Gran Partita in Simol Groot van Mozart, Gehörverzeichnis 361, luisteren we nu naar deel 3 Adagio, gevolgd door deel 4 Menuetto Allegretto. Het Adagio is het hoogtepunt uit deze partita, met mooie lyrische lijnen in de melodie van hobo, klarinet en bassetthoorn, het lagere klarinettype. In de film Amadeus van Miloš Forman, aangaande Mozarts leven, film uit 1984, is vooral dit deel uit de Gran Partita voortdurend te beluisteren, door Salieri becommentarieerd. Prachtige houtblazers kleuren dit rustige deel. En weer volgt er een gracieus deel, een licht allegretto menuet, in een optimistische, positief en vreugdevol vierde deel, met veel dynamische contrasten en prachtige, dunne passages, leuk om naar te luisteren.

Deel 5 uit de Partia B-dur in de Grand Partita van Mozart voor 12 blazers en contrabas is de romance en het adagio, waarmee een langzame beweging het tempo breekt. Horen en klarinet openen dit deel. Deze romance heeft een prachtige melodie. Klarinetten spelen vaak in paren of in solo-cadens. Een sumier overzicht van de partituur volgt nu. De hoogste houtblazers zijn de twee hobo's, de dubbelrieten, met een voorname melodische rol. En daaronder hoort u de beide klarinetten, vaak in tertsen spelend. Het zijn instrumenten met een enkel riet, evenals de lagere klarinetsoorten, de bassethorens, wiens zacht timbre volgens Mozart beste menselijke stem evenaart. De vier horens vullen met ronde klank de partituur, soms solo, soms in volle akkoorden of dialogerend met klarinet. De basinstrumenten zijn enerzijds de twee fagotten, de lage dubbelrietblazers en anderzijds de contrabas, de enige echte strijker in het gezelschap. Kleuren genoeg om tot een mooie liedvorm te komen. Ontdek het zelf in deel 5, Romance Adagio van Mozart's Gran Partita.

Beste luisteraars van Radio Maria, Mozarts Gran Partita loopt naar zijn einde met een zesde deel, een thema met variaties, het thema con variazioni, een componeervorm waarin één thema wordt gebracht, waarna virtuose variaties, melodische, dialogerende, plechtige, chromatische en mineurdelen volgen, dun bezet of met gans de bezetting, wat voor afwisseling zorgt. En deel 7 is een kort rondo, met refrein en strofen dus, een heel snel slot van de partita. De 7 delen hebben alle een evenwichtig, vloeiend en natuurlijk verloop, waarin elk instrument, evenals de complete harmonie, aan bod komt. De inspiratie en schitterende timbrekeuze maken dit tot een der hoogtepunten van de instrumentale muziek uit de Weense klassieke periode, met heel veel dank aan Wolfgang Amadeus Mozart en ook Alexander Schneider met het Chamber Orchestra for Europe. Danken we voor hun fantastische inbreng bij deze prachtklassieker, de Gran Partita Kachelverzeichnis 361 van Wolfgang Amadeus Mozart.

Beste luisteraars van Radio Maria, Klassiekeur is aan zijn laatste muziekje toe. Maar met een mooie Ave Maristella, een wisgegroot Sterren der Zee, rond die geistelijke familie des Das Werk, af met een Gregoriaans op een tekst uit de kerkliturgie, in een versierde beurtzang in de Dorische kerktoonaard gezongen. Wees gegroet, Sterren der Zee, milde moeder van God en eeuwige maagd, heerlijke poort van de hemel. Gij die dat befaamde wees gegroet hoorde uit de mond van Gabriel, geef ons vastheid in vrede. Keer maar om de naam van Eva, maak los de boeien van de schuldigen, breng licht aan de blinden, verdrijf onze kwalen, vraag al het goede voor ons. Laat zien dat gij moeder zijt, mogen door u, hij, onze gebeden horen, die voor ons geboren de uwe mildes zijn. Zeer bijzondere maagd, zachtmoedig, meer dan allen, maak ons, verlost van schulden, zachtmoedig en rein. Geef ons een zuiver leven, bereid voor ons uw weg, opdat wij, Jezus ziende, altijd samen ons mogen verblijden. Lof aan God de Vader, eer aan Christus de Allerhoogste en aan de Heilige Geest, één eerbetoon aan drie personen. Amen. Beste luisteraars van Radio Maria, dank voor uw luisterend oor en graag tot wederhoren in Klassiekuur op Radio Maria.

Beste luisteraars van Radio Maria, nu volgt een geestelijke brief vanuit de abdij Saint-Joseph de Clerval uit Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Dierbare vrienden van de abdij Saint-Joseph van Clerval, wat voor de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om het sterk te beschamen, het sterke te beschamen. Wat voor de wereld van geringe afkomst is, is en onbeduidend, heeft God uitgekozen, opdat niemand zich op zichzelf zou beroemen tegenover God. Korintiërs 1. God heeft een eenvoudig boerenmeisje van arme afkomst uitgekozen en verheerlijkt. Hij heeft haar verheerlijkt met de kracht van zijn geest. Beminde broeders en zusters, kijkt naar Maria Goretti. Kijkt naar de hemel die zij heeft bereikt door heldhaftig de geboden in acht te nemen en waar ze zich bevindt in de heerlijkheid van de heiligen. Zij is een vreugde voor de kerk geworden en een bron van hoop voor ons, zei paus Johannes Paulus II in 1991. De Heilige Vader sprak deze woorden uit op het eind van de 100ste verjaardag van de geboorte van de heilige Maria Goretti. Ze zag het levenslicht op 16 oktober 1890 te Corinaldo in de provincie Ancona in Italië. In een gezin zonder aardse bezittingen, maar rijk aan geloof en deugden. Elke dag gemeenschappelijk gebed en de rozenkrans, zondagsmis en heilige communie. Maria is het derde kind van Luigi Goretti en Assunta Carlini. En daags na haar geboorte wordt ze gedoopt en aan de Heilige Maagd toegewijd. Het vormsel zal haar worden toegediend wanneer ze 6 jaar is. Na de geboorte van zijn vierde kind emigreert Luigi Goretti, te arm om in zijn land van oorsprong te overleven, met zijn gezin naar de destijds nog ongezonde, uitgestrekte vlakten van het platteland rondom Rome. Hij vestigt zich te Le Ferriere di Conca in dienst van graaf Mazzolini. Daar geeft Maria er weldra blijk van een vroegtijdige intelligent meisje met een juist oordeel te zijn. Ze wordt nooit betrapt op grilligheid, ongehoorzaamheid of op een leugen. Het is werkelijk de engel van het gezin.

Laten we niet denken dat het kind de goedheid geheel van nature in praktijk brengt. Haar verbazingwekkende vooruitgang is de vrucht van het gebed. Haar moeder zal opmerken dat de rozenkrans welhaast een noodzaak voor haar was geworden en ze draagt hem inderdaad altijd om haar pols gewikkeld, bij zich. Uit de aanschouwing van het kruisbeeld put ze een innige liefde tot God en een diepe afschuw van de zonde. Ik wil Jezus. Maria hunkert naar de dag waarop ze de heilige Eucharistie zal ontvangen. Naar de gewoonte van die tijd moet ze wachten tot de leeftijd van 11 jaar. Mama, vraagt ze op een dag, wanneer zal ik mijn communie doen? Ik wil Jezus. Hoe wil je die doen? Je kent de catechismus niet, je kan niet lezen, we hebben geen geld om een jurk voor je te kopen en schoenen en een sluier en we hebben geen ogenblik vrij. Mama, ik zal dus nooit mijn communie doen en ik wil niet meer zonder Jezus leven. Maar wat wil je dat ik doe? Ik kan onmogelijk aanzien dat je ter communie gaat als een meisje dat van niets weet. En uiteindelijk vindt Maria het middel zich voor te bereiden met de hulp van iemand uit de buurt. Het hele dorp schiet de hulp om voor kleren te zorgen, voor het communicantje. En ze ontvangt de Eucharistie op 29 mei 1902. Het tot zich nemen van het engelenbrood vermeerdert in Maria de liefde voor de zuiverheid en maakt dat ze het besluit neemt tot elke prijs deze engelachtige deugd te bewaren. Nadat ze op een dag onfatsoenlijke woorden heeft opgevangen, die werden gewisseld tussen een jongen en een van diens vriendinnen, zegt ze verontwaardigd tegen haar moeder: Mama, wat praat dat meisje lelijk. Let er goed op dat je nooit aan dergelijke gesprekken deelneemt. Geen denken aan, mama. Als ik dat zou doen, ging ik liever. En het woord dood blijft op haar lippen liggen. Een maand later zal ze met haar bloed de zin afmaken. Wanneer hij in dienst treedt bij graaf Mazzolini, werkt Luigi Goretti samen met Jean Serenelli en zijn zoon Alessandro. De twee gezinnen hebben gescheiden woningen, maar een gemeenschappelijke keuken. En weldra betreurt Luigi dit samengaan met Jean Serenelli. Een personage zo verschillend van de zijnen en drinkt en praat zonder enige terughoudendheid. Na zijn dood zijn Assunta en haar kinderen onder het juk van de despotische familie Serenelli gekomen. Maria, die de situatie heeft begrepen, doet haar best een steun voor haar moeder te zijn. Moed houden, mama. Mama, wees niet bang. Wij worden groot. Als onze lieve Heer ons maar gezondheid schenkt. De voorzienigheid zal ons helpen. We zullen strijden. En nog eens strijden. En nog eens strijden. Gezien ze sedert de dood van haar man altijd op de akker is, heeft mevrouw Goretti geen tijd om zich met het huishouden of de godsdienstige vorming van de kleintjes bezig te houden. En Maria belast zich overal mee, zoveel als ze kan. Bij de maaltijden gaat ze pas zitten als iedereen is bediend en neemt voor zichzelf slechts de restjes. Haar dienstvaardigheid strekt zich ook tot de familie Serenelli uit. Jean, wiens vrouw in de psychiatrische ziekenhuizen van Ancona is overleden, houdt zich van zijn kant nauwelijks bezig met zijn zoon Alessandro. Een stevige snuiter van 19 jaar, grof in de mond, gemeen, die er genoegen in schept zijn kamermuur te behangen met obscene afbeeldingen en met slechte boeken te lezen. Op zijn sterfbed heeft Luigi Goretti het gevaar voorvoeld van de omgang van zijn kinderen met die van de familie Serenelli. En onophoudelijk heeft hij tegen zijn echtgenote gezegd: Assunta, keer terug naar Corinaldo. Maar jammer genoeg zit Assunta in de schuld en is ze contractueel gebonden

de pacht. Door het contact met het gezin Goretti zijn bij Alessandro enige religieuze gevoelens ontwaakt. Hij doet soms mee aan het rozenhoedje, dat in gezinsverband wordt gebeden. Op feestdagen woont hij de mis bij. Hij gaat zelfs van tijd tot tijd biechten. Dat neemt niet weg dat hij Maria onfatsoenlijke voorstellen doet, die ze aanvankelijk niet begrijpt. Wanneer ze vervolgens vermoedt welke perverse bedoelingen de jongen heeft, is het meisje op haar hoede en slaat zowel de vleierij als dreigementen van zich af. Ze smeekt haar moeder haar niet meer alleen thuis te laten, maar durft haar moeder niet duidelijk te zeggen waarom ze zo bang is, want Alessandro heeft haar gewaarschuwd. Als jij je moeder iets verklapt, maak ik je dood. Haar enige toeverlaat is het gebed. Daags voor haar dood vraagt Maria met tranen in de ogen nog haar moeder om haar niet alleen te laten. Gezien ze geen andere uitleg kreeg, denkt mevrouw Goretti aan een grill en hecht aan dit herhaalde verzoek geen belang. Op 5 juli worden de bonen gedorst op de akker, een 40-tal meters van het woonhuis. Alessandro bestuurt een kar die door ossen wordt getrokken en laat hem keren en nog eens keren om de bonen die op de grond liggen uitgespreid. Tegen 3 uur in de middag, wanneer Maria alleen thuis is, vraagt Alessandro: Assunta, zou u even voor mij de ossenkar kunnen sturen? Zonder enig wantrouwen doet de vrouw wat haar wordt gevraagd. Maria zit op de drempel van de keuken en verstelt een hemd van Alessandro dat hij haar na de maaltijd had toevertrouwd en past tevens op haar kleinzusje Teresina dat dicht bij haar ligt te slapen. Maria, schreeuwt Alessandro, wat wil je? Ik wil dat je met me meegaat. Waarom? Ga met me mee. Zeg wat je van me wilt, anders ga ik niet met je mee. Aangezien ze weerstand biedt, pakt de jongen haar gewelddadig bij de arm en sleept haar mee naar de keuken en doet de deur op slot. Het kind schreeuwt, maar het geluid dringt niet tot buiten door. Wanneer het hem niet lukt zijn slachtoffer op de knieën te krijgen, knevelt Alessandro haar en zwaait met een dolk. Maria beeft, maar bezwijkt niet. Woedend probeert de jonge man haar met geweld de kleren van het lijf te rukken. Maria weet zich van de doek voor haar mond te ontdoen en schreeuwt: Doe dat niet, het is een zonde, je zult naar de hel gaan. En Gods oordeel kan hem weinig schelen, want hij houdt zijn wapen in de lucht. Als je niet wilt, maak ik je dood. En gezien ze weerstand bleef bieden, doorboort hij haar met dolksteken. En het kind roept uit: mijn God, mama, en valt op de grond. Daar hij denkt dat ze dood is, gooit de moordenaar zijn wapen weg en opent de deur om te vluchten wanneer hij hoort dat ze nog kreunt. Hij keert op zijn schreden terug, pakt zijn wapen weer op en doorklieft haar nogmaals door en door. En vervolgens klimt hij naar boven, naar zijn eigen kamer, en hij sluit zich daarop. Maria heeft 14 ernstige verwondingen opgelopen. Ze is bewusteloos. Wanneer ze weer bij kennis komt, roept ze meneer Serenelli: Jean, Alessandro heeft me gedood, kom. Bijna tegelijkertijd slaakt de kleine Teresina, die wakker is geworden van het lawaai, een ijle kreet die moeder Goretti hoort. Geschrokken zegt ze tegen haar jonge zoon Mariano: Ga vlug Maria halen, zeg dat Teresina haar roept. Op dat moment loopt Jean Serenelli de trap op en wanneer hij het afschuwelijk tafereel aanschouwt, roept hij uit: Assunta, en jij ook Mario, kom! Mario Cimarelli, een landarbeidster, klimt met 4 treden tegelijk de trap op. Op haar beurt komt ook de moeder aan.
Mama, kreunt Maria. Wat is er gebeurd? Alessandro heeft me kwaad willen doen. De dokter wordt geroepen en de gendarmes komen juist op tijd om de zeer open, opgewonden buren te beletten Alessandro ter plekke af te maken. Dat hebben ze kunnen voorkomen.

Geen druppel water. Na een lange en zeer vermoeiende route per ambulance komt men tegen 8 in het ziekenhuis aan. De artsen zijn verbaasd dat het kind niet aan haar verwondingen is bezweken. Het hartzakje, het hart zelf, de linkerlong, het middenrif, de darm, ze zijn allemaal geraakt. Daar ze zien dat ze is opgegeven, wordt de aalmoezenier geroepen. Maria biecht met volledige helderheid van geest. En vervolgens dienen de artsen haar 2 uur lang hun behandeling toe, zonder narcose. Maria laat geen zucht horen. Ze blijft voortdurend bidden en biedt haar lijden aan de Allerheiligste Maagd, moeder der smarten, aan. Haar moeder wordt aan haar bed toegelaten. Maria vindt de kracht om haar te troosten. Mama, lieve mama, het gaat goed met mij nu. Hoe gaat het met de broertjes en zusjes? Maria heeft een vreselijke dorst. Mama, geef me een druppel water. Arme Maria, de dokter wil het niet. Dat zou je alleen nog maar meer kwaad doen. En verbaasd vervolgt Maria: is het mogelijk dat ik nog geen druppel water kan krijgen? Ze werpt een blik op Jezus aan het kruis, die hij ook had gezegd: ik heb dorst, en zwijgt gelaten. De almoezenier van het ziekenhuis staat haar vaderlijk terzijde. Op het moment dat hij naar de heilige communie grijpt om het haar te geven, ondervraagt hij haar en zegt: Maria, vergeef u van ganser harte uw moordenaar? Ze onderdrukt een spontaan opkomend gevoel van walging en antwoordt vervolgens: ja, ik vergeef hem om de liefde tot Jezus. En ik wil dat hij ook samen met mij het paradijs ingaat. Ik wil hem aan mijn zijde hebben, dat God hem toch vergeven, omdat ik hem al vergeven heb. In deze gemoedstoestand, die van Jezus Christus zelf op de Calvarieberg, ontvangt ze de Eucharistie en het laatste olieser, sereen, kalm, nederig in haar heldhaftige victorie. Het einde nadert. Men hoort haar roepen: papa. Na een laatste bede tot Maria treedt ze tenslotte binnen in de onmetelijke vreugde van het paradijs. Op 6 juli 1902, om 3 uur 's middags. U verdoet uw tijd, monseigneur. 3 maanden na het drama vindt het proces tegen Alessandro plaats. Hij wordt tot 30 jaar dwangarbeid veroordeeld, maar Maria vergeet hem niet. Een paar jaar later krijgt monseigneur Blandini, bisschop van het diocees waar zich de gevangenis bevindt, de ingeving de moordenaar te bezoeken om hem tot berouw te brengen. U verdoet uw tijd, monseigneur, beweert de bewaker. Het is een harde. Alessandro ontvangt de bisschop al mopperend. Maar wanneer hij terugdenkt aan Maria, aan haar heldhaftige vergeving, aan de goedheid en de oneindige barmhartigheid van God, laat hij zich raken door de genade. Bij het vertrek van de prelaat huilt hij in de eenzaamheid van zijn cel, tot stomme verbazing van zijn bewakers. Op een nacht verschijnt Maria hem in een droom, in het witte kleed in de fleurige tuinen van het paradijs. En diep onder de indruk schrijft Alessandro aan monseigneur Blandini: ik betreur mijn misdaad, des te meer nu ik me realiseer een arm, onschuldig meisje het leven te hebben ontnomen. Een meisje dat tot op het laatste moment haar eer heeft willen redden, eerder zichzelf opofferend dan te bezwijken voor mijn misdadige wil. Ik vraag openlijk vergeving aan God en aan het arme gezin om de grote misdaad die ik heb begaan. Ik wil hopen dat ook ik, zoals zoveel anderen op deze aarde, vergeving zal krijgen. Zijn oprechte spijt en zijn goede gedrag in de strafinstelling
worden beloond met vrijlating. 4 jaar voor zijn straf ten einde loopt. Hij vindt dan een betrekking als tuinman in een klooster van Kapucijnen en hij gedraagt zich daar voorbeeldig. En hij wordt zelf toegelaten tot de derde orde van de heilige Franciscus. En dankzij zijn positieve instelling wordt Alessandro opgeroepen om te getuigen tijdens het proces ter zaligverklaring van Maria. Dat is voor hem erg delicaat en pijnlijk. Hij bekent echter: ik heb iets goed te maken en ik moet alles doen wat in mijn vermogen ligt om haar te verheerlijken. Het kwaad is geheel aan mijn kant. Ik heb mij laten gaan in een brute hartstocht. Zij is een heilige. Ze is een echte martelares. Zij is een van de eersten in het paradijs na hetgeen ze van mij te lijden heeft gehad. Op kerstdag 1937 gaat hij naar Corinaldo, waar Assunta Goretti zich met de kinderen heeft teruggetrokken. Uitsluitend om het weer goed te maken en aan de moeder van het slachtoffer vergeving te vragen. Nauwelijks staat hij voor haar of hij vraagt al huilende: Assunta, zult u mij vergeven? Maria heeft u vergeven. Zou ik u niet ook kunnen vergeven? Stamelt ze. De inwoners van Corinaldo zijn niet weinig verbaasd en ontroerd om op kerstdag Alessandro zij aan zij met Assunta de heilige eucharistische tafel te zien naderen.

0: kijken naar haar. De uitstraling van Maria Goretti door Paus Pius XII op 26 juni 1950 heilig verklaard, zet zich voort tot op de dag van vandaag. Paus Johannes Paulus II stelt haar speciaal als voorbeeld voor de jongeren. Onze roeping om heilig te worden, welke de roeping is van iedere gedoopte, wordt gesterkt door het voorbeeld van deze jonge martelares. Kijk naar haar. Vooral jullie adolescenten, jullie jongeren. Wees zoals zij in staat om de zuiverheid van het hart en van het lichaam te verdedigen. Spant je in om te strijden tegen het kwaad en tegen de zonde. Door jullie gemeenschap met de Heer te voeden, door het gebed, de dagelijkse beoefening van versterving en het nauwgezet in acht nemen van de geboden. Zegt Johannes Paulus II in 1991. Het volledig in acht nemen van de geboden is een vrucht van de liefde. Met de hulp van de goddelijke genade is het altijd mogelijk de geboden te onderhouden. God gebiedt geen onmogelijke dingen, maar met zijn gebod nodigt hij je uit te doen wat je kan en te vragen wat je niet kan. En hij helpt je opdat je het wel kan. Zijn geboden zijn niet moeilijk te onderhouden, lezen we bij Johannes. Zijn juk is zacht en zijn last is licht, lees je bij Matthäus. De deugd van de hoop wordt de mens onophoudelijk aangeboden. In het kruis van Jezus, in de gave van de Heilige Geest en in de sacramenten. Bijzonder de biecht en de Eucharistie. Vindt hij de kracht trouw te zijn aan zijn Schepper, zelfs in de grootste moeilijkheden, vergelijk met Veritatis Splendor. Door de martelaren tot de altaarhonneurs te verheffen, heeft de kerk hun getuigenis heilig verklaard en hun oordeel waar verklaard, volgens het welk de liefde tot God de verplichting impliceert zijn geboden, ook in de zwaarste omstandigheden, te respecteren en te weigeren ze te verraden. Ook al heeft men de intentie het eigen leven te redden. Veritatis Splendor. Het is zeker dat weinig mensen geroepen zijn het martelaarschap van het bloed te ondergaan. Maar ten opzichte van de talrijke moeilijkheden die ook in de meest normale omstandigheden trouw kunnen verlangen aan de morele orde, is iedere christen geroepen met de genade van God, bekomen door het gebed, tot een soms heroïsche inzet die wordt gesteund door de deugd van de sterkte, waardoor hij, zoals Gregorius de Grote leert, zelfs de moeilijkheden van deze wereld met het oog op de eeuwige beloning kan liefhebben. De paus is dan ook niet bevreesd tegen de jongeren te zeggen: wees niet bang om tegen de stroming in te gaan, tegen de stroom op, om de afgoden van de wereld te verwerpen. En legt dan uit: door de zonde keert men zich af van God, ons enige goed, en men kiest ervoor zich te schikken aan de zijde van de afgoden, die ons naar de dood voeren en naar eeuwige verdoemenis naar de hel. Maria Goretti moedigt ons aan de vreugde te ervaren van de armen die van alles afstand weten te doen, op voorwaarde dat ze niet het enig noodzakelijke verliezen, de vriendschap met God. Beste jongeren, luistert naar de stem van God, die jullie roept, ook jullie, op de smalle weg naar de heiligheid. 29 september 1991. De heilige Maria Goretti brengt ons in herinnering dat de smalle weg naar de heiligheid loopt via de trouw aan de deugd van kuisheid. In onze tijd wordt de kuisheid vaak geweld aangedaan en geminacht. Kardinaal López Trujillo schrijft: voor sommige mensen die zich in kringen bevinden waarin de kuisheid wordt beledigd en in discrediet gebracht, kan leven op kuise wijze een harde en soms heroïsche strijd verlangen. In elk geval kan iedereen met de hulp van de genade van Christus, die voortvloeit uit zijn liefde van echtgenoot voor de kerk, op kuise wijze leven, zelfs wanneer men zich in een weinig gunstige omstandigheden bevindt. waarheid en betekenis van de menselijke seksualiteit, een pauselijke raad voor het gezin van 8 december 1995. Een lang en langzaam martelaarschap. Kuisheid bewaren impliceert het weigeren van bepaalde gedachten, woorden en daden die tot zonde aanleiding geven, evenals het uit de weg gaan van gelegenheden tot zondigen. De catechismus van de katholieke kerk zegt: ofwel beheerst de mens zijn hartstochten en bereikt de vrede, ofwel laat hij zich erdoor beheersen en wordt ongelukkig. Catechismus Katholieke Kerk, 2339. Het is dan ook noodzakelijk een levensregel te volgen die sterkte en voortdurende aandacht, evenals een moedig verzaken van alle wereldse bekoringen, verlangt. Wij moeten blijk geven van onophoudelijke waakzaamheid, waarvan we onder geen beding moeten afzien, tot aan het einde van onze aardse levensweg. Het gaat hier om een strijd tegen zichzelf die we kunnen vergelijken met een lang en langzaam martelaarschap. Het evangelie roept ons duidelijk op tot deze strijd. Het koninkrijk der hemelen leidt geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Ik herhaal nog even. Het koninkrijk der hemelen leidt geweld en geweldenaars lopen het onder de voet. Matteüs, hoofdstuk 11, vers 12. Om een gunstig klimaat te scheppen voor kuisheid is het van belang bescheidenheid en zedigheid te beoefenen in ons spreken ook, in ons handelen en in ons kleden. Via deze deugden wordt de menselijke persoon geëerbiedigd en bemind om hemzelf, in plaats van te worden bekeken en behandeld als een voorwerp van lust. Zo zien ouders erop toe dat bepaalde modes zich geen gedwongen toegang tot hun huis verschaffen. Met name door een slecht gebruik van de massamedia. De kinderen moeten worden aangemoedigd zelfbeheersing en ingetogenheid hoog te schatten en te beoefenen. Ordelijk te leven en persoonlijke offers te brengen in een geest van liefde voor God en edelmoedigheid jegens de naasten. Zonder de gevoelens en neigingen te verstikken, maar door ze te kanaliseren in een deugdzaam leven. Door het voorbeeld te volgen van Maria Goretti zullen de jongeren de waarde van de waarheid die de mens vrijmaakt van de verslaving aan materiële zaken ontdekken en zullen ze de smaak proeven van de waarachtige schoonheid en van het goede dat het kwade overwint, zegt Johannes Paulus II. Heilige Maria Goretti, verkrijg voor ons van God door de bemiddeling van de Allerheiligste Maagd en de Heilige Jozef de bovennatuurlijke kracht die heeft gemaakt dat u de dood verkoos boven de zonde, zodat wij met vreugde, energie en vuur uw lichtend voorbeeld mogen volgen. Dom Antoine Marie. En dat was het einde van deze geestelijke brief uit de abdij van Saint-Joseph de Clerval in Flavigny-sur-Ozerain in Frankrijk. Beste luisteraars van Radio Maria.
1: Welkom bij Radio Maria. Een katholieke stem bij u thuis.

Eerbare luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur geworden. Het uur van de goddelijke barmhartigheid. Want het is het uur waarop Jezus Christus zijn leven heeft gegeven op het kruis. Met de prijs van zijn kostbaar bloed, daar betaalt hij voor ons de verlossing, de opening van de poort naar de hemel, het eeuwige leven bij God. Laten wij al onze intenties toevertrouwen aan de Heer in dit uur waarop we samen met de Heilige Maagd Maria op Golgotha gaan staan. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zit ge boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, de Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijke lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijke lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus,
Ik vertrouw op u. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

en zo, beste luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van dit kroontje van de goddelijke barmhartigheid dat we opnieuw samen mochten bidden. We danken u van ganser harte voor uw gebed en we hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt om 3 uur op Radio Maria om samen met ons dit gebedsmoment mee te maken. Van harte dank en nog een zeer fijne dag gewenst.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Welkom bij Pucat, een programma van Radio Maria.

Hartelijk welkom, beste luisteraar van Radio Maria. En fijn dat u weer bij ons bent voor het luisteren naar het boek Schrijfster in Jeruzalem, een boek van Tessa Afshar. De arts die Darius had laten komen bleek meer dan competent. De slungelige Egyptenaar met gladgeschoren gezicht verraadde weinig emotie. Hij verspilde geen seconde en begon Sarah meteen met een onmiskenbare en grondige expertise te onderzoeken. Terwijl hij zijn handen waste in een kom met warm water, zei hij: "U bent niet ziek, dame. Ik denk dat u in blijde verwachting bent. Al is het nog vroeg. 2 maanden wellicht. U had dat misschien al gedacht." Sarah kreeg een kleur. "Ik had een vermoeden." "Afgaande op wat uw man zei, is hij zich niet bewust van uw toestand. Hij vreest dat u ziek bent." "Ik heb hem nog niets verteld. Ik wilde het zeker weten." "U kunt er zeker van zijn. Er groeit een kind in uw buik." Sarah was zo blij dat ze een moment lang niets wist uit te brengen. Dat korte moment waarop de arts dat zei, die ene zin, maakte de baby opeens echt, echt genoeg om van te houden, te beschermen. Ze sloot haar ogen. Ze droeg Darius' kind. Haar ogen werden vochtig bij de golf aan ingewikkelde gevoelens die nu een aanval deed op haar hart. Ze werd moeder. Maar na enige tijd was haar geest in staat verder te kijken dan de emoties van dat moment. "Mag ik reizen? Is dat schadelijk voor de baby?" "Niet als u goed oppast. Let wel, geen gegaloppeerd te paard. Maar in een langzaam tempo, met veel rust, moet dat voor u beiden geen probleem zijn." Vervolgens gaf hij haar een lijst van voedsel dat goed voor haar was en eten dat ze moest mijden. Sarah bekeek de lijst zorgvuldig en leerde hem meteen uit haar hoofd. "Ik wil u een gunst vragen, meester arts. Wilt u mijn man alsjeblieft nog niet over mijn zwangerschap informeren?" Het gladde masker van de Egyptenaar bleef uiterlijk onbewogen. "Ik wil u niet tegenspreken, dame, maar het zou verkeerd zijn dergelijke informatie te onthouden aan de man die me ingehuurd heeft. Ik wil zijn vertrouwen niet beschamen, noch zijn terechte toorn wekken." "Ik had het recht niet te vragen, vergeef me." "Waarom wilt u dergelijk goed nieuws niet aan uw man vertellen? Het is overduidelijk dat u erg blij bent met uw kind. Uw echtgenoot zal net zo blij zijn, dat verzeker ik u." Sarah plukte aan de zachte kussens. "Hij vertrekt binnenkort voor een langdurige opdracht. Hij wil me nu al nauwelijks meenemen, vanwege de mogelijke gevaren onderweg. Als hij weet dat ik in verwachting ben, zal hij me nog eerder aan een houten paal vastbinden dan me met hem mee te nemen." "Ik begrijp het. Als ik hem informeer over uw toestand, zal ik hem gerust proberen te stellen dat reizen geen bedreiging vormt voor de gezondheid van het kind." "Dank u wel," zei Sarah. "Niet dat het enig verschil zal maken." Darius begon nu te begrijpen waarom Artaxerxes hem tijdens hun laatste gesprek zo meelijnwekkend aan had gekeken. De koning had zijn eigen vrouw ooit toegestaan hem op een militaire campagne te begeleiden. Darius begon te vermoeden dat het meebrengen van Damaspia destijds niet de konings eigen idee was geweest. Damaspia moest hem gedwongen hebben. Hij kon haar zo voor zich zien, met haar overweldigende, azuurblauwe ogen, die zich langzaam met de dikke tranen vulden, haar man smekend niet zonder haar weg te gaan. Hij besefte dat hij net zo min immuun was voor Sarah's smeekbedes als Artaxerxes voor die van Damaspia was geweest. "Bij jou ben ik het veiligst." Die woorden hadden zich een weg naar zijn hart weten te wurmen en de impact die ze op hem hadden was moeilijk te ontkennen.
Die vrouw wist hoe ze hem moest bewerken. Hij was de hele middag van huis geweest en had alle details van zijn reis naar het gebied achter de rivier bestudeerd. Hij was onder de indruk van wat de wijnschenker in zo korte tijd allemaal al had geregeld. En Darius moest toegeven dat de neef van zijn vrouw een handje had van organiseren. En toch mocht hij hem niet. Al sinds hun trouwdag voelde hij een afkeer voor Nehemia. De reden voor zijn oorspronkelijke ergernis bestond niet meer. Hij was gelukkig met Sara. Zijn vermoeden dat Nehemia hun huwelijk had gearrangeerd om zichzelf hogerop te stuwen aan het hof, was onterecht gebleken. En toch raakte Darius zijn antipathie voor die man maar niet kwijt. Het sloeg nergens op. Dat zag hij zelf ook wel in. Nehemia was een goede vriend geweest van zijn ouders. Sterker nog, hij was familie van zijn vrouw. Ze hield van hem en voelde zoveel respect voor hem dat het hem irriteerde. Heel even overwoog hij of hij misschien jaloers op hem was, maar hij verwierp die gedachte ook meteen weer. Hij, jaloers op de warme gevoelens van zijn vrouw voor een andere man? Bespottelijk. Hij legde het naast zich neer. Hij wilde zo min mogelijk aan de wijnschenker denken als hij maar kon en stuurde een bediende om Vidarna te laten halen. Heeft de arts mijn vrouw al onderzocht? Ja, heer. Hij heeft meer dan een uur gewacht om u op de hoogte te brengen van zijn bevindingen. Uiteindelijk kon hij niet langer wachten, omdat een andere patiënt hem nodig had. Och, wat jammer dat ik hem gemist heb. Ik had graag willen horen wat hij van Sara's toestand denkt. Hij zei dat hij later deze week nog terugkomt om dat met u te bespreken, heer. Hij leek niet erg bezorgd. Ik geloof niet dat het iets ernstigs is. Darius zou de arts nooit meer spreken. Tot zijn verbijstering slaagde Nehemia erin de talloze middelen die nodig waren voor de reis naar Israël binnen een week bijeen te krijgen. Darius had nog nooit een dergelijke complexe onderneming zo goed georganiseerd zien worden. Nehemia's voorbereidingen verliepen tot in het kleinste detail vlekkeloos. Darius kon er niets op aanmerken. Om op tijd met de wijnschenker te kunnen vertrekken, had Darius het van zonsopkomst tot zonsondergang razend druk en dus liep hij de hofarts meermaals mis. Sara verzekerde hem dat de arts tevreden leek en dat zij niet aan een of andere ziekte leed. Ze oogde ook beter, vond hij. Haar huid was niet meer zo bleek en ze leek minder vaak misselijk te zijn. Al vermoedde hij dat de aanvallen van misselijkheid nog niet helemaal over waren, wat ze ook beweerde. Tot zijn verrassing bracht het onderwerp Jeruzalem niet meer ter sprake. Hij had min of meer verwacht dat ze hem er voortdurend mee zou lastigvallen. Haar zwijgen maakte het hem moeilijker dan wanneer ze voortdurend gezeurd had. Het zeuren van een lastige echtgenote kon je makkelijk naast je neerleggen. Maar dat was veel moeilijker met het lieve zwijgen van een verdrietige echtgenote. Het idee haar een heel jaar achter te moeten laten zat hem helemaal niet lekker. Als hij eerlijk was, miste hij haar al na 3 dagen. Haar conversatie, haar humor en haar tederheid hadden zijn leven zo verrijkt dat hij zich, zodra hij het zonder haar moest doen, bijna beroofd voelde. Niemand durfde hem zo tegen te spreken als deze kleine vrouw. Ze had nog nooit enige angst voor hem getoond. Ze leek totaal niet onder de indruk van zijn rijkdom of zijn uiterlijk. Kon hij het werkelijk verdragen 12 lange maanden zonder haar te moeten doen? Hoe gevaarlijk was deze reis? Aangezien ze over koninklijke wegen zouden reizen in een grote karavaan en begeleid door een militaire escorte, leken hem die maanden onderweg eigenlijk relatief veilig. Zelfs een stoere bende struikrovers zou zich wel 2 keer bedenken voor ze
een dergelijke stoet aanviel. En eenmaal in Jeruzalem zou ze zich in de zorg bevinden van hemzelf en van Nehemia. Hij zou een van zijn mannen de opdracht kunnen geven haar dag en nacht te bewaken. Hoe meer hij erover nadacht, hoe meer hij ervan overtuigd raakte dat het onverantwoord zou zijn haar niet mee te nemen. Hij wist hoe vreselijk ze ernaar verlangde om de stad van haar voorouders te zien en in de tempel te kunnen bidden. Ze zou stralen als een van Persepolis' beroemde lampen als hij haar vertelde dat hij haar wilde meenemen. Bovendien zou zij hem de komende maanden in alles zijn zin geven. Hij moest lachen. Oké, misschien alleen de komende dagen. Nehemia was van plan over 3 dagen te vertrekken. Als hij Sara mee wilde nemen, dan moest Darius haar dat meteen vertellen. Ze had nog maar weinig tijd om zich voor te bereiden op een zo lange periode van huis. Ik heb over je verzoek nagedacht en ik heb besloten je mee te nemen naar Jeruzalem. Sara's mond viel open en het stuk stof dat ze in haar hand hield, net buiten het bereik van haar hond, bleef opeens in de lucht zweven. De pup blafte. Met een afwezig gebaar gaf ze hem zijn speeltje en sprong op van de bank. Mag ik mee? Ja. Het was een van de weinige keren dat Darius haar sprakeloos zag. Hij voelde een tevreden siddering door zich heen gaan. Maar er trok een vreemde emotie over haar gezicht. Het was niet geluk. Eerder een innerlijke worsteling, als je het hem vroeg. Maar voor hij door kon vragen naar die onverklaarbare reactie, veranderde haar uitdrukking alweer. Haar opgetogen ogen straalden en ze sloeg haar armen om hem heen. Dank je, dank je. Er zal voortdurend iemand te wachten over je houden. En ik wil niet dat je zonder hem op pad gaat. Beloof je dat? Ik neem desnoods 2 bewakers mee als je dat wilt. Ik neem zelfs Mardonius nog mee, hoewel die nooit een badhuis van dichtbij ziet en stinkt als de billen van een dode beer. Darius lachte. Toen hij nog klein was, overleed zijn vader na een bad aan een stevige kou. Zijn kinderbrein moet die 2 met elkaar verbonden hebben en sindsdien mijt hij het badhuis zoveel hij kan. Sara pakte Darius hand en trok hem naast zich op de bank. Wanneer vertrekken we? Over 3 dagen. Ze gilde. Doe niet zo mal. Zelfs Nehemia zou dat niet voor elkaar krijgen. Het lijkt er wel op. Twijfels? Tot zijn verrassing kreeg ze een rode kleur en keek weg. Darius, ik... Wat is er? Weer zag hij die vreemde uitdrukking op haar gezicht. Alsof ze last had van haar geweten. Sara? Ze wapperde even met haar hand en zei toen... Let maar niet op mij. Ik zal op tijd klaar zijn. Mag Pari mee? Ik zie haar en mij wel in een van die wagens rijden. Ik zou op een dergelijke lange reis de rug van een paard eigenlijk liever willen mijden, als je dat niet erg vindt. Dat lijkt me een wijs besluit. Een uur later liet Darius zijn vrouw achter. Iets zat hem dwars. Hij had het gevoel dat er iets niet klopte, dat ze iets voor hem achterhield. Hij berispte zichzelf voor zijn belachelijke achterdocht, maar het zeurende stemmetje wilde maar niet zwijgen. Pari klapte in haar handen toen ze hoorde van hun aanstaande reis. Sara glimlachte flauw. Weet je zeker dat je mee wilt komen? We reizen niet naar paleizen en landhuizen, maar naar een verwoeste stad. Het eten zal eenvoudig zijn en de omstandigheden primitief. Ik zou er alle begrip voor hebben als je liever hier wil blijven. En een heel jaar van u gescheiden zijn, zeker nu u mij het hardst nodig hebt. Ik dacht het niet. Bovendien, u leest me al maanden de poëzie van koning David voor.
dan wil ik die stad wel eens met eigen ogen zien. Misschien is er niet veel meer te zien. Jeruzalem heeft te lijden gehad onder oorlogen en verwaarlozing. Geef niets, ik kom mee. Paris' vastberadenheid haar te begeleiden was een opluchting voor Sarah. De korte termijn van hun vertrek had haar vreselijk ongerust gemaakt. Was ze helemaal gek geworden? In tegenstelling tot wat de arts haar had verzekerd, was ze wel degelijk bang dat de reis schadelijk zou zijn voor de gezondheid van haar kind. Ze wist helemaal niets van zwangerschappen. Ze was niet met vrouwen opgegroeid en miste daardoor de wijsheid die andere vrouwen van haar leeftijd veelal wel bezaten. Het zou een enorme steun zijn een vriendin als Pari naast zich te weten. Ze had het nieuws er bijna uitgeflapt toen Darius haar had gevraagd mee te gaan. En nu werd ze overweldigd door schuldgevoel. Hij had het recht te weten dat hij vader ging worden. Hij had het recht een stem te hebben in de beslissing of ze wel of niet kon reizen. Haar zwijgen beroofde hem van een cruciale keuze. Ze wist dat ze fout zat en hield zichzelf voor dat ze nog 3 dagen had om hem haar geheim te vertellen. Misschien zou ze het doen net voor ze vertrokken, zodat hij geen tijd meer had om haar achter te laten. Ze vroeg zich af of er verloskundigen waren in Jeruzalem. De vrouwen daar bevielen toch zeker niet zonder hulp. Maar hier in Susa zou ze toegang hebben tot de beste. Damaspia zou haar ongetwijfeld haar eigen verloskundige sturen om voor haar te zorgen, maar niet in Juda. Ze wist niets van de planning van Darius' opdracht. Voor hetzelfde geld moesten zij en Darius kort na aankomst alweer vertrekken. Tegen die tijd zou haar buik al dik zijn. Zou ze dat verdragen? 4 maanden over koninklijke wegen hobbelen met een buik die over haar voeten uitstak. Dat zou Darius nooit goed vinden. Die zou een plek zoeken waar ze veilig kon blijven tot het zover was. Maar als de koning hem dan nodig had, zou hij gaan. Wat een ironie zou dat zijn, om in zijn kielzog het halve koninkrijk te doorkruisen en dan alsnog de baby alleen ter wereld te moeten brengen. Ze ging het hem vertellen, besloot ze. Ze zou het hem vertellen zodra hij weer thuis was. Maar tegen de tijd dat Darius die avond terugkwam, had ze de moed niet meer. De dag van hun vertrek begon heijig met een droge hitte. Het was halverwege de lente, maar het voelde eerder als hoogzomer. Ze verzamelden zich voor de westerlijke poort van de stad. Sarah telde 103 mensen, inclusief Darius' militaire escorte, grotendeels mannen. Ze herkende een aantal van Nehemia's familieleden en wat Joodse ambtenaren uit Susa. De meeste anderen waren ingehuurde bedienden, paarden, ezels en muildieren, beladen met mensen of spullen, maakten de processie luidruchtig compleet. Een groot aantal zware karren was volgepakt met voedsel, tenten en andere benodigdheden. Ze stonden naast de weg te wachten op het vertrek. De meeste waren goed afgedekt en werden door ezels getrokken. Een aantal kleinere wagens, gemaakt van oude houten planken, had hoge zijkanten en was overspannen met canvas en touwen. Sarah speurde naar Darius en vond hem uiteindelijk aan het begin van de stoet, druk in gesprek met een man die ze niet kende. Er was geen tijd meer voor beleefdheden. Ze had er al veel te lang mee gewacht. Ze moest het hem nu zeggen. Heer, kan ik u kort spreken? Hij draaide zich naar haar toe, zijn gedachten duidelijk elders. Niet nu, Sarah. Ga naar je wagen met Pari. Maar heer, Sarah, dit is niet het juiste moment. Ik spreek je later nog wel. Half opgelucht en half paniekerig liep Sarah.

ze zitten. Als ze het hem vertelde als ze eenmaal vertrokken waren, zou hij woest zijn. Hij zou zich gemanipuleerd voelen, en terecht. Maar dankzij al dat getreuzel van haar had ze nu geen andere keuze meer. Het was onredelijk te verwachten dat hij de tijd zou hebben voor een intiem gesprek, terwijl ze elk moment konden vertrekken. Nehemia maande om stilte en ging hen voor in gebed. Hij vroeg God hen te behoeden en voor hen te zorgen. En toen begon hun konvooi, plechtig als een koninklijke boot op weg naar een ver doel, te rollen en waren ze op pad. Sara liet haar hoofd tussen haar knieën zakken en kreunde. Dit beloofde weinig goeds. Ze was wederom vast van plan het hem te vertellen zodra hij haar die dag opzocht. Ze zou beginnen met hem haar excuses aan te bieden en zou zelfs aanbieden terug te gaan als hij dat wilde. De hitte en het monotone gehobbel van de wagen uur na uur maakte haar immer aanwezige zwangerschapsmisselijkheid alleen maar erger. Aangezien de zon in de lente laat was gaan zakken, hadden ze besloten hun eerste koninklijke herberg links te laten liggen en door te rijden. Ongetwijfeld zouden ze de nacht nu ergens langs de weg doorbrengen, want de volgende herberg konden ze niet meer voor het donker bereiken. Sara strekte zich op een van de matrassen uit. Ze was doodop. Aan het begin van de avond was ze al in een zware slaap weggezakt. Ergens ver weg hoorde ze Darius naar haar welzijn informeren. Ik moet wakker worden, hield ze zichzelf voor. Er is iets heel belangrijks dat hij moet weten. Maar de greep van de slaap op haar lichaam was te groot. Als in een droom voelde ze een zachte streling over haar wang. Het onduidelijk fluisteren van Darius' stem in haar oor. Ze viel weer in slaap en miste de kans alles alsnog goed te maken. De volgende ochtend werd ze vroeg en fris wakker. De wagens waren gestopt nadat ze in slaap was gevallen en het stilvallen van de beweging had haar geholpen bij te komen van de reisvermoeienissen van de vorige dag. Met hulp van Pari kleedde ze zich aan, bedekte haar haren met een kaneelkleurige sjaal en klom uit de wagen om op zoek te gaan naar haar man. Ze kon haar biecht nu echt niet langer uitstellen. Het was beter nu zijn woede over zich heen te laten komen dan het nieuws nog langer voor hem verborgen te houden. Terwijl ze de stoet afspeurde, zag ze een koninklijke boodschapper zo snel op hen afkomen dat het stof van de weg hem bijna aan het oog ontrok. Hij galoppeerde langs Sara naar het begin van de karavaan. Sara schermde haar ogen af voor het opwaaiende zand. De koerier gebaarde naar Darius en beide mannen stapten van hun paard. Sara liep snel naar hen toe. Tegen de tijd dat ze haar man bereikt had, had hij de boodschap gelezen. Tot haar verbazing zag ze dat hij tranen in zijn ogen had.

Angstig pakte Sarah Darius' arm vast. Wat is er? Hij boog zijn hoofd naar haar toe, maar de uitdrukking op zijn gezicht bleef afwezig, alsof hij haar niet helemaal gehoord had. Wat is er gebeurd? Vroeg ze nogmaals. Het is... Zijn stem brak. De stilte hield aan terwijl Sarah door zorgen werd overmand. Darius schraapte zijn keel. Het is mijn vader. Zijn bedienden hebben hem met een vreselijke koorts naar huis gebracht. De koning vraagt me onmiddellijk naar Susa te komen. Er is geen tijd te verliezen. O, Darius, wat naar. Ze gaf zijn hand een kneepje. Hij voelde koud en klam. Wat nu? Onmiddellijk vertrekken. Lysander kan de leiding over de militaire escorte van me overnemen. De stoet gaat zo langzaam dat ik jullie zelfs, als ik meer dan een week wegblijf, weer in zou moeten kunnen halen. Zal ik meegaan? Vroeg ze, vergetend dat ze niet paard mocht rijden. Je zou me niet kunnen bijhouden, Sarah. Ik moet er zo snel mogelijk zien te komen. Misschien heb ik niet veel tijd meer. Ze knikte. Zonder zich iets aan te trekken van hun nieuwsgierige publiek, sloeg ze haar armen om hem heen. Mogen de Heer je begeleiden, liefste? Darius sloot haar stevig in zijn armen en begroef zijn gezicht in haar hals. Pas goed op jezelf. Hij klom op zijn paard, wisselde een paar woorden met Lysander en stormde vervolgens de weg op die hem naar Susa moest brengen. De ruime mouwen van zijn tuniek wapperden achter hem aan, waardoor het eruit zag alsof hij vloog. Terug in haar wagen deelde Sarah het nieuws met Pari en bad een uur lang voor Heer Vivant. Misschien zou God zijn leven omwille van Darius sparen. Die had zijn moeder verloren toen hij nog maar 17 was en had een zeer nauwe band met zijn vader. Ze had Darius nog altijd niet van hun kind verteld. Het nieuws over zijn zieke vader had haar eigen nieuws naar de achtergrond geschoven. Dat speet haar. Darius was op weg naar zijn zieke vader, uitgerekend zonder het nieuws dat Heer Vivants hart wellicht kon versterken. 10 dagen na hun vertrek bracht Nehemia haar een bezoek toen de stoet was gestopt om te overnachten. Nog nieuws van Darius? Vroeg hij, terwijl hij bij de grote wielen bleef staan. Sarah kroop over de matrassen naar hem toe, zodat haar voeten nu over de rand van de wagen bungelden. Nee, niets, heer. Nehemia keek weg. In het schijnsel van de ondergaande zon oogde zijn gezicht vermoeid. U en heer Vivant waren goede vrienden, niet? Vroeg Sarah zacht. Dat zijn we nog, hoewel we door zijn talloze reizen niet langer de luxe hebben veel tijd met elkaar door te brengen. Hij heeft u dus vergeven voor het debakkelen dat ik van onze huwelijksdag had gemaakt. En dat u mij aangeraden had als geschikte bruid voor zijn zoon. Nehemia lachte zuinig bij de herinnering. Toen hij de omstandigheden eenmaal begreep, wist hij zijn twijfels achter zich te laten. Hij ziet dat Darius gelukkig is. En dat is waar het hem om gaat. Maar onze vriendschap was inderdaad een tijd gespannen, omdat hij dacht dat ik hem misleid had. Mijn excuses daarvoor, neef. Excuses aanvaard. Vergeten en vergeven. Hij ademde diep in. Ik bid tot God dat hij Heer Vivant geneest. Hij is een goed man. Sarah liet haar elleboog op haar knieën rusten. Kende u Darius moeder ook? Ja, al sinds onze kindertijd. Het verbaasde niemand dat Heer Vivant verliefd op haar werd. Ze was heel bijzonder. Maar we waren wel verrast dat ze hem accepteerde. Ze hield echt van hem. Door met hem te trouwen moest ze veel opgeven. Maar ze gaf nooit haar geloof op. Nee, ze vereerde God zo goed en zo kwaad als het ging in een Perzisch huishouden. Maar ze kon haar enige zoon natuurlijk niet Joods opvoeden. Daar heeft ze menig traan om gelaten. Er is denk ik voor geen één kind ooit zo hard gebeden.
Weet Heer Darius iets van onze God? Meer dan je misschien zou denken. Kort voor haar dood, hij zal 16 of 17 zijn geweest, spraken ze vaak over het geloof. Ze wist dat ze stervende was en wilde dat hij haar beter begreep. Maar ze brak nooit haar belofte aan Heer Vivant door te suggereren dat Darius haar God zou moeten volgen. Nog gaf ze Darius een schuldgevoel, omdat die ervoor koos te leven zoals zijn vader dat van hem verwachtte. Ze vertelde hem enkel over haar geloof en wat dat voor haar betekende. Ik heb hem nog nooit over God horen spreken. Als het even kan, mijt hij elke verwijzing naar mijn geloof. Het kan niet makkelijk voor hem zijn. Hij is een Perzische prins die door liefde en traditie gebonden is aan een bepaalde leefwijze, terwijl tegelijkertijd een heel andere wereld ook een beroep doet op zijn hart. Als hij zich al op een of andere manier aangetrokken voelt tot onze God, dan zal hij zich tegelijkertijd gedwongen voelen zich daar met al zijn kracht tegen te verzetten. Sarah wreef over haar voorhoofd. Ik kan me de strijd van Rachel, zijn moeder, beter dan wie ook voorstellen. Mijn leven lijkt wel een herhaling van het hare. Het is niet makkelijk om mijn gedachten en gevoelens in de buurt van mijn echtgenoot in te moeten slikken. Zijn vijandelijke niet-geloven staat als een muur tussen ons. En dan is er nog de manier waarop hij altijd zijn ware gevoelens voor mij verborgen houdt, achter een soort dam waar ik niet bij kan. Wat zijn we toch een stel? Ik houd alles wat met mijn geloof te maken heeft bij hem vandaan. En hij houdt zijn hart bij mij vandaan. Het is soms een eenzaam bestaan. Nehemia keek haar aan. Je klinkt daadwerkelijk als Rachel. Lysander had de gewoonte ontwikkeld elke dag een paar uur achter Sarah's wagen te rijden. Hij had ook twee van Darius' persoonlijke lijfwachten, Arta en Meres, de opdracht gegeven haar in zijn afwezigheid te bewaken. Beide mannen kenden haar en waren makkelijk in de omgang. Lysander daarentegen. Sarah had gezien hoe hij op de eerste dag dat hij bij haar in de buurt reed een houten beeldje zat te snijden, ongeveer zo groot als zijn hand. Net als Darius voelde hij zich zo thuis op een paard dat hij het dier enkel met zijn kuiten en bovenbenen stuurde en beide handen dus vrij had. Nieuwsgierig had Sarah gevraagd of ze het beeldje mocht zien. Hij had een lichte houtsoort gebruikt die inmiddels verbleekt was tot een ivoorkleur. Ze viel bijna achterover toen ze het in haar hand had. Het was een miniatuurbuste die onmiskenbaar Darius voorstelde. Lysander was erin geslaagd de symmetrie die Darius' gezicht zo knap maakte perfect te vervangen. Maar wat het opmerkelijkst was aan dat kleine beeldje was de subtiliteit van de uitdrukking op het gezicht. Kracht, vriendelijkheid en een beetje cynische humor maakten dat het tot leven kwam. Ze bestudeerde het gefascineerd. Met een heel nieuwe intensiteit zorgde het beeld ervoor dat ze haar man miste. Ze gaf het beeldje aan Pari, die over haar schouder mee had zitten kijken. Dat is een fijn stuk werk, zei ze tegen Lysander. Een van de beste die ik ooit heb gezien. Je zou professioneel beeldhouwer kunnen zijn. Het is voor u, om u te helpen met zijn afwezigheid. Enige dagen later had Sarah door dat de abrupte manier van communiceren, gecombineerd met zijn grote attentheid, typisch waar voor deze Spartaan. Hij deelde zelden zijn gedachten met haar, maar als hij haar iets liet zien van zijn gevoelens of ideeën, dan voelde het alsof ze de ontvanger was van een grote gunst. Hij lachte zelden, maar als hij het deed, werd zijn ingetogenheid opeens gekleurd door een intelligent licht dat zijn knappe gezicht veel warmer maakte. Sarah en Pari deden hun uiterste best om hem aan het lachen te krijgen, en het lukte nooit.
Maar zijn incidentele glimlachjes waren, zo besloten de dames, compensatie genoeg. Sarah vroeg zich af waarom een man die zoveel met zijn handen kon, zijn leven als soldaat sleet. Ze moest Darius echt eens naar Lysanders geschiedenis vragen. Op de volgende dag van hun reis viel een van Nehemia's bedienden op zijn ezel in slaap en rolde van het dier zo de weg op. Hij sloeg met zijn hoofd op een steen en had een vervelende hoofdwond. Sarah kon de commotie vanuit haar wagen volgen. Iemand ging Lysander halen. En tot haar verrassing behandelde hij de man met zelfverzekerde ervaren handen. Hij had zelfs een kistje bij zich met medicinale kruiden en compressen die hij gebruikte voor zijn patiënt. Sarah wist dat Persische officieren een rudimentaire medische scholing kregen voor het geval iemand in de strijd gewond raakte. Misschien had Lysander iets dergelijks ook in Sparta meegekregen. Maar Darius liep niet zoals Lysander rond met een kist vol medische benodigdheden. Het ding zag eruit alsof het aan een arts toebehoorde. Lysanders interesse in geneeskunde ging duidelijk verder dan die van een gemiddelde officier. Die avond bezocht Nehemia haar weer. Sarah bleef in haar wagen zitten, terwijl haar neef, zoals het een man en een vrouw betaamde, netjes buiten bleef staan. Hoe is het met uw bediende, heer? Hij maakte een behoorlijke val vandaag. Och, dat komt wel weer goed. Lysander heeft meer ervaring dan menig arts. Hoe is dat zo gekomen? Ik dacht dat hij tot soldaat was opgeleid. Nehemia wuifde met zijn hand. Geamuseerd stelde Sarah vast dat zijn nagels brandschoon en net zo gemanicuurd waren als altijd en dat op zijn kleding niets te zien was van al het stof op de weg. Haar neef slaagde er zelfs na uren reizen over gortdroge wegen nog in er onberispelijk en elegant uit te zien. Die man is een mysterie. Hij heeft vele talenten, waaronder het talent te zwijgen. Darius is de enige die meer over hem weet. Over Darius gesproken, is er al nieuws? Nog niet. Ik zou graag zelf zijn gegaan. Ik koester groot respect om nog maar te zwijgen van genegenheid voor jouw schoonvader. Maar mijn plaats is hier. Natuurlijk. En het is denk ik goed dat Darius deze tijd alleen met zijn vader door kan brengen. Nehemia knikte. Zijn rode haar glansde in de avondgloed. Laat me roepen als je iets nodig hebt. Ik heb jouw hulp pas nodig als we bij de koninklijke bossen in Libanon aankomen. Daarna zullen er nog vele gelegenheden zijn waarbij je mij kunt assisteren. Een moment lang overwoog Sarah om Nehemia haar nieuws te vertellen en hem te vragen met haar te bidden en haar te helpen om Darius het nieuws te vertellen. Maar ze besefte dat ze haar geheim niet kon delen met haar neef voor haar eigen man het wist. Darius zou diep gekwetst zijn als hij erachter kwam. Nadat ze 12 dagen hadden gereisd, keerde Darius tegen zonsondergang naar het konvooi terug. Hij ging meteen naar Sarah, nog voordat hij zich bij Nehemia en zijn manschappen meldde. En nog voor ze hem ook maar één vraag kon stellen, had hij zijn armen al stevig om haar heen geslagen. Toen ze een stap achteruit deed, zag ze de donkere ringen onder zijn ogen en zijn bleke huid. Maar hij was niet in rouwkleding gehuld en zijn uitdrukking was weliswaar vermoeid, maar niet bedroefd. Gaat het goed met hem? Haar stem klonk als het piepen van een opgewonden kind. Darius glimlachte. Hij is buiten levensgevaar en men verwacht dat hij volledig zal herstellen. Toen ik aankwam, was hij al 3 dagen en 3 nachten in diepe slaap. De arts die hem verzorgde, zei dat hij nog maar een paar uur te leven had. Darius wreef zijn voorhoofd bij die pijnlijke herinnering. Maar hij weigerde dood te gaan. Hij heeft het nooit zo gehad op doktoren. Ik weet zeker dat hij gewoon geen zin had om te doen wat die man zei.
Sarah glimlachte. Dus hij sliep toen je aankwam. Ja, ik heb eerst een tijd naast hem gezeten. Een moment lang zei Darius niets. Sarah bedacht hoe zwaar het voor hem geweest moest zijn te luisteren naar het moeizame ademen van zijn vader, denkend dat elke ademtocht misschien wel de laatste was en zich afvragend of hij ooit weer het stemgeluid van zijn vader zou horen. Darius sloot zijn ogen, alsof de herinnering te pijnlijk was. In mijn wanhoop begon ik tegen hem te praten, hoewel ik niet dacht dat hij mij kon horen. Ik wilde hem zoveel vertellen. Sarah wilde hem graag vragen waarover hij het had gehad. Maar ze wist wel beter dan hem dat te vragen en hield hem in plaats daarvan stevig vast. Die fysieke aanraking was de enige manier om hun intimiteit te vergroten. Hij zou haar vertellen wat hij wilde vertellen en daar moest ze het mee doen. Na ons beiden een paar uur te hebben vermoeid met mijn gekeuvel, zei ik hem dat ik niet wilde dat hij doodging. Sarah trok haar armen strakker om hem heen. Hij bleef staan alsof haar omhelzing het rustpunt was waarnaar hij al die dagen had verlangd en wat hij zo had gemist. En toen? Spoorde ze hem aan. En toen viel ik van het bed. Niet waar, echt, ik viel van het bed. En met een luide en krachtige stem antwoordde mijn vader: ik ben helemaal niet van plan dood te gaan, jongen. Sarah barstte in lachen uit. Dat is geweldig. Ik zou ook van het bed zijn gevallen. Darius grinnikte. We hebben geweten dat hij weer bij was. Hij eiste eten, frisse kleren, wilde bijgepraat worden over hoe de zaken ervoor stonden. Het was niet makkelijk hem zover te krijgen uit te rusten. Sarah slaakte een zucht van verlichting. Ik heb me zo'n zorgen gemaakt. De artsen menen dat zijn herstel niet minder dan een wonder is. Ik ben bij hem gebleven tot ik zeker wist dat het gevaar was geweken. Heb je kunnen slapen? Niet echt. En ik ben de hele nacht doorgereden om jullie weer in te halen. Je moet sneller dan een orkaan zijn gereden sinds je vertrek uit Susa. Hij rekte zich uit. Ik ben doodop. Maar ik wil eerst verslag krijgen van mijn mannen en jouw neef. Ik moet iets met je bespreken, Darius. Kan dat wachten tot morgen? Ik denk niet dat ik vanavond nog veel kan hebben. Ik kan bijna niet meer op mijn benen staan. Zodra ik mijn ronde heb gedaan, ga ik slapen. Sarah knikte en omarmde hem. Ze vertelde hem haar nieuws liever wanneer hij weer fris en goed gehumeurd was. Sarah werd uit haar goede nachtrust gewekt door een zeurende pijn in haar onderrug. Het konvooi was er wederom in geslaagd verder te trekken dan de geplande herberg en was uiteindelijk ergens langs de weg neergestreken, wat betekende dat ze de nacht in haar wagen had doorgebracht en niet in een comfortabel bed in een comfortabele kamer. De zon zou zich nog een tijdje niet laten zien en het hele kamp was in rust gedompeld. Ze draaide zich op haar rechterzij, toen weer op de linker, in een poging de pijn te weren. Maar die hield hardnekkig vol, wat ze ook deed. Pari had haar verteld dat pijn in de onderrug in de loop van een zwangerschap heel normaal was. Dus misschien was zij er gewoon vroeg bij. Plotseling voelde ze zich misselijk worden. Veel misselijker dan anders. En ze keek of ze het droge brood kon vinden dat Pari elke avond voor haar klaarlegde. Ze was niet meer zo vreselijk misselijk als aan het begin van haar zwangerschap, maar haar maag was nog altijd behoorlijk opstandig. De pijn hield aan en na uren te hebben liggen woelen besloot Sarah haar benen te strekken en een stukje te gaan lopen, in de hoop dat dat hielp. Tegen de tijd dat ze uit de wagen was geklauterd, wierp een grauwe zonsopkomst zachte schaduwen over het landschap. Ze leunde tegen de zijkant van de wagen om haar lichaam te laten wennen aan het feit dat ze nu stond.
en zette toen langzaam de ene voet voor de andere. Zonder enige waarschuwing schoot opeens een kramp door haar heen, die zo scherp en venijnig was dat Sarah dubbelklapte. De felle pijn deed haar ademhaling haperen. Angst vermengde zich met een enorme kramp. Dit voelde niet goed. Ze legde een beschermende hand over haar buik en probeerde de alarmbellen in haar hoofd tot zwijgen te brengen. Na een tijdje werd de kramp iets minder en kon Sarah weer overeind komen. Ze liep terug naar de wagen en fluisterde Paris' naam. Ze was een lichte slaper en was dan ook vrijwel onmiddellijk bij haar. Wat is er? Sarah greep Paris' hand. Het is nu over, dus misschien is het helemaal niks. Maar ik had net een vreselijke kramp en ik heb al de hele nacht last van mijn rug. Paris sprong uit de wagen naast haar op de grond. Laten we weer naar binnen gaan, zodat u kunt gaan liggen. Nee, de muren komen daar op me af. Laat me maar hier even staan. Paris hield haar hand stevig vast. De zon kwam in het oosten op, rustig en bedaard. In het bleke licht zag Sarah dat Paris' gezicht zorgelijk stond. Ze glimlachte geruststellend naar haar. Haar glimlach werd nog groter toen ze Darius zag, die op hen afkwam. Pari, die het ook zag, zei dat ze wat water ging halen. Sarah wist dat ze hen wat privacy wilde geven. Ik dacht dat ik je zou moeten wekken, zei hij. Je bent er vroeg bij? Wel wat vroeg voor een inspectie, niet? Hij woelde met zijn vingers door haar haren en trok haar naar zich toe. Ik miste je. En ik? De woorden die ze had willen uitspreken werden vergeten doordat een messcherpe kramp haar buik doorsneed. Ze sloot haar mond om de kreun tegen te houden, die vanuit haar lijf omhoog schoot. Puffend hapte ze naar adem. Ze greep Darius' arm en sloeg dubbel. O Heer, heb mededogen met mij. Heb mededogen met mijn kind. Sarah, Sarah, wat is er aan de hand? Ergens ver weg hoorde ze Darius' kalme stem. Ze wist niets te zeggen. Ze had hem nog niet verteld dat ze zwanger was. Moest ze hem dan nu vertellen dat ze vreesde dat ze de baby waarvan hij niet eens wist dat hij bestond, aan het verliezen was? Ze schudde haar hoofd, klampte hem steviger vast, terwijl de pijn haar alles om hen heen deed vergeten. Darius tilde haar op, droeg haar naar de wagen en legde haar op haar matras. Het interieur was nog in duister gehuld en hij draaide zich om een lamp te ontsteken. De pijn stopte net zo abrupt als hij was begonnen en Sarah dwong zichzelf rechtop te gaan zitten. Het gaat wel weer. Zelfs in haar eigen oren klonk het zwak en bibberig. Darius draaide zich naar haar om, de lamp in zijn hand, een ijzige uitdrukking op zijn gezicht. Ik ga Lysander halen, zei hij. Ik denk niet dat dat nodig is, de pijn is weg. Het is nodig. Hij stak zijn hand uit, helemaal rood. Je bloed. Sarah hapte naar adem. Nu pas merkte ze dat haar bovenbenen plakkerig waren. Ze keek omlaag en zag dat haar schoenen vol bloedvlekken zaten. Ontkennen was geen optie meer. En ze begon zich te realiseren dat haar kindje stervende was. Ze kneep haar ogen dicht en begroef haar gezicht in een kussen in de hoop het gejammer dat opsteeg uit het diepst van haar lichaam te smoren. Darius sloot haar in zijn armen, wiegde haar zachtjes. Ik moet Lysander gaan halen, liefste. Ik kom zo snel mogelijk terug. Even later zat Paris naast haar. Mijn baby, snikte Sarah, mijn baby. Paris' ogen vulden zich met tranen. Het spijt me zo. Met een spons waste ze haar en trok haar frisse kleren aan. Met kalmerende bewegingen begon ze Sarah's rug te masseren. Die werd opnieuw overvallen door een golf van krampen, niet zo sterk als voorheen, maar pijnlijk genoeg om haar te doen kokhalzen. Lysander en Darius verschenen bij de wagen. Dame, mag ik binnenkomen?
vroeg Lysander. Ze knikte woordeloos. Darius wilde hem volgen. Maar Lysander stak een hand op. Geef me een paar momenten alleen met je vrouw, Darius. Haar kamermeisje kan blijven. Ik wil bij haar zijn. Dat snap ik. En dat kan straks ook. Maar ik moet haar eerst even rustig kunnen onderzoeken. Darius knikte brusk, niet te lang. Lysanders onderzoek was grondig. Sarah's ellende won het van haar zijne. U hebt een miskraam, zei Lysander, die geen moeite deed het nieuws te verzachten. Kun je het kind nog redden? Lysander schudde het hoofd. Dit kind was nooit levensvatbaar. Niets had het kunnen redden. We moeten er nu voor zorgen dat u niet doodbloedt en dat uw vlees niet ontsteekt. Als u goed oppast, is er geen enkele reden waarom u niet weer zwanger kunt worden en het leven kunt schenken aan een gezond kind. Veel vrouwen hebben miskramen en herstellen daarvan en baren vervolgens een hele schare kinderen. Tranen drupten over Sarah's gezicht. Maar ik wil dit kind. Ik hou zoveel van hem. Klopt mijn vermoeden dat uw man van niets weet? Ja. Ik had het hem moeten vertellen voor we op pad gingen. Ik heb het sindsdien meermaals geprobeerd, maar we werden elke keer onderbroken. Ik wilde het hem vanochtend gaan vertellen. En nu is het te laat. Het zal moeilijk voor hem zijn. Ik zal hem binnenroepen. Moet ik hem het nieuws vertellen? Of wilt u het liever zelf doen? Aangezien ik hem nooit verteld heb dat we een kind verwekt hadden, lijkt het me gepast dat ik hem tenminste informeer dat zijn kind dood is. Darius sprong de wagen in, zodra Lysander de zware gordijnen had geopend. Hij haastte zich naar Sarah toe en ging voorzichtig naast haar zitten, zodat hij haar geen pijn deed. Wat mankeert haar? Vroeg hij Lysander zonder zijn ogen van haar af te wenden. Met hartverscheurende tederheid veegde hij het vochtige haar uit haar gezicht. Het komt allemaal goed. Darius. Sarah beet op haar onderlip en wist niet goed hoe ze het aan moest pakken. Heer, vergeef me. Ik heb ons kind verloren. Een onbeweeglijk masker zakte over zijn knappe gezicht. Ze kende die truc. Zodra zijn emoties opborrelden, wist hij ze weg te toveren als een magier met een toverstaf. Je was zwanger. Ja, heer. Komt het goed met haar? Vroeg hij Lysander. Er was zoveel bloed. Sarah meende angst te horen in zijn verder vlakke stem. Ze strekte haar hand uit, verlangend naar troost. Verlangend hem te troosten. Lysander zei, met de juiste zorg moet ze snel kunnen herstellen. Ik weet zeker dat ze weer zwanger kan worden, Darius. Was het de reis? Ik betwijfel het. Ik ken vrouwen die veel zwaardere inspanningen leverden tijdens hun zwangerschap en hun baby's zonder moeite konden voldragen. En vrouwen die alle inspanning meden en toch een miskraam kregen. Maar je weet het niet zeker. Lysander ging met een hand door zijn vlasblonde lokken. Nee, niet zeker. Niemand weet zeker waarom dit soort dingen gebeurt. Ik denk dat het lichaam doorheeft dat er een probleem is en daarom de baby uitdrijft. Darius zei niets. Zijn ogen zwaar en rood verraden een verdriet dat hij niet helemaal kon verbergen. Hij bleef aan Sarah's zij, zijn hand in de hare, en waakte zwijgend over haar tot ze in slaap viel. Ze doezelde niet lang en Darius was er nog steeds toen ze weer wakker werd. Hoe voel je je? Ze was nog wat slaperig en probeerde zijn stemming te peilen, wat niet lukte. Beter. Hij leunde achterover. Ik moet je iets vragen, Sarah. Beloof je de waarheid te spreken? Ja. Ze wist wat hij ging vragen. Ze wist dat de waarheid
hem van haar weg zou drijven. Maar ze wist ook dat ze niet kon liegen. Het was erg genoeg dat ze de waarheid voor hem verborgen had gehouden. Ze wilde de situatie niet nog erger maken door haar fout nu met leugens te bedekken. Zijn stem klonk hees en kwetsbaar. Wist je dat je zwanger was toen we aan deze reis begonnen? Sarah's mond werd droog. Ja, heer, dat wist ik. Darius kwam met een onhandige beweging overeind. Alsof hij niet de fysieke beheersing kon vinden die hem anders zo karakteriseerde. Hij vertrok zonder een woord te zeggen.

0: Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: En zo, dierbare luisteraars, is het ondertussen 5 uur geworden. Wij zijn verbonden met de Zusters van Liefde te Kortemark om samen met u de Vespers te bidden, het avondgebed van de kerk, op deze dag waar wij nog steeds de heilige martelaren van Gorinchem gedenken. Het avondgebed heeft eigen teksten, maar de psalmen die kan u terugvinden vanaf bladzijde 958.

Een van de oudsten richtte zich tot mij en zei: wie zijn dat in die witte gewaden en waar komen zij vandaan? Ik antwoordde hem: Geer, dat weet gij. Toen zei gij: dat zijn degenen die komen uit de grote verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het lam. Daarom staan zij voor de troon van God en dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon is gezeten, zal zijn tent over hen uitspreiden.

0: Laten wij gesterkt door het voorbeeld en de voorspraak van de martelaren van Gorinchem bidden tot de God van alle genade.
1: Dat alle christenen een leven leiden dat beantwoordt aan hun roeping en elkaar liefdevol verdragen.
2: Heilig ons in uw heiligheid.
1: Dat wij ons inspannen om de eenheid van de geest te bewaren door de band van de vrede. Dat het geloof ongeschonden bewaard blijft in ons hart, zoals het ons door de apostelen is overgeleverd.
2: Heilig ons in uw heiligheid.
1: Dat wij in het brood het lichaam herkennen dat aan het kruis ging, en in de beker het bloed dat uit de zijde stroomde, om zo geheel naar Christus toe te groeien. Dat allen voor eeuwig, dat allen voor eeuwig het leven mogen vinden die het verloren hebben omwille van Christus en het evangelie.
2: Heilig ons in uw heiligheid.
1: Bid wij voor allen die om ons hebben gevraagd of aan wie wij ons gebed hebben beloofd. En in het bijzonder ook voor de luisteraars van de Radio Maria.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen een blik kunnen werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We gaan dat vandaag onder meer doen door te luisteren naar de audio van de video van het gebedsnetwerk van de paus voor de maand juli. Op deze wijze vernemen wij de gebedsintentie van de Heilige Vader voor deze zomermaand. We gaan ook even kijken naar een decreet en een toelichting die door de Congregatie voor de Geloofsleer is gepubliceerd naar aanleiding van de beslissing van de Pius X-gemeenschap om toch door te gaan met de bisschopswijdingen. Dus bisschopswijdingen die hebben plaatsgevonden zonder toestemming van de Heilige Vader, zonder toestemming van de opvolger van de Heilige Petrus. En dat heeft onmiddellijk ook excommunicatie veroorzaakt. We gaan daar toch nog even blijven bij stilstaan, nadat we in onze vorige aflevering een beetje een dossierartikel hebben besproken, zeg maar, van de Vaticaanse media, die een overzicht gaf van de situatie, hoe het is ontstaan van het verzet van Monseigneur Lefebvre tot nu, en ook de wijze waarop dat de katholieke kerk steeds de hand heeft uitgestoken naar de gemeenschap. Vandaag gaan we dus nog even voorlezen wat dus eigenlijk de gevolgen daarvan zijn. Ook voor de gelovigen die misschien naar deze gemeenschap gaan en dergelijke meer. Het is toch belangrijk om goed geïnformeerd te zijn. De paus heeft ook een hele bijzondere medaille gekregen, een prijs toegekend gekregen, en heeft daar ook een vrij lange toespraak gegeven, een aanvaardingstoespraak, die vooral concentreert op de situatie voor de Verenigde Staten. Interessant om toch even te gaan luisteren naar wat de Heilige Vader over zijn eigen geboorteland denkt en zegt. En dat natuurlijk in de hoedanigheid van paus. En dan gaan wij nu binnen in het Apostolische Paleis en gaan we kijken naar de verschillende audiënties die de Heilige Vader heeft verleend in de afgelopen dagen, vlak voor zijn vertrek dus op vakantie naar Castel Gandolfo. Zo heeft de Heilige Vader op donderdag 2 juli de heer Gustavo Francisco Petro Urrego, de president van de Republiek Colombia, ontvangen, samen met zijn gevolg. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Angel Sixto Rossi, metropoliet aartsbisschop van Córdoba in Argentinië. Ook werd er een audiëntie verleend aan de suffraganmetropoliet van de Syrisch-Malankarese Mar Toma-kerk, Jozef Mar Barnabas. Ook aan de hulpbisschop van Rome, een van de hulpbisschoppen, Monsieur Michele di Tolve. En aan de pro-prefect van het Dicasterie voor de Evangelisatie, afdeling Fundamentele Kwesties, Monsieur Salvatore Fisichella. Op vrijdag 3 juli dan ontving de paus ook kardinaal Kevin Joseph Farrell, de prefect van het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven. Er werd een audiëntie verleend aan kardinaal Carlo

0: was Gustavo Costillo Matasolio, de metropoliet aartsbisschop van Lima in Peru. De voorzitter van de pauselijke commissie voor de bescherming van minderjarigen werd ontvangen door de paus, monseigneur Thibaut Verny, samen met de secretaris, monseigneur Luis Manuel Ali Herrera. De bisschop van Palencia in Spanje, monseigneur Miquel Garciandia Goni, werd eveneens door de paus ontvangen. Als ook monsieur Angelo Vincenzo Zani, emeritus archivaris en bibliothecaris van de Heilige Roomse Kerk. En tot slot ook nog een audiëntie voor kardinaal José Tolentino de Mendoza, de prefect van het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs. Dat wat betreft de audiënties van de afgelopen dagen, zoals ik al zei, vlak voor het vertrek van de Heilige Vader naar Castel Gandolfo op zondag 5 juli was dat. Na het Angelus is hij vertrokken voor een periode van rust en vakantie. Ja, ongetwijfeld betekent dat, zoals hij het zelf ook omschreef, een beetje meer tijd om te sporten. We weten, de Heilige Vader is iemand die zeer sportief is. Meer te bidden, meer te lezen. En misschien ook ja, de nodige voorbereidingen treffen voor belangrijke dingen die de Heilige Vader misschien wel in het hart draagt om in de komende maanden van zijn pontificaat te ontplooien. We gaan het voor u op de voet volgen. Betekent ook dat er dus enkele veranderingen zijn in de agenda van de paus. Daar kijken we zo meteen naar. Zoals reeds aangekondigd bij het begin van deze aflevering gaan we luisteren naar de audio van het gebedsnetwerk van de paus. Die bidt voor het menselijk leven in de maand juli.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

0: De audio van de gebedsvideo van de paus voor de maand juli. En we laten hem graag dan even horen. Het is ook mooi om de stem van de Heilige Vader te horen. En hij zei, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, amen. Heer van het leven, u hebt ons in liefde geschapen en ons geroepen om in volheid te leven. Iedere mens is een heilig geschenk dat uw gelaat weerspiegelt, vanaf het eerste moment van zijn bestaan tot de laatste ademtocht van zijn reis op aarde. Vandaag vragen wij om de genade om de unieke en onherhaalbare waarde van iedere mens te erkennen en te beschermen. Mogen wij leren het leven onvoorwaardelijk te verwelkomen, teder zorg te dragen voor kwetsbaarheid, elke levensfase met respect begeleiden en moedig op te komen voor hen die geen stem hebben. Vergeef ons, Heer, wanneer wij vervallen in onverschilligheid of wegwerpcultuur, wanneer wij in anderen geen wezen zien dat liefde verdient. Geef ons een nieuw hart, altijd bereid om voor het leven te kiezen, en vrijgevige handen die het beschermen door concrete daden. Maak van uw kerk een levende getuige van het evangelie, van het leven, een open huis waar elk leven wordt gevierd, waar niemand zich ongewenst weet en waar waardigheid altijd wordt geëerd en beschermd. Heer Jezus, mogen wij het leven liefhebben zoals u het liefhebt, met tederheid, trouw en zelfgave. Mogen wij in woord en daad verkondigen dat elk menselijk leven de volledige gave van onszelf waard is. Amen. De mooie woorden van Paus Leo XIV voor de maand juli. Zoals eerder gezegd, is het zo dat we in vorige aflevering hebben daar ook bij stilgestaan. Er dus beslissingen zijn genomen wat betreft de Pius X gemeenschap. We hoorden dus reeds van de weg die Monseigneur Lefevre heeft afgelegd. De oprichting van de gemeenschap, de uiteindelijke excommunicatie van de bisschoppen die door hem werden gewijd. Om dan uiteindelijk in een situatie terecht te komen onder de heilige paus Johannes Paulus II, waar een dialoog werd gezocht met de gemeenschap. Dat heeft men ook altijd blijven doen. En uiteindelijk bleek dan dat de onderhandelingen die waren gevoerd met Monseigneur Lefevre op het allerlaatste moment zijn afgesprongen. En dat het vooral te maken zou gehad hebben met het feit dat Monseigneur Lefevre bang was dat de leiding, de bisschoppen die zouden gegeven worden aan de Pius X gemeenschap, niet vanuit de gemeenschap zelf zouden komen, maar van buitenaf. En dat het Vaticaan er niet in geslaagd was om een geschikte kandidaat te vinden binnen de gemeenschap. En daarbij werden eigenlijk alle onderhandelingen opgeblazen. Uiteindelijk zijn we dus nu in deze situatie beland, waarbij de gemeenschap voor zichzelf heeft bepaald dat er andere bisschoppen nodig waren. Men heeft dat ook openlijk gecommuniceerd, dat men dat van plan was. De paus heeft meermaals gewaarschuwd, kijk, als je daarmee verder gaat, als je niet open staat voor dialoog, als we niet met elkaar in gesprek kunnen gaan en een overeenkomst bekomen, dan zal dit eindigen in een schisma en zal het eindigen in excommunicatie. En dat is nu ook echt gebeurd. Het is zo dat het dicasterie voor de geloofsleer daar dus decreten heeft over gepubliceerd, of een decreet en een uitlegnota. Maar dat gebeurt natuurlijk in opdracht van de Heilige Vader en met het bespreken van deze zaken met de paus. We gaan even kijken naar dat eerste decreet. Dat luidt als volgt. Ondanks de vermaningen die waren gericht aan de algemene overste van de priesterbroederschap Sint Pius X, heeft bisschop Alfonso de Galarreta, door een schismatieke daad te verrichten in de vorm van de bisschopswijding van 4 priesters, zonder pauselijk mandaat en tegen de wil van de paus ipso facto de straffen opgelopen die zijn voorzien in kanon 1387 en kanon 1364, paragraaf 1 van de Codex Iuris Canonici 2021. Ik verklaar derhalve met alle juridische gevolgen van dien dat zowel de bovengenoemde bisschop Alfonso de Galarreta als Pascal Schreiber, Michael Goldade, Michel Poincinet de Sivry en Marc Hanapier ipso facto de late sententiae excommunicatie hebben opgelopen die is voorbehouden aan de apostolische stoel. Ik verklaar bovendien dat bisschop Bernard Fellet, door rechtstreeks als medewijder aan de liturgische viering te hebben deelgenomen en daarmee publiekelijk aan de schismatieke daad te hebben meegewerkt, ipso facto de late sententiae excommunicatie heeft opgelopen, zoals voorzien in kanon 1364, paragraaf 1 van de Codex Iuris Canonici 2021. De geestelijken en de leken worden gewaarschuwd zich niet aan te sluiten bij het schisma van de priesterbroederschap Sint Pius X, omdat zij dan, ipso facto, de straf van de late sententiae excommunicatie zouden oplopen. Getekend in het Paleis van het Dicasterie, 2 juli 2026, getekend door de prefect, kardinaal Victor Fernandez. Daarna volgde onmiddellijk ook een toelichting vanuit het Vaticaan en die luidt als volgt. Vanaf de tijd van de heilige Paulus VI tot aan de laatste gesprekken die onlangs bij dit dicasterie hebben plaatsgevonden, zijn de talrijke pogingen om de aanhangers van de door Monseigneur Marcel de Vijvre gestichte beweging weer in volledige gemeenschap met de katholieke kerk te brengen vruchteloos gebleken. Deze situatie is nog verder verslechterd door de recente bisschopswijdingen die zonder pauselijk mandaat zijn voltrokken, tegen de wil van de Heilige Vader en in openlijke schending van het kanoniek recht. Daarom acht dit dicasterie in de getrouwe uitoefening van de aan het dicasterie toevertrouwde taken het noodzakelijk vast te stellen dat deze daad het delict van schisma heeft gevormd, met de kanonieke gevolgen voor de betrokken gewijde ambtsdragers en leken. Zoals reeds in 1988 werd verklaard, vormt deze ongehoorzaamheid, die een praktische verwerping van het Romeinse primaat met zich meebrengt, een schismatieke daad. Naar de brief van de heilige paus Johannes Paulus II, Ecclesia Dei, punt 3. In dit verband geldt voortaan het volgende. De gewijde geestelijken die behoren tot de priesterbroederschap Sint Pius X bevinden zich in een schisma en moeten derhalve als schismatieken worden beschouwd. Zie daarbij Ecclesia Dei 5c, de pauselijke raad voor legislatieve teksten, toelichting op de excommunicatie wegens schisma waaraan de aanhangers van de beweging van bisschop Marcel de Vijvre onderworpen zijn van 24 augustus 1996, punten 5 tot 6. En zijn derhalve onderworpen aan de door het recht voorgeschreven excommunicatie. Opnieuw verwijzing dus naar dat kanonieke artikel 1364, paragraaf 1. Wat de leken betreft moeten degenen die zich formeel aansluiten bij de priesterbroederschap Sint Pius X worden beschouwd als schismatieken en geëxcommuniceerd onder de voorwaarden die zijn vastgelegd in de toelichting van de Pauselijke Raad voor Legislatieve Teksten uit 1996 die nog steeds van kracht is en die dit dicasterie zich eigen maakt. Ten slotte wordt het heilige volk van God erop gewezen dat de gewijde dienaren van de priesterbroederschap Sint Pius X de sacramenten onrechtmatig toedienen en dat het door hen toegediende sacrament van boete en verzoening en het door hen bijgestane huwelijk ongeldig zijn. De kerk zal, als zorgzame moeder, iedereen die terug wil keren naar de volledige gemeenschap met oprechte genegenheid en levendige zorg ontvangen. De apostolische nuntiussen zullen de procedures vaststellen die de ordinariaten in de verschillende gevallen kunnen toepassen. Ten slotte worden alle gelovigen aangespoord om standvastig te blijven in de gemeenschap met de paus van Rome, met de bisschoppen die met hem in gemeenschap zijn en met de gehele kerk, en zich te onthouden van deelname aan vieringen en activiteiten die worden georganiseerd door de bovengenoemde priesterbroederschap Sint Pius X. Getekend in het Paleis van de Dicasterie, 2 juli 2026. Ja, dat is heel duidelijke taal. Ook natuurlijk grote impact voor de hele gemeenschap, want het gaat hier niet alleen over de priesters die zich hebben laten wijden tot bisschoppen. Het gaat niet alleen over de priesters die deel uitmaken van de gemeenschap, de bisschop die aanwezig was. Het gaat eigenlijk over alle gelovigen die zich hebben aangesloten bij de Pius X-gemeenschap. Er bestaat het gevaar om bepaalde elementen die de gemeenschap beleeft toch nog katholiek te noemen. Maar katholiek heeft te maken met de vereniging, met de eenheid, met de bisschop van Rome. Dat is wat ons katholiek maakt. De eenheid met de paus. De gemeenschap heeft ervoor gekozen om die te verbreken, om ongehoorzaam te zijn, ondanks het feit dat de paus duidelijke taal had gesproken wat de mogelijke gevolgen zouden kunnen zijn. En daarmee moeten ze dus inderdaad schismatiek worden beschouwd, zoals het decreet omschrijft, en zijn de sacramenten van biecht en huwelijk ongeldig. Dat is belangrijk om te weten, want er zijn misschien toch wel wat mensen die misschien nog wel gaan biechten bij de Pius X-gemeenschap. Dat kan dus niet meer als u katholiek wil blijven. Dat is een belangrijke bepaling, vandaar dat we toch even hier de puntjes op de i wensten te zetten en door deze decreten ook voor u te vertalen en te laten weerklinken. Verder moet gezegd zijnde dat deze straffen van excommunicatie eigenlijk niet moeten uitgesproken worden. Dus de daad van de personen in kwestie zijn genoeg om echt die excommunicatie te veroorzaken. Dat betekent letterlijk ex communio, uit de gemeenschap met de kerk. Maar deze straf, en dat is al eeuwen zo, dient eigenlijk als een correctie, moet je zeggen. Een uitnodiging voor diegenen die de straf hebben ondergaan, of over zichzelf hebben afgeroepen in dit geval, om te gaan nadenken wat ze hebben gedaan. In de grote hoop dat zij bereid zijn om terug te keren op hun stappen, vergeving willen vragen aan de kerk, om terug deel uit te maken van de eenheid van de kerk, de gemeenschap van de kerk. We moeten er zeker voor bidden, maar dit is hoe de situatie er momenteel voor staat en dat moet ook voor iedereen op deze wijze duidelijk zijn. Die eenheid in de kerk is voor paus Leo XIV zeer zeker ook zeer dierbaar. Dat hebben we gehoord toen we de verslaggeving hebben gedaan van het buitengewoon consistorie. Wist u trouwens dat er wel een plan was om de liturgie en de liturgische beleving op de agenda te plaatsen van het consistorie? Maar het zou zo zijn dat die geplande bisschopswijdingen van de Pius X-gemeenschap, die, zoals u misschien wel weet, de liturgie vieren die ook voor het Tweede Vaticaans Concilie werd gecelebreerd, die men vandaag de dag eigenlijk sinds de bepaling van Paus Franciscus slechts onder bepaalde voorwaarden nog kan celebreren. Wel, omdat daar juist dat conflict ook aanwezig is, heeft men ervoor gekozen om dan dat thema van de liturgie eigenlijk van de agenda te halen. Wat er ook van aan zei, het is zo dat het dus een impact heeft gehad op het consistorie, op de wijze waarop de kardinalen zijn samengekomen. Als daar nog meer nieuws te melden valt, dan hoort u het zeker tijdens Radio Vaticaan. We gaan eerst samen het Angelus bidden, samen met de Heilige Vader. We doen dat voor de eenheid van de kerk. We vragen de Heilige Maagd Maria om die moeder te zijn in het cenakel, die alle apostelen rond zich verzamelt, in eenheid met de heilige Petrus, in eenheid met de gehele kerk. En daarna komen we graag bij u terug en gaan we verder met deze aflevering van Radio Vaticaan.
1: Angelus Domini nunciabit Mariae,
2: et concepit de Spiritu Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ecce ancilla Domini.
2: Fiat mihi secundum verbum tuum.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Et verbum caro factum est.
2: Et habitavit in nobis.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
1: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix.
2: Ut digni efficiamur promissionibus Christi.
1: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationum coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
2: Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
2: Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
1: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam done eis, Domine.
2: Et lux perpetua luceat eis.
1: Requiescant in pace.
2: Amen.
1: Dominus vobiscum.
2: E cum spiritu tuo.
1: Sit nomen Domini benedictum.
2: Ex hoc nunc et usque in saeculum.
1: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
2: Qui fecit caelum et terram.
1: Benedicat vos omnipotens Deus. Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
2: Amen.
3: Welkom bij Radio Maria.
0: Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. We gaan verder met het onderwerp waar we daarnet ook al hebben over gesproken in het begin van onze aflevering. Namelijk, de paus heeft een belangrijke medaille gekregen, een prijs die hij ook heeft aanvaard. Namelijk de Liberty Medal. En de Liberty Medal is een jaarlijkse onderscheiding die wordt uitgereikt door het National Constitution Center van de Verenigde Naties. Van de Verenigde Staten liever, ter erkenning van mensen die met moed en overtuiging zich inzetten om de zegeningen van de vrijheid voor mensen over de hele wereld veilig te stellen. Een onderscheiding die in 1989 werd ingesteld door de Philadelphia Foundation. Met grote fierheid, zag ik toch wel, droeg de Heilige Vader de mooie grote medaille rond de hals toen hij via een televisieverbinding de mensen in de Verenigde Staten kon toespreken die waren samengekomen om hem te eren. We gaan luisteren naar de toespraak van Paus Leo XIV.
4: Dear friends, I am honored to accept the Liberty Medal of the National Constitution Center.
0: Dierbare vrienden, het is mij een eer om de Liberty Medal van het National Constitution Center in ontvangst te nemen in dit jaar waarin we de 250ste verjaardag vieren van de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika, die plaatsvond met de ondertekening van de onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli 1776. Aan de vooravond van deze gedenkwaardige gebeurtenis wil ik iedereen die hier in het National Constitution Center in Philadelphia bijeen is van harte begroeten. Als zoon van deze grote natie, gesticht door moedige mannen en vrouwen die droomden van vrijheid en van een beter leven voor zichzelf en voor hun kinderen, sluit ik mij bij u aan in het verzoek om Gods zegen voor de toekomst van Amerika, opdat de verheven idealen, die aan het begin van de onafhankelijkheidsverklaring zijn vastgelegd, de bloei van de natie in eenheid, gerechtigheid en vrede mogen blijven leiden. Van jongs af aan hebben de meesten van ons bewondering gehad voor de welsprekendheid van die woorden, met hun krachtige beroep op de wet van de natuur en op de God van de natuur, als grondslag voor hun stelling dat alle mannen en vrouwen gelijk geschapen zijn en door hun schepper zijn begiftigd met bepaalde onvervreemdbare rechten, waaronder het recht op leven, vrijheid en het nastreven van geluk. Hoewel deze bewering is verwoord in de taal van de verlichting, is zij uiteindelijk gegrondvest op een mensbeeld dat is geïnspireerd door de grote Bijbelse visie dat man en vrouw naar het beeld van God zijn geschapen. Juist hier ontdekken wij de grondslag van de menselijke waardigheid. Een waardigheid die voorafgaat aan de oprichting van welke staat dan ook en waarvan de bescherming het eigenlijke doel van die staat vormt. In de afgelopen 250 jaar was het voor zoveel volkeren over de hele wereld juist de vastberadenheid om de nobele visie van de grondleggers van de natie te verwezenlijken die Amerika tot een synoniem voor vrijheid maakte. Toen het land zijn deuren opende voor opeenvolgende golven immigranten en hen en hun kinderen in staat stelde een rol te spelen bij het vormgeven van de toekomst van de natie. Het was dezelfde liefde voor vrijheid die de Verenigde Staten ertoe inspireerde om in de donkerste uren van de vorige eeuw, ten tijde van de 2 wereldoorlogen, verder te kijken dan zichzelf en met grote opofferingen de zaak van de vrijheid buiten de eigen grenzen te verdedigen. Zoals elke Amerikaan echter weet, was de weg naar het opbouwen van een samenleving die deze hoge idealen van vrijheid en gerechtigheid voor iedereen zou belichamen niet altijd gemakkelijk. En is het in veel opzichten nog steeds een werk in uitvoering. Het streven om deze visie te verwezenlijken is er inderdaad één dat in elke generatie en in het licht van steeds nieuwe uitdagingen opnieuw moet worden aangepakt. Vandaag, nu wij naar de toekomst kijken, biedt deze historische verjaardag ons de gelegenheid om nogmaals stil te staan bij de grondbeginselen van de natie, in de hoop dat Amerika altijd trouw zal blijven aan de droom die het de titel Land van de Vrij en Thuis van de Dapperen heeft opgeleverd. Het eerste recht dat door de grondleggers van de natie werd vastgelegd was het recht op leven, want niemand die van het leven is beroofd kan vrijheid genieten of geluk nastreven. De levenskracht van een land is nauw verbonden met de waarde die het hecht aan het menselijk leven in al zijn vormen en omstandigheden, waarbij de waardigheid wordt erkend die aan ieder mens wordt geschonken louter op grond van zijn bestaan. De inherente waarde van elk menselijk leven heeft de edele harten van generaties ertoe gebracht de wonderbaarlijke werken van de Schepper te prijzen en in eerbied te staan voor zo'n kostbaar geschenk. Het is inderdaad juist deze eerbied die we moeten blijven koesteren. Een eerbied die de harten van individuen raakt en wetten inspireert, die dit geschenk erkennen en beschermen vanaf het moment van de conceptie tot aan de natuurlijke dood. Eerbied zal ons ook helpen te ontdekken dat wij hoeders en rentmeesters zijn van degenen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. In dit opzicht komt de morele grootheid van een natie bovenal tot uiting en haar vermogen om het leven van iedereen te ondersteunen, te beschermen en te koesteren, in het bijzonder dat van de meest kwetsbaren en van degene wier waarde in twijfel wordt getrokken. Na het recht op leven nam en neemt vrijheid een vooraanstaande plaats in onder de beginselen die worden gekoesterd door de mannen en vrouwen die binnen de grenzen van dit land een nieuw begin hebben gezocht. Waarbij zij dit vaak gelijkstelden aan een hoop die voorheen ondenkbaar was. Hoewel vrijheid vaak wordt opgevat als het vermogen om te handelen zoals men wil, reikt de echte vrijheid veel dieper. Zij is gegrondvest op het vermogen van de mens om de waarheid te kennen en vast te houden aan het goede, zelfs als dat hoge offers vergt. Een opoffering die velen die zich hebben ingezet om dit land vorm te geven maar al te goed kennen. Het verlangen naar waarheid en vrijheid, evenals het streven naar geluk zelf, blijft mensen van alle generaties inspireren om fundamentele vragen te stellen over de zin van het leven, ons uiteindelijke doel en inderdaad over God. En het is gepast dat grootmoedige harten ernaar streven deze vragen oprecht te beantwoorden. Deze antwoorden bepalen onvermijdelijk de richting die we aan ons leven willen geven. En Amerika is al lang een voorvechter van de godsdienstvrijheid die nodig is om in dit opzicht op verantwoorde wijze de ingevingen van het geweten te volgen. Vrij van angst en dwang, zoals vastgelegd in het eerste amendement van de Grondwet van de Verenigde Staten. Het is deze vrijheid die de innerlijke sfeer van de mens als heilig beschouwt, waar overtuigingen worden gevormd en waar het geweten de beslissingen kan sturen die in de intimiteit van het menselijk hart worden genomen. Dezelfde vrijheid waarborgt ook het recht van ieder mens om zijn of haar geloof te beleiden volgens eigen overtuiging en het recht van individuen, gemeenschappen en verenigingen om hun geloof in het openbaar tot uitdrukking te brengen. De godsdienstvrijheid heeft immers aanleiding gegeven tot de Amerikaanse traditie om interconfessionele dialoog en interreligieuze samenwerking mogelijk te maken bij het bevorderen van het algemeen welzijn en het verrijken van de debatten over de grote morele en ethische vraagstukken waarmee de natie is geconfronteerd en die de loop van haar geschiedenis hebben bepaald. Ik hoop dat deze traditie vruchten zal blijven afwerpen in een publiek debat dat gekenmerkt wordt door gematigdheid, respect voor de standpunten van anderen en een voortdurende inspanning om gemeenschappelijke grond te vinden bij het bevorderen van vrede en verzoening, zowel in eigen land als in het buitenland. De voorvaderen van dit land, mannen en vrouwen, met uiteenlopende achtergronden, religies en talen, wisten die gemeenschappelijke basis te vinden en de kracht op te brengen die nodig was om een betere toekomst na te streven. De principes die de grondleggers van Amerika inspireerden, geworteld als ze zijn in de waarheid van de menselijke persoon, brachten hen samen in één doel, één gemeenschappelijke droom. Eenheid gaf die droom kracht en leidde onder God tot de oprichting van de Verenigde Staten van Amerika, e pluribus unum, uit velen één. Om te kunnen bloeien moet een natie werkelijk verenigd zijn, niet verenigd door doelen die gebonden zijn aan tijdelijke inspanning, maar door idealen die niet vervagen met het verstrijken van de tijd. Mogen de beginselen waarover wij vandaag hebben nagedacht, een gedeelde menselijke waardigheid, gelijkheid en de rechten die zijn vastgelegd in de onafhankelijkheidsverklaring altijd een bron van dergelijke eenheid zijn en leidend licht voor het heden en voor de komende jaren. Bij het in ontvangst nemen van deze onderscheiding bid ik dan ook dat dit, het 250-jarig jubileum van de stichting van deze grote natie, de gelegenheid mag zijn voor een plechtige herbevestiging van deze idealen die van Amerika een land hebben gemaakt dat vrede en welvaart hoog in het vaandel draagt. Een land dat wordt gekenmerkt door vrijgevigheid en edelmoedigheid. Ik beveel u allen, evenals de toekomst van de natie, aan bij hem die zelf de bron is van ware vrijheid en blijvende vrede. Hem, wiens naam zelf vrede is. Moge God Amerika zegenen. Ik dank u. De woorden van Paus Leo XIV bij het ontvangen van de Liberty Medal. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van onze aflevering van Radio Vaticaan. Volgende keer gaan we verder. We gaan het nog hebben over het pastorale bezoek van Paus Leo XIV aan Lampedusa. U weet, dat is dat stukje land waar ook Paus Franciscus naartoe gegaan is in de tijd van zijn pontificaat om aandacht te vragen voor de problematiek van vluchtelingen, in het bijzonder zij die dan met gevaar van eigen leven de Middellandse Zee oversteken en in niet weinige gevallen daar een watergraf vinden. Zoals de pauze toen uitdrukte, de Middellandse Zee is één groot kerkhof geworden. We gaan daar zeker nog over spreken. Op 5 juli heeft hij het Angelus gebeden. We waren toen in Oost-Duinkerke en konden helemaal live met u verbonden zijn. U heeft dat misschien kunnen vernemen. En daarna was het tijd voor de paus om op vakantie te vertrekken naar Castel Gandolfo. Van daaruit werd dus een bericht gestuurd van de prefectuur van de pauselijke huishouding. Dat betekent dat de privé- en speciale audienties, algemene audienties, ook opgeschort zijn. De generale audiëntie hervat op woensdag 5 augustus. Wij zullen er ook opnieuw bij kunnen zijn. Maar op de zondagen in juli zal de Heilige Vader uit Angelus blijven bidden op het Piazza della Libertà in Castel Gandolfo. We volgen het voor u op. U heeft aan ons nog de Vaticaanse hymne te goed, als ook de benoemingen die gebeurd zijn in de afgelopen dagen.

Zo heeft de heilige vader Monsignor Walter Erbi benoemd tot apostolische nuncius in Indonesië en bij de Associatie van Zuidoost-Aziatische Staten. De paus benoemde Monsignor Stuart Russell Hull van het aartsbisdom van Melbourne en deken van de St. Patrick's Cathedral tot bisschoppelijk militair ordinarius voor Australië. In El Salvador heeft de paus eerwaarde heer Ramiro Ernesto Landaverde Orellana benoemd tot bisschop van het bisdom Zacatecoluca. En verder heeft de heilige vader ook eerwaarde heer Pier Luigi Stolfi benoemd tot moderator curiae van het vicariaat Rome. Ook werd de bisschop van New Westminster voor de Oekraïners, eerwaarde heer Michael Kwiatkowski, benoemd tot metropoliet aartsbisschop van Winnipeg voor de Oekraïners in Canada. Ook werd pater Juan Carlos Morante Boekhammer benoemd tot apostolisch vicaris van het apostolisch vicariaat Gein en Peru in Peru. En zo heeft u Radio Vaticaan voor vandaag helemaal gehad. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste lichtmysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de Geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem: Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.

0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede lichtmysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde lichtmysterie, de verkondiging van het Rijk Gods en de oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde lichtmysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest,
1: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde lichtmysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich, en ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
5: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
5: bid voor ons.
0: Heilige aartsengel Michael,
5: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

0: Het woord spreekt. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, van harte welkom bij Het woord spreekt. Vandaag bespreken we in het evangelie, volgens de heilige Lucas, hoofdstuk 6, versen 20 tot en met 26. Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei: gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen, omwille van de mensenzoon. Dans die dag van blijdschap, want vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie, die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten.

De lezing die we vandaag deden in het evangelie volgens de heilige Lucas zijn de zaligsprekingen. Maar misschien wel in een versie die we iets minder goed kennen. We kennen namelijk zeer goed de versie van de zaligsprekingen volgens de evangelist Matthäus. Wanneer hij zegt, zalig de armen van geest, aan hen behoort het rijk der hemelen enzovoort. De lijst van Lucas is veel korter. En aan die lijst worden er ook niet zaligsprekingen, maar ongelukssprekingen uitgesproken, zeg maar. Waar Jezus eigenlijk aantoont waar het ongeluk zich bevindt. Terwijl hij in het begin natuurlijk aantoont waar het ware geluk zich bevindt. En wat opvalt in de tekst is dat Jezus gaat van het hier en nu naar het daar en later. Het hier en nu is in deze tijd op deze wereld. Is het menselijke. En het daar en later is de hemel op de tijd dat God heeft beslist. En Jezus speelt tussen die twee plaatsen en die twee tijden. Zo zegt hij, gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. En met het koninkrijk van God bedoelt hij natuurlijk de hemel. Velen zien het fout als ze zeggen dat het koninkrijk van God hier op aarde volledig aanwezig zal zijn. Nee, God is wel degelijk aanwezig, midden onder ons. Daar waar er twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, ben ik in hun midden. Jezus is aanwezig. Maar dit is niet het koninkrijk van God. Daar moeten we naar uitkijken. En dat is voor later. En hier en nu, wel, dat is die armoede waar Jezus het over heeft. En dat noemt hij gelukkig. Gelukkig de armen hier en nu, want voor jullie is het koninkrijk van God daar en later. Jezus zegt erbij, gelukkig die nu honger hebben. Jullie zullen volop te eten hebben. Het hier en nu is de armzaligheid en het daar en later is de eeuwigheid, waar we volop te eten zullen hebben. En wanneer we dan kijken naar het omgekeerde van de zaligsprekingen, dan lezen we het volgende. Wee jullie rijken, je hebt je troost al binnen. Jezus spreekt hier over het hier en nu. Op dit moment als je rijk zijt, hebt gij uw troost al. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Als je nu voldaan zijt in dit leven, dan kijk je dus niet uit naar het eeuwige en dan zul je honger hebben in het daar en het later. Zo zien we dus die twee verschillende categorieën. De een legt de nadruk op het hier en nu en de ander op het daar en later. En laten we gewoon direct stellen dat dat ook de bedoeling is van Jezus Christus. Waar gaat onze aandacht naartoe? Waar leggen we onze focus op? Op het gelukkig zijn in deze wereld? Of op het gelukkig zijn in de wereld die komt? En laten we eerlijk zijn, vandaag, zelfs in onze kerk, wordt er misschien veel te weinig gepredikt over de hemel. Veel te weinig over het eeuwige leven. Veel te weinig over hetgeen waar we naartoe moeten gaan. Er wordt zeker gepredikt over het goed hebben hier en nu. Maar Jezus zegt eigenlijk het omgekeerde. Het hier en nu zal ooit vergaan. Is niet de plaats waar men volledig gelukkig kan worden. Zeker, we moeten zorgen voor een goede plaats hier en nu. Maar dat kan nooit het doel zijn op zich. Het doel moet liggen in het hiernamaals, in de hemel, in het eeuwige leven. En de zaligsprekingen bij de heilige Lucas komen werkelijk zo over. Jezus maakt eigenlijk een keuze. Hij kiest voor de hemel. En waar leggen wij onze keuze?
Durven wij de armoede omhelzen? Durven wij honger lijden? Nee, we moeten niet zoeken naar miserie. Dat zegt Jezus niet. Maar waar gaat ons hart naartoe? Jezus noemt iemand rijk niet alleen iemand die heel veel geld heeft op een bankrekening. Nee, Jezus noemt iemand rijk volgens de wereld als die persoon de aandacht legt alleen maar op het hier en nu, op deze wereld. En die zal honger lijden omdat die persoon de aandacht nooit heeft besteed aan de hemel en aan het eeuwige leven. Heeft de aandacht dus nooit besteed aan God. En dat is de verandering die Jezus van ons vraagt. Dat vraagt een verandering van het hart. Dat vraagt een verandering van ons denken. Niet te veel bezig zijn met het hier en nu, maar onze aandacht leggen op wat komt. En daar ligt het ware geluk. Daar ligt het eeuwige geluk. Daar wordt men gelukkig omdat God alles in allen zal zijn. De tekst van de heilige Lucas is natuurlijk niet zo eenvoudig om te ontvangen. Zeker niet wanneer Jezus zegt, gelukkig zijn jullie als mensen je haten. Als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen. Nee, daar kan men menselijkerwijze niet gelukkig van worden. Waar men wel gelukkig van kan worden, is dat Jezus ons belooft, ondanks die moeilijkheden in het leven, zullen we werkelijk gelukkig kunnen zijn als je u op God concentreert. En dat kan ons nu reeds gelukkig maken. Daarom zegt Jezus, gelukkig zij die dit of dat doen of verkrijgen, ook al lijkt het miserie, Jezus belooft ons schoonheid. Jezus belooft ons goedheid, rechtvaardigheid. Jezus belooft ons het eeuwige leven, zoals hij het zelf heeft beleefd op de dag van zijn verrijzenis en zoals hij het aan een ieder wil schenken, aan een ieder die gelooft in zijn woord. En degene die niet gelooft, die voelt zich nu wel rijk, die heeft nu wel geen honger en die denkt nu heel veel lovende woorden te ontvangen van medemensen, maar degene die zonder God leeft, wel, die zal honger opmerken in zijn leven. Die zal geen troost meer ontvangen. Omdat op een dag God alles in allen zal zijn. Hij zal onze troost zijn. Hij zal onze voldoening zijn. Hij zal alles zijn. Laten we vandaag met het evangelie in de hand gelukkig zijn. Gelukkig omwille van de belofte die Jezus ons heeft gedaan. En daarom lezen we nogmaals hoofdstuk 6 van het evangelie volgens de heilige Lucas, versen 20 tot en met 26. Hij richtte het oog op zijn leerlingen en zei, gelukkig de armen, voor jullie is het koninkrijk van God. Gelukkig die nu honger hebben, jullie zullen volop te eten hebben. Gelukkig die nu huilen, jullie zullen lachen. Gelukkig zijn jullie als de mensen je haten, als ze je buitensluiten en beschimpen en je naam door het slijk halen omwille van de mensenzoon. Dans die dag van blijdschap, want vergeet niet, in de hemel wacht jullie een rijke beloning. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de profeten. Maar wee jullie, rijken, je hebt je troost al binnen. Wee jullie die nu voldaan zijn, je zult honger hebben. Wee die nu lachen, jullie zullen rouwen en huilen. Wee als alle mensen lovend over je spreken. Hetzelfde deden hun voorvaders immers met de valse profeten.

pinnen om mijn hemel te verdienen. Daarop zei de man al schertsend en luid genoeg dat iedereen het kon horen: je hemel verdienen? Gelooft gij daarin? Laat mij maar naar de hel gaan, daar is het warmer. Ik stond aan de grond genageld, want ik begreep onmiddellijk dat deze man niet wist waarover hij sprak. Ik heb het me trouwens lang beklaagd dat ik hem niet heb aangesproken. Want het gaat hier om een heel ernstige zaak, het leven na de dood. Het bestaan van hemel, hel en vagevuur is voor velen tegenwoordig een fabeltje geworden, iets wat onmogelijk waar kan zijn. Het ziet er eveneens naar uit dat mensen ook niet bezig zijn met die vraag: wat na dit leven? Ze zijn volledig opgeslokt door alles wat het leven hier en nu te bieden heeft. Ze zijn als het ware van de wereld geworden. En ze denken er niet aan dat de wijze waarop wij leven bepalend zal zijn voor ons leven na de dood. Ijdelheid is het alleen op het huidige leven te letten en niet zijn blik op de toekomst te richten, leert ons Thomas à Kempis in de navolging van Christus. Tijd om bij dit belangrijke onderwerp eens stil te staan. Maar laten we het eerst eens hebben over de dood zelf. De dood is voor velen taboe. Er wordt amper over gesproken en meer nog, hij wordt, als het enigszins kan, uit de weg gegaan. In zekere zin bedreigt de dood ons leven iedere dag opnieuw op ontelbare wijze. Ziekte, tegenslag, lijden zijn voorboden van de dood. Het zijn tekens dat wij ons leven uiteindelijk niet zelf in de hand hebben, dat het ons veeleer steeds opnieuw ontglipt. En dat is nu net iets waar de moderne mens het heel moeilijk mee heeft. Hij wil immers zelf de regisseur van zijn eigen leven zijn, tot in de dood toe. Als dat leven te moeilijk wordt, dan is er euthanasie. Dan hoeven we het allemaal niet mee te maken. Prominente figuren wijzen ons de weg. Ze vertellen ons in uitgebreide interviews dat hun euthanasiepapieren alvast klaar liggen, want ze willen waardig sterven. Maar is dat nu wel de boodschap die wij moeten horen? Ons leven hier op aarde is eindig en begrensd. En juist omdat ons leven begrensd is, is de tijd die ons gegeven is kostbaar. We moeten hem goed benutten, want ieder uur kan het laatste zijn. Geen enkel ogenblik komt terug. De dood kan ook in een positieve zin in het leven tegenwoordig zijn. Ten overstaan van de dood duldt het leven geen verlet, geen uitstel of verloop en wordt het één grote uitdaging, een keuze hier en nu. Juist de aandacht voor de dood geeft aan het leven zijn betekenis. De christelijke traditie noemt de dood daarom het einde van de aardse pelgrimstocht van de mens. Hierin wordt uitgedrukt dat bij de dood definitief de mogelijkheid voorbij is om het aardse leven vorm te geven en met de genade van God heil te bewerken. Daarom moeten wij ons inzetten zolang wij de tijd daarvoor hebben. Waar de dood verdrongen wordt, waar men hem verzwijgt, uitwist of met taboes omgeeft, zoals dat in onze moderne samenleving vaak gebeurt, daar verdwijnt ook het waarachtig menselijk leven. Men kan slechts waarachtig menselijk leven als men de dood onder ogen ziet en accepteert. De schrift leert ons dat God de dood niet wilt. Maar de schrift leert ons evenzeer dat de dood een gevolg is van de zonde. De dood als donkere en zinloze afbreuk en inbreuk, de pijnlijke en beangstigende dood waartegen de mens zich weert, waartegen hij in opstand komt, deze dood heeft God niet gewild. Deze dood is een openbaring van zonde, of anders gezegd, teken van vervreemding van God. Hij is de laatste

De vijand van de mens. De dood is in het leven gekomen door de ongehoorzaamheid van de eerste Adam en ging daarna over op alle mensen. Maar door de dood van de nieuwe Adam, Jezus Christus, is deze verschrikkelijke dood overwonnen. In de Christushymne wordt gezongen: Hij heeft zich vernederd en werd gehoorzaam tot de dood aan een kruis. Door deze vrijwillige gehoorzaamheid heeft Jezus de macht van de dood overwonnen. In navolging van Jezus is de dood niet meer gewoonweg het noodlot dat ons treft tegen onze eigen wil in. In navolging van Jezus kan de dood veeleer als uitdrukking van de wil van de Vader verstaan en geaccepteerd worden. Een 102-jarige Italiaanse kloosterzuster deed onlangs in een interview, opgenomen in het Katholiek Nieuwsblad, nog een uitspraak in die zin. Het is een mysterie van Gods wil dat ik 102 jaar oud geworden ben. In 1943 immers had de dokter mij, na het verwijderen van een nier, gezegd dat ik nog hooguit 10 jaar te leven had. Einde citaat. Als we de dood aanvaarden als de wil van de Vader, heeft hij daardoor zijn angel verloren. Daarom is iemand die gelooft nu al overgegaan van de dood naar het leven. In de prefatie voor de overledene komt deze ommekeer van de betekenis van de dood tot uitdrukking. In onze angst, omdat wij moeten sterven, troost ons uw belofte dat we eens onsterfelijk zullen zijn met hem. Gij neemt het leven, God, niet van ons af. Gij maakt het nieuw, dat geloven wij op uw woord. En als ons aardse huis, ons lichaam, afgebroken wordt, heeft Jezus al een plaats voor ons bereid in uw huis om daar voorgoed te wonen. Waar de dood zo in geloof wordt geaccepteerd en als een overgang naar eeuwig leven wordt opgevat, daar kan men met Franciscus van Assisi zelfs spreken over mijn broeder dood en zich met hem verzoenen. Voor de christenen behoren dood en leven in een heel innige zin bij elkaar. De christelijke vroomheid heeft daaruit de vermaning afgeleid memento mori, denk aan de dood. Dat is geen oproep tot vlucht uit de wereld, maar een vermaning om een juiste waardeschaal in het leven aan te brengen en daarnaar te leven. Geen angst voor de dood, maar aandacht voor een goede dood klinkt uit dit woord. De mens moet zich op zijn dood voorbereiden en hem bewust aanvaarden. Vroeger bestond er een christelijke stijl van sterven, meestal in de kring van verwanten, voorzien van de sacramenten van de kerk. Daarmee vergeleken is de dood binnen onze moderne leefwereld grotendeels stijlloos geworden. De meeste mensen sterven, wel omgeven door een perfecte medische verzorging, maar toch vaak in de anonimiteit van een modern ziekenhuis, zonder menselijke nabijheid en zonder geestelijke voorbereiding en begeleiding. Doordat de dood in de publieke opinie grotendeels met taboes is omgeven, wordt de stervende nog sterker geïsoleerd. Uiteraard wordt daardoor het leven tevens banaal. Het is dan ook de hoogste tijd dat christenen zich weer gaan inspannen voor een menswaardig en vooral een christenwaardig sterven. Christelijke stervensbegeleiding laat zich vooral leiden door de overtuiging: niemand mag in eenzaamheid en onvoorbereid sterven. Juist aan de stervende zijn we het actieve en solidaire en biddende getuigenis verschuldigd over de christelijke hoop die in ons leeft. Ook is het belangrijk dat stervenden toegang krijgen tot het sacrament van de ziekenzalving. En dat mag niet verward worden met de ziekenzegening, die absoluut geen sacrament is. Het is verrassend hoe mensen tegenwoordig denken over het leven na de dood. Er zijn er die ervan overtuigd zijn dat de dood werkelijk het laatste is,
de kist in en dat is het dan. Een reden te meer om het er nu van te pakken, nu te genieten. Als je dood bent, is het immers gedaan. Anderen hebben wel een vaag idee dat er iets is na de dood, maar wat dan wel, dat weten ze niet. Nog anderen, en dat zijn er de dag van vandaag steeds meer, geloven in zoiets als reïncarnatie. Een gedachte die trouwens helemaal vreemd is aan ons christelijk geloof. Hoe komt het toch dat mensen zo onwetend zijn? Nochtans is de leer van de kerk hierover vrij duidelijk. In de geloofsbelijdenis lezen we: ik verwacht de opstanding van de doden en het leven van het komend rijk. Het is me al vaak opgevallen dat er in mensen verlangens leven die in het aardse leven niet kunnen vervuld worden. Ook bij mezelf erken ik dat. Verlangens die het leven overstijgen. Zijn dat geen tekens van eeuwigheid? Ik denk bijvoorbeeld aan een universeel verlangen naar liefde. Iedereen is op de een of andere wijze op zoek naar de ware liefde een leven lang. Naar moeder- en vaderliefde, naar een liefdevolle vrouw of man, naar een liefdevolle vriend, naar een liefdevolle maatschappij. Tegelijk kennen we allemaal soms diepe teleurstellingen. Hoeveel kinderen hebben niet te lijden van een liefdeloze vader of moeder? Of van een vader of moeder die het gezin in de steek laat? En wat te denken van de maatschappij die steeds maar harder en ontoegeeflijker wordt? Toch blijven we naar die ideale liefde verlangen. Tegelijk ondervinden mensen die een geliefde door de dood verloren hebben dat de band met de geliefde er toch nog is, ondanks de dood. Is dat dan geen verwijzing naar een leven na de dood? Het blijven allemaal menselijke overwegingen. Maar voor een christen, voor iemand die gedoopt is, kan het antwoord op de vraag of er leven na de dood bestaat alleen van de kant van God komen, de Heer van het leven en van de volheid van leven. Het definitieve antwoord is dus alleen in geloof mogelijk. Ons christelijk geloof leert ons dat het eeuwige leven God zelf is en het eeuwig aanvaard en bemind zijn door Hem. Het eeuwige leven als de ideale liefde, als de ideale geliefde. Het eeuwige leven als totale vervulling van de mens, die vervulling waar hij een leven lang naar gezocht heeft. De christen die zijn eigen dood met die van Jezus verenigt, ziet de dood als een aankomen bij hem en een binnengaan in het eeuwig leven als een eeuwige liefdesomhelzing.

Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En we staan vandaag stil bij de vraag: wat na de dood? Eind november 2016 stelde mijn man mij op een donderdag rond 5 uur in de namiddag voor om in het centrum van Scherpenheuvel ergens een kopje thee te gaan drinken. Mijn eerste gedachte was: wat een vreemd moment om thee te gaan drinken zo net voor het avondeten. Maar ik vond het wel een goed idee om even een frisse neus te halen. We gingen een gelegenheid binnen waar we anders nooit komen. We zaten nog maar net aan een tafeltje of een bekende van ons kwam binnen. Hij stapte recht op ons af. En dan kwam de gebruikelijke vraag: hoe gaat het met u? Tot onze verbazing klonk het antwoord: slecht. Slecht? Wat is er aan de hand? Vroegen we meteen. Onze zoon zal maandag euthanasie plegen. Wij waren aan de grond genageld. We wensten hem veel sterkte en hij nam plaats aan een ander tafeltje. Onze thee smaakte niet echt. We stapten vlug op. Ik had maar één gedachte: onmiddellijk naar de basiliek stappen en een eucharistieviering aanvragen voor de redding van deze man. Dat kon nog net voor de avondmis van 6 uur. Mijn man en ik voelden ons gedwongen om de dagen daarna steeds opnieuw voor deze man, die we niet persoonlijk kenden, te bidden. Ik schreef hem zelfs nog een kaartje dat ik liet bezorgen via zijn familie, waarin ik hem zei dat hij de liefde waar hij heel zijn leven naar gezocht had, maar niet gevonden had, weldra zou ontmoeten in de persoon van Jezus Christus. Als je daarboven aankomt, schreef ik verder, kijk dan naar hem en aanvaard zijn liefde. Een snelcursus christelijke voorbereiding op de dood, zei mijn geestelijke begeleider mij achteraf. Wat gebeurt er op het ogenblik van de dood? De kerk leert ons dat er dan een bijzonder oordeel over het leven van die mens plaatsvindt. Zodra hij gestorven is, ontvangt iedere mens in zijn onsterfelijke ziel de eeuwige vergelding in een bijzonder oordeel dat zijn leven in het licht van Christus plaatst, zodat hij ofwel een loutering ondergaat in het vagevuur, ofwel onmiddellijk in de gelukzaligheid van de hemel binnentreedt, ofwel onmiddellijk voor eeuwig verdoemd wordt in de hel. Hoewel we van die laatste optie niet willen horen, mogen we toch niet vergeten dat ze heel reëel is. In zijn encycliek over de hoop schrijft paus Benedictus XVI: er kunnen mensen zijn die het verlangen naar de waarheid en de bereidheid om lief te hebben in zichzelf volledig vernietigd hebben. Mensen in wie alles tot leugen geworden is. Mensen die in haat hebben geleefd en de liefde in zich hebben vertrapt. Met betrekking tot zulke mensen zou niets meer te redden zijn en de vernietiging van het goede zou onherroepelijk zijn. Dat duiden we aan met het woord hel. Tot daar paus Benedictus. Maar nu over het bijzonder oordeel. Men mag zich dat niet voorstellen als een uiterlijke gerechtelijke procedure. Dat hebben grote theologen zoals Augustinus en Thomas van Aquino uiteengezet. Wat is het dan wel? Het is een geestelijk proces. Ten overstaan van de absolute waarheid van God, zoals die in Jezus Christus is verschenen, verschijnt voor de mens dan de waarheid over zijn leven, een waarheid gezien door de ogen van God. Dan zullen alle maskers afvallen en komt er een einde aan de vermomming en de misleiding van zichzelf. Voor de mens wordt dan definitief duidelijk of hij zijn leven heeft gewonnen of vergooid. Daarvan hangt het af of hij opgenomen wordt in het leven bij God of in de duisternis van de afwezigheid van God. Dat lijkt in zekere zin alleen maar theorie. En velen zullen zich ook afvragen hoe we dat allemaal kunnen weten. Maar er zijn geloofsgetuigen die het hebben meegemaakt en die kunnen bevestigen dat het er bij het sterven inderdaad zo aan toe gaat.
en ik wil graag vandaag een dergelijke getuige aan het woord laten, namelijk de Colombiaan Marino Restrepo. Marino werd geboren in het Andesgebergte in Colombia en groeide op in een praktiserend katholiek gezin. Toen hij 14 jaar oud was, wou hij niets meer met de kerk te maken hebben. Op 25 december 1997, Marino was toen 47 jaar, werd hij ontvoerd en gevangen genomen door de FARC-rebellen in Colombia. Te midden van een groot lichamelijk en spiritueel lijden kwam de Heer toen zelf door een diep mystieke ervaring zijn leven binnen. Eerst had hij een gelukzalige ervaring van de hemel, maar die bleef niet duren. En Marino vertelt, ik citeer, de romance tussen de hemel en mezelf veranderde ineens in een scenario van mijn leven, of moet ik zeggen, de bedreiging van de eeuwige dood van mijn ziel. Ik stond op het terrein van de duivel naar de hemel te staren. Dit alleen al onthulde de staat van mijn ziel, 33 jaar in doodzonde. Dit waren jaren waarin ik alleen geloofde in iets waar ik voor mezelf voordeel kon uithalen en niets anders. En dit leidde tot een ernstige afscheiding van God. Er bestaat geen half om half voor het heilig tribunaal. Je kunt niet zeggen dat we een beetje goed of een beetje slecht waren. De scheidingslijn verdwijnt en we blijven achter aan de ene of aan de andere kant. Ik stond aan de kant van het kwade. De duivel was mijn meester geweest en op zijn terrein moest ik aan mijn Heer rekenschap geven. De staat van mijn ziel was die van een armoedige menselijke zondaar, te vergelijken met die van een man van wie de vrouw hem betrapt in het bed van zijn minnares. Wat kan hij anders doen dan verantwoording geven voor dergelijke daad door zijn daad te erkennen en op barmhartigheid en vergiffenis van zijn vrouw te hopen? Op deze manier bevond ik mij in de aanwezigheid van de Heer. Ontrouw, te midden van mijn zonde en in het bed van de duivel voor vele jaren. Vanaf het moment dat mijn oordeel begon, kon ik de Heer niet aankijken. Ik had de kracht niet om naar de schoonheid van zo'n liefde te kijken, terwijl hij mij de meest verborgen hoeken toonde van mijn leven op aarde. Ik was me bewust van het water waarin ik mij bevond. Ik kon onmogelijk zeggen of dat water koud of warm aanvoelde. Zelfs al was ik omgeven door de natuur met alle aardse elementen, het feit dat ik in de geest leefde, transformeerde mijn manier van waarnemen. Ik was bedekt met een overweldigende droefheid en omgeven door afschuwelijke schepselen die mijn stoutste dromen en verbeelding te boven gingen. Ik zag hoe de Heer toestond dat de ontmoeting met de ware toestand van mijn ziel begon, nu ik het verschil kende tussen een goede band met hem en een band met onzuiverheid. De hemel communiceerde met mij doorheen mijn eigen pedagogie, symboliek en taal. Er was niets in de communicatie met onze Heer dat ik niet begreep met de kennis die ik in de wereld had opgedaan. Het was een perfecte communicatie. Volgens wat ik zag, leken de duivels op mensen. Het waren de meest weerzinwekkende schepselen die je kan voorstellen. Ik begreep dat deze helse wezens zich openbaarden naar gelang de band die ik met hen had. Wanneer een Japanner voor het tribunaal van de Heer verschijnt, zal het kwaad zich vast en zeker openbaren volgens de Japanse cultuur. Dit doet geen afbreuk aan het bewijs dat de duivels engelachtige wezens zijn en dat zij hun aanwezigheid maximaal blootleggen in dat laatste ogenblik, het absolute en meest kritische ogenblik, om de gevallen ziel voor eeuwig te overmeesteren. Mochten wij met helderheid beseffen dat wij ons in het gebied van de zonde bevinden, dan zouden we onszelf nooit toestaan om misleid of gemanipuleerd te worden en dergelijke absurde marionetten van Satan te worden. Op dat ogenblik ervoer ik de meest ondraaglijke pijn van geheel mijn menselijk bestaan.
Het voelde alsof mijn ziel gestolen was, verkracht en vertrappeld. Het ergste was dat ik moest erkennen dat ik dit vrijwillig had veroorzaakt. Zelfs al zou het woord verkracht overdreven lijken, het voelde echt alsof mijn ziel tot in haar meest innerlijke hoeken was verkracht. Ik kon de verschillende invalshoeken zien waarmee het kwade in mij werkte en hoe het de gebieden van mijn innerlijk leven binnendrong, om geleidelijk aan het kleinste detail van de aanwezigheid van God in mij uit te wissen. Het eerste wat de duivel doet met een schepsel dat in zijn gebied woont, is hem te ontdoen van wat hij het meeste haat, namelijk alles wat wij in ons bezitten door de Heilige Geest. De reden waarom Satan ons haat is omdat we naar het beeld en de gelijkenis van God geschapen zijn en hij veracht God het meest. Het is enorm beangstigend om te beschouwen welke enorme macht de vijand over ons heeft wanneer we in zijn greep terechtkomen. Hij brengt ons ertoe te geloven dat we ons op vaste grond bevinden en hij verkoopt ons leugens als waarheid, illusies als werkelijkheid. Op die manier krijgt hij invloed op ons leven op aarde. Wanneer we in ons spiritueel leven verwijderd zijn van het centrum van de zwaartekracht, bevinden we ons buiten het hart van Jezus. De geestelijke aanwezigheid van de zonde voor het heilig tribunaal is de grootste smart die een ziel ooit kan ondergaan. Elke zonde is een afwezigheid van liefde en dit betekent de afwezigheid van de goddelijke volmaaktheid. Hoe groter de zonde, hoe groter deze afwezigheid. Het laat een leegte in de ziel achter die zo groot is dat het gewoon onmogelijk is om deze met woorden uit te drukken. Deze pijn kan op geen enkele manier worden beschreven en is met niets te vergelijken. Wanneer je je voor de goddelijke volmaaktheid bevindt, dan sta je ogenblikkelijk voor de volmaakte waarheid. Alle duisternis die door de zonde over de ziel is gekomen, wordt de grootste hindernis tussen het schepsel en zijn schepper. De ziel die tijdens die ontmoeting afstand neemt van alle duisternis van het leven, wil zich alleen maar versmelten met de ware fontein van liefde. Ik bevond me in een territoriaal kwaad dat zo ernstig was dat ik alle hoop om het licht van de Heer te zien verloren had. Er was me net een zeer ernstige zonde vergeven en ik bevond mij alweer in een veel ergere zonde. Ik had het gevoel alsof ik helemaal bedekt was met de meest vreselijke, rottende wonden. Maar ik kon ze niet zien en ik kon hun afschuwelijke stank niet ruiken tot ze plots, tot mijn verbazing, één voor één zichtbaar werden. En dit bracht in mij de diepste droefheid teweeg. Tot daar Marino Restrepo over zijn ervaring met het bijzonder oordeel dat iedere mens ondergaat bij zijn sterven. Dit was slechts een klein stukje van alles wat Marino tijdens zijn mystieke ervaring meegemaakt heeft. Hij heeft niet alleen zijn persoonlijk oordeel voor het tribunaal van de Heer gezien, hij was ook in het vage vuur en in de hel. En hij heeft over deze indrukwekkende ervaringen een boek geschreven dat nu in het Nederlands vertaald is, Van duisternis naar licht. Marino, die al meer dan 20 jaar wereldwijd getuigt over deze ervaringen en over alles wat de Heer hem geleerd heeft, komt naar België. Hij zal op 14 en 15 augustus te gast zijn op de welgezinde dagen bij de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel en op 17 augustus in de Mariahal van Scherpenheuvel. Maar meer details zullen later wel volgen. Houd één van deze dagen vrij in uw agenda, zou ik zeggen, want het zal een boeiende ontmoeting worden.

Beste luisteraars, in deze aflevering van Het Inzicht denken wij na over de vraag: wat na de dood? De dood betekent de scheiding van ziel en lichaam. Terwijl het lichaam bij de dood in ontbinding overgaat, wordt bij de mens die in staat van genade sterft, dat wil zeggen verzoend met God, de ziel opgenomen in de eeuwige gemeenschap met God. Dat noemt men hemel. Men kan dit echter alleen dan juist verstaan als men serieus bedenkt dat de ziel geen gedeelte van de mens is naast zijn lichaam, maar het levensprincipe van de ene en hele mens. Zijn ik, het centrum van zijn persoon. In een schrijven door de Congregatie van de Geloofsleer uit 1979 houdt de kerk vast aan het voortduren en aan de subsistentie van een geestelijk element na de dood dat met bewustzijn en wil is begiftigd, zodat het ik van de mens blijft bestaan. Om dit element aan te duiden, bedient de kerk zich van het woord ziel, dat door het gebruik in de Heilige Schrift en in de traditie is ingeburgerd. In openlijke tegenspraak met de Heilige Schrift en met de geloofsoverlevering van de kerk is de hypothese van een nieuwe belichaming of reïncarnatie van de ziel na de dood terwille van een nieuw leven in deze wereld. Deze leer treft men aan in vele niet-christelijke godsdiensten. Helaas is in deze moderne tijd deze idee in veranderde vorm ook binnengedrongen in onze cultuur. Voor diegenen die bij hun dood in een toestand zijn dat ze openstaan voor God, maar nog op een onvolmaakte manier, vraagt de tocht naar de volledige gelukzaligheid een zuivering die door het geloof van de kerk wordt toegelicht in de leer van het vage vuur. Dat waren woorden van paus Johannes Paulus II die uitleggen waarom het vage vuur noodzakelijk is. Want wij moeten tijdens ons aardse leven volmaakt zijn zoals de hemelse Vader. Gaaf en vlekkeloos voor God de Vader bij de komst van onze Heer Jezus Christus met al zijn heiligen. Het was niet overbodig dat paus Johannes Paulus II de oude wijsheid van het bestaan van een toestand van loutering na de dood opnieuw bevestigde, want hierover bestaat veel verwarring. Loutering wil zeggen uitputting voor de zonde en voor de effecten daarvan op de ziel. Dat is niet het pijnloze, automatisch proces van een groeien van de ziel naar het geluk van een volledige zelfverwerkelijking door het verkrijgen van steeds meer inzicht na de dood, zoals het in de sussende theorie van sommige geestelijke leraren en goeroes wordt voorgesteld. Het is ook niet het opstapelen van wat door nieuwe ervaringen is geleerd in een reeks van reïncarnaties, totdat één of ander punt van volmaakte wijsheid zou bereikt zijn, zoals in de fantasie van sommige westerse New Age-aanhangers. Dat zijn in feite kinderachtige pogingen om het diepere besef van de mens te onderdrukken dat de fundamentele dimensie, waardoor zijn leven in het hiernamaals wordt bepaald, niet een tekort is aan kennis of een tekort aan ervaring, maar wel morele onzuiverheid. De zonde en de sporen die zij nalaat op de ziel tegenover de heiligheid van God. Van de zogenaamde uiterste van de christelijke leer, hemel, hel en vagevuur en het oordeel, en dat wil zeggen het bijzonder oordeel onmiddellijk na de dood en het laatste oordeel aan het einde van de wereld, is tegenwoordig alleen nog het geloof in een hemel of een dergelijke gelukkige toestand overgebleven. Het besef van de rest is marginaal geworden. Volgens het heersende goedkope optimisme, ook bij sommige herders van de kerk, eindigt het leven van praktisch iedereen automatisch in een toestand van gelukzaligheid als ze al in iets aan de andere kant van de drempel geloven. De ontkerstende en innerlijk verarmde westerse mens erkent meestal wel dat hij onvolmaaktheden heeft, tekortkomingen, maar hij ziet zichzelf niet als zondig en uitboeten is voor hem helemaal een middeleeuws idee.
Al 150 jaar geleden zag kardinaal John Henry Newman de opkomst van deze oppervlakkige humanistische mentaliteit. Ik citeer: "Wij koesteren een oppervlakkige godsdienst, een holle godsdienst, die ons niet zal baten op de dag van het onheil. Onze tijd, dat zei kardinaal Newman, wat moeten we dan denken van deze tijd? Onze tijd houdt van een uitsluitend vrolijke godsdienst. Ze is vastbesloten de godsdienst helder en zonnig en opgewekt te maken, hoe dan ook. En in diezelfde geest zal zij de katholieke leer behandelen. We halen eruit wat mooi is en aantrekkelijk, schrikken terug voor wat streng en pijnlijk is." Tot daar John Henry Newman. Het vage vuur, om maar te zwijgen over de hel, de boete, de heilige rechtvaardigheid van God, dat past niet echt in onze vrolijke, gemakkelijke godsdienst. Maar het blijft een waarheid dat de mens gaaf en vlekkeloos voor God de Vader moet zijn als hij na zijn dood voor hem verschijnt en rekenschap van zijn leven moet afleggen. Zo lezen wij in de Schrift. En de Schrift heeft bindende kracht, zegt Jezus. Alleen heilige zielen hebben direct toegang tot het gelukzalig verblijf waar niets onreins zal binnengaan. Daarom moet elk spoor van gehechtheid aan het kwaad worden verwijderd, elke onvolmaaktheid van de ziel worden gecorrigeerd. Dat is de uitboeting in het vage vuur. En die geldt voor al diegenen die in dit aardse leven de heiligheid niet bereikt hebben. Dat is een ontstellend, diep en heilig mysterie, waarvan de vreeswekkende aspecten niet kunnen worden verbloemd. Maar het is niet alleen een schrikwekkende realiteit. Johannes Paulus II zegt verder: "Een laatste belangrijke aspect waar de traditie van de kerk altijd op gewezen heeft, dient tegenwoordig opnieuw naar voren te worden gebracht. De dimensie van de communio. Dat is de kerkelijke solidariteit die werkzaam is door gebed, door de gebeden voor de zielen en door de naastenliefde." Einde citaat. Met andere woorden, het boeten en lijden in het vage vuur worden verzacht door de troost van de barmhartigheid. Uiteindelijk is dat de barmhartigheid van Christus, werkzaam doorheen zijn mystiek lichaam, de kerk. Onze gebeden, en niet te vergeten de heilige missen voor onze lieve doden, zijn van wezenlijk belang. Zij rekenen daarop. Zelf kunnen zij voor hun verdere loutering immers niets meer doen. En ze hopen dat wij hen niet zullen vergeten. Zij op hun beurt zullen zich dan inspannen om voor onze redding te bidden. Dicht bij het Vaticaan staat aan de Tiber in Rome een mooie neogotische kerk die toegewijd is aan het heilig hart van de hulp aan de zielen in het vage vuur. In een vertrek in de sacristie is een klein aantal fascinerende relieken tentoongesteld. Voorwerpen die zichtbare sporen dragen die zijn achtergelaten door zielen uit het vage vuur. Voor het grootste deel brandsporen van handen en vingers in boeken en kledingstukken. Een opvallende reliek is de ingebrande hand in het corporale van Šestochová. De collectie staat bekend als het kleine museum van het vage vuur, het Piccolo Museo del Purgatorio. De indrukwekkende relieken die in het museum te zien zijn, laten het bestaan en de ernst van het vage vuur zien. Ze laten zien dat zielen uit het vage vuur smartelijk lijden. De voornaamste reden waarom sommige zielen zich aan bevoorrechte getuigen mogen vertonen, is om voor zichzelf barmhartigheid te vragen en bij de levenden het besef en de ernst van de zonde in te scherpen en er bij hen op aan te dringen om naar heiligheid te streven. Deze bewijzen van zielen uit het vage vuur kunnen de devotie voor de lijdende zielen bevorderen. Ze brengen ons dichter bij de realiteit van het vage vuur en laten ons van meer nabij een blik werpen in die ontzaglijke afgrond van de loutering. Deze bewijsstukken spreken tot de verbeelding van de moderne mens met zijn voorliefde voor concreet bewijs en ooggetuigenverslagen. Ze dragen als het ware de handtekening van zielen die uit het vage vuur zijn gekomen
om te vragen om barmhartigheid. En zij onthullen iets over zichzelf en hun toestand van lijden en boetedoening. Maar zielen uit het vagevuur laten ook een totaal andere dimensie zien. Deze zielen schijnen ook onvoorstelbare vertroostingen en vreugde te ervaren. Deze zielen hebben reeds hun definitieve keuze voor de liefde van God gemaakt en ze zijn er zeker van dat ze eens in die liefde zullen thuiskomen. In die zin zijn deze zielen ons heel ver vooruit en ze zouden absoluut niet meer willen terugkeren naar de aarde. Je kunt het vergelijken met een zwangerschap. 9 maanden mochten we groeien in de schoot van onze moeder. Ze heeft er alles voor gedaan om te zorgen dat haar kindje in haar buik gezond en goed zou groeien tot op de dag van de geboorte. Niemand wil daarna nog terugkeren naar de schoot van zijn moeder. Wel, dit aardse leven is zoals een zwangerschap. Het is de plek waar de ziel op het moment van de conceptie met de bevruchte eicel wordt verenigd en er mag groeien tot op de dag van haar geboorte, dat is de thuiskomst in Gods liefde. We kunnen er dus maar beter voor zorgen dat die nieuwe geboorte goed verloopt en dat we inderdaad op de juiste plaats terechtkomen. De plaats van loutering. Het vagevuur is een plaats van Gods onpeilbare rechtvaardigheid, maar is tegelijkertijd ook een plaats of toestand van Gods barmhartigheid, van hoop, innerlijke vrede en vreugde.

beste luisteraars. In de geschiedenis zijn heel wat gevallen bekend van zielen uit het vagevuur die zich vertoond hebben. En personen die dit mochten beleven zijn onder andere Catharina van Genua, die ook de theoloog van het vagevuur genoemd wordt, zuster Faustina, pater Pio en de Palestijnse karmelites Mariam Bawardi, een authentieke mystica. Elk van deze personen bevestigen uit ervaring de leer van de kerk omtrent het vagevuur. Laten we eens luisteren naar het getuigenis van de heilige Mariam Bawardi. De zielen van het vagevuur kwamen haar bezoeken. Ze ging met een grote familiariteit met hen om. God had haar het vagevuur getoond. Daar had ze een groot licht vanwege God ontvangen, een omvormend licht. Daardoor had zij een immens medelijden voor de zielen van het vagevuur gekregen. Ze was als een moeder voor hen. Ze brandde van verlangen om hen te helpen. En dus is het niet verwonderlijk dat ze met velen naar haar toe kwamen. Een concreet voorbeeld is dat van een vader van een religieuze die in de Karmel van Mariam overste zou worden, Mère Élie. Deze man was als ongelovige gestorven en hij had tot op het einde toe de sacramenten geweigerd en alle hulp die de kerk kon bieden. Hij was wel altijd een eerlijk man geweest. Mère Élie was heel angstig over het eeuwige lot van haar vader. Zonder dat zij het wist, was deze vader Mariam komen bezoeken om haar te vragen om voor hem te bidden, want hij leed enorm. Hij zei haar dat hij, ondanks zijn categorieke weigering om de sacramenten te ontvangen, in de laatste ogenblikken van zijn leven een schitterend licht gezien had, waardoor hij berouw gekregen had en zich kon bekeren. Zo was hij ontsnapt aan het eeuwige vuur van de hel. Dit voorbeeld laat zien dat wij niet kunnen voorspellen waar een ziel op het ogenblik van de dood naartoe gaat, want God alleen kan het hart peilen. Op dat ogenblik geeft God overvloedige genade, opdat de ziel zich tot hem zou kunnen bekeren, opdat ze definitief voor het licht zou kunnen kiezen. Dat heeft Jezus aan zuster Faustina geopenbaard. Een ziel ontvangt op dat ogenblik meer genade dan tijdens heel ons aardse leven samen. Daarom moeten we heel veel bidden voor mensen die zich tijdens hun leven van God afkeren. Maar terug naar de vader van Mère Élie. Deze man vertelde dus aan zuster Mariam dat hij gered was dankzij het licht waardoor hij berouw gekregen had. Maar hij had nog veel gebed nodig. Zuster Mariam vertelde Mère Élie over de verschijning van haar vader. Ze kon dit hoegenaamd niet geloven. Daarop zei ze: "Als dit echt van de Heer komt, zeg me dan hoe mijn vader heet, want niemand in het klooster kende zijn naam." Zuster Mariam vroeg de naam en het klopte. Sinds dat ogenblik geloofde iedereen in het klooster dat Mariam door de zielen van het vagevuur bezocht werd. Hij had gevraagd om voor hem missen te laten opdragen. De zusters begonnen een noveen van missen en gebed. Na de noveen verscheen de vader opnieuw om te zeggen dat hij in de hemel was en om te bedanken. Tot daar een getuigenis van zuster Mariam. Dit getuigenis laat zien dat het vagevuur niets te maken heeft met een straf van God. God is slechts barmhartigheid en liefde. Zijn verlangen is het om te redden, te redden, te redden. Het is zijn barmhartigheid die het vagevuur heeft uitgevonden. Maar niet alle verschijningen die zich aandienen als zielen van gestorvenen zijn ook echt zielen uit het vagevuur. Het kunnen vermomde demonen zijn die goedgelovige mensen willen bedriegen. En dit geldt voor alle zogenaamde manifestaties van de doden bij trance-toestanden, hypnose of tijdens spiritistische en andere magische of occulte sessies. Ze zijn helemaal niet de gestorvenen die zij voorgeven te zijn. Het is louter demonische namaak. Ik heb inderdaad mensen gekend
die het heel moeilijk hadden met het afscheid van een geliefde en die naar middelen zochten om met de gestorvene in contact te komen. Via via hadden zij een medium gevonden dat dit voor hen wel eens even kon regelen. Na afloop waren ze er ook vast van overtuigd dat ze inderdaad nieuws gekregen hadden van de overkant. Ze waren er zeker van omdat alle antwoorden op hun vragen omtrent hun geliefde correct beantwoord werden. Maar wat deze mensen niet wisten, is dat er een perfecte kennis bestaat in het Rijk van de Geesten. Daarom weten demonen ook alles. Laat je dus alstublieft niet verleiden tot een dergelijke praktijk en weet één ding zeker, zielen uit het vage vuur kunnen niet willekeurig opgeroepen worden. Nooit. Alle claims van spiritisten en mediums dat zij vermogens hebben om de doden op te roepen, zowel ze dat willen, en met hen te spreken, of om als kanalen te fungeren van hun mededelingen en acties, zijn aantoonbaar vals. Er is daarvoor heel wat bewijsmateriaal. Mogen wij ons dan niet tot overledenen wenden? We mogen enkel tot onze overledene vader of moeder of andere geliefde bidden en hen vragen dat hij of zij ons gebed bij God versterkt. Met andere woorden, tot overledene bidden naar God toe is toegestaan. Doden oproepen daarentegen is zonde. Bovendien, als ik een dode oproep, zal hij niet komen. Wat wij vooral moeten doen, is bidden voor onze lieve doden. Wij moeten God bidden dat hij zich over hen ontfermt. Het is egoïstisch en hardvochtig te proberen ze vast te houden en hen terug te roepen. Zij verwachten bevrijding en geen gebondenheid aan aardse dingen en aan mensen. Door hen vast te houden, berokkenen we hen veel verdriet, want zij verlangen ernaar eindelijk in Gods liefde te mogen thuiskomen. Dat is hun en na de dood ook onze bestemming. Wij zijn allemaal gemaakt voor God. Wij zijn allemaal geschapen om in een ontzaglijke liefdesrelatie met God te kunnen treden. Deze tijd op aarde is ons gegeven om te werken aan onze bekering, om bezig te zijn met de dingen van het koninkrijk, om te groeien in deze liefdeseenheid. Maar wat gebeurt er het vaakst? We houden ons met heel andere dingen bezig en we vergeten dat we een onsterfelijke ziel hebben. Daardoor stellen we onze loutering, onze heiliging uit. God van zijn kant geeft ons op aarde alle noodzakelijke gelegenheden om zuiver en heilig te kunnen worden vooraleer wij op het ogenblik van de dood voor hem verschijnen. Sint Jan van het Kruis zegt dat als we met dankbaarheid en niet met bitterheid alles accepteren wat God ons tijdens ons leven schenkt om ons te zuiveren, allerhande beproevingen en zelfs boetedoeningen, en wij deze op onze beurt aan hem offeren, wij recht naar de hemel zullen gaan. God schenkt aan iedereen de genade om recht naar de hemel te gaan. Maar waarom gaan er dan zo weinig zielen recht naar de hemel? Omdat we klagen, we mopperen, we verzetten ons, we rebelleren tegen God, we zijn niet tevreden, we verzetten ons tegen het kruis en soms vloeken we zelfs bij wat ons overkomt. We houden ons met heel andere zaken bezig dan met Gods glorie. Als we dan sterven, zijn we niet gelouterd. We hebben onze kansen verspeeld. Tegenwoordig zijn er maar weinig mensen, zelfs christenen, die gedurende hun aardse leven een bewuste en definitieve keuze voor God maken. Hun leven in het hier en nu heeft hen zo in beslag genomen dat ze vergeten om bezig te zijn met wat er na dit leven komt. Er wordt ons door onze herders in de kerk ook maar zelden over deze noodzakelijke keuze gesproken. Ondertussen vliegt ons leven voorbij, als in een flits. En dan komt ineens, na een lang ziekbed, of vaak geheel onverwachts, het ogenblik van ontmoeting met onze Heer Jezus Christus in de dood. Velen zullen niet voorbereid zijn op deze cruciale ontmoeting.
Velen zullen pas dan beseffen voor welke keuze gesteld worden. Want kiezen moeten we allemaal, voor God of tegen God. Als we tijdens ons leven nog niet gekozen hebben, lopen we het risico dat er na onze dood dat we niet meer de kracht zullen hebben om voor hem te kiezen, gebonden als we zullen zijn door alles wat ons tijdens ons aardse leven zo geboeid heeft en door onze zondigheid. Waar ons hart is, zal onze schat zijn, zegt Jezus. Waar ons hart voor de dood was en waar het mee bezig was, daar zal ons hart ook zijn na de dood. Aan ons de keuze wat wij willen na de dood. Het voordeel van een vroege keuze voor God, nog tijdens ons aardse leven, is dat we met ijver werk zullen kunnen maken van onze heiliging. Het verlangen naar heiliging van ons leven zal ook groeien, omdat we weten dat we daardoor onze thuiskomst in Gods liefde zullen kunnen bespoedigen. Het is gemakkelijker om tijdens ons aardse leven te werken aan deze heiliging, want dan beschikken we over alle genademiddelen in de vorm van de sacramenten, gebeden en aflaten die de kerk ons aanreikt. Zo heeft God het in zijn overgrote barmhartigheid beschikt. Als we onze heiliging uitstellen tot na de dood, zijn we volledig afhankelijk van wat onze geliefden voor ons zullen doen. Het is te hopen dat zij niet zullen nalaten voor ons te bidden en te ijveren. Anders wacht ons een hele lange loutering in het vagevuur en misschien zelfs een plek voor eeuwig in de hel. Op haar sterfbed zei Thérèse van Lisieux: ik ga het leven binnen. En net voor ze stierf: mijn God, gij overtreft al mijn verwachtingen. En Thérèse was niet de eerste de beste. Zij had altijd al voor alles gekozen. Wat mij betreft, mijn keuze staat ook allang vast. Ik wil in de voetsporen van Thérèse treden en verrast worden door de overgrote liefde van de drie-ene God. Want hij alleen kan het hart van elke mens volledig vervullen. Beste luisteraars, als u nog vragen hebt over dit programma of nog opmerkingen, dan kunt u telefoneren naar 016 41 47 47 of mailen naar hetinzicht@radiomaria.be.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Het is tijd om te ontwaken. Jawel, vorige aflevering zijn we hier in Antwerpen onder de wol gekropen in het Sint-Juliaan Gasthuis, waar we dankzij het Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela mochten verblijven. We ontmoeten onze eerste hospitalero in de avond nog, voor de nacht begon,

Een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars, moet ik zeggen, en dierbare medepelgrims. Na een verkwikkende nacht in het Sint-Juliaan gasthuis ben ik ondertussen wakker geworden en klaar om onze pelgrimstocht, het tweede deel van onze pelgrimstocht vandaag, aan te vatten. De kamer die bestaat eigenlijk uit twee stapelbedden, die dus de mogelijkheid geven om 4 mensen in totaal te slapen te leggen, plus 2 veldbedjes voor het geval dat de groep wat groter zou zijn of meerdere mensen te slapen dienen gelegd te worden, kan het dus maximum met 6. In een andere ruimte is er een keukentje voorzien en uiteraard een badkamer. Op de kamer ligt een gastenboek. En als we hier even in dat gastenboek bladeren, dan zien we op de eerste bladzijde,

0: Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela. Op vrijdag 30 maart 2012 werd in het Sint-Julianus-gasthuis aan de Sint-Jansvliet plechtig een pelgrimsherberg geopend. Dit project werd gerealiseerd in samenwerking met de Koninklijke Sint-Julianus-gasthuis, met de steun van het OCMW en de stad Antwerpen. En deze feestelijke opening vond plaats in aanwezigheid van, en dan zijn er natuurlijk enkele, ik zie op de consul van Spanje staan, de persoon die verantwoordelijk was voor het OCMW Antwerpen, zien er verschillende priesters staan, en natuurlijk ook Monseigneur Johan Bonny, want wij zijn in zijn bisdom te gast, Antwerpen dus. En nog vele andere namen die hier ook in het gastenboek staan. En dan een ieder die hier te gast is geweest, en u hoorde het reeds, wij zijn de eerste pelgrims van dit nieuwe jaar. Wel, die kunnen iets achterlaten dat ze willen toevertrouwen aan het boek en willen toevertrouwen misschien ook aan degene die na hen komt. Degene die na hen zullen verblijven. En ik blader er even door en we gaan dat natuurlijk zo anoniem mogelijk doen. Maar bijvoorbeeld hier op 31 mei 2015 zie ik een notitie. Na een week te hebben gelopen vanuit Den Haag heb ik mijzelf een dagje rust gegund hier in het schone Antwerpen, in deze fijne pelgrimsherberg. Ik loop hier alleen en was hier ook alleen. En dat alleen zijn voelt goed. Wel eenzaam soms. Maar dat zijn precies de gevoelens die ik wil laten opborrelen tijdens deze tocht. Alle eenzaamheid, pijn, verdriet, boosheid, twijfel, wanhoop, liefde, hoop, dromen, zin, onzin. Ik wil het allemaal doorlopen en omarmen. En wat voor mij tot nu toe elke keer weer een terugkerend thema is tijdens de tocht is vertrouwen. Vertrouwen in mezelf, vertrouwen in mijn medemens, in het leven. Prachtig toch, hè? Het zijn hele mooie getuigenissen die je hier in dat boek kan terugvinden. Pelgrims die als het ware hun eigen indrukken van hun pelgrimsweg nalaten. En waar je dan een stukje kan het lezen, een stukje kan delen in die ervaring. En wat Luc mij ook nog gisteren zei, en dat is inderdaad waar, hij merkte dat wanneer je pelgrimeert, bijvoorbeeld ook in Spanje en zo, de mensen zijn daar natuurlijk gewoon om de pelgrims voorbij te zien komen, dan word je bijna een soort van biechtstoel. In die zin dat je bent, zoals onze jingle van Pelgrim in Eigen Land vertelt, hè, we ontmoeten God onderweg, maar we brengen ook God onderweg. En zeker een gelovige pelgrim die onderweg is, wel, die brengt inderdaad ook Christus. Hè. En mensen, die weten, de personen die hier voorbij gaan, de kans dat ik die ooit terugzie is heel klein. Zij weten niet wie ik ben, ik weet niet wie zij zijn. En dat zorgt ervoor dat mensen heel open durven spreken, soms over hele moeilijke zaken. En ik vind dat een prachtig iets, dat inderdaad op zo'n pelgrimstocht dat mogelijk is. Op een of andere manier is een pelgrim altijd een vriend die je in vertrouwen kan nemen. En dat heb ik zelf ook al mogen ervaren op mijn eigen pelgrimstochten. Zo, ik hoor mijn gastheren aankomen en dus wij gaan hier de sleutel opnieuw overhandigen en gaan verder in Antwerpen. En u hoorde het al. Mijn woorden waren nog niet koud of daar kwamen de twee hospitaleros van dienst binnen. Dat is namelijk het moment waarop er een wisseling was van de wacht. Luc die kwam nog even gedag zeggen, maar al snel was het tijd om met een tweede hospitalero in gesprek te gaan. En zo mochten we Herman ontmoeten. En zoals ik u daarnet al zei, mijn gastheren die komen eraan. En die gastheren, wel, dat zijn eigenlijk een groep vrijwilligers. Hè. We hebben er ondertussen twee mogen ontmoeten. Herman is ondertussen bij mij komen zitten. Herman, kan je misschien even jezelf voorstellen aan onze luisteraars en ons iets meer vertellen over de vrijwilligersgroep die zich ontfermt over het Sint-Juliaan Gasthuis?
1: Wel, ik ben Herman. Ik ben ook een pelgrim die al verschillende pelgrimstochten heeft ondernomen. Maar wat is pelgrimeren? Dat kan van alles zijn. Iedereen is pelgrim. Iedereen reist door zijn leven. Iedereen heeft ervaringen. Ik ben al te voet naar Scherpenheuvel geweest. Ik ben al Lourdes geweest. En ik ben al een paar keer in Compostelle geweest. Maar pelgrims, ja, wat doen pelgrims? Die reizen. En dat kan fysiek zijn, maar kan ook in gedachten zijn. Mensen kunnen andere pelgrims begeleiden, kijken waar dat die aan het doen zijn, van waar naar waar dat ze reizen, welke moeilijkheden dat ze ondervinden, wat dat de voordelen, wat de nadelen zijn. Want het is niet altijd even plezant, die tochten, want je kunt van alles tegenkomen. Hè. Je kunt ziek worden, je kunt door de regen lopen, je kunt ergens afvallen. Je kunt ook onaangename mensen tegenkomen. Dat is wel minder, maar toch, het gebeurt. Maar het weegt niet op tegen alle voordelen.
0: Nee, het is ook een beetje mijn eigen ervaring als pelgrim onderweg, inderdaad. Hè. Je moet eigenlijk ontvangen wat God voor u die een dag heeft voorbereid. En dat is altijd een verrassing. Dus die groep die hiervoor verantwoordelijk is, voor het Sint-Juliaan Gasthuis, is een groep vrijwilligers die dit doen. Met hoeveel zijn jullie eigenlijk en waaruit bestaat jullie taak?
1: Wij noemen onszelf hospitaleros. Dat is onze naam, dat is uit het Spaans gegroeid. Wij zijn hier op het ogenblik met een tiental mensen die het een permanentie volgen. Elke twee weken wisselen we elkaar af. En wij houden onze telefoon in de oog. En als wij opgebeld worden, dan komen we naar hier. En dan komen wij kennis maken met de pelgrims. En daar een gesprek mee houden. Eens kijken wat dat hun problemen zijn. Hebben ze bijvoorbeeld blaren aan hun voeten, dan gaan we die helpen, gaan we die een beetje verzorgen. Hebben ze moeilijkheden met de taal, dan gaan we ze een beetje op weg helpen, als ze wijzen waar ze eten en drinken kunnen krijgen. Van een hospitalero, dus een vrijwilliger, wordt eigenlijk verwacht dat hij zelf ook een tocht naar Compostelle gedaan heeft. Ja. Wij kunnen ons gemakkelijker inleven dan in de problemen van de pelgrim. Hoe beginnen aan zo'n pelgrimstocht? Dat vraagt een heel voorbereiding en sommige mensen zijn totaal niet voorbereid. En dan is het aan ons om ze een beetje wegwijs te maken en zo wat kleine tips te geven hoe dat ze verder kunnen geraken. Hè? En meestal valt dat nogal mee. Echt veel moeilijkheden met onze pelgrims. Ik kan er eigenlijk geen op noemen. Alleen dat ze soms heel onervaren zijn, maar sommige mensen hebben wel een hele grote ervaring. Wij hebben hier mensen die van heel ver komen. Ik geef een voorbeeld. Onlangs kwam ik hier een jonge vrouw tegen. Dat was een Schotse. En die kwam uit het noorden van Schotland helemaal tot hier gewandeld. En die is ergens in Amsterdam, heeft zij de plas overgestoken om zo op het Europese vasteland te komen. En zo is zij hier geraakt. Ja, ze vertelde het eigenlijk, wat ik zeg, ja, jij bent een jonge vrouw, heb jij dan geen schrik van lastig te vallen onderweg? Nee, zegt ze, je moet genoeg vertrouwen hebben en dan gaat het allemaal vanzelf. En heel raar, ongeveer een half jaar later, word ik opgebeld dat er een pelgrim is. Ik haast me hier naartoe en ik kom diezelfde tegen. Dus wat is er gebeurd? Die is tot in Compostelle geraakt en teruggekomen, te voet. Wat ik een geweldige prestatie vond, dus dat die gewoon over het weer, even over het weer van Schotland, door Nederland, door België, door Frankrijk, door Spanje en terug. Chapeau voor zo'n jonge mensen.
0: Ja, absoluut. Hè. Ik kan mij voorstellen dat men hier in het gasthuis veel verhalen tegenkomt. We waren daarnet al even aan het bladeren in het gastenboek, waar pelgrims hier een stukje van zichzelf eigenlijk nalaten, van hun eigen ervaring van de weg. U zegt dus dat u moet uw schelpje verdiend hebben, bij wijze van spreken, om hospitalero te kunnen zijn hier in Antwerpen. Hoe bent u eigenlijk er zelf toe gekomen met het idee om naar Santiago de Compostela te gaan?
1: Ja, van thuis uit zijn wij eigenlijk al een beetje pelgrims. Want ik heb dat thuis geleerd van met de grote trek mee naar Scherpenheuvel te gaan. Mijn vader woonde in Antwerpen en die ging op met Pinksteren. Ging die over het weer naar Scherpenheuvel. En gaandeweg ben ik gaan beginnen mee lopen. En dan ben ik getrouwd en mijn schoonouders die waren vrijwilliger als ziekenhelper in Lourdes. En die hebben mij overtuigd voor eens een keer mee te gaan. En dat is nu ongeveer 30 jaar dat wij toch wel een paar keer per jaar naar Lourdes gaan om daar de zieken te begeleiden. Wij helpen die, wij gaan die helpen aankleden. Wij vervoeren die van het hospitaal naar de grot en terug. En wij houden een babbeltje met die mensen. Hè? Ja. Ik ben geen verpleger, hè? Maar ik kan wel iemand helpen aankleden. Dan kan ik dus wel iemand helpen wassen. Dat is ook niet zo moeilijk. En vooral babbelen met die mensen. Een praatje houden. Dat is heel belangrijk. En dan mijn schoonbroer, die had het idee van eens een keer met de fiets naar Compostelle te rijden. En dan dacht ik, ik kan dat beter. Ik kan het te voet doen. En ik ga ook niet dat klein stukje, sommige klein stukje natuurlijk, dat Spaanse gebied, want het is tenslotte 800 kilometer. Ik ga van hier vertrekken, vanuit Antwerpen. En dat is dan ook gelukt. En ja, het jaar erop, dan dacht ik, ja, waarom kan ik dat geen tweede keer doen? Maar dan wel een andere route. En dat is zo aangenaam, dat is zo plezant, dat het eigenlijk een beetje een verslaving wordt. En zo ben ik hier als lid van het Compostellegenootschap, heb ik andere pelgrims leren kennen en dan beginnen wij een vriendenkring te vormen. En zo is het idee ontstaan ook om hier die pelgrimsherberg in te richten, omdat wij wisten dat hier in Antwerpen eigenlijk niks meer was van overnachtingsmogelijkheden. Dat bedoel ik goedkope overnachtingsmogelijkheden die pelgrimsgericht zijn. En Luc, die je er juist gezien hebt of hiervoor nog gesproken hebt, is van oorsprong architect en hij heeft dit gebouw mee helemaal gerenoveerd. En hij wist dat er hier een aantal kamers leeg stonden. En zo is hij beginnen onderhandelen met het stadsbestuur en hij heeft kunnen bekomen dat wij die twee kamers hier bijna gratis mogen gebruiken. We hebben daar natuurlijk zelf ingericht. En onmiddellijk, laat ons zeggen, het was open en de eerste week al waren er pelgrims die hier bleven plakken.
0: Ja, schitterend. Hè? En zo zie je dat als iemand zijn schouders eronder zet, dat soms bergen kunnen verzet worden. Het is heel interessant dat wat u zegt, hè, het feit dat, want u had het in het interview niet eens gezegd in zijn bescheidenheid, dat hij de architect was van de renovatie en dat hij daarin een grote rol heeft gespeeld. Het herbergen van pelgrims is een hele oude traditie. We spreken over 1300 en een beetje, hè, de stichting van deze plaats. Hoe voelt het om daarin mee te stappen in die eeuwenoude traditie?
1: Wel, mensen denken altijd van na ons gaat alles in elkaar storten. Wel, dat is het grootste bewijs dat dat niet is. Dat het gewoon blijft doorgaan en dat er altijd wel vrijwilligers zullen opstaan om andere mensen te helpen. En we kunnen heel verzuurd geraken en we kunnen doemdenkers zijn. Maar kijk, nu na een paar honderd jaar bestaat er nog altijd. Ja. Wij denken ook, onze kerken die lopen leeg. Ik denk dat dat iets van alle tijden is. Op een duur schieten we nog meer een paar vrijwilligers over. En dan denk je, ja, ik ben ondertussen bijna 80 jaar. Wie gaat dat aan mij doen? Maar wij moeten ons er helemaal geen zorgen over maken. Onze kerken staan er al zoveel honderden jaren. En altijd zijn er vrijwilligers opgestaan die dat voortdoen. Dus nee, voor mij is dat een eer om hier te mogen werken. In zo'n oud gebouw te kunnen komen en met die pelgrims te kunnen praten. Dat is ongelooflijk welke ervaring dat niet alleen voor die pelgrim, maar voor mij ook is.
0: Ja, en dat vind ik dus ook echt, het is een teken van hoop eigenlijk. Hè? Het feit dat dat hier is, het feit dat er een huis is, dat op een zeer, zeer economische wijze onderdak geeft aan zij die onderweg zijn. Met welke reden dan ook. Nu, ik hoor van u, Scherpenheuvel, Lourdes, Santiago de Compostela. Dan mag ik ervan uitgaan dat geloof voor u een rol speelt in uw leven. Kunt u daar iets over vertellen?
1: Ik ben gelovig opgevoed. Mijn ouders hebben bij mij van kinds af aan mee naar de kerk genomen. Dat was niet altijd even prettig voor mij als klein kind, daar uren stilzitten in de kerk. Maar we blijven het volhouder en gaandeweg begint je daarin te groeien. Eerst met de jeugdbeweging bijvoorbeeld. Ik was in de Giro en dan gingen we in groepsverband naar de kerk. Daarna onze onderpastoor die een vond dat ik niet kon stilzitten in de kerk. En die heeft er een hele goede oplossing voor gevonden. Die heeft namelijk gevraagd om misdienaar te worden. En eigenlijk was dat plezant, misdienaar zijn. Je had van alles te doen. Ik moest niet stilzitten. Ik moest met wierookvat zwaaien. Ik moest met een kaars dragen. Ik moest van alles doen. En op een duur begon ik dat gewoon plezant te vinden van naar de kerk te gaan. En in mijn geloof ook, moeilijk uit te leggen, wat is geloof eigenlijk? Geloven in God? Ja. Geloven in de mensen? Zeker en vast. Mensen helpen. Ik ben geen boekenwurm, ik ben geen bijbelfanaat. Ik zie het meer uit in de praktijk om mensen te helpen dienstbaar te zijn. Dat is mijn vorm van geloof.
0: Ik vind dat een schitterend gebed. Dienstbaar zijn aan anderen. Ik dank u van ganse harte voor het korte moment dat we hier in het begin van onze tweede deel van onze pelgrimstocht mochten hebben, Herman. Ik wens u nog heel veel zegen over uw werk hier. En wie weet, staat er nog een tocht naar Compostela op het programma of is dat een droom die ver weg is?
1: Ik denk dat het een beetje voor mij voorbij is. Zoals ik daar juist al zei, ik ben bijna 80 volgende maand. Te voet gaan zal wel moeilijk zijn. Toch zo'n lange tocht. Maar ik ben blij dat ik het heb kunnen doen. Het is vooral de ontmoeting met de mensen, het praten met de mensen onderweg. Dat is een geweldige ervaring. Dat zit in mijn hoofd. Dat gaat er niet meer uit. En ik kan het zoveel mogelijk vertellen aan andere mensen wat ik heb meegemaakt. Dat blijf ik doen. En ik blijf mensen overtuigen van, doe dat eens een keer. En wacht niet te lang om dat te doen. En kunt je het fysiek niet aan? Er zijn andere mogelijkheden. Je kunt met de fiets gaan, je kunt ook met een trein gaan. Je kunt je laten vervoeren met de bus, het kan allemaal. Maar vooral laat u in gedachten gaan en denk er gewoon over na, droom erover. Een droom moet blijven.
0: Ik vind dat een heel mooie slagzin om mee af te sluiten. Herman, ik dank u van ganser harte. En wie weet treffen we elkaar wel eens op een ander moment nog aan.
1: Graag gedaan. En tot de volgende keer misschien. Hè. Ik hoop dat jij ook eens een keer fysiek echt een tocht naar Compostela wilt doen.
0: Ik begin zo langzamerhand de uitnodiging te ontvangen.
1: Ik blijf volhouden, hè.

door seizoenen, de ritmes van de tijd. Vreugde en verdriet en soms ook strijd. Vertrouwend op Gods stem,

Zo gaan wij opnieuw op stap. En wij bevinden ons werkelijk op een steenworp, zeg maar, van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal. Toch zullen we nog een aantal zaken ontmoeten op onze weg die te maken hebben, onlosmakelijk, met Antwerpen. Want wanneer we Antwerpen zeggen, dan zeggen wij ook diamant. En voor sommigen spreekt dat natuurlijk tot de verbeelding. De diamant is een belangrijk product, zeg maar, een natuurlijk product, dat voor hele lange tijd een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van Antwerpen. En om daar iets meer over te weten te komen, stappen we uit het gasthuis op de Sint-Jansvliet en gaan zo via de Vlasmarkt opnieuw richting de Ernest van Dijk-kaai. Richting het steen dus. Hè. We zien het water van de Schelde op onze linkerkant. Van daaruit gaat het naar de Suikerrui. En daar vinden we het Diva-museum. En daar vinden wij het Diva, Diamantmuseum van Antwerpen. In 2013 kocht de provincie Antwerpen de voormalige gebouwen van het Volkskunde- en Ethnografiemuseum. Als locatie voor het Diva, dat dan in 2018 zijn deuren opende. Maar wat is nu eigenlijk diamant en waar komen ze vandaan? De diamanten die worden namelijk gevormd diep onder de aarde, onder invloed van extreme hitte en extreme druk. We spreken dan over een 140 tot 190 kilometers diepte, over een periode van miljoenen jaren waarin de kostbare stenen zich vormen. Bij hevige vulkanische uitbarstingen komen deze diamanten mee naar boven, naar de oppervlakte. Daar worden ze achteraf gevonden in steenformaties die bekend zijn als kimberlites. Diamanten zijn bekend als het hardst natuurlijke materiaal op aarde. Het woord diamant komt van het Grieks adamas en betekent onbreekbaar. Diamanten werden voor het eerst gevonden in India, waar ze verzameld werden langs rivierbeddingen en stromen. Maar wat heeft dat nu eigenlijk allemaal te maken met Antwerpen? Wel, via Antwerpen wordt vandaag de dag nog steeds 80% van de wereldwijde voorraad aan ruwe diamant verhandeld. En 50% van alle geslepen stenen. En dat maakt de stad onverminderd tot een van de wereldcentra in zaken diamanthandel. Er bestaat een document uit 1447 dat verwijst naar diamanthandel in Antwerpen. De eerste echte bloeiperiode die kwam er echter in de 16e eeuw, de Gouden Eeuw. Tijdens de eerste decennia daarvan groeide Antwerpen uit tot dé handelsmetropool van Europa. Kooplieden verhandelden hier vooral Portugese specerijen, Zuid-Duitse koper en zilver en Engelse laken. De commerciële bloei stimuleerde bestaande nijverheidstakken en trok er ook nieuwe aan, zoals de diamanthandel. Uiteindelijk zou de geschiedenis ervoor zorgen dat de zilverhandel verder zou doorschuiven naar het Spaanse Sevilla. In Venetië, dat werd de centrale stapelplaats voor specerijen. En Engelse laken bleef wel nog in Antwerpen. Maar de Zuid-Nederlandse exportindustrie bloeide. En dus kende Antwerpen nieuwe groei. Bovendien traden nu de eigen Antwerpse kooplieden ook op de voorgrond. Zodoende werd Antwerpen daarbij dé producent en distributeur van luxe artikelen, zoals natuurlijk diamant. Nochtans werden diamanten eerst niet in Antwerpen, maar wel in een andere wereldberoemde stad verhandeld, namelijk Brugge. En de kostbare stenen uit India kwamen onder meer toe via de haven van Brugge. Deze werd door de verzanding eind 15e eeuw onbereikbaar. En tegelijk ontdekte Vasco da Gama een directe overzeese verbinding met India.
waardoor het transport over land van Venetië naar Brugge afnam. Voortaan kwamen de kostbare stenen toe in de haven van Antwerpen. Hoewel dat vandaag de dag een groot stuk veranderd is, is het wel zo dat reeds van bij het begin Joodse handelaars een grote rol zullen spelen bij de Antwerpse diamanthandel. Niet zelden waren zij Spanje en Portugal ontvlucht om te ontsnappen en zo verhuisde eind 16e eeuw ook de van oorsprong Joodse Diego Primo Duarte met zijn familie van Portugal naar Antwerpen. En daarmee zou hij de basis leggen voor de diamanthandel, samen met andere gevluchte Joden. Diamant had voor Joden een belangrijk voordeel. De edelstenen waren zeer waardevol, maar ze namen weinig plaats in. En dat maakte de handel in diamant zeer mobiel. Door het feit dat er grote vijandigheid was tegen de Joodse bevolking, was dat dus de mogelijkheid om redelijk grote bedragen te kunnen verplaatsen door middel van die steentjes die eigenlijk weinig gewicht innamen of weinig plaats innamen. En daarom was het ook een interessant product voor de Joden om ermee te werken. Tijdens de 16e eeuw zullen de Antwerpenaren mee de diamanthandel met India domineren. En vanaf de 17e eeuw nam onder meer ook Amsterdam over. Vele Antwerpse Joden zullen naar die stad vluchten na de val van Antwerpen in 1585. De verovering door de Spaanse hertog van Parma en dat is ook het einde van de Gouden Eeuw. Toch bleef Antwerpen een belangrijke afzetmarkt voor geslepen diamant. Er bleven ook slijpers, maar Antwerpen diende vanaf dan de ruwe diamanten in te voeren via Amsterdam, waar ze natuurlijk de beste stenen voor zichzelf hielden. Dus wat deden de Antwerpenaren? Zij verbeterden hun technieken om de minderwaardige diamanten toch te kunnen slijpen. En hun infrastructuur zou hen later nieuwe bloei brengen. In 1866 vindt Erasmus Jacobs in Zuid-Afrika een mooi blinkend steentje. Later vindt Cecil Rhodes de Ster van Afrika met een ongelooflijke 83,50 karaat. De nieuwe zoektocht naar diamant begint. Duizenden mijnwerkers die beginnen te graven aan die groot gat, de mijn van Rhodes, bij de stad Kimberley. Zijn bedrijf, De Beers, zou de wereldhandel in diamant gaan domineren. De ruwe Zuid-Afrikaanse steentjes werden verkocht aan vaste handelaren, die opnieuw vaak afkomstig waren uit Antwerpen. De stad beschikte ondertussen immers over veel moderne infrastructuur voor diamantproductie en een bijzondere expertise. Vanaf 1920 kwamen er ook diamanten rechtstreeks uit Belgisch Congo. En op enkele decennia tijd werd Antwerpen op deze wijze opnieuw een wereldcentrum voor geslepen diamant. In de jaren 1880 kreeg de Antwerpse diamanthandel een extra boost met de komst van verjaagde Joodse families uit Oost-Europa. Zij wilden via de haven van Antwerpen naar Amerika trekken, maar uit gebrek aan geld voegden ze zich veelal bij de reeds aanwezige Joden in de stad. Om de grote hoeveelheden diamant te kunnen verhandelen, werd in Antwerpen veel geïnvesteerd in infrastructuur. Zo zag in 1893 de Diamantclub van Antwerpen het levenslicht, de eerste diamantbeurs ter wereld. Het aantal leden steeg snel tot meer dan 1000 in 1913. Maar liefst 65% van de Antwerpse Joden zal de Tweede Wereldoorlog niet overleven. Maar zij die dat wel deden, pikten nadien de draad, of beter, de diamant terug op, samen met de Joden die gevlucht waren uit Oost-Europese landen.
Zo groeide de diamanthandel in Antwerpen verder, door een goede organisatie van de in- en uitvoer. In het begin werden de stenen die per trein de stad binnenkwamen ingeklaard in het postkantoor en vervolgens naar het douanekantoor Diamond Office gebracht. Dat vandaag nog altijd een schoolvoorbeeld voor keuring is. Vandaag passeren nog nagenoeg alle geïmporteerde en geëxporteerde diamanten in het kantoor in Antwerpen. Maar ze vertrekken en arriveren nu met het vliegtuig. Nog steeds worden 80% van de ruwe en 50% van de geslepen diamanten wereldwijd in Antwerpen verhandeld. Reden te meer dus om even hier te blijven bij stilstaan. En wanneer je echt graag nog eens wat mooie diamanten wil zien, dan moet je zeker een bezoek brengen aan het Diva. Je vindt er in totaal 6 zalen en tevens ook 6 verhalen. De collectiestukken van zilver of goud met edelstenen en vooral diamant zijn meer dan gewoon objecten. Het zijn dragers van verhalen. En verhalen die zich niet altijd zomaar prijsgeven. De bezoekers van vandaag kunnen de boodschappen die in het verleden aan een voorwerp zijn gegeven niet altijd lezen. En het is aan het museum om de verbinding te leggen tussen de bezoeker en het object, tussen het heden en het verleden. Je vindt er dus niet enkel diamant, maar ook de collectie van het Zilvermuseum. De eerste kamer die u binnentreedt is de Wonderkamer. Een, zeg maar, hedendaagse interpretatie van de zogenaamde Wunderkammer. De voorlopers van de huidige musea. Meestal ging het daarbij over een rijke persoon die vrienden en kennissen uitnodigde in de Wunderkammer en daar verzamelde hij tal van exotische schatten. Dat kon gaan over edelstenen allerhande, maar ook schelpen bijvoorbeeld, bijzonder glaswerk. Alles wat eigenlijk kunstzinnig was en uitzonderlijk om te verzamelen, kon men daar dan bewonderen. En dus het Diva kent ook zo'n Wunderkammer, een wonderkamer. Edelsmeedkunst, juwelen, edelstenen en exotische curiosa, zoals kokosnoten, schelpen en koraal. En ook een niet weinig aan religieuze voorwerpen trouwens kan men hier terugvinden. Zo een beetje schitterende geschiedenis, zeg maar, hier te midden van Antwerpen. Onderweg kwamen we nog langs het mooiste verborgen straatje van Antwerpen, wat u zeker ook even moet bezoeken wanneer...

En zo horen we de Onze Lieve Vrouw-kathedraal in de verte 11 uur slaan. Want ja, zo laat is het ondertussen geworden. En ik sta momenteel in het mooiste geheime straatje van Antwerpen, namelijk de Vlaikensgang. Het is een 16e-eeuws steegje in het historisch centrum van Antwerpen dat u tegenkomt als u zelf de route wil wandelen. Langs de kasseipaden zien we hier in totaal 11 authentieke achterhuizen die voornamelijk uit baksteen en zandsteen zijn vervaardigd. En een achterhuis, dat is eigenlijk een gebouw achter een huis, zoals een ander huis of een schuur of werkplaats, met twee betekenissen. In de eerste betekenis is het achterhuis een vaak kleiner huisje dat met het voorhuis is verbonden door middel van een gang. En dergelijke verbindingen zien we dus ook hier. Bij boerderijen gaat het om een deel achter het voorhuis dat niet tot bewoning behoort en dus eerder als een schuur of opslagplaats wordt gebruikt. De naam Vlaikensgang is afkomstig van een vlaaien- en wafelhuis dat hier vroeger te vinden was. De ingang die vindt u op de Oude Korenmarkt. Eerst treft men de eerste binnenplaats aan en die wordt getypeerd door enkele witgekalkte en gepekte gevels. De tweede binnenplaats gaan we binnen via een doorgang waar een opvallend Christusbeeld te zien is. En de laatste binnenplaats bestaat uit enkele huizen met lijstgevels. En daar vinden we dan ook de uitgang naar, tadaa, de Pelgrimstraat. Vroeger woonden hier schoenmakers die ook de noodklokken van de Onze Lieve Vrouw-kathedraal dienden te luiden, terwijl er nu enkele antiekwinkels en kunstgalerijen gevestigd zijn. In de jaren 60 had men het plan om de Vlaikensgang af te breken en om er een parking te bouwen. Maar in 1969 werd de steeg opgekocht door antiquair Axel Vervoort, die tevens voor de restauratie zorgde. En we staan hier aan Den Groten Baars. Dat is een opvallende gevelsteen daterend uit de 19e eeuw, waarschijnlijk afkomstig van de intussen afgebroken Antwerpse brug. Een heel leuk steegje om even in rond te wandelen. Het is een prachtig 16e eeuwse sfeer, zeg maar, die je zo te midden van de stad kan ervaren. Trouwens, voor zij die graag culinair genieten, wel, dan kan u zeker hier uw gading vinden. Er is een restaurant, er is ook een bistro hier gevestigd. En zo, wij gaan onze tocht verder zetten op naar het volgende onderdeel van onze pelgrimstocht door Antwerpen. Een heel klein eindje verder vinden we natuurlijk de Grote Markt, met het bekende stadhuis van Antwerpen. Het politieke centrum, zeg maar, van deze grote stad. Een renaissance gebouw ontworpen door de architect Cornelis Floris de Vriend. Gebouwd tussen 1561 en 1564. Toch kan je er al wat barokelementen ook in herkennen trouwens, vooral in het middelste gedeelte van het stadhuis. Je moet weten dat in de 16e eeuw de bevolking van de stad Antwerpen sterk toenam, net als de hoeveelheid werk van de burgemeester en de schepenen. Zodoende ontstond de behoefte om het toenmalig schepenhuis te vervangen voor een nieuw exemplaar. Rond 1540 werd architect Dominicus de Wagemakere de opdracht gegeven om een nieuw stadhuis te ontwerpen en te tekenen. Maar een ander prijzig project, de nieuwe stadsomwalling namelijk, kreeg voorrang, waardoor het plan voor het nieuwe stadhuis voor enige tijd de ijskast inging. In 1560, 20 jaar later, kwam er een nieuw ontwerp tot stand, waarbij onder andere architect Cornelis Floris de Vriend, beeldhouwer Willem van den Broek, de dichter Willem van Haagt
en de schilders Jan Metsijs en Lambert van Noord betrokken waren. In de middelste sectie van de gevel bevinden zich drie nissen met daarin elk een standbeeld. Eén, een beeld van de heilige maagd Maria. Nu, dat heeft er niet altijd gestaan. Tot 1586 stond er een beeld van Brabo. Jawel, volgens de legende de stichter van de stad Antwerpen en van het hertogdom Brabant. Hij symboliseerde onder meer het relatieve zelfbestuur van de stad. De Jezuïeten zouden het echter in 1587 laten verwijderen. En in het, zeg maar, de rol van de contra-reformatie, die een belangrijke rol innam in het Antwerpse leven, zouden ze de nis gebruiken om plaats te geven aan onze lieve vrouw, de heilige maagd Maria. Interessant zijn ook de twee andere beelden, vrouwe Justitia, symbool voor de gerechtigheid, en vrouwe Prudentia, de voorzichtigheid. De belangrijkste deugden van het stadsbestuur. Tussen de vrouwen in hangt het wapenschild van de Spaanse koning Philips II, die het op dat moment in grote delen van Europa voor het zeggen had, ook hier in Antwerpen. Ook zien we het wapenschild van de hertog van Brabant en van de markgraaf van Antwerpen. Toch de moeite om even hier op de Grote Markt halt te houden en even naar de schoonheid van het gebouw te kijken, dat trouwens nog in 2022 helemaal werd gerestaureerd. En natuurlijk hoorden we hier de naam vallen van Brabo. En dat is een verhaal dat we ongetwijfeld op de schoolbanken al eens hebben gehoord. Wie was deze Brabo nu eigenlijk? Wel, zijn naam is Sylvius Brabo, een Brabants folklorefiguur. En de sage vertelt dat Antwerpen in vroegere eeuwen geterroriseerd werd door een reus, Druon Antigoon, en die alle scheepvaarders dwong om tol te betalen alvorens ze de Schelde mochten overvaren. En indien men weigerde, hakte Antigoon hun hand af en wierp ze in de rivier. De Romeinse legionair Sylvius Brabo kwam hier op een dag tegen in opstand. Hij vocht met Antigoon en doodde hem, hakte vervolgens diens hand af en smeet het lichaamsdeel in de rivier. Door Antigoons hand te werpen zou Antwerpen aan haar naam zijn gekomen. Een 15e-eeuwse kroniek beweert dat Brabant ook haar naam aan Brabo te danken zou hebben. En het verhaal vertelt ook dat de held een arend schoot, aarschot, die in het Arendsheem, Arnhem, zijn nest had. Er is een andere sage die ook nog een ander verhaal toevoegt. Brabo zou Antigoon vermoord hebben op verzoek van 7 jonge mannen die graag wilden trouwen, maar daartoe niet de middelen hadden. Brabo hielp deze 7 jonge mannen bij de moord op Antigoon, waarna het 7-tal als helden in de stad werden verwelkomd. En zij zouden dan ook de 7 stamvaders zijn van de belangrijkste families. In hun wapenschilden stond bij elk een schaakbord afgebeeld, wat hen de bijnaam de 7 schaken bezorgde. En dus zijn er in Antwerpen in de loop van de eeuwen niet minder dan 6 standbeelden geweest van deze Brabo, waaronder we eentje natuurlijk kunnen terugvinden, de Brabo-fontein op de Grote Markt vlak voor het stadhuis, waar Brabo wordt afgebeeld bovenop een fontein terwijl hij de hand van Antigoon wegwerpt. En zo kunnen we op de valreep nog even genieten van een van de Antwerpse sagen, zoals ik zei, die we ongetwijfeld ook ergens op de schoolbanken hebben vernomen.

Zo zijn we aan het einde gekomen, dierbare luisteraars, van onze aflevering van vandaag. Onze pelgrimstocht in Antwerpen loopt langzamerhand ten einde. Volgende week zullen wij de kathedraal van Onze Lieve Vrouw in Antwerpen bereiken. Bezoeken wij natuurlijk het gebouw, zullen er genieten van de kunstwerken van Rubens en in de Mariakapel onze intenties en onze goede voornemens neerleggen bij de Heilige Maagd Maria. En dan hoop ik dat u er opnieuw bij bent. Alvast bedankt voor het luisteren en graag tot een volgende keer.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de dagsluiting van de kerk, de completen op deze donderdagavond. U kan de opbouw van de dagsluiting vinden vanaf bladzijde 681. De hymne vindt u op bladzijde 682. En de psalmen die vindt u terug op bladzijde 1209. Daarna, voor het verdere verloop van de dagsluiting, keert u terug naar bladzijde 684. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. We mogen ook op het einde van deze dag opnieuw God dankbaar zijn voor alles wat we hebben mogen ontvangen. We willen er eveneens

schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige maagd Maria, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan, u roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan, vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Behoed mij, God, tot u neem ik mijn toevlucht. Gij zijt mijn Heer, ik erken het. Ik vind geen geluk buiten u. Met alle Godvrezenden in zijn land voel ik mij innig verbonden. Maar hij stort zichzelf in het ongeluk die vreemde afgoden naloopt. Ik zal ze geen plengoffers brengen van bloed. Hun naam komt niet over mijn lippen. De Heer is mijn erfdeel, mijn dronk uit de beker. Hij heeft mijn lot in zijn hand. Een heerlijk land is mij toegemeten. Mijn erfdeel is al wat ik wens. Ik dank de Heer die mij altijd geleid heeft. Hij spreekt ook des nachts in mijn hart. Steeds houd ik mijn ogen gericht op de Heer. Ik val niet, want Hij staat naast mij. Daarom ben ik rustig en blij van hart, en zonder zorg is mijn geest. Mijn lichaam kan veilig rusten. Mijn ziel laat Gij niet aan het dodenrijk over. Gij geeft uw dienaar niet prijs aan bederf. Gij zult mij de weg van het leven wijzen, om heel mijn vreugde te vinden bij u. Bestendig geluk aan uw zijde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Mijn lichaam kan veilig rusten, zonder zorg is mijn geest. Uit de eerste brieven van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Thessalonica. De God van de vrede, Hij moge u heiligen, geheel en al. Heel uw wezen, geest, ziel en lichaam mogen ongerept bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord,

uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heiland schouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken, bescherm ons als wij slapen, dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. En laat ons bidden. Heer onze God, verkwik ons door een rustige slaap, nu wij vermoeid zijn door de arbeid van deze dag. Geef dat wij weer op krachten komen om u met lichaam en geest te blijven dienen, door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen. Tot u nemen wij onze toevlucht. Wees onze bescherming, Heilige Moeder van God. Wijs onze gebeden niet af als wij in nood zijn, maar verlos ons uit alle gevaren, gij glorierijke en gezegende Maagd.

Conclusie van de retraite van Johannes de 23e. Mijn goede monseigneur Cavagna, laat mij de conclusie zien in de episode van de wonderbare visvangst, die eindigt met de dialoog tussen Jezus en Petrus, met het antwoord van Jezus tot hem en de toevoeging: wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen. Een grote kracht ligt in deze goddelijke woorden. De investituur van de paus tot de taak van universeel herder tegenover de drievoudige verzekering van liefde van zijn kant aan Jezus gegeven, die zich verwaardigd heeft hierom met zachte aandrang te vragen. De liefde staat dus in het midden. Jezus vraagt haar aan Petrus en Petrus geeft hem de verzekering van zijn liefde. De opvolger van Petrus weet dat in zijn persoon en in zijn activiteit de genade aanwezig is en de wet van de liefde die alles in stand houdt, bezielt en verfraait. Ten overstaan van de gehele wereld verheft de Heilige Kerk zich in een uitwisseling van liefde tussen Jezus en hem, Simon of Petrus, de zoon van Johannes, als op een onzichtbare en tevens zichtbare steun. Jezus, onzichtbaar voor menselijke ogen, de paus, de plaatsbekleder van Christus, zichtbaar voor de gehele wereld. Als ik goed nadenk over dit mysterie van mijn innige liefde tussen Jezus en zijn plaatsvervanger op aarde, welke eer en welke heerlijkheid is dit dan voor mij, maar tegelijkertijd welke reden tot beschaming vanwege mijn geringheid en vanwege het weinige dat ik beteken. Mijn leven moet geheel en al uit liefde tot Jezus bestaan en tegelijkertijd uit een stroom van goedheid en opoffering voor iedereen afzonderlijk en voor de gehele wereld gezamenlijk. Vanuit de evangelische episode, waaruit de liefde van de paus tot Jezus spreekt en door zijn tussenkomst tot de mensen, volgt onmiddellijk de overgang tot de wet van het offer. Het is Jezus zelf die deze aan Petrus aankondigt. Voorwaar, ik zeg u, toen gij jong waart, deed gij zelf uw gordel om en ging waarheen gij wilde. Wanneer gij echter oud zijt, zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waarheen gij niet wilt. Door de genade van de Heer ben ik het, wanneer gij oud zijt, nog niet ingegaan. Maar nu ik eenmaal mijn 80ste jaar bereikt heb, ben ik wel op de drempel ervan aangekomen. Ik moet mij dus gereed houden voor het laatste gedeelte van mijn leven, waar mij beperkingen en offers wachten, tot aan het offer van het lichamelijk leven en het zich ontsluiten van het eeuwig leven. O Jezus, hier sta ik gereed om mijn nu wel trillende en zwakke handen uit te strekken, om toe te laten dat een ander mij zal helpen bij het aankleden en mij op mijn weg zal ondersteunen. O Heer, gij hebt tegen Petrus gezegd, en u brengen waarheen gij niet wilt. O, na zoveel genade die gij mij in overmaat gedurende mijn lange leven hebt geschonken, is er niets meer dat ik niet wil. Gij hebt mij de weg ontsloten, o Jezus, ik zal u volgen, waarheen gij ook gaat, tot het offer, tot de vernedering, tot de dood. Anderen worden pas na hun dood met het hemelgeluk gezegend en in de glorie opgenomen nadat zij de palm hebben behaald. De gedachte aan de dood, wellicht nabij, in ieder geval niet veraf, doet mij denken aan Sint-Jozef, die mij zo dierbaar is en die mij met recht vereerd wordt als de patroon van de stervende. Jezus en Maria hebben hem immers in zijn gezegende en gelukkige dood bijgestaan, zoals ook zijn gehele leven in hun bijzijn is verlopen. Het gezang van de kerk vervolgt deze aanroep. Gij echter geniet, zoals de hemelingen, hier reeds van God en zijt door een uitzonderlijke beschikking gelukkiger dan zij.
Hoe heerlijk vind ik het de laatste aantekeningen van mijn retraite te besluiten met de laatste strofe van de hymne die de kerk richt tot de heilige drie-eenheid. Vanuit deze strofe daalt dankzij de verering van Sint Jozef, de bruidegom van Maria, alle zegen en bescherming voor een eeuwig stralend leven naar omlaag. Wees ons, o hoogste drie-eenheid, al biddend genadig, gun ons om de verdiensten van Sint Jozef het hoge hemelgeluk, opdat wij u uiteindelijk zonder ophouden een dankbaar loflied kunnen toezingen. Amen.

Retraite in het Vaticaan van 26 november tot 2 december 1961. Predikant Pater Ilarino da Milano, Capucijn. Korte aantekeningen. 1. Ik denk opnieuw aan hetgeen ik bemediteerde en schreef ter gelegenheid van mijn 80ste verjaardag in de eenzaamheid van Castel Gandolfo, samen met Monsignor Alfredo Cavagna, mijn biechtvader. 2. Het feit dat ik toen 80 jaar werd en dat dit jaar nu ook weer voorbij is, verontrust mij niet. Ik ben integendeel rustig en vol vertrouwen. Alles is gebleven zoals het was. Ik wens niets anders dan dat wat de Heer mij blijft schenken. Ik dank hem en ik zegen hem, dag in, dag uit, gereed tot alles. 3. Ik ontdek in mijn lichaam symptomen van een of andere kwaal, hetgeen normaal is op mijn leeftijd. Ik verdraag het geduldig, wanneer het soms wat ongemak geeft en ook omdat ik mij soms zorgen maak dat het erger zal worden. Het is niet goed er te veel aan te denken, maar nogmaals, ik weet dat ik tot alles bereid ben. 4. Ik geniet van de voldoening die ik ondervind bij het trouw vervullen van mijn godsdienstige plichten. De heilige mis, het brevier, het driemaal bidden van het rozenhoedje met overdenking van de geheimen, de voortdurende verbondenheid met God en met geestelijke belangen. 5. De bediening van het woord, dat inhoud moet hebben en nooit leeg mag zijn, geeft mij een verlangen naar een diepere benadering van hetgeen de grote pausen uit de oudheid hebben geschreven. In deze maanden word ik meer en meer vertrouwd met de heilige Leo de Grote en Innocentius de Derde. Jammer genoeg bekommeren weinig priesters zich om deze figuren die zo rijk zijn aan theologische leer en pastorale richtlijnen. Ik zal nooit moe worden te putten uit deze kostbare bronnen van theologische wetenschap en uitzonderlijk schone poëzie. 6. Maar bovenal wil ik mij met zorg toeleggen op een religieuze verbondenheid met de Heer door voortdurend een rustig en liefdevol gesprek te houden met Hem, het Woord van de Vader dat vlees geworden is, het middelpunt en het leven van het mystieke lichaam, en in een doortrekken van het broeder zijn met God, met de God-mens, waardoor ik een aangenomen broeder ben van Hem en samen met Hem een zoon van Maria, zijn moeder. 7. Op deze verwantschap rust de taak en de waardigheid van opperpriester van de Heilige Katholieke Kerk en van plaatsbekleder van Christus, zoals men mij beschouwt. O, hoe voel ik de betekenis en de innigheid van het Heer. Ik ben niet waardig van elke morgen met de hostie in de hand zowel een zegel van nederigheid als van liefde. 8. Het aanstaande Tweede Ecumenisch Concilie neemt een groot gedeelte van mijn dagelijkse bezigheden in beslag. De gedachte en de wens komen bij mij op om in mijn dagelijks gebed op officiële en universele wijze het gebed van de gehele katholieke, wereldlijke en reguliere klerus te betrekken. Als ook dat van de religieuze vrouwelijke congregaties. Ik zal een gelukkige ingeving afwachten om hen uit te nodigen. Tussen haakjes, de zin is afgebroken.

Het jaar 1962. Juli, augustus 1962. Het verblijf de Castel Gandolfo voor het gewone en wat meer geordende werk dat nu eenmaal samengaat met de loop van de dagelijkse gebeurtenissen in het leven van de kerk, heeft mij in staat gesteld het concilie bij de voorbereidingen te volgen. Hierbij waren bijzonder van belang de grote audienties die, als ik zo zeggen mag, een wat overdadig karakter hadden, omdat vertegenwoordigingen van alle landen ter wereld eraan deelnamen. Zij waren vol geestelijke en godsdienstige bezieling, altijd doortrokken van een zuiver en vroom enthousiasme, hetgeen een verheffende bijdrage is tot optimisme. Duidelijk providentieel lijkt mij het feit dat al deze Italiaanse en nog meer de buitenlandse groeperingen die naar Rome samenstromen, onmiddellijk onderscheid weten te maken tussen het heilige en het profane, tussen Rome als hoofdstad van het katholicisme en als zetel van het allesomvattende pausschap en het Rome van de ouderwines en van de maalstroom van wereldlijk en werelds leven dat ook langs de oevers van de Tiber voortraast. Dit alles heeft echter als voordeel een wederzijds respect voor de verschillende menselijke elementen en legt zonder enige verbittering contact tussen Italianen en niet-Italianen. Van zijn kant is de paus geslaagd in zijn voornemen dat men overal goed ontvangen heeft en zich volledig te wijden aan de zaken van het geloof, de genade en het pastoreel godsdienstig leven, terwijl hij zich afzijdig houdt van welke politieke inmenging ook. De woorden uit de Heilige Schrift over de houding van de oude aartsvader Jacob te midden van zijn zonen, van rechts en van links, citaat, de vader nam het voorval zwijgend in ogenschouw, zijn in goede aarde gevallen, iedereen wist zich te beheersen met mate. Einde citaat. Regering en stadsbestuur zijn reeds bezig om zo goed mogelijk samen te werken tot het tweeledige doel, namelijk dat het concilie Rome waardig zal zijn uit het oogpunt van het geestelijk bestuur over heel de wereld en dat Rome bij de voorbereidingen op het gebied van de verschillende voorzieningen voor de gastvrijheidsverlening van de stad en van de eer die bewezen moet worden aan haar gasten die hier uit de gehele wereld bijeengekomen zijn, de beste herinneringen uit het verleden mogen overtreffen. Heel wat beter dan te vrezen viel bij de onwelwillendheid van sommige personen, zoals men die overal aantreft, maar vooral in Rome, in dienst van de vorst dezer wereld.

De week van persoonlijke afzondering van de paus van 8 tot 16 september. Zaterdag 8 september. Dag van innig gebed ter ere van Maria's geboorte. Nauwgezette lezing van het definitieve reglement voor het verloop van het concilie. Eerste zitting vanaf het feest van het moederschap van Maria tot aan het feest van de onbevlekte ontvangenis, van 11 oktober tot 8 december. Ik heb met zorg de 70 artikelen van dit reglement doorgenomen, omdat men daarop dikwijls zal moeten teruggrijpen. Zondag 9 september. Voorbereiding in het Vaticaan op mijn retraite in de toren van Sint-Jan, waar ik van plan ben heen te gaan om er het resterende gedeelte van deze week te blijven. Alleen toegang hebben de kardinaal-staatssecretaris als het nodig is. En iedere dag om 11 uur pater Chappi, ceremoniarius van het pauselijk paleis, om samen met hem wat te oefenen in het correct spreken van het Latijn, wanneer dit, en voor zover dit nodig mocht zijn, tijdens de algemene bijeenkomsten van het concilie die door mij voorgelezen zullen worden. Daarboven komt dagelijks van 4 tot 5 uur de weleerwaarde pater Cavagna, mijn biechtvader. Maandag, 10 september. Al vroeg en in stilte vergezel ik monseigneur Loris Capovilla bij het overbrengen van het sacrament uit de kapel van het Vaticaan naar de kapel van de toren van Sint-Jan, waar ik op gelukkige wijze een begin maak met mijn algehele afzondering voor het concilie. Deze retraite is gisteravond op bijzondere devote wijze begonnen met het bijna onverwachte bezoek aan de kerk van Maria ter Engelen. Ik nam het me voor als een strikt persoonlijk bezoek, maar door de toeloop van het volk is het uitzonderlijk plechtig geworden. Mijn voornemen om een goede afzondering te houden moet ik deze keer geheel op de omstandigheden afstemmen. Het zijn immers de dagen van voorbereiding voor het concilie. En daarom spreekt het vanzelf dat ik mijn meditaties hiermee in overeenstemming moet brengen. Hier gaat alles om de voorbereiding van de geest van de paus op het concilie. Om de voorbereiding tot de openingsrede die de gehele te Rome samengestroomde wereld verwacht, zoals zij ook grote aandacht heeft getoond voor de toespraak die juist vanavond in de gehele wereld over de radio beluisterd werd. Om ter concentratie van mijn geest toch een richtlijn aan mijn gedachten te geven, heb ik mij voorgenomen om deze concentratie te baseren op de 3 goddelijke deugden: geloof, hoop en liefde, en op de 4 kardinale deugden: voorzichtigheid, rechtvaardigheid, sterkte en matigheid. Juist 7 uitgangspunten die een aandachtige meditatie waard zijn, niet alleen voor iedere goede dienaar van de Heer, maar bovenal voor de volmaaktheid van de heilige en heiligende deugd van de bisschop, en bovenal van de bisschop der bisschoppen, die als het grootste lichtpunt moet schitteren in de glans van een concilie. Dit is dus de volgorde van de data en de punten van de meditatie. Zondag 9 september, onder de bescherming van Maria ter Engelen. Maandag 10, geloof en hoop. Dinsdag 11, liefde. Woensdag 12, voorzichtigheid. Donderdag 13, rechtvaardigheid. Vrijdag 14, sterkte. Zaterdag 15, matigheid.

Begin van mijn persoonlijke afzondering in de toren van Sint-Jan, met het oog op het concilie. Maandag 10 september, heilige Nicolaas van Tolentijn. Heilige mis in huis met het gebed in de huiskapel tot de heilige familie, dat Jezus, Maria en Jozef en Sint-Johannes mij mogen beschermen en inspireren in deze week van geestelijke eenzaamheid. Na de heilige mis nam Monseigneur Loris in volledige stilte het sacrament uit het tabernakel en ik begeleidde hem om het hier in de toren te plaatsen op het Chinese altaar in de nieuwe kapel, wat mij altijd zal herinneren aan het missiegeheim in het leven van de paus. Om 11:00 kwam pater Chappi, ceremoniarius van het pauselijke paleis, met wie ik verder oefende in het spreken van het Latijn. Om 16:00 kwam Monseigneur Cavagna, mijn biechtvader. Ik zie heel goed dat de zorg om het concilie te dienen de voorrang zal hebben boven de gewone vorm van de zogezegde retraite. Maar wat is het leven van een paus ooit anders dan een dagelijkse voortzetting van een ware retraite voor de redding van zijn ziel, die erop gericht is de zielen te redden van alle die door Christus, de verlosser van de wereld, zijn vrijgekocht. Woensdag 12 september, feest van Maria's naam. Hoe zoet klinkt uw naam in ons hart, o Maria. Alles wat dierbaar is, komt uit uw naam. Het schone beeld van liefde dat uw naam mij leerde, wekt vurig begeren mij in het hart. Deze versregels vormen het begin van het eerste gedicht dat ik als jongen leerde. En ik leerde het uit het tweede boekje dat men op de lagere school gebruikte. Mijn eerste schooljaar bracht ik door in het huis dat toen bekend stond als het huis van Camaitino. Het eerste huis op de hoek van het zogenaamde plein, wanneer men van de politiepost komt. Aan de overkant was het winkeltje van Rosa Bonanomi en haar zuster Marianne, die altijd ziek was. Het moet het jaar 1886 of 87 geweest zijn. Het jaar daarop werd met het nieuwe raadhuis, de Bercio, de nieuwe school geopend. En ik behoorde 2 jaar lang tot de eerste leerlingen die deze school bezochten. Donderdag 13, feestdag van de heilige Mauridius. Rechtvaardigheid is een algemene deugd. Bij kardinaal Mercier las ik eens dat het bezit van deze deugd een grote inzet vereist. Aldus ook een woord uit Ecclesiasticus. Strijd voor de rechtvaardigheid ter wille van uw ziel en strijd tot de dood toe voor de rechtvaardigheid, dan zal God in uw plaats tegen de vijanden strijden. Wat een prachtige stukken, ook verder in dit vierde hoofdstuk. En wat een rijkdom aan onderricht voor het inwendige leven, voor het persoonlijke en openbare leven. Intussen zet ik mijn geestelijke gesprekken in het Latijn met pater Chappi voort en later in de namiddag met Monseigneur Cavagna, mijn biechtvader. Helaas staan de zorgen die mij ook hier nog volgen mij niet toe dieper om de stof in te gaan. Maar alles helpt mij om mijn moed en geestelijk genot te schenken in alles. En dat is het wat ik in mijn ambt nodig heb. Zaterdag 15, feestdag van de heilige Nicomedes. Mijn retraite als onmiddellijke en persoonlijke voorbereiding op het concilie, met als enige contact pater Chappi en Monseigneur Cavagna, wordt vandaag afgesloten, ofschoon zij niet heeft bereikt wat ik wenste. Enkel en alleen al niet wat betreft het doel en de zin die ik voor mij had vastgesteld. Het was echter een goed voorbeeld. Ik aanvaarde geen inmenging in zaken die met mijn voorbereiding op het concilie niet in onmiddellijk verband stonden. En ik permitteerde mij geen lectuur of iets dergelijks. Er was een zeer sterke aandacht om verbonden te zijn met de Heer in gebeden
en gedachten, in soepel en vastbesloten willen. Het heeft mijn hart vuriger gemaakt voor al datgene wat betrekking heeft op het wezen van mijn ambt en mijn apostolische zending. Heer Jezus, kom mijn onvermogen te hulp. Heer, Gij weet alles. Gij weet dat ik U bemin.

Overzicht van de grote genade verleend aan iemand die zichzelf gering schat. Overzicht van de grote genade verleend aan iemand die zichzelf gering schat, maar die goede ingevingen ontvangt en in nederigheid en vertrouwen ten uitvoer brengt. Eerste genade. In eenvoud de eer en de last van het pausschap aanvaarden en tegelijk met vreugde kunnen zeggen niets gedaan te hebben om dit te bevorderen. Helemaal niets. Integendeel, bewust mijn uiterste best gedaan te hebben om, zover het van mij afhing, geen enkele aandacht op mijn persoon te vestigen. Heel tevreden bij de wisselingen van het conclaaf, toen ik een bepaalde mogelijkheid aan mijn horizon zag verdwijnen en zag verschijnen voor andere personen die naar mijn mening werkelijk zeer sterk in aanmerking kwamen en de eer waardig waren. Tweede genade. Het zich aandienen van een paar eenvoudige en onmiddellijk uitvoerbare gedachten in het geheel niet ingewikkeld, integendeel, uiterst eenvoudig, maar van groot belang en beslissend voor de toekomst en met onmiddellijk resultaat. De formulering wil niets anders zeggen dan dit: de goede inspraken van de Heer aannemen in eenvoud en vol geloof. Zonder er van tevoren aan gedacht te hebben, heb ik in een eerste gesprek met mijn staatssecretaris op 20 januari 1959 de woorden geuit: Ecumenisch Concilie, Diocesane Synode en hervorming van het kerkelijk wetboek. Eerlijk gezegd ging het in tegen mijn eigen veronderstelling en verwachting op dit punt. De eerste die verwonderd was over mijn voorstel was ikzelf, want nooit had iemand mij daaromtrent op een idee gebracht. En ik moet zeggen dat alles mij verder heel natuurlijk is toegeschenen, dat alles mij verder heel natuurlijk is toegeschenen in het spontane en gestadige verloop. Daar zijn we dan na 3 jaren van voorbereiding, die zeker moeizaam, maar tevens voorspoedig en ongestoord waren, gekomen aan de voet van de Heilige Berg. Moge de Heer mij helpen alles tot een goed einde te brengen. Hier eindigt het dagboek van paus Johannes de 23e. Het boek is niet uit, er komt een aanhangsel met brieven, gebeden en dergelijke.

0: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd. Van Genesis tot Apocalyps.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 312 en wij lezen samen het tweede boek Maccabeeën hoofdstuk 15, Wijsheid hoofdstuk 19 en Spreuken hoofdstuk 25 versen 21 tot en met 23. Hiervoor gebruiken wij de Widibord-vertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website om ze daar te beluisteren. Dat is www.radiomaria.be. Beste luisteraars, vandaag is het de laatste dag van onze periode Maccabeese opstand. Wij lezen vandaag in het tweede boek Maccabeeën hoe de aanval van Nicanor op Jeruzalem afloopt. Wij lezen ook verder in het boek Wijsheid over de gebeurtenissen ten tijde van het boek Exodus. Over hoe de Israëlieten bevrijd zijn uit Egypte door God. En dan, na deze passages, zullen wij natuurlijk elke dag blijven lezen uit het boek Spreuken, een boek uit het Oude Testament. Maar als het gaat over onze langere passages, dan hebben wij het volledige Oude Testament gelezen. Dus na vandaag enkel nog elke dag enkele verzen uit het boek Spreuken, maar voor de rest het Nieuwe Testament. Wij lezen ons laatste evangelie vanaf morgen, het evangelie volgens de heilige Lucas. En dan lezen wij de boeken en de brieven uit het Nieuwe Testament. Beste luisteraars, laten wij ook deze laatste dag in het Oude Testament eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven.

Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Het tweede boek, Maccabeën, hoofdstuk 15. Nicanor vernam dat Judas en zijn mannen zich in het gebied van Samaria bevonden. Hij besloot ze voor alle veiligheid op de rustdag aan te vallen. De Judeërs die hem noodgedwongen volgden, brachten daar tegenin. U mag ze niet op zo'n wrede en barbaarse wijze ombrengen. Heb eerbied voor de dag die degene die alles ziet van het begin af heeft geëerd en geheiligd. Op de vraag van de schurk of er dan in de hemel een machthebber was die bevolen had de Sabbat te houden, antwoordden ze vrijmoedig. De levende Heer zelf is de machthebber in de hemel, die bevolen heeft de zevende dag te vieren. Maar een ander zei, en ik ben machthebber hier op aarde, en ik beveel de wapens op te nemen en de zaak van de koning te dienen. Toch was hij niet in staat zijn rampzalig plan te volbrengen. Terwijl Nicanor in zijn mateloze verwaandheid al besloten had om van de wapenrustingen van het verslagen leger van Judas een groot gedenkteken te maken, bleef de Maccabeer met een groot vertrouwen op de hulp van de Heer rekenen. Hij spoorde zijn mannen aan niet bang te zijn voor de aanval van de naties, maar te denken aan al de keren dat de hemel hen al geholpen had. Daarom mochten ze ook nu weer verwachten dat de Almachtige hun de overwinning zou schenken. Met teksten uit de wet en uit de profeten sprak hij hen moed in en hij herinnerde ze daarbij aan de gevechten die ze vroeger doorstaan hadden en wakkerde zo hun strijdlust aan. Ten slotte wees hij erop dat de heidenen trouweloos waren en hun eden niet hielden. Nu hij de gemoederen in beweging had gebracht, gaf hij het bevel om de wapens op te nemen. Hij had ieder van hen niet zozeer gewapend met de zekerheid die schild en lans bieden, als wel met de troost van de welgekozen woorden. Bovendien vertelde hij hun een geloofwaardige droom, een soort van visioen, waarmee hij iedereen enthousiast maakte. De droom was als volgt. Onias, de vroegere hoge priester, die een voortreffelijk mens was geweest, bescheiden in de omgang, zacht van karakter, waardig in zijn spreken, en die zich vanaf zijn jeugd had toegelegd op alles wat deugd is, bad met uitgestrekte handen voor heel het Joodse volk. Daarna zag Judas een andere man in dezelfde houding, die zich onderscheidde door zijn hoge leeftijd en zijn waardigheid. Een bewonderenswaardige en vorstelijke voornaamheid straalde van hem af. Toen hoorde Judas Onias zeggen, "Dit is Jeremia, de profeet van God, die zijn broeders lief heeft en veel bidt voor zijn volk en de heilige stad." Daarop strekte Jeremia zijn rechterhand uit en overhandigde Judas een gouden zwaard, terwijl hij zei, "Neem dit heilige zwaard in ontvangst. Het is een geschenk van God. Hiermee zult u de vijanden verpletteren." Bezield door de indrukwekkende toespraak van Judas, die de dapperheid aanmoedigde en het gemoed van de jongeren staalde, besloten de Judeërs geen legerplaats op te slaan, maar fier tot de aanval over te gaan en in een dapper gevecht van man tegen man de strijd te beslissen. Want de stad, de heilige instellingen en de tempel waren in gevaar. Hun eerste en grootste angst gold niet hun vrouwen en kinderen, hun broers en verwanten, maar de heilige tempel. Maar ook degenen die in de stad waren achtergebleven verkeerden in grote angst, ongerust als ze waren over de uitslag van de aanval in het open veld.
Terwijl iedereen met spanning de komende beslissing tegemoet zag, trok de vijand zijn troepen samen en stelde ze in slagorde op. De olifanten werden in een gunstige positie geplaatst en de ruiterij werd over de beide vleugels van het leger verdeeld. Toen de Maccabeer de opstelling van de troepen voor zich zag, de rijke verscheidenheid van hun wapens en het onheilspellende uiterlijk van de olifanten, hief hij zijn handen ten hemel en bad tot de Heer die wonderen kan doen, omdat hij wist dat de zege niet door wapens bevochten wordt, maar dat degene die door de Heer waardig gekeurd wordt, ze behaalt. Hij bad aldus: Heer, u hebt ten tijde van Hiskia, de koning van Juda, uw engel gezonden die ongeveer 185.000 man van het leger van Sanherib doodde. Vorst van de hemel, zend ook nu weer uw goede engel voor ons uit, om angst en paniek te verspreiden. Verpletter door de kracht van uw arm degenen die met een godslastering op de lippen oprukken tegen uw heilig volk. Dat was zijn gebed. Terwijl het leger van Nicanor onder trompetgeschal en krijgszang oprukte, stormden de soldaten van Judas op de vijand af, terwijl ze smekend God aanriepen. Strijdend met hun handen baden ze in hun hart tot God. Zo sloegen ze niet minder dan 35.000 man neer, ten zeerste verheugd over de zichtbare hulp van God. Toen de strijd ten einde was en ze zich vol vreugde terugtrokken, vonden ze Nicanor in volle wapenrusting dood op de grond liggen. Na het geschreeuw en gejoel dat losbrak, hieven zij in hun moedertaal een loflied aan voor de Heer. De man die zich geheel en al met hart en ziel had ingezet voor de verdediging van zijn medeburgers, zonder ooit de toewijding voor zijn volksgenoten, die hij vanaf zijn jeugd had, te verliezen, gaf het bevel om Nicanor het hoofd en de rechterarm af te slaan en ze naar Jeruzalem te brengen. In Jeruzalem gekomen riep hij zijn volksgenoten bijeen en liet hij de priesters voor het brandofferaltaar plaatsnemen. Daarna ontbood hij de bezetting van de burcht en toonde hun het hoofd van de gemene Nicanor en de hand die de godslasteraar brutaal tegen de heilige woning van de Almachtige had uitgestoken. Daarop liet hij de tong van de goddeloze Nicanor uitsnijden en in stukjes aan de vogels voeren. Als loon voor zijn dwaasheid hing hij zijn afgehouwen rechterhand tegenover de tempel op. Allen zonden hun dank ten hemel en prezen de Heer die hen zo zichtbaar geholpen had met de woorden: Geloofd zij hij die zijn heiligdom ongerept heeft bewaard. Het hoofd van Nicanor bevestigde Judas aan de muur van de burcht als een zichtbaar en duidelijk bewijs dat de Heer hen geholpen had. Met algemene instemming werd besloten deze dag niet ongemerkt voorbij te laten gaan, maar hem te vieren op de 13e dag van de 12e maand, de maand die in het Aramees Adar heet, dus een dag voor het Mordecai-feest. Zo verging het Nicanor. Sinds die tijd bleef de stad in het bezit van de Hebreeën. Daarom besluit ik hier mijn verhaal. Slotwoord. Als de stof mooi en treffend geordend is, dan is mijn wens vervuld. Ben ik daar maar zwak of middelmatig in geslaagd, dan heb ik toch gedaan wat ik kon. Het is schadelijk voor de gezondheid om alleen wijn of alleen water te drinken, terwijl juist wijn met water gemengd goed smaakt en een behaaglijk gevoel van vreugde geeft.
Zo streelt een verhaal door de ordening van de stof, de oren van de lezers. En dit is het einde. Wijsheid, hoofdstuk 19. De Rietzee. Over de goddelozen echter kwam genadeloze woede tot het uiterste toe. Zelfs wat er met hen zou gaan gebeuren, wist hij al van tevoren. Dat zij, na zelf op hun vertrek te hebben aangedrongen en hen ijlings te hebben weggezonden, spijt zouden krijgen en hen achterna zouden zitten. Want terwijl ze nog bezig waren met hun rouw en weeklaagden aan de graven van de doden, namen zij een ander onzinnig besluit. En degenen die zij onder smeekbeden hadden weggestuurd, achtervolgden zij nu, alsof zij weglopers waren. Want tot dat uiterste dreef hen een drang die zij zelf verdiend hadden, die hen deed vergeten wat er gebeurd was, zodat zij de straf die nog aan hun kwelling ontbrak, helemaal zouden ondergaan. En uw volk zou een ongehoorde tocht wagen. Maar zij, de Egyptenaren, zouden een ongewone dood vinden. Want heel de schepping werd in haar eigen vorm opnieuw gevormd, in gehoorzaamheid aan uw bevelen, zodat uw zonen zonder letsel behouden zouden blijven. Men zag de wolk de legerplaats overschaduwen en droog land oprijzen waar tevoren water stond. De Rietzee werd een welgebaande weg, de wilde branding een grazige vlakte. Zij die door uw hand werden beschermd, trokken daar met heel hun volk doorheen, na wonderbaarlijke tekenen aanschouwd te hebben. Zij graasden daar als paarden en huppelden er als lammeren, terwijl zij de lof zongen van U, Heer, hun redder. Zij herinnerden zich ook wat zij in vreemde streken hadden meegemaakt, hoe de muggen niet door levende wezens werden voortgebracht, maar uit de aarde tevoorschijn kwamen, en hoe de kikkers niet door waterdieren werden voortgebracht, maar door de rivier in grote getalen werden uitgebraakt. Later zagen zij ook een nieuw ontstaan van vogels, toen zij, door begeerte gedreven, om uitgelezen vlees vroegen. Want om hen tevreden te stellen, stegen er uit de zee kwartels voor hen op. Vreemdelingenhaat. De straffen troffen de zondaars niet, zonder dat er tekenen aan vooraf waren gegaan, door heftige bliksemflitsen. Terecht leden zij om hun eigen boze daden, want zij hadden zich overgegeven aan een bijzonder bittere haat tegen vreemdelingen. Die anderen immers wilden de onbekende mannen die naar hen toekwamen niet opnemen. Zij echter hadden vreemdelingen die hun weldoeners waren tot hun slaven gemaakt. En dat niet alleen, maar er zal zeker een bepaald oordeel over die anderen geveld worden, aangezien zij de vreemdelingen vijandig ontvingen. Zij daarentegen hebben hen met feestbetoon ontvangen. En daarna, toen zij reeds in hun rechten deelden, met harde arbeid gekweld. Zij zijn dan ook met blindheid geslagen, net als die anderen bij de deur van de rechtvaardige, toen zij omgeven werden door een onmetelijke duisternis en iedereen de weg moest zoeken naar zijn eigen deur. Want de elementen wijzigen hun onderlinge verhouding en veranderen daardoor, net als de tonen op een harp, het soort ritme, terwijl ze geheel en al hun klank behouden, hetgeen duidelijk valt op te maken uit een beschouwing van wat gebeurd is.
Landdieren veranderden in waterdieren. En zwemmende dieren verhuisden naar het land. Het vuur overtrof zijn eigen kracht in het water. En het water vergat zijn vermogen om te blussen. Anderzijds werd het vlees van zeer kwetsbare dieren niet verzengd door de vlammen waarin ze rondliepen. En de ijsachtige, licht smeltbare substantie van het goddelijke voedsel smolt er niet door. Lofprijzing. In alle opzichten, Heer, hebt u uw volk groot gemaakt en verheerlijkt. U liet het niet in de steek, maar u hebt het altijd en overal bijgestaan. Spreuken, hoofdstuk 25, versen 21 tot en met 23. Als je vijand honger heeft, geef hem dan brood te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan water te drinken. Want zo stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd, en de Heer zal het je belonen. De noordenwind brengt regen, en achterbaks gepraat geeft een ontevreden gezicht.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 312 en we hebben zo net samen gelezen het tweede boek Maccabeeën, hoofdstuk 15, het laatste hoofdstuk uit dit boek, Wijsheid, hoofdstuk 19, ook het laatste hoofdstuk uit dit boek, en Spreuken, hoofdstuk 25, versen 21 tot en met 23. Dat betekent, beste luisteraars, dat wij naast het boek Spreuken het volledige Oude Testament samen gelezen hebben. Voor velen is dat waarschijnlijk de allereerste keer dat zij het volledige Oude Testament gelezen hebben. Van harte proficiat aan jullie allemaal. Wij gaan natuurlijk nog verder. We hebben nog het evangelie volgens de heilige Lucas te gaan en dan alle andere boeken uit het Nieuwe Testament. En voor vandaag, om onze leesdag af te sluiten, lezen wij natuurlijk ook nog een citaat, deze keer van Rabanus Maurus. Het is gepast dat ook wij onze Schepper ten alle tijde danken voor onze bevrijding en met de profeet zeggen: Loof de Heer, mijn ziel, en alles wat in mij is. Loof zijn heilige naam. Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet al zijn weldaden. En we zien dat de apostel ons ook leert: bid voortdurend. Dank God in alles. Dit is de wil van God voor u in Christus Jezus. Zo, beste luisteraars, sluiten wij het Oude Testament af. Morgen mogen wij weer lezen in een evangelie. Dan lezen wij 9 dagen lang in het evangelie volgens de heilige Lucas. En daarna is het tijd voor de tijdsperiode, de kerk, waarin wij het Nieuwe Testament zullen lezen. Wij beginnen met het boek Handelingen en de brief aan de Romeinen. Wij blijven ook elke dag enkele verzen lezen uit het boek Spreuken. Voor morgen dan zijn wij dag 313... En dan lezen wij samen Lucas hoofdstukken 1 en 2 en Spreuken hoofdstuk 25, versen 24 tot en met 26. Hartelijk bedankt, beste luisteraars, om nog altijd met ons deze uitdaging aan te gaan. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en we mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste droevige mysterie. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader. Jezus vond zijn leerlingen in slaap en zei tot hen: Hoe kunt ge slapen? Staat op en bid dat ge niet op de bekoring ingaat.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schulden.

0: Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede droevige mysterie, Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonden gedragen, opdat wij aan de zonden zouden afsterven en gaan leven voor gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars,

0: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Ook vlochten ze een kroon van doorntakken, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in de rechterhand. Bidden wij voor ons land en voor Europa, voor de zegen van de Heer en voor de hulp van zijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde droevige mysterie. Jezus draagt zijn kruis naar de Calvarieberg. Een grote volksmenigte volgde hem, ook vrouwen die zich op de borst sloegen en over hem weeklaagden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Toen riep Jezus met luider stem: Vader, in uw handen beveel ik mijn geest.
0: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
0: bid voor ons.
1: Heilige Jozef,
0: bid voor ons.
1: Heilige Aartsengel Michael,
0: bid voor ons.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.

0: Radio Maria.
1: Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, omdat wij die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: Spreuken. Hoofdstuk 26, versen 1 tot en met 28. Zoals sneeuw niet past bij de zomer en regen niet bij de oogsttijd, zo past glorie niet bij een dwaas. Zoals een mus wegfladdert en een zwaluw vliegt, zo gaat het met een ongegronde vervloeking, zij zal niet uitkomen. De zweep is voor het paard, de teugel voor de ezel en de stok voor de rug van de dwaze. Antwoord een dwaas niet naar zijn domheid, zodat jij zelf aan hem gelijk wordt. Antwoord een dwaas naar zijn domheid, zodat hij niet wijs wordt in zijn eigen ogen. Degene die een boodschap laat overbrengen door een dwaas, hakt zichzelf de voeten af en drinkt ellende. Een spreuk in de mond van de dwaze is als de benen van een lamme die slap hangen. Zoals het vastbinden van een steen aan een slinger, zo is het geven van eer aan een dwaas. Een doorn die in de hand van een dronkaard steekt, dat is een spreuk in de mond van een dwaas. Zoals een schutter die iedere voorbijganger treft, is hij die een dwaas en een dronkaard in dienst neemt. Zoals een hond die naar zijn braaksel terugkeert, is het dwaas die zijn domheid herhaalt. Zie je een man die wijs is in zijn eigen ogen, dan is er meer hoop voor een dwaas dan voor hem. De luiaard zegt, er loopt een leeuw op straat. Op het plein loopt een leeuw. De deur draait op de deurpin, de luiaard op zijn bed. De luiaard doopt zijn hand in de schotel, maar hij is te moe om haar naar zijn mond te brengen. Een luiaard is wijzer in zijn eigen ogen dan 7 mensen die verstandige antwoorden geven. De man die zich mengt in een ruzie die hem niet aangaat, is als iemand die een passerende hond bij de oren grijpt. Zoals een dolleman die staat te schieten met schichten en pijlen en moordtuig, zo is de man die zijn naaste bedriegt en zegt, ik doe het maar voor de grap. Als er geen hout meer is, gaat het vuur uit. Als er geen lasteraar meer is, houdt de ruzie op. Wat een blaasbalg is voor de gloeiende kolen en wat hout is voor het vuur, is een twistziek mens als het op ruzie maken aankomt. De woorden van een lasteraar zijn als lekkernijen. Ze dalen af tot diep in de ingewanden. Als zilverglazuur op een potscherf, zo zijn brandende lippen en een boosaardig hart. Iemand die haat, veinst met zijn lippen, maar innerlijk zint hij op bedrog. Ook al spreekt hij vriendelijk, vertrouw hem niet, want er schuilen 7 gruwelen in zijn hart. Al verbergt zijn haat zich achter veinzerij, zijn boosaardigheid komt in de bijeenkomst toch aan het licht. Wie een kuil graaft, valt er zelf in. Wie een steen voortrolt, wordt er zelf door getroffen. Een leugenachtige tong haat haar slachtoffers, en een gladde mond brengt verderf.

0: spreuken. Hoofdstuk 27, versen 1 tot en met 27. Bluf niet over de dag van morgen, want je weet niet wat die dag zal brengen. Laat een ander je roemen, niet je eigen mond, een vreemde, niet je eigen lippen. Een steen is zwaar en zand weegt veel, maar de ergernis, door een dwaas veroorzaakt, weegt zwaarder dan die twee. Razernij is onverbiddelijk, woede is onstuimig, maar wie is opgewassen tegen jaloezie? Een duidelijke berisping is beter dan liefde die verborgen blijft. De wonden die door een vriend worden geslagen zijn een teken van zijn trouw, maar de kussen van een vijand zijn bedriegelijk. Iemand die verzadigd is, vertrapt zelfs honing. Maar voor een hongerige is alles wat bitter is, zoet. Zoals een vogel die wegvliegt van zijn nest, zo is een man die wegvlucht van zijn woonplaats. Olie en reukwerk verheugen het hart, net als een beminnelijke vriend die goede raad geeft. Laat je vriend en de vriend van je vader niet in de steek. En ga het huis van je broer niet binnen op de dag dat je door rampspoed wordt getroffen. Een buur dichtbij is beter dan een broer ver weg. Wees wijs, mijn zoon, en verblijd mijn hart. Dan kan ik iets terugzeggen tegen wie mij bespot. De verstandige ziet het onheil en bergt zich. Maar de onverstandigen gaan hun gang en krijgen hun straf. Pak zijn kleed maar, want hij heeft borg gestaan voor een vreemde. En neem hem maar als pand voor een ander. Als iemand in de vroege ochtend zijn naaste luidkeels zegent, wordt hem dat als een vloek aangerekend. Een druppend lek op een dag met hevige regen en een twistzieke vrouw lijken op elkaar. Wie haar opsluit, sluit wind op, en zijn rechterhand grijpt in de olie. IJzer wordt met ijzer gescherpt. Zo wordt een mens gescherpt door zijn medemens. Wie een vijgenboom verzorgt, zal de vruchten eten. Wie zorgt voor zijn meester, wordt geëerd. Zoals het gelaat wordt weerspiegeld door het water, zo wordt de mens het door zijn hart. Het dodenrijk en de onderwereld raken nooit verzadigd, en de ogen van de mens raken nooit verzadigd. De smeltkroes toetst het zilver, de oven het goud. De mens wordt getoetst door de woorden van zijn lofzang. Al stamp je een dwaas fijn in een vijzel samen met de graankorrels, dan gaat zijn dwaasheid er nog niet uit. Houd in de gaten hoe het met je vee staat en zorg voor je kudde, want rijkdom duurt niet eeuwig, evenmin als een kroon van generatie op generatie. Als het gras verdwenen is en het nagras zich vertoont en de kruiden op de bergen zijn verzameld, dan heb je lammeren voor je kleding en bokken om een akker te kopen. Dan heb je voldoende geitenmelk als voedsel voor jezelf en je huis, en als levensonderhoud voor je dienstmaagden.
1: Je mag zo naar huis gaan, gedragen door die zegen van onze God, die met je meegaat, waar je ook gaat. Je bent niet alleen. Er is een God die van je houdt. Ook al denk je misschien zelf van, nou, met mij wil God niks te maken hebben. God is daar. Voor jou.

Spreuken. Hoofdstuk 28, versen 1 tot en met 28. De zondaars vluchten zonder dat iemand hen achtervolgt. Maar de rechtvaardigen voelen zich zo veilig als een jonge leeuw. Als een land opstandig is, krijgt het veel koningen. Maar door mensen van inzicht en verstand blijft de orde lang duren. Een heerser die de armen onderdrukt, is als een regenbui die wegspoelt en geen voedsel achterlaat. Zij die de leer verlaten, prijzen de zondaars. Zij die zich aan de leer houden, zijn kwaad op hen. Slechte mensen begrijpen niet wat rechtvaardig is, maar zij die de Heer zoeken, begrijpen het volkomen. Een arme die onberispelijk is, is beter dan een man die slinkse wegen gaat en rijk is. Wie zich aan de leer houdt, is een verstandige zoon, maar wie met klaplopers omgaat, maakt zijn vader te schande. Wie zijn bezit door rente en woeker vermeerdert, verzamelt het voor degene die medelijden heeft met de armen. Als iemand zijn oor afwendt om de leer niet te horen, is zelfs zijn gebed een gruwel. Wie de rechtschapene laat afdwalen naar de slechte weg, valt in zijn eigen kuil. Maar de vrome mensen erven het geluk. De rijkaard is wijs in zijn eigen ogen, maar een verstandige arme doorziet hem. Als de rechtvaardigen juichen, is de bijval groot. Maar als de zondaars zich verheffen, verbergt iedereen zich. Wie zijn zonde bedekt, zal geen voorspoed kennen. Maar wie ze belijdt en ze nalaat, zal barmhartigheid ondervinden. Gelukkig de mens die altijd de vrees bewaart, maar hij die zijn hart verhardt, komt in het ongeluk terecht. Een brullende leeuw en een hongerige beer, dat is een zondaar die heerst over een behoeftig volk. Een vorst zonder inzicht maakt zich vaak schuldig aan afpersing, maar iemand die onrechtvaardige winst haat, zal lang leven. Een mens die met bloedschuld beladen is, zal vluchten tot in zijn graf. Houd hem niet tegen. Wie onberispelijk is, wordt gered. Maar wie slinkse wegen bewandelt, komt plotseling ten val. Wie zijn akker bebouwt, verzadigt zich met brood. Maar wie nietigheden najaagt, verzadigt zich met armoede. Een eerlijk man zal rijk gezegend worden. Maar wie haast heeft met zich te verrijken, blijft niet ongestraft. Partijdigheid deugt niet. Voor een stuk brood kan een man zondigen. De man met de jaloerse blik heeft haast om rijk te worden. Maar hij weet niet dat hij door gebrek wordt bedreigd. Wie iemand terecht wijst, zal tenslotte meer gunst genieten dan hij die met gladde tong spreekt. Wie zijn vader en moeder besteelt en zegt dat het geen zonde is, is een metgezel van de vernieler. De hebzuchtige veroorzaakt ruzie. Maar als iemand op de Heer vertrouwt, zal het goed met hem gaan. Wie op zijn eigen hart vertrouwt, is een dwaas. Wie in wijsheid wandelt, wordt gered. Hij die aan de armen geeft, lijdt geen gebrek. Maar wie zijn ogen sluit, wordt zwaar vervloekt. Als de zondaars zich verheffen, verbergt iedereen zich. Maar als zij ten onder gaan, komen de rechtvaardigen aan de macht.

Spreuken. Hoofdstuk 29, versen 1 tot en met 27. Een man die ondanks veel berispingen hardnekkig blijft, zal plotseling gebroken worden en zal niet meer genezen. Als de rechtvaardigen aan de macht zijn, verheugt het volk zich. Maar als de zondaars heersen, jammert het volk. Een man die de wijsheid lief heeft, maakt zijn vader blij. Maar wie met ontuchtige vrouwen omgaat, verspilt zijn vermogen. Een koning houdt het rijk in stand door het recht te handhaven. Maar een die veel belasting heft, richt het te gronde. De man die zijn naaste vleit, spant een net voor zijn voeten. Voor de voeten van de slechte mens ligt een valstrik. Maar de rechtvaardige juicht en is blij. De rechtvaardige erkent het recht van de armen. Maar de zondaar heeft er geen begrip voor. Spotters stoken onrust in een stad, maar wijzen temperen de woede. Als een wijs man een rechtszaak heeft met een dwaas, kan hij zich kwaad maken of lachen. Er komt geen oplossing. Bloeddorstige mensen haten de vrome, maar de rechtschapenen zoeken zijn gezelschap. De dwaas lucht al zijn gevoelens, maar de wijze brengt ze tenslotte tot bedaren. Als een heerser naar leugens luistert, worden al zijn dienaren slecht. De arme en de onderdrukker ontmoeten elkaar. De Heer geeft aan beiden het

Als het de lering onderhoudt, is het gelukkig. Met woorden wordt een slaaf niet gestraft. Want al verstaat hij ze, hij stoort er zich niet aan. Zie je een man die te haastig is met zijn woorden? Er is voor een dwaas meer hoop dan voor hem. Als men zijn slaaf van jongs af vertroetelt, wordt hij tenslotte onhandelbaar. Een opvliegend man veroorzaakt ruzie. Een driftkop hoopt zonden op. De hoogmoed van de mens brengt hem vernedering, maar de nederige verwerft aanzien. Wie deelt met een dief, haat zichzelf. Al heeft hij de vervloeking gehoord, hij zal niets aangeven. De vrees voor de mensen betekent een valstrik. Maar wie op de Heer vertrouwt, wordt beschermd. Velen zoeken de gunst van de heerser. Maar van de Heer krijgt de mens zijn recht. Een boosdoener is een gruwel voor de rechtvaardige. Wie zich rechtschapen gedraagt, is voor de zondaar een gruwel.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Spreuken. Hoofdstuk 30, versen 1 tot en met 33. De woorden van Agur, de zoon van Jake uit Massa. God sprak van hem. Ik heb mij vermoeid, o God. Ik heb mij vermoeid, o God, ik kan niet meer. Ik was dommer dan ooit een man was. En menselijk inzicht heb ik niet. Ik heb geen wijsheid geleerd, maar ik ken de wetenschap van de Hoogheilige. Wie is de hemel opgestegen en weer neergedaald? Wie heeft de wind in zijn handen genomen? Wie heeft het water in zijn kleed gebonden? Wie heeft de grenzen van de aarde vastgesteld? Hoe luidt zijn naam? Hoe luidt de naam van zijn zoon? Weet jij het? Ieder woord van God is door het vuur gelouterd, en hij is een schild voor wie bij hem schuilen. Aan zijn woorden mag je niets toevoegen, want hij zou je berispen, en jij zou een leugenaar blijken te zijn. Twee dingen vraag ik u. Weiger mij die niet voordat ik sterf. Houd valsheid en leugen ver van mij. Geef mij geen armoede of rijkdom. Laat mij van het brood genieten dat mijn rantsoen is. Zodat ik niet verzadigd raak en u ga verloochenen en ga zeggen, wie is de Heer? Zodat ik niet arm word en ga stelen en de naam van mijn God geweld aandoe. Belaster een slaaf niet bij zijn meester. Hij zou je vervloeken en het zou je duur komen te staan. Er is een generatie die haar vader vervloekt en haar moeder niet zegent. Er is een generatie die rein is in haar eigen ogen, maar die van haar vuil niet schoongewassen is. Er is een generatie met zulke trotse ogen en zo hoog geheven wimpers. Er is een generatie die tanden heeft als zwaarden en een gebit als messen om de armen uit het land weg te eten, de behoeftigen uit het mensenvolk. De bloedzuiger heeft twee dochters, geef en geef. Drie dingen zijn nooit verzadigd. Vier dingen zeggen nooit, het is genoeg. De onderwereld, de onvruchtbare schoot, het land dat niet met water te verzadigen is, en het vuur dat nooit zegt, het is genoeg. Het oog dat zijn vader hoont en de gehoorzaamheid aan zijn moeder minacht, zal door de raven aan de beek worden uitgepikt en door de arendsjongen worden opgevreten. Drie dingen zijn voor mij te wonderbaarlijk. Vier dingen begrijp ik niet. De weg van de arend door de lucht. De weg van een slang over de rots. De weg van een schip dwars door de zee. En de weg van een man naar een jong meisje. Zo is ook de weg van de overspelige vrouw, die eet en haar mond afveegt en zegt, ik heb geen kwaad gedaan. Om drie dingen beeft de aarde. Om vier dingen die zij niet verdraagt. Om een slaaf die koning wordt. Om een zot die zich heeft volgegeten. Om een gehate vrouw die een man krijgt. Om een slavin die haar meesteres heeft verdrongen. Vier dingen op aarde zijn heel klein, maar ze zijn wijzer dan de wijzen. De mieren, een volk dat niet sterk is, zorgen in de oogsttijd voor hun voedsel. De klipdassen, een volk dat niet machtig is, vinden hun verblijf in de rotsen. De sprinkhanen hebben geen koning, maar trekken als geordende scharen op. De hagedis kan met de handen gepakt worden, maar woont in koningspaleizen. Drie zijn er die een statige tred hebben, en vier een statige gang. De leeuw, de held onder de dieren, hij maakt voor niemand rechtsomkeert. De haan, de bok en de koning, vergezeld van zijn krijgsvolk. Of je je in onbezonnenheid verheft of wel overwogen, houd je hand op je mond. Slaat men op de melk, dan komt er boter. Slaat men op de neus, dan komt er bloed. Slaat men op de woede, dan komt er ruzie.

spreuken. Hoofdstuk 31, versen 1 tot en met 31. De woorden van Lemuel, de koning van Massa, die zijn moeder hem heeft geleerd. Nee, mijn zoon. Nee, zoon van mijn schoot. Nee, zoon van mijn gelofte. Geef je kracht niet aan de vrouwen en je rijkdom niet aan hen die koningen te gronde richten. Het past koningen niet, Lemuel, het past koningen niet wijn te drinken en het past vorsten niet sterke drank te begeren. Want zij moeten niet al drinkend de geboden vergeten en het recht van alle noodlijdende aantasten. Geef sterke drank aan iemand die te gronde gaat, wijn aan iemand die bedroefd is van hart. Laat hem al drinkend zijn armoede vergeten en zich zijn ellende niet langer herinneren. Open je mond voor de stomme, voor het recht van hulpelozen. Open je mond en geef een rechtvaardig oordeel en doe de arme en noodlijdende recht. Alef. Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat die van koralen ver te boven. Bet. Het hart van haar man vertrouwt op haar, en het zal hem aan winst niet ontbreken. Gimel. Zij brengt hem geluk, geen ongeluk, alle dagen van haar leven. Dalet. Zij zoekt zorgvuldig wol en linnen uit en werkt ermee tot genoegen van haar handen. Hé. Zij is als het schip van een koopman en haalt haar voedsel van ver. Wauw. Zij staat op terwijl het nog nacht is. Deelt proviant uit aan haar familie en geeft haar dienstmaagden het deel dat hun toekomt. Zayin. Zij bekijkt een akker en koopt die. Met de vruchten uit haar handen plant zij een wijngaard. Get. Zij omgort haar lendenen met kracht en maakt haar armen sterk. Tet. Zij merkt dat haar ondernemingen slagen. 'S Nachts gaat haar lamp niet uit. Jot. Zij strekt de handen uit naar het spinrokken en houdt de weefspoel in haar vingers. Kaf. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde. Lamet. Zij vreest voor haar familie geen sneeuw, want heel haar gezin is in scharlaken gekleed. Mem. Zij vervaardigt dekens. Zij is in byssus en purper gekleed. Non. Haar man is bekend bij de poorten, als hij daar zit met de oudste van het land. Samech. Zij vervaardigt linnen kleren en verkoopt ze. Zij levert gordels aan de koopman. Ayin. Kracht en waardigheid zijn haar gewaad. En zij ziet lachend de komende dag tegemoet. P. Zij opent haar mond en zij spreekt wijsheid. Van haar tong komen lieflijke lessen. Tsade. Zij gaat de gangen van haar familie na en eet haar brood niet in ledigheid. Kof. Haar zonen staan op en prijzen haar. Haar man staat op en roemt haar. Resh. Veel vrouwen hebben zich bekwaam gedragen, maar jij overtreft hen allemaal. Shin. Bevalligheid is bedriegelijk, schoonheid vluchtig. Maar een vrouw die de Heer vreest, moet worden geroemd. Tau. Bejubel haar om de vrucht van haar handen en roem haar in de poorten om haar werken.

Prediker. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 18. De woorden van Prediker, zoon van David, koning in Jeruzalem. Ijl en ijdel, zegt Prediker, ijl en ijdel, alles is ijdel. Wat heeft de mens aan al zijn zwoegen en tobben onder de zon? Generaties gaan en generaties komen, en de aarde blijft al maar bestaan. De zon komt op en de zon gaat onder, en haast zich dan weer naar de plaats waar haar loop begint. De wind waait naar het zuiden en draait naar het noorden. Hij draait en draait en waait en telkens keert hij op zijn draaien terug. Alle rivieren stromen naar zee en de zee raakt niet vol. Naar de plaats waar ze begonnen zijn, keren de rivieren terug om opnieuw te gaan stromen. Het wordt een vermoeiend verhaal en geen mens kan er iets over zeggen. Hij kijkt wel, maar ziet niets. Hij luistert zonder iets te verstaan. Wat geweest is, zal weer zijn. Wat gebeurd is, zal weer gebeuren. Nieuw is niets onder de zon. Er is wel eens iets waarvan men zegt, kijk, dit is iets nieuws. Maar dat is niet zo. Vroeger was het er ook al. Aan de mensen van vroeger wordt niet meer gedacht, evenmin als aan die van later zal worden gedacht door degene die na hen komen. Ik, Prediker, was koning over Israël in Jeruzalem. Ik had mij voorgenomen om, in alles wat onder de hemel gebeurt, ijverig te zoeken naar wijsheid. Een trieste bezigheid die God de mens heeft opgelegd om zich ermee te kwellen. Ik bekeek al het gedoe onder de zon. En het bleek allemaal ijdel en grijpen naar wind. Wat krom is, krijg je niet recht, en wat ontbreekt, kun je niet meetellen. Ik zei tegen mezelf, ik heb nu meer wijsheid verworven dan al mijn voorgangers in Jeruzalem. Ik heb een overvloed aan wijsheid en kennis opgedaan. Ik nam mij voor het verschil te leren kennen tussen wijsheid en dwaasheid, tussen kennis en domheid. Maar ik kwam tot het inzicht, ook dat is grijpen naar wind. Want veel wijsheid brengt veel verdriet, en hoe groter de kennis, hoe groter de smart.

Prediker. Hoofdstuk 2, verse 1 tot en met 25. Ik zei tegen mezelf: zoek het eens in het plezier en geniet van het goede. Maar ook dat bleek ijdel. Lachen is dwaasheid, zeg ik, en plezier maken levert niets op. Zo heb ik het ook eens geprobeerd met de wijn. Het was de wijsheid die mij dat ingaf. Ik wilde erachter komen of in de dwaasheid misschien het geluk ligt waarvoor de mensen werken onder de zon heel hun kortstondig bestaan. Ik heb grootse werken ondernomen. Huizen heb ik gebouwd en wijngaarden geplant. Ik heb tuinen en parken aangelegd en ze met allerlei fruitbomen volgeplant. Ik heb vijvers aangelegd om een bos van jonge bomen te bevloeien. Ik kocht slaven en slavinnen en kreeg er nog bij door geboorte. Mijn veestapel van runderen en schapen was groter dan die van al mijn voorgangers in Jeruzalem. Ook stapelde ik kostbaarheden op. Zilver en goud uit alle koninkrijken en provincies. Ik hield er zangers en zangeressen op na en vrouwen, mooie vrouwen, waar een man van geniet. Ik werd machtiger en rijker dan al mijn voorgangers in Jeruzalem. Bovendien had ik mijn wijsheid. Alles wat mijn ogen verlangden heb ik gepakt. Geen genoegen heb ik mij ontzegd. Naar hartelust genoot ik van alles wat ik verworven had. Dat althans had ik met mijn zwoegen bereikt. Maar toen ik terugkeek op alles wat ik gepresteerd had en op al de moeite die mij dat gekost had, stelde ik vast: het is allemaal ijdel en grijpen naar wind. Er valt niets mee te winnen onder de zon. Toen richtte ik mijn aandacht weer op de wijsheid en vergeleek haar met dwaasheid en domheid. Wat kan een opvolger doen? Niets meer dan zijn voorganger. Ik weet wel dat wijsheid een voordeel heeft op dwaasheid, zoals licht een voordeel heeft op duisternis. Een wijze heeft ogen in zijn hoofd, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar tegelijk stel ik vast dat beide eenzelfde lot beschoren is. Daarom zei ik tegen mezelf: als mijn lot hetzelfde is als dat van een dwaas, waartoe heeft mijn wijsheid dan gediend? Zo kwam ik tot de conclusie: ook dat is ijdel. Aan een wijze blijft men evenmin denken als aan een dwaas. Op de duur worden beide vergeten. Het is treurig, maar de wijze sterft evenals de dwaas. Ik begon het leven te haten. Al het gedoe onder de zon stond mij tegen. Het is allemaal ijdel en grijpen naar wind. Het vreselijkste leek mij dat ik alles wat ik met mijn harde werken onder de zon had bereikt voor mijn opvolger moest achterlaten. En wie weet of hij een wijs man zal zijn of een dwaas. Toch zal hij beschikken over alles wat ik onder de zon met wijsheid bij elkaar gebracht heb. Ook dat is ijdel. Ik zag geen enkele zin meer in al mijn harde werken en tobben onder de zon. Want als iemand door zijn kennis en wijsheid moeizaam iets gepresteerd heeft, moet hij het toch overlaten aan een ander die er niets voor gedaan heeft. Ook dat is ijdel, onzinnig. Wat heeft een mens dan aan zijn harde werken, aan al zijn zorgen en tobben onder de zon? Zijn leven is één lijdensweg, zijn werk een bron van ellende. Zelfs 's nachts vindt hij geen rust. Ook dat is ijdel. Het beste voor de mens is nog eten en drinken en genieten van wat hij met veel zwoegen bereikt heeft. Want ook dat, zo begreep ik, komt uit de hand van God. Of je het nu goed hebt of in de zorgen zit, het gaat nooit buiten hem om. Aan iemand die hem bevalt, schenkt God wijsheid, kennis en blijdschap. Maar een zondaar laat hij moeizaam sparen en vergaren om het dan over te dragen aan iemand die hem bevalt. Ook dat is ijdel.
en grijpen naar wind.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: Prediker. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 22. Alles heeft zijn uur. Alle dingen onder de hemel hebben hun tijd. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om wat geplant is te oogsten. Een tijd om te doden en een tijd om te genezen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Een tijd om stenen weg te gooien en een tijd om stenen te verzamelen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om van omhelzen af te zien. Een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te doen. Een tijd om stuk te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Een tijd voor oorlog en een tijd voor vrede. Wat heeft iemand dan aan al zijn werken en gezwoeg? Ik overzag de bezigheden die God de mensen heeft opgelegd om over te tobben. Alles wat hij doet is goed op zijn tijd. Ook heeft hij de mens besef van duur ingegeven. Maar toch blijft Gods werk voor hem vanaf het begin tot aan het einde ondoorgrondelijk. Daarom lijkt het mij voor de mens nog het beste vrolijk te zijn en het er goed van te nemen. Als hij kan eten en drinken en genieten van wat hij met al zijn zwoegen bereikt heeft, is dat immers een gave van God. Ik kwam tot het inzicht dat alles wat God doet voor altijd blijft. Er valt niets aan toe te voegen en niets gaat eraf. God maakt dat de mensen ontzag voor hem hebben. Wat is, was er tevoren al. Wat zijn zal, is vroeger al geweest. God haalt wat voorbij is steeds weer terug. Nog iets anders zag ik onder de zon. Op de plaats van het recht heerst onrecht. Op de stoel van de rechter zit de schuldige. Ik zei tegen mezelf: God oordeelt over goede en slechte, want elk ding, elk werk heeft zijn tijd. Ik zei tegen mezelf: God geeft de mensen wel een eigen plaats, maar laat ze toch merken dat ze eigenlijk dieren zijn. Want eenzelfde lot treft mensen en dieren. Beide ademen hetzelfde leven, beide sterven dezelfde dood. De mens heeft dus niets voor op het dier. Alles is ijdel. Beide gaan naar dezelfde plaats. Ze zijn voortgekomen uit stof en keren terug tot stof. En wie weet of de levensgeest van de mens omhoog gaat en die van het dier omlaag naar de aarde. Zo besefte ik dat het voor de mens nog het beste is om te genieten van zijn werk. Dat is het enige dat hij heeft. Niemand kan hem immers laten genieten van wat na hem komt.

Prediker. Hoofdstuk 4, verzen 1 tot en met 17. Ook werd ik getroffen door al de onderdrukking die er heerst onder de zon. Onderdrukte zie je in tranen, maar niemand die hen troost. Ze gaan gebukt onder de macht van onderdrukkers, maar niemand die hen troost. Daarom zeg ik, wie dood en begraven is, is beter af dan iemand die nog leeft. Maar het beste af is degene die nooit werd geboren. Hij hoeft al dat ellendige gedoe onder de zon niet mee te maken. Ook zag ik dat alles wat mensen tot stand brengen op onderlinge afgunst berust. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind. Zeker, de dwaas zit met zijn handen over elkaar en ruïneert zo zichzelf. Maar beter een handje vol rust dan handen vol zwoegen en grijpen naar wind. Ik zag nog iets ijdels onder de zon. Iemand staat alleen, hij heeft geen zoon of geen broer, niemand heeft hij naast zich. Toch zwoegt hij zonder ophouden en is nooit tevreden met zijn rijkdom. Voor wie beul ik me eigenlijk af en ontzeg ik mij zoveel goede dingen? Ook dat is ijdel, een zinloos gedoe. Je kunt beter met tweeën zijn dan alleen, dan heb je iets aan je moeite. Als de een valt, helpt de ander hem op de been. Maar ongelukkig de alleenstaande die valt. Hij heeft niemand om hem overeind te helpen. En twee die bij elkaar slapen, hebben het warm. Maar hoe moet iemand die alleen ligt het warm krijgen? Iemand alleen kan overvallen worden, maar met z'n tweeën kun je een aanvaller de baas. Een driedubbel koord krijg je heel moeilijk stuk. Beter een arme jonge man die wijs is dan een oude koning die dwaas is en geen enkele raad meer aanneemt. Ik denk aan iemand die na zijn gevangenschap koning werd en nog wel van het land waar hij arm was geboren. Ik zag hele menigten, de levenden onder de zon, partij kiezen voor die jonge man die de plaats van de oude koning innam. Het volk was niet te tellen, iedereen liep achter hem aan. Maar later waren ze ook over hem niet meer tevreden. Ook dat is ijdel en grijpen naar wind. Weet wat je doet als je naar het huis van God gaat. Erheen gaan om te luisteren is verstandiger dan er offers te brengen zoals de dwazen. Ze beseffen het niet eens wanneer ze kwaad aanrichten.

Prediker. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 19. Als je voor God staat, wees dan niet te vlug met je tong en spreek niet overhaast. Want God is in de hemel en jij bent op aarde. Wees daarom zuinig met je woorden. Want te veel werk leidt tot gedroom en te veel praten tot gebazel. Heb je God een belofte gedaan, voer haar dan uit zonder uitstel. Hij houdt niet van dwazen. Wat je beloofd hebt, moet je doen. Je kunt beter niets beloven dan een gedane belofte niet nakomen. Zorg ervoor dat je door je mond geen schuld op je laat, om dan tegen de priester te zeggen dat het een vergissing was. Waarom zou je God kwaad maken en hem het werk van je handen teniet laten doen? Dromen en ijdele woorden zijn er genoeg. Heb liever ontzag voor God. Als je ziet dat in een bepaald gebied de kleine man onderdrukt wordt en dat recht en rechtvaardigheid worden verkracht, verbaas je dan niet. Want ambtenaren nemen elkaar in bescherming tot de hoogste toe. Bij dit alles is er nog één geluk voor een land. Een koning die bezorgd is om de landbouw. Wie uit is op geld heeft nooit genoeg en wie uit is op rijkdom wil altijd meer. Ook dat is ijdel. Hoe groter je bezit, hoe meer profiteurs. En wat heb je er als eigenaar aan? Je kunt er naar kijken, meer niet. Iemand die werkt, slaapt goed, of hij nu veel of weinig te eten heeft. Maar een rijke heeft zo'n overvloed dat hij niet rustig kan slapen. Ik zag nog een grotere narigheid onder de zon. Iemand pot rijkdommen op en dan gaat het verkeerd. Door tegenslag gaat alles verloren en zijn kinderen staan met lege handen. Zoals een mens uit de schoot van zijn moeder gekomen is, moet hij terug, even naakt. Van zijn bezittingen kan hij niets meenemen. Inderdaad, het is erg pijnlijk. Net zoals hij gekomen is, moet hij gaan. Wat heeft hij dan bereikt? Hij heeft hard gewerkt, voor niets. Troosteloos was zijn hele bestaan, vol ergernis, ellende en bitterheid. Maar iets goeds heb ik toch ontdekt. Wat plezier geeft is eten en drinken en van het goede genieten, bij het harde werken en het tobben onder de zon in de korte tijd die God je geeft. Dat is het enige dat je hebt. Inderdaad, als God je welzijn en rijkdom schenkt en je de kans geeft ervan te profiteren, als je je deel krijgt en gelukkig bent bij al je werk, dan is dat een gave van God. Je denkt dan niet voortdurend aan je kortstondige bestaan. God geeft je zoveel dat je er helemaal in opgaat.

Prediker. Hoofdstuk 6, versen 1 tot en met 12. Er is een kwaad onder de zon dat ik heb gezien, en de mensen lijden er zwaar onder. God geeft iemand rijkdom, welstand en aanzien, alles wat hij maar wensen kan. Maar God laat niet toe dat hij ervan geniet, en een vreemde maakt alles op. Dat is ijdel, een trieste zaak. Iemand mag 100 kinderen hebben en nog zo lang leven, maar als hij al die tijd niet van het goede kan genieten en niet eens een begrafenis krijgt, dan zeg ik, een misgeboorte is beter af dan hij. Zo'n kind komt op de wereld voor niets en naamloos verdwijnt het in de duisternis. Het heeft nooit de zon gezien, het weet nergens van en kent dus veel meer rust dan die man. Dit geldt zelfs als iemand 2000 jaar zou leven, zonder het

me tegen de sterke. Hoe meer woorden, hoe meer onzin. En wat heb je daaraan? Niemand weet immers wat goed is voor de mens in dit ijdele, kortstondige bestaan dat als een schaduw voorbij gaat. En niemand kan hem vertellen wat er na hem komt onder de zon.

Prediker. Hoofdstuk 7, verzen 1 tot en met 29. Een goede naam is beter dan goed parfum. Een sterfdag is beter dan een geboortedag. Je kunt beter gaan naar een huis waar gerouwd wordt dan naar een feest. Want de begrafenis is het einde van ieder mens en de levenden doen er goed aan dat te bedenken. Je kunt beter huilen dan lachen. Want achter een treurig gezicht kan een opgewekt gemoed schuilgaan. Iemand die wijs is, gaat liever naar een begrafenis. Een dwaas gaat eerder naar een feest. Je kunt beter luisteren naar de verwijten van een wijze dan naar de toejuichingen van dwazen. Het lachen van dwazen is als het geknetter van doorns onder een ketel. Ook dat is ijdel. Chantage brengt een wijs man tot dwaze dingen en doorsteekt

penningen wordt het hart bedorven. Het is beter iets aan het einde te beoordelen dan aan het begin. Het is beter geduldig te zijn dan verwaand. Wind je niet al te gauw op, zich opwinden is eigen aan dwazen. Vraag niet waarom de tijden vroeger beter waren dan nu. Zoiets vragen getuigt niet van wijsheid. Wijsheid is beter dan bezit. Iedereen die de zon ziet, heeft daar baat bij. Wijsheid en geld geven beide bescherming. Maar de wijsheid heeft dit voordeel: ze houdt degene die haar bezitten in leven. Wat het werk van God betreft, wie kan weer rechtmaken wat hij krom heeft gemaakt? Heb je een goede dag, geniet ervan. Heb je een kwade dag, bedenk dan dat God ook die gemaakt heeft. Hij wil eenvoudig niet dat de mens erachter komt wat de volgende brengt. Beide dingen heb ik meegemaakt in mijn ijdele bestaan. Rechtvaardige mensen die omkomen ondanks hun rechtvaardigheid en slechte mensen die lang leven ondanks hun slechtheid. Wees dus niet al te rechtvaardig en doe niet al te wijs. Je zou wel eens bedrogen kunnen uitkomen. Maar leef ook niet al te slecht en handel niet als een dwaas. Je zou dood kunnen gaan voor je tijd. Het beste is het ene vast te houden en het andere niet los te laten. Wie bang is voor God, houdt het juiste midden. Een wijze staat door zijn wijsheid veel sterker dan een heel stadsbestuur. Geen mens op de wereld is zo rechtvaardig dat hij alleen maar goed doet en nooit verkeerd. Verder schenk geen aandacht aan het gepraat van de mensen. Anders hoor je nog hoe je slaaf je vervloekt. En je weet best hoe vaak je zelf anderen hebt vervloekt. Zo heb ik in alles naar wijsheid gezocht. Ik dacht, ik wil wijs worden. Maar de wijsheid bleef buiten mijn bereik. Al wat bestaat is onbereikbaar en onpeilbaar diep. Wie kan erbij? Ik heb mij er met alle zorg en ijver op toegelegd om erachter te komen wat wijs en verstandig is. En ik heb alleen maar ontdekt dat slechtheid dom en dwaasheid onverstandig is. Nog bitterder dan de dood vond ik de vrouw die een vangnet is en van wie het hart een val is en de handen boeien zijn. Wie de gunst van God geniet, kan eraan ontsnappen, maar de zondaar raakt erin verstrikt. Dit, zegt Prediker, heb ik bij mijn zoeken naar inzicht geleidelijk ontdekt. Ik zocht nog verder, maar zonder veel resultaat. Eén man op de 1000 kon ik nog vinden, maar niet één vrouw op de 1000. Ten slotte heb ik alleen dit gevonden. Naar Gods bedoeling is het leven eenvoudig, maar de mens haalt zich van alles in het hoofd.

Prediker. Hoofdstuk 8, versen 1 tot en met 17. Wie is werkelijk wijs en wie kent de verklaring van de dingen? Wijsheid laat het gezicht stralen en neemt de harde trekken weg. Doe wat de koning beveelt, denk aan je eed van trouw. Ga niet voortijdig bij hem weg, maar blijf hem ook niet lastigvallen met vervelende kwesties. Hij doet alles toch naar eigen goeddunken. Het woord van de koning is nu eenmaal wet. Wie zou hem durven te vragen, wat doet u? Wie zich aan de voorschriften houdt, krijgt geen moeilijkheden. Een wijs man voelt aan wanneer en hoe gehandeld moet worden. Want voor alles is er een juiste tijd en een juiste aanpak, hoewel de mens grote risico's loopt. Hij weet immers niet wat komen gaat, en wie zou hem dat kunnen vertellen? Geen mens heeft de macht om de wind tegen te houden, evenmin heeft hij de macht over de dag van zijn dood. In de oorlog krijgt niemand verlof, en de slechte mensen worden niet gered vanwege hun slechtheid. Dit is het besluit van mijn bezinning over wat er gebeurt onder de zon, zolang de ene mens macht heeft over de andere, tot zijn ongeluk. Verder zag ik dat misdadigers een begrafenis krijgen, maar mensen die goed leven moeten weg van de heilige plaats en worden in de stad vergeten. Ook dat is ijdel. Omdat slechte daden niet onmiddellijk worden bestraft, is de mens steeds uit op het kwaad. De zondaar blijft immers leven, ook al doet hij 100 keer kwaad. Ik weet wel dat ze zeggen, het zal goed gaan met degene die ontzag hebben voor God, juist omdat zij God vrezen. De slechte mens daarentegen zal het slecht vergaan, hij leeft maar kort als een schaduw, juist omdat hij geen ontzag heeft voor God. Maar in de wereld doet zich de ongerijmdheid voor dat er rechtvaardigen zijn wie het vergaat als de slechte mensen, en slechte mensen wie het vergaat als de rechtvaardigen. Ik zei, ook dat is ijdel. Daarom prees ik de vreugde, want het beste voor de mens onder de zon is nog eten en drinken en blij zijn. Dat is het enige dat hij heeft bij al zijn harde werken, tijdens het kortstondige bestaan dat God hem geeft onder de zon. Ik zocht naar wijsheid en naar de betekenis van de moeite die de mens zich op aarde getroost. Zelfs als hij zich overdag en 's nachts geen rust gunt, dan nog, stelde ik vast, krijgt hij geen inzicht in het werk van God en in alles wat er gebeurt onder de zon. Hoe hij zich ook inspant, tot inzicht komt hij niet. Zelfs de wijze is daartoe niet in staat, ook al beweert hij van wel.

Predicut. Hoofdstuk 9, vers 1 tot en met 18. Na dit alles te hebben overwogen, heb ik duidelijk ingezien dat ook de rechtvaardigen en wijzen in alles wat zij doen totaal van God afhankelijk zijn. Rest hun liefde of haat, geen mens weet het, beide zijn mogelijk. Iedereen ondergaat ook eenzelfde lot. Rechtvaardige en slechte mensen, zuivere en onzuivere, degene die offers brengen en degene die er geen brengen. Het vergaat de goede net als de zondaars, degene die eden afleggen net als degene die dit vermijden. Dat is het trieste van alles wat er gebeurt onder de zon. Eenzelfde lot treft iedereen. Daarom is de mens steeds uit op het kwaad en zit zijn hoofd vol dwaze gedachten zolang hij leeft. Daarna is het toch gedaan. Zolang iemand leeft, is er nog hoop. Beter een levende hond dan een dode leeuw. Levende weten tenminste nog dat ze doodgaan, maar doden weten helemaal niets meer. Ze hebben niets meer te verwachten, zelfs hun naam wordt vergeten. Hun liefde, hun haat en hun afgunst, het is allemaal voorbij. Nooit meer nemen ze deel aan wat zich afspeelt onder de zon. Eet daarom je brood met plezier en drink je wijn met een opgewekt hart. Dat heeft bij voorbaat Gods zegen. Ga altijd feestelijk gekleed en zorg steeds voor parfum op je hoofd. Geniet van het leven met de vrouw van je hart. Van heel het ijdele en kortstondige bestaan dat God je geeft onder de zon. Dat is het enige dat je krijgt in dit leven voor al je harde werken en tobben onder de zon. Grijp met beide handen de kansen die je nu krijgt. Want in de onderwereld waarnaar je op weg bent is het afgelopen met denken en doen, met kennis en wijsheid. Nog iets anders zag ik onder de zon. Niet altijd winnen de snelste de wedloop of de dapperste de oorlog. Het zijn niet altijd de wijzen die te eten hebben, de verstandigen die rijk worden of de deskundigen die bijval krijgen. Alles hangt af van tijd en toeval. Bovendien weet geen mens wanneer zijn tijd om is. Zoals een vis ineens gevangen zit in de fuik of een vogel vastraakt in een klapnet, zo wordt ook de mens gestrikt op een kwaad moment dat hem onverwachts overvalt. Op het gebied van wijsheid heb ik nog iets meegemaakt onder de zon waarvan ik diep onder de indruk was. Er was een kleine stad met weinig inwoners. Een machtige koning rukte op tegen dit stadje, omsingelde het en bouwde grote belegeringswerken. Nu was er een arme man die zo wijs was dat hij het stadje had kunnen redden. Maar niemand schonk aandacht aan die man, want hij was arm. Daarom zeg ik, wijsheid mag meer waard zijn dan kracht, maar de wijsheid van een arme telt niet mee en naar zijn woord wordt niet geluisterd. Het rustige betoog van een wijze vindt meer gehoor dan het luide geschreeuw van de dwaze. Wijsheid is meer waard dan wapens. Ja, maar één fout kan veel goeds bederven.